0: De Verenigde Staten onderzoeken de Iraanse berichten over een Amerikaanse aanval op een bruiloftsfeest. Volgens de Rode Halve Maan kwamen aanvankelijk 4 mensen om het leven en raakten 50 anderen gewond. Gisteren overleed een 5e slachtoffer in het ziekenhuis. Het Iraanse buitenlandministerie bestempelde de aanval als een oorlogsmisdaad. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance zegt de berichten in twijfel te trekken en laat onderzoeken wat er gebeurd is. Vance benadrukt dat burgers nooit het doelwit zijn. Het weer. Vannacht valt er nog wat regen. Het is 16 tot 19 graden. De dag start herfstachtig met veel wind, later wat opklaringen. Het wordt 17 tot plaatselijk 24 graden. Dit was het Radio Nieuws.
1: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars. Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de 2e Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, 2e Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
2: Smart. Een lange dag. 40
3: jaar.
2: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
4: kunst en cultuur,
2: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het Radio Nieuws. Voor de kust van Noord-Cyprus hebben reddingswerkers opnieuw een lichaam geborgen. Het dodental is tot 10 opgelopen. Afgelopen zondag zonk een hoge snelheidsveer die nog maar net uit de haven was vertrokken. 18 mensen worden nog vermist. Na het kapseizen van de ferry wisten de hulpverleners 239 mensen te redden. Woensdag werd het wrak met behulp van zeedrones op een halve kilometer diepte gevonden. De zwarte doos van het schip is nog niet terecht. De gemeente Heumen, waar de Gelderse plaatsen Overasselt en Nederasselt onder vallen, meldt dat de inwoners vandaag een inloopbijeenkomst kunnen bijwonen. Aan het begin van de week vond er in Overasselt een geweldsincident plaats waarbij een 51-jarige man om het leven kwam en twee politieagenten gewond raakten. Deze bijeenkomst is speciaal bedoeld voor mensen die vragen hebben of bezorgd zijn over hun veiligheid en zal waarschijnlijk aan het eind van de middag plaatsvinden. De precieze locatie wordt later nog bekendgemaakt. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft de stikstofplannen van het kabinet bestudeerd en is tot de conclusie gekomen dat deze aanpak veel voor de natuur betekent, maar het land niet van het stikstofslot kan halen. Daar is veel meer voor nodig. Met het pakket kan wel een grote stap vooruitgezet worden. Er wordt veel van boeren gevraagd en daarom moeten boeren die de grootste stappen zetten ervan uit kunnen gaan dat ze later niet alsnog hun veestapel moeten laten slinken, aldus het Planbureau. De Verenigde Staten onderzoeken de Iraanse berichten over een Amerikaanse aanval op een bruiloftsfeest. Volgens de Rode Halve Maan kwamen aanvankelijk 4 mensen om het leven en raakten 50 anderen gewond. Gisteren overleed een 5e slachtoffer in het ziekenhuis. Het Iraanse buitenlandministerie bestempelde de aanval als een oorlogsmisdaad. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance zegt de berichten in twijfel te trekken en laat onderzoeken wat er gebeurd is. Vance benadrukt dat burgers nooit het doelwit zijn. Het weer. Vannacht valt er nog wat regen. Het is 16 tot 19 graden. De dag start herfstachtig met veel wind, later wat opklaringen.

0: ervaringen. Het wordt 17 tot plaatselijk 24 graden. Dit was het Radio Nieuws.
1: De trots en kracht van Mart ligt in ons doorzettingsvermogen. Onpartijdig, diversiteit en vooral onvoorspelbaarheid.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het Radio Nieuws. Voor de kust van Noord-Cyprus hebben reddingswerkers opnieuw een lichaam geborgen. Het dodental is tot 10 opgelopen. Afgelopen zondag zonk een hoge snelheidsveer die nog maar net uit de haven was vertrokken. 18 mensen worden nog vermist. Na het kapseizen van de ferry wisten de hulpverleners 239 mensen te redden. Woensdag werd het wrak met behulp van zeedrones op een halve kilometer diepte gevonden. De zwarte doos van het schip is nog niet terecht. De gemeente Heumen, waar de Gelderse plaatsen Overasselt en Nederasselt onder vallen, meldt dat de inwoners vandaag een inloopbijeenkomst kunnen bijwonen. Aan het begin van de week vond er in Overasselt een geweldsincident plaats waarbij een 51-jarige man om het leven kwam en twee politieagenten gewond raakten. Deze bijeenkomst is speciaal bedoeld voor mensen die vragen hebben of bezorgd zijn over hun veiligheid en zal waarschijnlijk aan het eind van de middag plaatsvinden. De precieze locatie wordt later nog bekendgemaakt. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft de stikstofplannen van het kabinet bestudeerd en is tot de conclusie gekomen dat deze aanpak veel voor de natuur betekent, maar het land niet van het stikstofslot kan halen. Daar is veel meer voor nodig. Met het pakket kan wel een grote stap vooruitgezet worden. Er wordt veel van boeren gevraagd en daarom moeten boeren die de grootste stappen zetten ervan uit kunnen gaan dat ze later niet alsnog hun veestapel moeten laten slinken, aldus het Planbureau. De Verenigde Staten onderzoeken de Iraanse berichten over een Amerikaanse aanval op een bruiloftsfeest. Volgens de Rode Halve Maan kwamen aanvankelijk 4 mensen om het leven en raakten 50 anderen gewond. Gisteren overleed een 5e slachtoffer in het ziekenhuis. Het Iraanse buitenlandministerie bestempelde de aanval als een oorlogsmisdaad. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance zegt de berichten in twijfel te trekken en laat onderzoeken wat er gebeurd is. Vance benadrukt dat burgers nooit het doelwit zijn. Het weer. Vannacht valt er nog wat regen. Het is 16 tot 19 graden. De dag start herfstachtig met veel wind, later wat opklaringen. Het wordt 17 tot plaatselijk 24 graden. Dit was het Radio Nieuws.
2: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby-batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars. Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude

0: Vrienden met elkaar gezellig tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk super heerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
1: Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Voor de kust van Noord-Cyprus hebben reddingswerkers opnieuw een lichaam geborgen. Het dodental is tot 10 opgelopen. Afgelopen zondag zonk een hoge snelheidsveer die nog maar net uit de haven was vertrokken. 18 mensen worden nog vermist. Na het kapseizen van de ferry wisten de hulpverleners 239 mensen te redden. Woensdag werd het wrak met behulp van zeedrones op een halve kilometer diepte gevonden. De zwarte doos van het schip is nog niet terecht. De gemeente Heumen, waar de Gelderse plaatsen Overasselt en Nederasselt onder vallen, meldt dat de inwoners vandaag een inloopbijeenkomst kunnen bijwonen. Aan het begin van de week vond er in Overasselt een geweldsincident plaats waarbij een 51-jarige man om het leven kwam en twee politieagenten gewond raakten. Deze bijeenkomst is speciaal bedoeld voor mensen die vragen hebben of bezorgd zijn over hun veiligheid en zal waarschijnlijk aan het eind van de middag plaatsvinden. De precieze locatie wordt later nog bekendgemaakt. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft de stikstofplannen van het kabinet bestudeerd en is tot de conclusie gekomen dat deze aanpak veel voor de natuur betekent, maar het land niet van het stikstofslot kan halen. Daar is veel meer voor nodig. Met het pakket kan wel een grote stap vooruitgezet worden. Er wordt veel van boeren gevraagd en daarom moeten boeren die de grootste stappen zetten ervan uit kunnen gaan dat ze later niet alsnog hun veestapel moeten laten slinken, aldus het Planbureau. De Verenigde Staten onderzoeken de Iraanse berichten over een Amerikaanse aanval op een bruiloftsfeest. Volgens de Rode Halve Maan kwamen aanvankelijk 4 mensen om het leven en raakten 50 anderen gewond. Gisteren overleed een 5e slachtoffer in het ziekenhuis. Het Iraanse buitenlandministerie bestempelde de aanval als een oorlogsmisdaad. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance zegt de berichten in twijfel te trekken en laat onderzoeken wat er gebeurd is. Vance benadrukt dat burgers nooit het doelwit zijn. Het weer. Vannacht valt er nog wat regen. Het is 16 tot 19 graden. De dag start herfstachtig met veel wind, later wat opklaringen. Het wordt 17 tot plaatselijk 24 graden. Dit was het radionieuws.
2: Ik ben trots op het feit dat we een radio hebben die Mart heet.
3: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Goedemorgen luisteraars, u luistert naar Radio Mart en u bent beland in het programma Dat Radio Action Sani, verzorgd door Dr. Greb, huisarts in Nederland en in Suriname. Mart is te beluisteren op Caribbean FM Salto, in de ether op 107.9 en op www.mart.nl. Mijn naam is Lloyd Williams, ik verzorg de techniek voor Dr. Greb en we wachten op de verbinding met Dr. Greb. Een ogenblik alsjeblieft.

u vragen heeft, kunt u bellen naar het toestelnummer 020-471-4291. 020-471-4291.

0: Goedemorgen, luisteraars. Dit is Tetramion Action Sani, verzorgde dokter Greb, huisarts in Nederland en in Suriname. We hebben dokter Greb aan de lijn. Goedemorgen, dok.
1: Ja, goedemorgen, Lloyd. Goedemorgen, luisteraars. Ik hoop dat ik goed te horen en goed te verstaan ben. Want 2 weken geleden was er een technisch probleem, waardoor het programma geen voortgang kon hebben. Maar ik ga ervan uit dat alles weer top is. Het is Tetramion Action Sani, 2 wekelijks spreek u van Radio Markt. En het nummer dat helpt u, maar ik zal het nog voor u herhalen, is 020-471-4291. En fijn dat u luistert.
0: Sorry dok, mag ik u wel even onderbreken? Ja. Voor de uitzending kreeg ik een trouwe luisteraar die een vraag stelde. En haar vraag was, wat voor informatie valt er uit de bloedbezinking te halen na een analyse?
1: Oké, dan gaan we dat ook meenemen. Ja. Zeker.

Ja, dus dat nummer hebt u. Voordat ik van stap ga, wil ik toch even stilstaan bij een icoon die ons heeft verlaten. Dat is de heer Borger Breveld. Ik wil de familie condoleren en sterkte toewensen. En ik had het genoegen om Borger wat dichterbij te leren kennen, omdat dat een dierbare vriend van mijn vader was in Suriname. En hij kwam vaak naar Nederland. En zo hebben we de band verder versterkt. En ik heb veel van hem gehoord, veel van hem geleerd. Maar het was een icoon. En met name wat ik op mijn netvlies blijft, is dat Borger, ondanks zijn medische situatie, altijd heel positief in het leven stond. En in Nederland leren we, hebben we een nieuwe dimensie in ons vak geleerd, dat is positieve gezondheid. En in het kort komt het erop neer, als iemand iets heeft, moet je kijken wat kan hij wel. Hè? En die positieve gezondheid is meer een holistische benadering van een mens. Hè? En vroeger zei men, gezondheid is als je geen ziektes hebt, maar het gaat verder dan dat. Hè? Omdat je leeft met anderen, er is ook zingeving. En met name bij chronische patiënten, ja, die mankeren van alles. En nog moet je kijken van, wat kan ik wel? En daarvoor gaan. En Borger, ondanks zijn ongemakken, kon hij gewoon zijn rolschoen. Hij was een vervente basketballer. Maar ook in zijn rolstoel kon hij gewoon lekker basketballen. Hij kon muziek spelen, hij kon gedichten voordragen. Dus hij was er voor ons, hij was er voor zijn familie primair, maar ook voor ons, voor zijn vrienden, voor zijn kennissen en voor Suriname. Hè. Hij heeft een tijdloos verhaal over hoe vorm je een nazistaat, en in dit geval de nazistaat Suriname. Heeft hij het verhaal, heeft hij goed neergezet en verfilmd. En hij had natuurlijk de hoofdrol, zonder te veel uit te wijden. Maar wat me opviel is dat hij daarmee betekenis heeft gegeven aan hoe vorm je een nieuw land, hoe vorm je nazi Suriname na de onafhankelijkheid. Je moet verhalen hebben, je moet betekenis geven. Je moet antropologisch moet je waarde toevoegen aan die gemeenschap. En dat heeft hij gedaan. En je zag dus in die verfilming van One People dat je kerncompetenties, kernvraagstukken kwamen steeds aan de orde. Van interculturele relaties. Wil je een land opbouwen, moet je een volk hebben. En het volk moet goed op elkaar afgestemd zijn. Het volk moet er voor elkaar zijn, er moet cohesie zijn in die samenleving. Dus dat zijn belangrijke. Je moet een grondgebied hebben. Je moet van het land houden. Je moet waarden en normen. En dat heeft hij dus allemaal heel tijdloos heeft hij dat neergezet. En ik denk dat dat voor de komende 100 jaar, voor generaties na ons, nog zal blijven voortleven. En ik denk dat we dat gewoon door moeten zetten als je kijkt naar waar het land vandaan komt, van koloniale overheersers die allerlei strategieën verdelen, heerstrategie. Dit is het antwoord erop, hè? Interculturele relaties, elkaar liefhebben, elkaar dingen gunnen, weten waar we vandaan komen. Hè? Nu heeft de huidige president gezegd, we zijn bezig met een heritage month die elk jaar ook terug zal keren. Nou, dat heeft Borger al in de jaren 74 voor ons neergezet. Hè? En het is belangrijk dat we dit soort verhalen, dat we betekenis blijven geven aan het land Suriname. Hè? En dat we met elkaar dat grondgebied, alhoewel we het land hebben verlaten,

0: dat we daarvoor gaan. Het was ook een hele goede rouwdienst die de familie in hele korte tijd heeft neergezet. En dat is bewonderenswaardig. En nogmaals, de familie gecondoleerd, sterkte. Maar ik wil van deze plaats zijn vrouw, waarvoor ik ontzettend veel ontzag heb. En dankbaarheid heb dat ze borgen altijd stond ze klaar, dag en nacht stond ze klaar. Zoals onze oren en onze ogen als er iets met hem was. En nee, voor mij is Ingrid Breveld de generaal. En ze heeft het fantastisch gedaan. En wij als vrienden en kennissen, wij waarderen dat zeer. En we gaan het niet laten. We zullen het blijven ondersteunen. En ook de familie, maar zeker Ingrid. Omdat het, heeft het top gedaan. En dit zijn dingen die, soms kom je in families, in welke rol dan ook, als huisarts. En dan zie je dat dit toch uitzonderlijk is. Die steun en die ondersteuning naar zo iemand. Genoeg daarover. Nogmaals, iedereen gecondoleerd en veel sterkte bij het verwerken van het verdriet van onze icoon. En wij gaan verder, laten we voor elkaar zijn. En een beetje aandacht, een beetje tijd. Hè? En dat is heel erg belangrijk. Wil je met elkaar goed kunnen samenleven. En de ene keer geef je wat meer en de andere keer krijg je wat meer voor terug. Maar blijf naar elkaar omkijken. Dat we in een dystopische wereld leven, kan zo plotseling anders zijn morgen. Niemand weet het. Oké, de eerste vraag. Er is een beller. Welkom, u bent in de uitzending.
1: Goedemorgen, dokter Grijp met Marta.
0: Marta, welkom. Ja, luid en duidelijk.
1: Heel veel sterkte. Nou, en, voordat ik mijn vraag stel, wat lijkt u toch op de buren van me van Frederiksestraat? Ik keek naar u, ik denk, jeetje, dit is een echte set niet. heb je gehoord wat ik heb gezegd?
0: Ja, absoluut.
1: Ja, en nou, ja. Het gaat even een beetje over mij. Ik kan niet zo goed met die hitte omgaan. En misschien kunt u mij daar een beetje een tip geven. Want bijvoorbeeld, ik was gisteren naar een uitvaart en het was verschrikkelijk heet buiten. En ik voel me dan in een heel licht in mijn hoofd. Ik voel me niet goed. Ik weet het niet. Ik heb het gevoel alsof ik neer wil stuiteren. Ik heb een kraan opgezocht. Ik heb mijn polsen nat gemaakt. Maar ik ben dan toch niet gebleven. Ben ik weggegaan. En ik heb dan ergens wat gekocht. Ik had water bij me, maar het leste niet. Het deed niet zoveel, want ook het water was warm geworden. En toen heb ik gauw een blikje gekocht met kokoswater en het was koud. En toen heb ik dat heb gedronken, voelde ik me ietsje beter. Dus ik vraag me af, gebeurt er iets met mijn bloedsuiker op dat moment, waardoor ik me zo een lamlendig voelt en dat heb ik echt door deze hitte al een paar jaar hoor. Ik heb het ook in Suriname als ik op vakantie ga.
0: Ja. Nee, duidelijk. Duidelijke vraag. Ja, maar je geeft ook al een heleboel antwoorden zelf. Okay. Maar ik zal erop ingaan.
1: Is goed. Alvast bedankt en iedereen weer sterkte ook met het verlies van de heer Borger.
0: Yes. Okay. Bedankt, dus Marta. Ja. Er was een vraag van Lloyd. Informatie over bezinking. Kijk, bezinking, en we noemen het ook BSE, bezinking, dat is een maat om, is een bloedwaarde om de ontsteking in ons bloed te kunnen meten. En als die bezinking, daar komt een bepaald getal uit. En als hij kleiner is dan dus tussen 1 en 10, 15, dan is die

Hè? Dus dat betekent, er zijn geen ontstekingsprocessen. Gaat die stijgen, dan moet je dus gaan kijken van, heeft iemand gewoon een verkoudheid of iets doorgemaakt en dan gaat het lichaam daartegen vechten en dan kan je dus die bezinking gaat dan stijgen. Maar je ziet soms dat mensen langdurig een bezinking van 80 of 100 hebben. En dan is het dus wel zaak om de oorzaak op te sporen. Hè? En de oorzaak zou kunnen zijn dat iemand... maar ja, je moet ook kijken naar andere bloedwaardes. Hè? Heeft iemand bij wijze van spreken bloedarmoede in combinatie met een verhoogde bezinking? Of is het zeg een verhoogde bezinking? Stel dat het alleen maar een verhoogde bezinking is van 80, 100, dan geeft dat aan dat er ergens een chronische ontsteking is. En dat kan zich uiten in spierpijnen, chronische spierpijnen. In dat geval zou je kunnen denken van, is er niet iets van wat we noemen spierreuma, polymyalgia rheumatica. Ja, dus het gaat erom dat we behandelen niet een waarde, we kijken naar de klachten die iemand heeft en koppelen het aan die verhoogde waarde. Dus die verhoogde waarde, dan zijn er soms klachten bij. He? Dus daar gaat het om. Maar er kunnen heel veel zaken kunnen een verhoogde bezinking geven. He? Als je mensen met chronische ontstekingen, reuma of sarcoïdose, die houden altijd wel een vrij hoge bezinking. Maar dat hoeft niet altijd zo te zijn. Dus het gaat erom een verhoogde bezinking met de klachten, de persoon, de klachten. Hoe lang hebt u dat al? En dan moet je meestal twee meetmomenten hebben. Hè? Dus dat je het in de eerste keer meet. En dan zeg je, nou, iemand komt over 6 weken terug. En dan ga je weer die bezinking meten en dan ga je kijken, is die bezinking aan het dalen of is die nog verder aan het stijgen? He, dus zo moet je dus daarna kijken. Maar een verhoogde bezinking kan bij allerlei ziektebeelden passen. He. En het is meestal zo dat wij als huisartsen kijken, wat zijn de klachten, bezinking. En dan ga je verder zoeken en als je het niet verder kan vinden, dan is het toch wel belangrijk om iemand door te sturen naar de internist, naar gelang de klachten, of naar de reumatoloog, naar gelang de klachten. Maar het moet wel verder onderzocht worden. En soms heb je een kleine groep waarbij men verder onderzoek doet en niet een specifieke oorzaak voor kunnen vinden. Maar dat is een hele kleine groep en dan is het volgens mij, dan hoort het misschien bij die persoon of men kan nog niet de vinger erop leggen. Dus dat zijn hele specifieke dingen. Maar nogmaals, we behandelen niet alleen zeg een verhoogde bezinking. Maar ook kijken naar de context, naar de persoon. Hoe lang daalt het, stijgt het? Zijn er andere klachten bij? Ja. Verder, Marta, ja, mijn moeder is Zetnin. En mijn opa, die heeft... aan de Fredericiestraat gewoond, ja. En ik ben een kleinzoon van opa Zetnin natuurlijk. En dus, en ik lijk op mijn moeder, ik lijk op de Zetnins, dus dat is ook zo, ja. Als het gaat om hitte, ja, dat is ook een heel breed onderwerp. Ik denk dat de hitte die we de afgelopen dagen hebben gekend, dat was ongekend. Ik heb vrijdag spreekuur gedaan en ik zat in mijn korte broek op de poli. Omdat het niet te houden was. Het was verschrikkelijk heet. En ja, je kan daar weinig tegen doen. Het is goed drinken, uit die hitte blijven, ventilatoren. Misschien dat iemand een airco heeft, dat je dat zo kan doen. En voor mensen in het algemeen, ik weet niet als Marta medicijnen gebruikt, maar stel dat je medicijnen gebruikt voor hoge bloeddruk en vooral die hoge bloeddruktabletten, dan kan het zijn dat je veel meer vocht verliest en
dat je bloeddruk toch iets lager wordt. En dat zou ze kunnen uiten in licht in het hoofd, het gevoel een beetje flauw te zijn, flauw te vallen, elk moment. Maar het heeft te maken met onze lichaamstemperatuur is normaal 36, 37 graden. Op het moment dat het buiten, ja, volgens mij was het gisteren, zat ik soms, reed ik visites, huisbezoeken naar een patiënt. En dan zag ik plotseling, zat ik in die 38 graden, ja. Dat is, zijn niet normale temperaturen. En je lichaam gaat dan ook, je lichaamstemperatuur gaat ook omhoog, waardoor je moeilijk je eigenlijk de hitte in je lichaam kan kwijtraken, omdat de omgevingstemperatuur ook hoog is of hoger. Dus dan moet je echt heel voorzichtig zijn, ook niet te veel lichamelijke inspanningen gaan doen, want normaal, als je dus gaat inspannen, loopt je temperatuur ook op. Dus als je de hele dag druk bezig bent en in de hitte werken, ja, dan en we zijn het niet gewend, dan kan je die warmte kan je dan niet kwijt en dan kan je wat we noemen door de hitte bevangen raken. Hè? Dan kun je een soort wegraking krijgen. Dus op zich is het geen probleem. Probeer luchtige kleding aan te trekken. Probeer ventilatoren uit die hitte te blijven. Goed te drinken. Hè? Net wat koude dranken nemen. Polsen als het gaat. Als je merkt van hey, ik word een beetje licht in mijn hoofd. Nog wel die polsen nat maken. En koude handdoeken in je nek, op je voorhoofd. En ja. Dus het heeft niet zozeer te maken met die bloedsuiker, want dat toegemaakt. Het heeft niet zozeer te maken. Het heeft meer te maken met de bloeddruk en het niet kwijt kunnen van de warmte aan onze omgeving, waardoor je het gevoel krijgt. 2 weken geleden hadden we een onderwerp voorbereid en dat ging over hartfalen. Omdat er ook een paar mensen hadden gevraagd om iets daarover te vertellen. Bij hartfalen pompt ons hart minder goed. En wat gebeurt er dan? Het bloed wordt minder goed gepompt, hè, door het lichaam. Dus je krijgt dat je organen, die moeten constant voorzien worden, organen en spieren moeten constant voorzien worden van bloed, omdat er in bloed, aan bloed is gekoppeld ook zuurstof en voedingsmiddelen. En als die organen, je hart, je hersenen, je spieren minder bloed krijgen, omdat dat de pompfunctie van het hart minder wordt, dan krijg je dus ook allerlei klachten. En daar gaan we zo op ingaan. Je ziet ook dat door die slechte pompfunctie van ons hart, en ons hart pompt de hele tijd, dan stroomt ook minder bloed terug. Dus aan de ene kant, bij elke hartslag pompt het hart krachtig het bloed door de bloedvaten naar de tenen, naar de vingers, naar de hersenen, naar alle organen. Maar er moet ook bloed terugstromen. Hè? En dat gebeurt dus te weinig als die pompfunctie niet goed is. En dan zie je dus dat mensen vocht achter hun longen kunnen krijgen. Hun benen, hun buik, hun enkels. Dat toch wel wat dikker wordt. En als we praten over hartfalen, dan moet u wel weten dat een groot deel, meestal is het niet te genezen. Je hebt wel een hele kleine, specifieke groep die wel te genezen is. Maar daar kwam ik later op terug. Wat merk je? Kan je merken van mensen als je hartfalen hebt? Als je moet inspannen, ben je snel moe. Hè? Je raakt snel buiten adem. Als je de trap moet oplopen, als je boven bent of halverwege, denk je van, hè? Ik ben moe, hè? Maar je kan je ook benauwd voelen, hè? Dat je dus tekort aan adem hebt, omdat er in dat geval misschien vocht in de longen zit. Je kan
dikke voeten, dikke enkels krijgen. En je ziet mensen dan zeggen, ja, maar ik ben plotseling zwaarder geworden. Hè. Dus dat zijn allemaal tekenen dat er mogelijk sprake is van hartfalen. 'S Nachts moet je er vaker uit. Hè, omdat als je dus gaat liggen, dan 's nachts dan gaat het bloed wel weer terugstromen. En je merkt dus dat op dat moment de nieren nog weer vocht uit het lichaam halen, afvalstoffen. En daarom moet je dus vaker plassen. En als we praten over ernstig hartfalen, dan zie je dus dat mensen ook heel erg moe en benauwd kunnen zijn zonder dat ze zich inspannen. Wat is de oorzaak, hè? Waardoor ontstaat het hartfalen? Je hebt een aantal zaken die kunnen spelen. Op nummer 1 staat toch mensen die een hartinfarct hebben gehad. En een hartinfarct is niets dan je hebt bloedvaten rondom het hart. En als die bloedvaten dichtgeslipt zijn en dichtzitten, dan krijgt een deel van het hart geen bloed. Waardoor die hartspier gaat afsterven en schade gaat veroorzaken. En ze krijgen dan ook pijn op de borst. Dus je moet er wel snel bij zijn. Maar als er een groot deel, als je een groot hartinfarct hebt gehad, dan is de functie van het hart, die pompfunctie gaat dan heel erg achteruit. En dan merk je dus dat het hart toch een behoorlijke optater heeft gehad en niet optimaal meer werkt. En is die pompfunctie slechter wordt. Dus dat is een oorzaak, een hartinfarct. Jaren, 30, 40 jaar hoge bloeddruk. En bij die hoge bloeddruk moet het hart steeds harder gaan werken. Hè? En dan krijg je dus dat die hartspier, de linker kamer, die linker ventriculaire kamer, verdikt raakt. En als die verdikt raakt, dan gaat die op den duur minder goed die knijpfunctie kunnen uitvoeren. Dus dan, daarom is het belangrijk, mensen met hoge bloeddruk, om echt, het is een chronische ziekte, maar je moet echt de medicijnen echt op tijd nemen, want anders ga je problemen krijgen. Iets anders is, als je te veel alcohol gebruikt, dan kan de kwaliteit van die hartspier ook achteruit gaat. Mensen die harddrugs gebruiken, zoals cocaïne, want dat jaagt ook je bloeddruk omhoog en dan krijg je dus ook weer dat effect dat die hartspier verdikt raakt en de kwaliteit van die pompfunctie van het hart samenkrijpen, samentrekken, dat minder wordt. Ook mensen met chemotherapie, als je chemotherapie hebt gehad, dan kan je ook schade krijgen aan je hart. En je ziet het ook bij mensen met schildklier. Als je schildklier te snel of te langzaam werkt, als die schildklier te snel werkt, dan krijg je dus dat het hart ook sneller gaat kloppen. Of te langzaam. Maar dat zijn dingen die ook invloed hebben op het hart. Kleppen, als de kleppen, hartkleppen vernauwd zijn, te smal zijn, dan zie je dus dat bij elke slag die klep niet optimaal werkt, dus de effectiviteit minder wordt. Maar je hebt dus ook mensen met wat we noemen boezemfibrilleren, onregelmatige, te snelle hartslag. En dat is dus wel iets dat behandeld kan worden. Dus op het moment dat mensen hartfalen hebben op basis van wat we noemen boezemfibrilleren, te snelle, onregelmatige hartslag, dan als je dus daar ingrijpt, maar daar kom ik bij de medicijnen op terug, dan zou je dus wel het hartfalen terug kunnen brengen. Maar alle andere voorbeelden die ik heb gegeven, oorzaken die ik heb genoemd,
daar kun je weinig verbetering merken. Het is wel belangrijk.

0: te nemen. Omdat je daardoor voorkomt dat het slechter wordt. Ja? En er zijn natuurlijk nog meer mogelijkheden, oorzaken, maar die komen niet zo vaak voor. En je ziet ook dat het hartfalen ook vaker voorkomt bij mensen die te zwaar zijn of mensen met suikerziekte. Dus het is belangrijk om bij overgewicht dat je daaraan werkt en dat je dat onder controle probeert te krijgen. Hoe stellen we vast dat mensen hartfalen hebben? Wij doen dat als huisarts door sowieso lengte, gewicht, bloeddruk, hartslag te meten. En we kunnen ook een bloedonderzoek doen, hè, om te kijken naar bepaalde stoffen. Hè. Je kijkt dus naar wat we noemen NT-proBNP. NT-proBNP, dat is een bepaalde stof die aangemaakt wordt. En bij hartfalen zie je dus dat dat getal, die waarde behoorlijk verhoogd is. En dat geeft natuurlijk een idee van, hey, mogelijk gaat het toch om hartfalen. Een hartfilmpje kunnen we maken om te kijken van hoe is de hartslag. En heeft iemand eerder ook infarcten gehad? Want als je eerder een infarct, hartaanval hebt gehad en er is een deel van het hartspierweefsel is uitgevallen, ja, dan kun je dat ook vaststellen. Wij doen geen echo, maar we sturen mensen wel door naar het ziekenhuis om een echo te maken van het hart. En met die echo van het hart kan de cardioloog kijken van hoe is die spierdikte, hè? Hoe is de dikte van die linkerkamer, linkerboezem. Zijn er kleppen die niet optimaal meer werken? Dus dat kan de cardioloog in het ziekenhuis goed vaststellen. Omdat dat heel erg van belang is voor het verder onderzoek. Ja? Belangrijk is, voordat ik overstap naar de behandeling, als het is vastgesteld dat er sprake is van hartfalen, is het belangrijk om gezonde leefstijl op na te houden. Er zijn een aantal dingen. Probeer toch wat gewicht kwijt te raken, af te vallen, gezond te eten. En met name weinig zout. En vooral voor onze mensen is het van belang. Want wij zijn gewend vanuit onze voeding veel zout te eten. Hè. We houden van de lekkere Surinaamse keuken. Dat is vaak gezouten producten. Maar probeer daar toch op een, probeer dat toch in te perken. Omdat als je toch gewoon veel zout eet, gaat die bloeddruk omhoog. Maar je lichaam, zout, heeft de neiging om vocht vast te houden. Dus met name bij hartfalen zie je dus dat het door dit zout, als je overmatig zout gebruikt, dan ga je dus zwaarder worden. Omdat je vocht gaat vasthouden. En dat zou betekenen dat je dus benauwd gaat worden. Dat je kortademig gaat worden. He, dus het is heel erg van belang als de diagnose hartfalen er is. Dat vooral bij onze mensen dat je echt goed gaat letten op zoutgebruik. Daarnaast goed drinken. Ook niet te veel drinken in één keer, maar verspreid het over de dag. En in zijn algemeenheid zeggen we 1 liter tot 1,5. Want als je veel meer gaat drinken, dan houdt het lichaam ook veel meer vocht vast. Waardoor je ook dikke benen kan krijgen, vocht achter je longen. Dus het is een hele dunne lijn waarop je moet balanceren. Maar alcohol natuurlijk niet drinken. Als u rookt, stoppen met roken. en genoeg bewegen. Hè? Je moet dus, die beweging is heel erg van belang. Maar er zijn, als de diagnose is gesteld, wordt meestal ook in het ziekenhuis gedaan, bij de cardioloog, dan verwijzen ze u meestal door naar de, wat we noemen, hartfalenpolie. En dat is een speciale polie om mensen goed in de gaten te houden. En als u stabiel bent en het gewicht blijft stabiel, u neemt uw medicijnen op tijd, dan zeggen ze meestal van oké, dan mag je terug naar de huisarts en dan kunnen wij verder de controle doen. Het is dus belangrijk als u de diagnose hartfalen hebt, dat uw gewicht gemeten wordt, dat u afspraken maakt of met de huisarts of met de polie, hartfalen polie. Als je in 3 dagen tijd 2 kilo bent aangekomen, dat betekent dat je vocht vasthoudt. En dan moet je dat direct bespreken met de artsen om te kijken van moet je toch wat extra tabletten nemen om wat we noemen plastabletten, om wat vocht kwijt te raken. Hè? Of moet er iets anders gedaan worden. Dus het is belangrijk om je gewicht 's ochtends een goede weegschaal te kopen en dan elke dag te wegen en het te noteren. En vooral in het begin. En daarna zou je 2-3 keer per week even gewicht opschrijven. En dat is belangrijk. Dat gaan ze u ook vragen. De hartfalen polie gaat u vragen. Ja, u was, toen u bij ons was, was hij, noem het, 62 kilo. En hoeveel bent u nu? Hè? Als je zegt 65, dan weten ze genoeg. Omdat je als je dus in 2-3 dagen tijd 2 kilo zwaarder bent geworden, dan is dat vocht. De behandeling, als het gaat om hartfalen, de behandeling gaat men dus kijken wat de oorzaak is. Als de oorzaak is een onregelmatige hartslag, hè, dus wat we noemen boezemfibrilleren, dan gaat men medicijnen daartegen geven. Is de oorzaak een probleem met de schildklier, dan gaat men daartegen medicijn geven. Of is de oorzaak die kleppen, die lekkende hartklep. Dus daarom is het van belang om bij de cardioloog te zijn. En die kan dan precies kijken welke specifieke behandeling u voor in aanmerking komt. Hè? Maar meestal in zijn algemeenheid is het zo dat je 2 soorten medicijnen krijgt tegen de bloeddruk. En meestal krijg je ook een pil voor je hart en je bloedvaten. Dat is wat we noemen een SGLT2-remmer, maar daar kom ik zo op terug. Dus om te beginnen in zijn algemeenheid zal men wat we noemen twee verschillende medicijnen geven tegen de bloeddruk. Dat is wat we noemen een RAAS-remmer. Dat zijn tabletten als enalapril, lisinopril, dat soort middelen. En die zorgen ervoor dat de bloeddruk verlaagd wordt, omdat ze dus de bloedvaten bij de nieren wijder maken. En daardoor wordt die bloeddruk lager en het hart hoeft dan minder hard te werken. Ja, en je merkt dan dat mensen ook minder klachten krijgen. Ja, het gaat erom dat het stapje voor stapje gebeurt, maar dat gebeurt door de cardioloog. Je hebt ook losartan, dus al dat soort middelen, valsartan, candesartan, dat zijn allemaal middelen die op de nieren aangrijpen en daardoor de bloeddruk verlagen. En ze hebben ook bijwerkingen, zoals een kriebelhoes, maar daar komen we straks op terug. Welkom, u bent in de uitzending.
1: Ja, goedemorgen met meneer Vrij, dokter Grap.
0: Ja.
1: Heel goed wat u heeft verteld over de hartfalen en zo. Maar wat van belangrijk is, dokter, als het overdag is, dan kent men de movement die je moet maken.

0: dat je wordt geholpen of geholpen worden. Maar ik denk dat u ook zou moeten zeggen wanneer het 's avonds gebeurt, wat je moet doen. Want je, er zijn bepaalde zaken die je kan bellen, of organisaties die je kan bellen, of 112. Dat is dus toch belangrijk om dat soort zaken ook aan te geven, toch, dokter?
1: Ja, zeker. Daar kom ik zo op.
0: Ja. En een andere zaak, ik hoor dat u in de Frederikestraat hebt gewoond.
1: Nee, ik heb daar niet gewoond. Mijn opa.
0: Oma, ja, want ik heb mensen daar, mevrouw Carmen. En ja, twee jongens die heel ondeugend waren daar. Maar goed, dat is een andere zaak. Maar dat is de vraag die ik wilde stellen. Dat ja. Daarmee rekening wordt gehouden als het middernacht of zo. Wat je allemaal moet doen, ja? Want je hebt ook mensen in de buurt die zo'n apparaat hebben, die dan ook terecht kan zijn bij eventueel van de mensen die met het probleem zitten. Goed, dat was het even. Fijn weekend.
1: Oké, prima. Laat dat achter zijn. Ja, ik noemde al dus die raasremmers, enalapril, lisinopril. Die kunnen een soort kriebelhoest veroorzaken. En mocht dat optreden, dan moet je dan contact opnemen met de huisarts. Het kan ook zijn dat je wat duizelig kan zijn, hè, wat soms misselijk, wat hoofdpijn, maar moe of zwak voelen. Dus dat zijn allemaal bijwerkingen die meestal in het begin optreden. Als het lichaam eenmaal gewend is, dan zal dat minder optreden. Die beta-blokkers, dat is ook een apart groep. En die beta-blokkers, daarmee die tablet zorgt ervoor dat de hartslag langzamer wordt. En je bloeddruk lager wordt. En hoe minder hard het hart hoeft te werken, hoe minder zuurstof het hart gebruikt. Dus dat is dus ook beter voor je hart. Maar ook de kwaliteit van die knijpfunctie en die ontspannen functie, die zijn enorm van belang. En met die beta-blokkers kan je dat goede banen leiden. En die beta-blokkers, zoals metoprolol, bisoprolol, dat zijn voorbeelden. Dus dat zijn tabletten om het hartritme wat minder te maken. Er zijn ook wat bijwerkingen, maar daar zullen we een andere keer op terugkomen. En dan heb je dus nu die nieuwere middelen, dat zijn de SGLT2-remmers. Dat zijn dapaglifosine en paglifosine. En die zorgen ervoor dat je, eigenlijk is het uitgevonden voor mensen met suikerziekte. Maar we zien dus dat als je deze tabletten geeft aan mensen met hartfalen, dat de overleving veel beter is. Hè? Dus dat ze minder kans krijgen en cardiovasculaire events krijgen. Dus dat is heel erg belangrijk. Alleen ook die hebben soms wat bijwerkingen. Omdat je veel suiker gaat uitplassen, kan het zijn dus dat je wat jeuk aan de penis of bij vrouwen jeuk aan de vagina kan krijgen. Ander tablet is dus zijn plastabletten. En daar heb je ook allerlei vormen voor. Je hebt die spirinolacton, je hebt die furosemide, je hebt hydrochlorothiazide. Dat zijn allemaal plastabletten die ervoor zorgen dat je meer gaat plassen, meer zout gaat uitscheiden en daardoor minder vocht gaat vasthouden. Dus dat zijn een beetje kort de medicijnen die je kan krijgen. Belangrijk is op tijd je medicijnen nemen en niet bezuinigen daarop. En meneer Vrij had het ook over als je plotseling merkt dat je bent bekend met hartfalen en je merkt plotseling dat je heel snel of heel moeilijk kan ademen, opeens heel erg benauwd bent, Je kan niet meer plat liggen op één kussen. Dan is het belangrijk om de huisartsenpost te bellen. En die zijn gewoon 24 uur open. Hè, van, in het weekend van 8 uur tot 8 uur. En door de week van 5 na 5 tot de volgende ochtend 8 uur. Want dat betekent dat er veel vocht in je longen zit of in de benen, maar dan ben je dus erg benauwd. En als het echt met pijn op de borst zich uit, dan gewoon 112 bellen. Dus dat zijn bij ernstig hartfalen, als de situatie verandert, gelijk 112 bellen. Ik hoor de muziek. Het was mij weer een waar genoeg om dit te mogen doen. Fijn dat u geluisterd hebt. En geniet van het mooie weer, maar blijf uit de hitte.
2: Dank u wel, Doc. En tot de volgende keer.
1: Ja.
2: Bye-bye.
1: Ja.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De stikstofplannen van het kabinet zetten volgens het Planbureau voor de Leefomgeving een flinke stap naar een oplossing van de stikstofcrisis. Maar de veestapel moet wel fors krimpen en sommige boeren zullen waarschijnlijk moeten stoppen. In 2035 zijn er naar verwachting 20-30% minder koeien dan in 2019. De plannen raken vooral boeren met veel vee en weinig grond, bijvoorbeeld in delen van Overijssel en Brabant. Het kabinet trekt voor het totale pakket 20 miljard euro uit. Gisteravond hebben volgens vakbond FNV de eerste metaalwerkers het werk neergelegd. Vandaag komen er meer werknemers in de metaal- en bouwsector in Oost-Nederland bij. Personeel in de nachtdienst trapte de staking af. FNV verwacht dat er zo'n 250 werknemers staken en er wordt vandaag ook niet gewerkt door havenpersoneel. De stakingen zijn onderdeel van een serie acties van de vakbonden uit protest tegen de kabinetsplannen rondom sociale zekerheid. Daarop wordt bezuinigd. De Amerikaanse president Trump wil dat het Hoge Rechtshof van de VS het stemmen per post beperkt nog voor de verkiezingen in november. Een lagere rechter blokkeerde die plannen, maar Trump vraagt het Hoogste Hof nu om die beslissing terug te draaien. Dat Hoge Rechtshof gaf eerder al toestemming om nieuwe regels voor briefstemmen in te voeren. Trump zegt al jaren dat stemmen per post fraude gevoelig is en dat fraude bij de verkiezingen van 2020 hem de winst kostte. Hij heeft dat nooit bewezen. Bij een containerterminal in Vlaardingen zijn 15 verstekelingen, onder wie 2 kinderen, in een vrachtwagen in Turkije gevonden. Die kwamen aan in de Vlaardingse haven en zouden mogelijk onderweg zijn geweest naar Felixstowe in Engeland. Alle 15 mensen zijn aangehouden en medisch onderzocht. Ook de chauffeur is opgepakt, maar waarvan hij precies wordt verdacht is nog onduidelijk. Bij dezelfde haven zijn half augustus ook 10 verstekelingen gevonden in een Turkse vrachtwagen. Het weer. Een krachtige zuidwester en veel regen, vooral in het noorden. Maximum temperaturen vandaag tussen 17 en 24 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio- en televisiemarkt.
3: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars. Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.

0: Dennis Martin. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

Hallo, goedemiddag lieve luisteraars, welkom. Dit is Smart Radio op de donderdag. De donderdagmiddag van Marticipatie. Normen hier tot 5 uur. En u moet het met mij doen vandaag. Zo direct een studiogast. Dat is de heer Kenneth. Die komt even vertellen hoe het is afgelopen. Afgelopen zondag was het. Een boottocht, cruise, hoe je het wil noemen, loveboot of kasekoboot. En het was vol. Te vol. Hij komt het verhaal vertellen. Dat hoort u zo.

0: direct. Misschien was u erbij. U heeft genoten, maar misschien heeft u ook hier en daar wat opmerkingen. Daar hoor je naar Tori. Oké, dat is het. Voor de rest bent u van belang vandaag, hè? Altijd. Wanneer ik er ben, dan geef ik aan dat u kunt inkomen met uw bevindingen, nieuws, informatie, bijdrages, ook in het buitenland. Hè. Dus misschien dat ik toch even ga luisteren wat Gloria Botse te vertellen heeft. Oluku, sowieso bent u van belang. Nederland is organisatorisch ook een beetje in rep en roer, politiek gezien. Ik weet niet of ze al helemaal eruit zijn, maar Prinsjesdag komt eraan, douwe heren. Wat houdt u bezig? Staan er in Toreview? Dat hoor je later. We wachten het af. Laat de heer Kenneth eerst even aanschuiven. En dan praten we lekker verder. Aan tafel zie ik een dame die ik lang niet persoonlijk heb gezien. Maar ze is in de studio. Gewoon plotseling gekomen. Komt u maar hoor, meneer Kenneth. Haar naam is bekend bij u. En ze lacht zo spontaan. Dat is mevrouw Evita. Hoe is het met Evita?
1: Dag Norman, dag luisteraars.
0: Ja, leuk.
1: Ik mag er weer zijn.
0: Dus ja, mooi. Blij. Mooi zo. Kenneth aan tafel, Orgamang. Die heeft iets te vertellen, dus daarom heb ik hem uitgenodigd. Ik dacht van laat hij eerst een verhaal doen. En dan zullen we verder gaan, want hij heeft gevraagd of hij het mag doen. En ik zei, kom maar. Kenneth Favi.
2: Ja, goeiedag alle reistelaars.
0: Mooi, je bent uitgerust.
2: Ja, toch wel.
0: Mooi bij Jurocco, je lever afgelopen zondag. Hoe beviel het je?
2: Nou, in principe de opkomst was goed. Beter dan verwacht, maar ja, er zijn kleine dingen misgegaan. Hmm. En daar wil ik de mensen die daar allemaal aanwezig waren, wil ik mijn excuus aanbieden in principe.
0: Zo, ja. Zeg de luisteraars wie je bent, wat je doet.
2: Mijn naam is Kenneth Jaar. Ik ben de organisator van de boottocht die afgelopen zondag plaats heeft gevonden. De Hot Summer Boottocht. Dus mijn organisatie naam is de Gentleman Promotion. Mm-hmm. En ja, ik wil ieder in principe bedanken die daar aanwezig was. Mensen hebben het naar hun zin gehad. Het was gezellig, leuk op de boot. Maar ja, achter de schermen zijn er bepaalde dingen fout gegaan. Laten we zeggen, ik heb geen rekening gehouden met bepaalde dingen. Zoals, ik heb de contract, in principe die mij is toegekend of toegewezen, niet helemaal goed doorgenomen. Want ik dacht, oké, er mogen 600 man op de boot. Mm-hmm. Maar ik heb geen rekening gehouden met de muzikanten en personeel. Dus op een gegeven moment kwam ik boven bijna iets van 650, 660 man die aanwezig waren op het boot.
0: Te veel.
2: Te veel. Dus in principe 60 mensen te veel.
0: Ja.
2: En ja, de eerste afvaart is goed gegaan. Bij de eerste afvaart waren er 581 mensen op de boot.
0: Zo. Behoorlijk hoor.
2: Ja, onderweg, laten we zeggen, tijdens het varen kwam de security naar me toe. Die zei tegen mij, Kenneth, als we straks weer gaan aanmeren, mogen er maar 19 mensen op de boot. En coronaband was nog aan de zijkant. Cotis King met een gedeelte van de heren van Nax, Kasekoloko.
0: Die moeten nog
2: die moeten nog
0: erbij.
2: Op de boot. In principe moeten we nog op de boot. Dus toen ik daar aankwam, we kwamen daar aan de kade. En toen zag ik een hele drukte daar. Dus ik raakte meteen in paniek. Want in mijn achterhoofd ging er mogen maar 19 mensen op de boot. Weet je, dus ik dacht
0: Je zag het al van, wacht, dit gaat fout.
2: Ja, het gaat fout.
0: Ja.
2: Dus ik raakte helemaal in paniek.
0: Ja.
2: Want laten we zeggen, voor de bezoekers die daar waren, er veel hebben mij gevraagd, zeg, Kenneth, gaat de boot nog varen? Dus ik heb gezegd, de kapitein heeft mij gezegd, wanneer de band die op dat moment ging spelen, wanneer de muzikanten eraf gaan, dan gaat hij kijken hoeveel mensen in principe nog eraf gaan en dan kan hij verder gaan varen.
0: Okay.
2: Maar iedereen had het zo naast zijn zin, dus die wilde niet van de boot, of tenminste de muzikanten die hadden gespeeld, die wilden niet van de boot.
0: No was maar no one way,
2: want de sfeer zat er lekker in.
0: Want dat is de bedoeling ook, hè? Want sommige mensen die zeggen van oké, ik heb het gezien, ik ga weg.
2: Ja.
0: En dan komt er een nieuwe groep binnen.
2: Ja, maar dat was niet, op dat moment was dat niet.
0: Dat was dus veel goed.

0: Omdat ik allemaal niet meer aankon, weet je. Ja, ja. En de mensen hebben me ook gevraagd, Kenneth, waarom heb je dat niet meteen bekendbaar gemaakt? Maar ik zeg, de druk die ik nu voel, weet je, zou ik niet uit mijn woorden komen.
1: Ja.
0: Weet je, maar ik heb de volgende dag vroeg in de ochtend wel iets op social media geplaatst. Zeg mensen, sorry dat het zo is gegaan. Het was niet mijn bedoeling. Ik heb fouten gemaakt. Ik heb geen rekening gehouden.
1: Mm-hmm.
0: Met de contract dat mij is toegewezen. Zeg, ja. Want in principe als je contract krijgt, moet je alles goed doornemen.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar ik heb dat over het hoofd gezien. Dus ik dacht 600 man. Dus ik mag 600 kaarten verkopen.
1: Ja.
0: Weet je?
1: En dat heb je gedaan.
0: Ja.
1: Maar je hebt geen rekening gehouden.
0: Met de muzikanten en de...
1: En personeel.
0: Ja.
1: Dus dat tellen ze ook mee. Dus.
0: Dat tellen ze ook mee. En dat is mijn fout geweest.
1: Mm-hmm.
0: Maar in het vervolg weet ik dat ik rekening daarmee moet houden. Dat personeel, security en muzikanten allemaal wordt inbegrepen om de 600 man te bereiken.
1: Ja, ja. Want soms komen die muzikanten ook met aanhang.
0: Ja, dat sowieso. Ja,
1: sommige muzikanten nemen een vrouwtje mee.
0: Ja, en je hebt het ook dat met de krampjeshouders.
1: Ook dat.
0: Ja, weet je. Dus daar heb ik ook geen rekening mee gehouden, want je gaat ervan en zegt, je gaat dit doen, je hebt misschien bij met 3 personen. Dus ik had een beetje een kleine calculatie gemaakt, maar het heeft toch eindelijk niet goed uitgepakt.
1: Oké, maar het feest is wel doorgegaan, maar alleen na tweede afvaart, Nogodoro.
0: Nee.
1: Kapitein tak, Nogwesomang.
0: Ja.
1: Dus we kunnen aan de zijkant blijven, we dansen, mooi tapaboto, met plezier, maar we gaan wat eraan.
0: Nee, dat heeft plaatsgevonden. Maar ik wil de security ook bedanken, die mij hiermee heeft geholpen, die heeft ook een goed woordje voor mij gedaan.
1: Mm-hmm.
0: Dus de gasten die daar op dat moment waren als security, die wil ik ook bedanken, want die hebben mij ook alle steun gegeven die nodig was.
1: Ja.
0: Die hebben ook voor mij het een en ander gefixt, dat fout ging. Dus ik wil ze ook bij deze bedanken, dat ze het toch beetje veilig en gezellig hebben laten doorgaan.
1: Ja, want als je geen security had, daar had je ook een probleem. We hebben de security heeft die mensen nog een beetje kunnen sussen, hoorden rustig.
0: Ja, in principe ook met de kapitein gesproken. Zeg, kijk, weet je wat, we gaan niet varen, maar is er een andere mogelijkheid om dit toch, weet je, tot een goed einde te brengen?
1: Ja.
0: En de security die daar aanwezig was, heeft hun uiterste best voor mij gedaan, weet je.
1: Hmm.
0: Want if this man een varen als Sandegoro, krijg je nog meer op je gedonder.
1: Ja, ja, ja.
0: En dat... En die heeft mij een beetje in paniek gebracht, weet je, dat ik dacht, we mogen in principe niet aan de kade, mag er geen muziek gespeeld worden.
1: Mm.
0: Dus ik dacht, dit gaat heel, heel goed fout.
1: Mm.
0: Weet je, maar uiteindelijk heeft de kapitein toch gezegd, kijk, weet je wat, ik zie dat het overmacht is.
1: Ja.
0: We gaan kijken wat we voor je kunnen doen, met goede woorden van de securitybedrijf die daar aanwezig was. Dus hebben we toch, weet je, Kotis King heeft nog kunnen spelen aan de kade, Corona Band heeft nog kunnen spelen aan de kade. Dus in principe, de mensen hadden het naar hun zin,
1: ja.
0: Maar het belangrijkste was, we hebben niet gevaren, dat hoorde je, maar...
1: De tweede afvaart,
0: ja.
1: De eerste is wel gegaan.
0: De eerste was wel,
1: ja.
0: Maar de tweede, weet je, dus ja, ik wil de mensen nogmaals mijn excuses, mijn opterechte excuses aanbieden voor dit allemaal, dat verkeerd is gegaan. En ik probeer het volgend jaar, weet je, ja, te niet proberen, maar ik zal ervoor zorgen dat dit niet meer voorkomt.
1: Mooi.
0: Dus ja, het is in principe een nieuwe ervaring voor mij,
1: ja.
0: Mijn eerste boottocht. Dus ik weet niet hoe alles in principe ging.
1: Mm-hmm.
0: Dus ik ben ervaringrijker geworden door dit allemaal te organiseren.
1: True.
0: Maar ik doe mijn uiterste best om dit, weet je, in het vervolg niet meer te laten gebeuren.
1: Nee. Oké, dan is dat gezegd hier namens de organisatie Gentleman
0: Promotion.
1: Normaliter doe je dingen aan de zijkant, in zalen. Dislees ik wel wat raar.
0: Ja, ja.
1: De tochten zijn anders, want inderdaad, de kapitein heeft goed gehandeld.
0: Ja,
1: want
0: zeker weten.
1: Van luister,
0: de veiligheid.
1: Kans. En de mensen die niet van boord wilden gaan, hè, want toen kan je dat man, misschien bij hem ook wel zo. Want, mijn paai.
0: Ja, dus die mensen hebben betaald, dus ze willen toch van het begin tot
1: van de sfeer genieten.
0: Ja, dus niemand, dus Pokémon zegt dat ik nog wel langer als sfeerboel. Dus die mogen niet. Maar ja, toch, weet je. Ja. Je moet toch, als ik, ja, weet je, hoe moet ik het zeggen? Ik neem alle verantwoordelijkheden ook op mij.
1: Ja.
0: Weet je, ik ben degene die hier achter zat. Weet je, dus alles dat fout is gegaan, neem ik alle schuld op mij.
1: Mooi.
0: En ik bied de mensen, iedereen die daar aanwezig was.
1: De heren, aan jongens, Spanje.
0: Mijn excuses. En ik wil ook ieder bedanken die mij hiermee heeft geholpen om dit tot een goed.
1: Oké. Voor de mensen die er niet bij waren, hè, zoals dat voor afterparty gewoon met de testdisciplie en zo. Wat was de line-up?
0: Ik had Sabaku, Corona Band, ik had Kotis King, die kwam met een verrassing voor mij. Die de man tegen me te klangen. Wat was een verrassing?
1: Dat zou een verrassing.
0: En de verrassing was, ze hadden een paar gasten die van Nacht Classico Loco, want Nacht Classico Loco heeft een tour.
1: Ja.
0: Die begint voor mij vanaf 6 september.
1: Klopt.
0: Dus dat was toen maar voor Nacht Classico Loco, kom, power, Kotis King. Maar heel veel mensen die de bandleden van Nacht Classico Loco niet kennen, weten niet dat dat de verrassing was. Want dat is wat ik lang heb. Bij een verrassing bij die. Maar ik heb gezegd, ik heb het duidelijk gezegd, Kotis King met verrassing.
1: Ja.
0: Weet je? Dus want ze dachten echt dat je Nacht Classico Loco zou zetten. Maar de boy voor Nacht Classico Loco, want die is zo graag erbij. De taklanga Carlos Aaron, dus Carlos Aaron bel me. Taklanga me abwa verrassing giu.
1: Zo.
0: We panjaboto giu. Dus ik was al lang blij met dat, weet je.
1: Mm.
0: Maar ja, uiteindelijk, weet je, iedereen heeft genoten. Iedereen had het naast zich. Dan, ondanks, weet je, abwa nog voor haar tweede lezing.
1: Ja.
0: Maar het was goed. Ik heb ook heel veel complimenten gekregen van de muzikanten. Zegt, lange, je schreef geschiedenis. Weet je, maar je zegt, hij moet echt lange. Als dat zou je doen voor het eerst is met Playpoku. Wat moet het als je horen? Wat was aan het Nederland? Dus ik heb toch, weet je, de meningen zijn verschillend.
1: Ja.
0: Weet je, iedereen heeft zijn eigen mening. Weet je, maar alle, laten we zeggen, complimenten die mensen me hebben gegeven, de ene heeft de feedback gegeven, zeg ik ken het, je moet dit anders doen, weet je, dus alles heb ik op me genomen.
1: Ja, het is een les, het is de eerste keer, dus je hebt lesgeld betaald, dan is dat contralisie, je doet zo'n mooie hoorrekening, dan de kop, de idde.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus die kaarten, bijvoorbeeld 500 kaarten, voorverkoop, akba, klari, hoorrekomand erbij, misschien 50 of 100 hoorrekomand, daardoor 600.
0: Ja, ja, ja. Nee, ja, maar ja, dat zeg ik toch. Ik heb geleerd van de fouten die ik heb gemaakt.
1: Ja.
0: En die ga ik zeker herstellen.
1: Maar toch van je dat je toch op de radio bent gekomen. Dus bij Marten bent gekomen om het verhaal door te vertellen. Want dat spot drijft voor je.
0: Ja, ja, zeker weten. Zeker weten.
1: Je hebt zorg dat ik dat mag op de babbel te doen.
0: Ja, zeker weten. Maar ik bereken dat meneer Norman. Zolang ik op was aan de Juna. Want de eerste massa heb ik contact. Meneer Norman, ik ben met X bezig. Weet je, wat kan je voor me betekenen? Weet je. En altijd, de man dat je moet niet vergeten waar je bent begonnen.
1: Zo is dat.
0: En ik kom altijd, weet je, dus ik probeer toch mijn best te doen.
1: Mm-hmm.
0: Je mens zegt, je kan niet alles vlekkeloos doen. We zijn mensen.
1: Ja.
0: En overal waar gewerkt wordt, worden er fouten gemaakt.
1: Zo is dat.
0: En de fouten die ik heb gemaakt, die wil ik ook in principe herstellen. En men zegt, van je fouten moet je leren. En ik heb dit zijn echt grote fouten die ik gemaakt heb, weet je. Dus vandaar dat ik ook alle schuld. Dus wie is dit maar kosmetak lang aan je zakken?
1: Ik wil dit maar voor een stuk doen. Dit is omhoog. Vooral dichter die dingen.
0: Dus ik neem alles op mij, weet je. Maar ik meen het van het diepste van mijn hart, weet je. Mijn excuses daarvoor.
1: Mooi.
0: Ik vind het, ik wil iedereen bedanken. Weet je, nogmaals.
1: Dan ga ik zakken vast in iedereen.
0: Ja. Hey,
1: maar toch broken je hem tussen in Israël en het wel is.
0: Ik ben respect aan zakken vast in dat
1: ik.
0: Ik heb een grand tangi, dat ik power mee naar eerste boel toch. En laten we zeggen, volgend jaar gaan we weet je, beter aanpakken.
1: Ja.
0: En de fouten die gemaakt zijn dit keer gaan we herstellen.
1: Mooi. Nee, maar ik heb geen Israël en toch. Oh, dan Nederlands je tak dan ook. Maar zo is het mij vieren, morgen schiet iedereen. Maar dat ja, maar dat kan ook jongen. Maar dat is er aan toch ook jongen. Maar Abraguina. Ataal zou je verstaan, boom, boom.
0: Ataal zou je
1: verstaan, oké, liever zo. Nou, hoor zo. Dan heb ik helemaal een moeilijk lekker. Nou, liever zo. Maar in ieder geval bedankt, succes. Dan gaat de organisatie, wanneer is er weer wat? Want dat doe je altijd vooraf, hè? Je
0: ja, ja, ja. Laten we zeggen, sowieso in de maand juli heb ik weer de Ballin Day.
1: Oké.
0: En de boot toch volgend jaar, laten we zeggen, in augustus is de datum dat ik had willen boeken niet meer beschikbaar. Dus het gaat ergens worden in september.
1: Mooi.
0: Maar ja, Luco de Trama zei Orgaboto toe, weet je. De maar dat schrift ging om een hint. Ze hebben me ook gezegd, kennen.
1: Ja, moet
0: je
1: ja want Vinter Beller, hè?
0: Vinter 4 oktober.
1: Ja.
0: Dus mensen, ook op Orama dat toe.
1: True.
0: Want Vinter is ook bijna, laten we zeggen, als een vader voor mij. Want we hier Jugu bij de tussen was aan die sa takin naar een radiostation, dus maar Carmining.
1: Oh.
0: Weet je, dan met actie Vinter, tak Vinter, je kent mij beter dan vandaag, weet je. Zo ik zou ik nooit doen, weet je. Maar ja. Je naam is al in de ronde gegaan, weet je.
1: Oké, okay, want Vinter bel niet, als hij met dat luistert, nou. Ik ken het kisa occasie voor bieden, excuus, ook kong, en daar kwam Satra of zondag aan mijn betekenis.
0: Ja, in een Pokémon Euro.
1: Ja, maar
0: dus ik weet niet,
1: als het je kan niet wachten.
0: De gelegenheid er ook is, weet je
1: wat. Ik kan herhalen, maar misschien bij Jerry even
0: ja, ja, ja. Door. Want kijk, misschien, er zijn nu een paar mensen op werk, niet iedereen is nu
1: precies.
0: Achter de radio's.
1: Ja.
0: Maar in de weekend is het sowieso bijna ieder zo'n beetje thuis. Dus dan wil ik ze toch...
1: Aan telefoon via Renkel.
0: Ja, nou was maar zo wat, hij niet dat ik mee arki.
1: Ja, dat is mooi. Maar goed, grand dank dat je naar Kapasi komt. Nogmaals succes. Doei, excuses, taparadio.

0: Je aan publiek,
1: ja.
0: Ga zo door, tralisbaka.
1: Ja, ja.
0: Aboom?
1: Ja,
0: zeker weten.
1: Ja, nou meneer Van Poort, ik wil ook degene bedanken, in principe, die mij heeft gestuurd om deze uitdaging aan te gaan.
0: Ja.
1: Weet je, dus meneer Van Poort, bedankt de man daartoe. En de Tramase Orgabototo, zoals Jerry Fouillon-Kosje, Kenneth, zijn Ababoederdag Boutog. En nu, al komen de Boutog naar Foufinte. Dus ik bedoel, ik mijn power allemaal toe. Ja. Alla de man dat ik mijn power toe. De man heeft mijn promo toe.
0: Mm-hmm.
1: Dus laten we zeggen, de man dat ik in Serana Tongawa en Ewasa Trawa. Dus leuk van de man Abdesani, je hebt de man power, je hebt de man promo naar het een en ander. Dus ik wil ze ook bedanken.
0: Mooi, Tori.
1: En alle bezoekers die daar aanwezig waren.
0: Oké.
1: Dank je, Paul. Heel bedankt.
0: Goed zo. Sjaar was in de studio. Kenneth Sjaar, Orgaman, voor Gentleman Promotion, toch?
1: Ja.
0: Oké, okay. En Boutog afgelopen zondag.
1: 30 augustus.
0: Waar u van heeft genoten en misschien heeft u er iets aan overgehouden ook nog. Want dat was Boutog, dat is een Boutog mooi zijn, heb ze dat er. Liefde, vader, verliefdheid, telefoonnummer en wissel. Mijn oog aan het opzitten. Lief dat je het trouwens maar dit. Sommige mensen zijn gelukkig. Nou, dat niet, bon breed, mijn breed, dat niet, wat op mijn botten, joh. Look us up, no. Oké, Kenneth Tambo.
1: Eerst goed, nog bedankt dat we hier nog zijn.
0: Oké,
1: goed. Oké.
0: Luisteraars, dit is ook Maart. Zo doen we dat. Ja. Travas nog, hè? We gebruiken media of barbie, boskopen, wauw, konderen. En u vertelt het verder, u verspreidt het verder. En dit zullen we zeker een andere keer herhalen. Zodat dit trouwens kiesifieren ook toe. En komt tot rust. Rust! Oké. Okay. Goed, we gaan kijken naar wat er thuis zich afspeelt. De bevindingen van u. Wat is er gebeurd? Saip zijn naar grondtap of minangayu. Zot boskopo u op die trouwang kan de, of een tip. Dat kan, dat doen we op de donderdag zo, met participatie, improvisatie. We loeken hoe zij zijn naar Grondtaba Loon toe. En we checken alles aan zij zijn naar gemeenschap. Ik heb net een bericht binnengekregen voor andere luisteraars van Radio ABC, John van der Heuvel, Gobo Mooienangatori, nou voor opsporing, verzoeken aan meneer Leisner, Sanne de Fini. Ze hebben speurhonden naar Suriname gebracht, uit Holland. Dat wordt ook de dag op Sernang. De man is meer moro, boemoro, en doof Holland. Dogo Jepsuku. Nou, ik ben benieuwd. Maar het is een vak apart, luisteraars. Dus onderschat het niet. De familie zit in natuurlijk spanning. Leeft hij niet meer? Hoe kan Vinning? Want dat is ook gezegd tijdens dat interview. Mijn naam draaien zomaar zonder voor no luku even mag. Dus dat in dit geval niet voorzichtig, omdat het een vervelende en gevoelige zaak is. Een familie die leeft al in spanning, maar ze hebben hulp gevraagd uit Holland. En John van der Heuvel, misdaadverslaggever, zoekt toen naar een ploeg. Specialisten zijn Tjaden Dagubasser, Nango, je ploeg heeft de café nog aan ook toe. Goed zo, er wordt gezocht. En die meneer die wordt verdacht is spoorloos nog steeds. Wie heeft zich hier aangemeld? Welkom in de uitzending. Wie bent u?
2: Dank u wel, met Jan.
0: Welkom, meneer Jan.
2: Nou, ik zag een beeld vandaag en gisteren ook, dacht ik. Brand in Oranjetuin, begraafplaats. Heeft u het gezien?
0: Ik heb het niet gezien, vertel.
2: Ik zag het en ik had het al gelezen in de ware tijd. Maar ik zag vanmorgen beelden waar mevrouw Gloria daar present was om verslag te doen. Over een brand die daar ontstaan is. Een van de oudste begraafplaatsen in Suriname. Een tante van mij, een zus van mijn moeder. Hij is daar begraven in de jaren 50. Dus ik heb met aandacht gekeken of die graven nog heel zijn, maar ik denk wel. Dus ik weet niet of het aangestoken is of dat. Kijk, in die begraafplaatsen komen veel zwervers ook 's avonds. En dan kan het zijn dat ze een spukje weggooien of zo. Maar dat was wat ik zag in Suriname en wat betreft die meneer die

0: te verdwenen is. Ik hoop dat het team, het zijn geen politieagenten, het is een bedrijf die gehuurd is door de familie. En met toestemming van procureur-generaal en politie, justitie en politie mochten in Suriname. En onder begeleiding van de Surinaamse politie gaan ze, hebben ze een plan gezet om te gaan kijken waar ze sporen kunnen vinden. Maar tot nu toe heb ik niks gezien. En het is nu net 's ochtends in Suriname, denk ik. Of morgen, 's morgens. Dus laten hopen dat dit team die geweest is, opheldering kan brengen. En laten hopen dat hij levend, die jongeman, ik ken hem. Hij is een jeugdvriend van mijn zoon geweest, kwam altijd hier bij me thuis. Dus sinds ik hoorde dat hij verdwenen is, kijk ik elke dag naar of hij terecht is. En dat is wat Suriname betreft. En ik zie hier meneer Norman live. Oekraïne-oorlog. Poetin ziet kans op vredesakkoord met Oekraïne. Dus Poetin ben je vier aan dat te geek nou.
1: Zo.
0: En de Oekraïners zijn bombardeerd in foto of de nou. Dus Poetin kon schrikken nou dat hij Rus wat bakken. Dus speelt hij op een vredesakkoord met bemiddeling of onder leiding van China. Laten hopen dat dat gebeurt, want elke dag Tim Wiki of Tim Gosribi denk ik erover, overal in de wereld waar oorlog is, laat er vrede komen. Met bekvechten gaat niemand dood, maar met wapens wel.
1: Ja.
0: Dus een ruzie of bekvechten kost trouwens, kost je niet aan zorro. Nek zorro. Helemaal takito.
1: Oké.
0: Ik hoop dat Poetin een wijs besluit nu neemt. En dat we, want het kost geld, mensenlevens, vernietiging van het milieu met al die afvalstoffen die vrijkomen.
1: Ja.
0: Dat was het.
1: Oké. Okay. Dank u wel voor uw bijdrage hoor.
0: Oké.
1: Okay. Ja. Ja. Zijn er ook andere mensen die inderdaad belezen zijn, het nieuws volgen, de wereld in perspectief nemen? U heeft het een en ander gezien, gehoord, meegemaakt. Want Nederland is opgeschrikt door een bende criminelen die op zoek zijn gegaan naar hun geld bij de familie van ene Bolle Josef Navaneng. Dit hebben we nog nooit eerder meegemaakt. De man begon verover wat boerderij dat bij de man salas de money. Want dat is de zaak. De man zijn pot money toe voor Tjao Biggie. Huh? Hoeveelheid verboden spul kon naar Europa als een lassie. School to taking. En nu den man wang geluk hoe kan vinden met familie voetballer Jos. En de man wordt een heel boerderij in beslag. Gewapende mensen met maskers. Stang! Dus man zou denken dat Nederland heilig hier. De Sandy's neef in de plaats in Zuid-Amerika gebeuren ze. No, luisteraars. Holland, vooral in de dorpoe, zijn er passade. En dit is Kakrino. Dit is Mazabe Katra Kondre, narco-staat. Lukuja zei psa. En dit zijn andere zaken hoor, we zijn er niet blij om. Maar dit is bewaking, beveiliging. Wang kan de beknappe beveiligd dat de tekelijk. Jongen, sorry, het is, ik moet voorzichtig zijn. Want ik kan confin media ook de taxe eklets aan het horen. Ik ben drie draaipokoe of taxe aan het horen. En ik ben mooi aan misdaad ja, in Holland. Maar dat is niet mooi. En een mooi fsie. Wie daar, welkom. Meldt u zich aan.
2: Goedemiddag meneer Norman, met mij Lodi.
1: Lodi, welkom.
2: Nee, Amerika nieuws toch? En niet zo zanger nieuws.
1: Nee.
2: Amerika nam 9 minuten voor.

0: Tesla, Iran.
1: Oh.
0: Ay, sa manikana community.
1: America, Londres.
0: De Londres, ay. Dere begatang aldes. Iran is antwekelings land. Nuku sa antwekelings land, de dunu.
1: Hmm. So.
0: Ay, de Londres, ay.
1: Mai de kaleni toch, want to kondre kalen, de matak teki ya, lugu want to kuru ya ite. Oh, ja. Bayimbay, maar de malondre en het kost geld, natuurlijk.
0: Ja, zeker, wapen kost geld. En in Bergen, abunde de mannen versla Iran, want als ze versla Iran, de botteka olie aan gas.
1: True.
0: Daarom kan ik me dat, make America great.
1: Yeah.
0: That is the president and Trump.
1: Okay, maar de Londres no.
0: De Londres.
1: Okay, grand thank you bijdrage.
0: De China en Noord-Korean, de Vrede Amerika moro.
1: Ja, want de man kan tak. Oi Londres, dan no mo fali aan. Londres. Abu Tabum. Ai dag. Ja. Luisteraars, heeft in Londres wapen. Amerika Londres werkelijk. Trak onder kan zien, dan wil ik. Trak, cowboy nou op koekroem hoor. Wacht eens wat doen aan ding. Ik vond ook een bericht even mooi, want er is een andere beller. Maar zo zie je weer hoe dingen gebeuren in Agrotap of Minangayu. Een Amerikaans schip met de mariniers, hè. Ze waren aan Moponanga Bijibotogwe. Gofadon dat we volgens mij ergens zijn. Thailand of naar Indonesië, daar ben je chara boto goya, Amerikaan, boto santan bijna, om een moon, tap watra, tap zee, en die militairen, die gaan daar even bij komen, in een foto. Maar wat gebeurt er dan? Ongeveer 500 vrouwen, prostituees, die weten dat geld daar te verdienen is. Dus de begin longo richting Aboto. Want die mannen zijn lang op zee geweest. Helemaal droog. Niks nog van ons in dat. Dus de vrouw berekent dat. Hey, wij gaan daar. Daar in de stad waar ze zijn. Ze zullen rondlopen. In café of Gonyang. Daar kunnen we onszelf aanbieden. Maar school tussen Rotterdam vrouw. De arresteren van toefding. Dus die plotseling een massale tocht. Ik weet dat richting Paboto om ons meren aan. Die vrouwen ruiken geld natuurlijk. Zo verdienen ze hun geld. Na zo'n grote positie. En dan zit en zo. En zo ade. Die vrouwen zijn slim. Ze spelen in op een behoefte. Ze weten dat die militairen lang op zee zijn geweest. Lang geen vrouw hebben gehad. En dan kunnen wij voorzien in een behoefte. Ja, alleen scoot ik denk dat we wat hoeft ding. Wie daar? Meld u aan. Wie bent u?
0: Meneer Manaman, goedemiddag, Bakboord aanzet.
1: Dag meneer Bakboord, welkom man.
0: Ja, Faygo.
1: We troezen, ja. We troezen.
0: We zijn weer troezen, die zei toen mij. Er is een nieuws, maar meneer Mandep, weet je wat nieuws toen? Maar zei het dat dat patroe? Voor de vrouw van Botel, ik was Thailand.
1: Naar Thailand, no?
0: Ja, daar, man, dat was Thailand. En dan, de zodat die de feit dat de man nog steeds staat, om een langer de vrouw, Sabi? Want de bedoel was er naartoe toch?
1: Oh?
0: Dat is wat ik heb in Nederland met de paarden. Dat is wat ik heb gekomen.
1: De Yankees.
0: De Yankees, dat is wat de Japanese worden voor de. De Guadalajara Yankees, dat is de café, bij de feesten. Ik heb het dat is waar ik de money.
1: Mhm.
0: Ik heb wat langer de man op en dat is mijn breed in de kaart om mijn zwaar smaak. De man was aan de ook aan de Japanse konen toch?
1: Ja.
0: Als je bij de man is, dan is de man let die man. Ik de man geniet je wat aan, ik heb bij je zeven op zat. Yo le kibere. Mami be Belfast news dit dat ik de man die kini goes brata ook de pena name ik zei dat pe. We full take money. Wala wa money de mambo kisi wa goes miara.
1: No money de mambo kisi.
0: Wa goes miwa wa kino kama so mago no asma wa wa. Basi musen de mago tangi yo go te kama yo go te kama sa te sa me kasa ni sa mama de de tok de ma abo akar de.
1: Abo akar de kiri ya.
0: Abu Akar.

0: Nema a man srefi. Suma le mambe go suku.
1: Dema do ko suka masa muda. Pusimida gata yipu sa radio ya na ba. A edeman.
0: A edeman de in toch ino kondre in Afrika dape ergens se tibere ede dape lante suken toch.
1: Balo yo. Ja. Maar dat is een dat is een toch. Dat wat dat maat is, dat maat dat maat, dat wat maat, dat maat, dat maat, dat maat, dat maat, dat maat, dat maat, dat maat, dat maat, dat maat, dat maat, dat maat, dat maat, dat maat, dat maat, dat maat, dat maat, dat maat, dat maat, dat maat, dat maat, dat maat, dat maat, dat maat, dat maat, dat maat, dat maat, dat maat, dat maat, dat maat, dat maat, dat maat, dat maat, dat maat,
0: ja.
1: De mandal level, dan kies je des maar die erbij. Dat 30, 20.
0: Maar de kies des maar. De kies alle de mensen bij de gewapend aan bivak muxen en alles wat
1: dan. De meeste kan de wapen doen om daar door, maar de kies de meeste toch die zijn daar kan ook rond.
0: Oh.
1: En een wapen. Maar wel ook zo staan de scooter en zo toe. De speciale politie. De maat is geen werpen. De maat is als Arabi dictator zei.
0: Ik heb een signaal.
1: En van de man door de man begint zoet. De man is de man die in last alles zijn. De wat allemaal is wat ze de man is. De man gaat gewoon de man gaat brengen de sukkus aan. Eh, familie alles mag al lang want de man gaat de man alsof toch is hij beter. Dus ik moet boys.
0: Ja.
1: Is hij beter dan bijna maar de man. Check wat de man tegen ons zegt de man bang.
0: Zo.
1: Is dat niet toch? Dus ja, is Christus wat? Denk maar, zie je nog eens? Die nog eens money?
0: True.
1: Je gaat zelf om een jaar, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Oké, en maar Lanti vindt dat een familie, zijn etandappen in een ozo, een boerderij dan, of naar pe? Denk dat moest vreugdig mogen in de buurt, want de zorg die onheil in de situatie, in de foto dat.
1: Natuurlijk, de buurt, dat je van mij zegt, want dan hoeft dat niet te zijn.
0: Nee, moro zijn niet zade, man taki.
1: Ja, man taki, als er die moest mogen, want dan mogen we ook zo melang, want dan heb ik wel best.
0: Ja.
1: Dat bewaken, maar pot bewaken. Want bewaken, zei paide man, we know. Inderdaad, in het Afrika. Ja, is maar goed, dat is maar goed, dat is maar goed, dat is maar goed, dat is maar goed, dat is maar goed,
0: zo.
1: Ja, dan
0: Nee, dit.
1: Oh.
0: Ja, dus. Ya, luku fai taken so da a familia skreki, eh, a familia beri tang migero no ori kira nga pis di studios un forsekte kwa kande de manje se la ma i fin chago ki bra presi o ap hope ete de man tak de man ap hope tak a man dalibi ete
1: ba kumi sa se le man baka ma era ma se nam biji se nam firma ni se la
0: da de man tak ya
1: ya ya dang a klari eso ya
0: last hour
1: de pai de man ala de pai de man so men de man ala de Fufu-fufu suka mama senang senang musim biji ni mamluk bangau lemas kita tigri dan alu
0: dasar. Oh tu. Ya.
1: Mama kerap bangau senang musim ada mama biji. Tak frans bablas ini saya dapat ti sampai lemas jalan mangu. Obat potong allah dapat tadi tanya dede dapat ya.
0: Dede terlebih sahaja tu. Ya. Okay, doyer nanti. Gerak tangi jaga
1: Normal mi beriti saya istilah bagai.
0: Mi beriti. Langa yang ayam miti tu ya. Langa ayam miti.
1: Ya. Opsi sikit berfader tu ya lah. Oh. Komentar baka.
0: Okay, moy tori.
1: Ya. Terima kasih mentera moy hari baka.
0: So, sandati. Ya, gua moy mang. Moy.
1: Gado romi.
0: So, that is him. That ne hilamal. Amun tamu ana. Yes. Ay, klaar gedaan hoor. Ay, mooi zo. Ja, luisteraars, toch mi oyeron a tu dagu foral. Dagu. Want honden is een geweldig diersoort of beest van onkaring. We zien gwe olanga na Holland. If a daguda libi ete ikong, a smeri, a saptak na norman era. A begin jump a look to make prisiri, hey, look a kong, bakatinyari, look at ya. A smeri eifanches, kado blaf eifanches, but a stick a smeri. A sap direct a kei, look on a man, this besor gumi fosion. Honden. Wie heeft een paar honden verhalen voor ons? Mi abo a verhaal, on saf mi efeteer mi. Tak te abek mo pona uroko da ateka bus adagu saba yuru ongeveer olati ekong tapa uku dape adage begin gue tapa uku go wachting da adagu begin jong pona bus altek ba ebreiti tak ay jesmis mere ade na bus disi kan dat klop luisteraar dat ek begeleien tago bakana oso dus ek go wachting tapwa uku en het is een paar aan een lidja tapuku aardige meters je van 100 meter of 200, 300 meter of kilometer bij wijze van spreken en ek begin go wachting tapwa uku gewoon heb sa den tra django dagu want de heb sa in tranga wie weet het hè loslopende honden daar in la birti je moet een gangster zijn hoop sa gwe ala die tak hego teksma na busante a busalte dus a dagu dat bede on gangster on no man e kondeur falle lastig de ka jompo me ki bari bakas kotu mas e ka ni kloos django op sa gwe gote ken basin gewoon naar Bushalte. Eigenlijk ben ik bellen met een vertellen verhaal in Zrevi. We gaan bellen. Adagu ego teken tapa uku sap ongeveer a juru, hè? Want dat is ook belangrijk. E firi tak, oké, a juru doro me bingwe. Da ego teken a saf mikon. Tjaren begeleengwa oso. Klaar. Heeft u zulke verhalen, dagu verhalen? Hoe belangrijk kan een hond zijn? Op het erf.
2: Amen.
0: Daar bij u. Twee bellers, u bent erin. Wie bent u? Welkom.
2: Norman.
0: Mm-hmm.
2: Norman?
0: Ja, ik luister naar u.
2: Met Carmelita spreken, Norman.
0: Dag Carmelita.
2: Hoe is het met je?
0: Goed.
2: Ik heb een hele andere vraag.
0: Hmm.
2: Ik heb een groot verzoek.
0: En dat is?
2: En het verzoek is de Surinaamse ouders, de Surinaamse vaders, de Surinaamse moeders, de kinderen. Als jij met je ouders woont in huis en de mensen zijn op leeftijd, ik heb een groot verzoek. Let op je vader, let op je moeder, help Geef ze te eten, geef ze goede eiwitten voor voedzaamheid, zodat de spieren van de mensen niet verslappen. Bemoedig je vader, bemoedig je moeder, maar laat het geen mishandeling zijn tot ouderenzorg in huis. Als kinderen, volwassen kinderen, nog met hun ouders op leeftijd wonen. Dat is mijn grootste verzoek. Let op de juiste voeding, help. Laat de man of de vrouw of de papa of de mama plezierig oud worden. En niet een oude mishandeling. De man laten liggen, de vrouw laten liggen en niet omkijken. Dat is mijn grootste verzoek. En ik zou zeggen, familie, help mee. Dank je, Norman.
0: Graag gedaan, hoor. Dank je wel. Dit is een boodschap die we dagelijks kunnen uitzenden. Ja, deze dame komt uit de zorg. Ze weet van wanten. Houd van onze ouderen, Carmelita. Dus dank u wel voor deze mooie boodschap die wij gaan herhalen een paar keer. Want soms moet je het herhalen, doordringen tot sommige mensen, hè, die doen aan ouderen mishandeling, ja. Trouwens moet ik ook aangeven dat Mart bezig is met een oudere project. Waar we ze inderdaad in de gaten gaan houden. Luku de Moroboom. We hebben een groep mensen, want toen de Santa Kero, te kauroko dat nou een tapu. Met de ouderen voor UNO. Zo'n sweet day, komita, eind of ding. Een sweet periode. Wie bent u? Welkom in de uitzending. Goeiedag. Hallo, u heeft gewacht, maar u bent nu aan de beurt. Bent u er nog? Of moet ik naar een andere? Dan heeft u van niet, ja? Dan ga ik naar een andere. U bent erin, welkom, goeiedag.
3: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Shaila.
3: Hoe weet je dat?
0: Shaila heeft een mooie stem, apart. We herkennen haar uit duizenden. Ja.
3: Dank u wel. U had het over die hond. De hond is een trouwbeest.
0: Hmm.
3: Die hond gaat altijd terug naar je toe komen.
0: Heeft u een ervaring? Kunt u een verhaal vertellen van de hond?
3: We hadden ook honden in Suriname, dat weet ik.
0: En hoe ging het?
3: Heel goed. Die ging naar mijn grootmoeder boodschappen brengen. Alleen kan hij niet praten, dat is logisch. Maar verdrietig. En dan weet je dat er wat aan de hand was. Steven, die hond. Een hond is echt een trouwbeest. Ja.
0: Ja, dat is...
3: Die brengt altijd een boodschap voor je.
0: Ja.
3: Ja. En die komt je opzoeken.
0: Klopt.
3: En zelf hulp gaan zoeken als er iets niet goed met je is. Die gaat echt iemand roepen. Er is wat. Kom maar kijken binnen. Ja. En over dat, hoe heet het weer? Het schietpartij met het drugsgedoe. Dat is vreselijk. Op Schiphol hebben ze ook iemand vastgehouden. Kalasnikov. Hoe heet het weer? Tienkapmessen.
0: Wat?
3: Bivakmuts met bivakmuts op. Ja, en op een station, ik weet niet of het Belmond station is. Ook met een wapen. Ze houden iets in de gaten hier in Nederland. Het gaat niet goed.
0: Nee, gaat niet goed, ja. In Nederland. Gaat niet goed.
3: Die partij, ook op Centraal Station, met die Nederlandse jongens, die 7 Nederlandse jongens daar, hebben ze die donkere jongen meegenomen, die donkere man. Ja.
0: Wat erg.
3: Het is echt een zootje op de wereld nu.
0: Mang, mang, mang. Oké, dankjewel voor je bijdrage.
3: Mijn nieuws.
0: Ja, uw nieuws is gehoord. Dank u. Deze beller is weg. Moeten we het voorlopig hierbij laten. We gaan naar het nieuws en de boodschappen. En zijn straks bij u terug. Maar we hebben het vandaag. 107.9 Maar

Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.

Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De stikstofplannen van het kabinet zetten volgens het Planbureau voor de Leefomgeving een flinke stap naar een oplossing van de stikstofcrisis. Maar de veestapel moet wel fors krimpen en sommige boeren zullen waarschijnlijk moeten stoppen. In 2035 zijn er naar verwachting 20-30% minder koeien dan in 2019. De plannen raken vooral boeren met veel vee en weinig grond, bijvoorbeeld in delen van Overijssel en Brabant. Het kabinet trekt voor het totale pakket 20 miljard euro uit. Gisteravond hebben volgens vakbond FNV de eerste metaalwerkers het werk neergelegd. Vandaag komen er meer werknemers in de metaal- en bouwsector in Oost-Nederland bij. Personeel in de nachtdienst trapte de staking af. FNV verwacht dat er zo'n 250 werknemers staken en er wordt vandaag ook niet gewerkt door havenpersoneel. De stakingen zijn onderdeel van een serie acties van de vakbonden uit protest tegen de kabinetsplannen rondom sociale zekerheid. Daarop wordt bezuinigd. De Amerikaanse president Trump wil dat het Hoge Rechtshof van de VS het stemmen per post beperkt nog voor de verkiezingen in november. Een lagere rechter blokkeerde die plannen, maar Trump vraagt het Hoogste Hof nu om die beslissing terug te draaien. Dat Hoge Rechtshof gaf eerder al toestemming om nieuwe regels voor briefstemmen in te voeren. Trump zegt al jaren dat stemmen per post fraude gevoelig is en dat fraude bij de verkiezingen van 2020 hem de winst kostte. Hij heeft dat nooit bewezen. En Rusland heeft de Noorse ambassadeur op het matje geroepen na de inbeslagname van een Russisch onderzoeksschip woensdag bij Spitsbergen. Noorwegen deed dat op verzoek van het Oekraïense staatsbedrijf Naftogaz. Aan boord waren onder andere wetenschappers, mijnwerkers en voedselvoorraden voor de Russische nederzetting Barentsburg. Moskou eist dat het schip snel wordt vrijgegeven en spreekt van piraterij. Naftogaz wil geld verhalen op Rusland voor de onteigende bezittingen op de Krim. Het weer? Een krachtige zuidwester en veel regen, vooral in het noorden. Maximum temperaturen vandaag tussen 17 en 24 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio en televisie, Mart.
1: U bent nog steeds afgestemd op uw favoriete omroep. Uw beste vriend in blije, maar vooral ook in bange dagen, Maart Radio. Te beluisteren via de ether, de kabel en langs de elektronische snelweg het internet over geheel de wereld.
2: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
3: kunst en cultuur,
2: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

Ik geef de doden het leven terug, zei Jezus tegen haar. Ik ben zelf het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, zelfs als hij gestorven is. In het vertrouwen dat zij nu thuis is bij haar Heer, nemen wij met liefde, verdriet en dankbaarheid afscheid van onze geliefde Eartha Cheryl Pinas Menes. Geboren op 13 februari 1976, heengegaan op 1 september 2026. Eartha was dochter van Johanna Bondel en Frank Menes, echtgenote van Dean Pinas, zus van Graciela Menes, Franklin Menes, Rachna Menes, Cherise Faree Wondel, Safira Wondel en bonusmoeder van Sherilee Uitenwerf. Afscheid dinsdag 8 september 2026 van 14:30 tot 16:30. Sedela Arena Poort, Hoornerboeg 1, 1102 BK, Amsterdam. Aansluitend is er van 17:30 tot 21:00 gelegenheid tot condoleren en samen zijn. De Tafelbergweg 8, 1105 BN, Amsterdam. Zoals Eartha het zelf graag wilde, nemen wij afscheid in de kleuren crème, zalm en wit. Zachte en lichte kleuren die passen bij wie Eartha was.

0: Suriname. Met liefde en respect zullen wij deze wens vervullen en haar terugbrengen naar het land dat haar zo dierbaar was. Omdat zij in Suriname haar laatste rustplaats zal vinden, vragen wij u vriendelijk geen bloemen mee te brengen. Wie graag iets wil bijdragen aan haar laatste reis, kan dit doen in de vorm van een donatie. De herinnering aan Urta blijft voortleven in ons hart. Haar liefde, haar warmte en haar licht nemen wij met ons mee. Totdat wij elkaar in Gods nabijheid weer mogen ontmoeten.
1: Maart Radio condoleert de nabestaanden.

luisteraars tot zover een nagekomen familiebericht. De familie wensen wij heel sterk, heel veel sterkte toe. Zijn familie Wondel, Menes. Goed, we zijn terug en moeten het met u doen. En we zijn in het programma Participatie, Improvisatie. Kijken naar de toestand in de wereld. We bespreken van alles. U heeft veel gehoord al vanochtend, maar misschien heeft u nog meer informatie voor ons. Dan horen wij u graag. Nederland vooral ook. Hè. Hier wonen we, hier leven we. Hier hebben we ook te maken met weer het is. Maar ook leuke dingen hoor. Dus als u zegt van luister, ik heb een mooi verhaal, dan hoor ik het graag. Voor het nieuws heb ik het gehad over honden. Dagoes. U weet het, hè? In Suriname.

Is er nu een delegatie honden gestuurd om te zoeken naar die meneer die spoorloos is. En ik weet dat die honden van Suriname ook goed kunnen ruiken. Ze hebben ook getrainde honden daar. Deze zijn speciaal meren. Dus het kost een vermogen, hè.

0: Welkom bij Hoop en Leven. Een programma dat licht brengt in donkere dagen. Hoop in moeilijke tijden. En geloof dat werkt. Elke week hoor je hier woorden van kracht, praktische lessen uit de Bijbel en verhalen die je hart raken. Blijf luisteren, want waar hoop leeft, daar begint nieuw leven.
1: Een hele goede morgen. Wij komen terug met uw programma Hoop en Leven. Elke dag opnieuw. Want God leeft en heeft een nieuwe dag aan ons gegeven. Dus er is hoop, er is leven. U die bent net wakker geworden. U die kon niet slapen in de avond. Maakt niet uit uw situatie. Er is een oplossing bij God. Als wij ons geloof gebruiken. En wij gaan vandaag naar getuigenissen luisteren en ook het gebed doen. Vanaf nu, maak uw water klaar, uw glaasje water, zodat wij kunnen straks samen bidden. Wij blijven

0: Je luistert naar Hoop en Leven. Weet je, soms lijkt het donker, maar juist dan schijnt het licht van God het helderst. Houd vast aan je geloof, want er is altijd hoop. Blijf luisteren, hier bij Hoop en Leven.
1: Wat een mooie muziek. En je ziet wat hij zingt. Om de Heere te prijzen. Maar hoe zullen wij God prijzen als ons leven gebroken is, als onze ziel in pijn is, als alles wat wij doen brengt alleen maar ellende, schaamte, tranen, wanneer alles gaat fout. Dat is niet wat God wil. En God wil eigenlijk geprezen worden. God wil die wij hem zullen kennen, zijn macht, zijn goedheid. Daarom bieden wij voor de genezing. Daarom bieden wij dat hij ons leven vrij maakt van al het kwaad. En op vrijdag, aanstaande vrijdag, houden wij een heel speciaal gebed om alle jaloezie te verbreken. Ik wil dit lezen. De Bijbel zegt zo. Want door jaloersheid en geroezie ontstaat verwarring. En let op wat God zegt. En worden er allerlei slechte dingen gedaan. Pastor Luima, slechte dingen worden gedaan, zegt God. Wanneer mens jaloers is. En als iemand jaloers is, dat is echt iets hele. Zegt u dat? Iets van de duisternis, iets die veroorzaakt pijn, de dood. Mensen die jaloers zijn en soms zijn in staat om iets te doen, om andere levens kapot te maken. En misschien deze persoon die naar ons luistert, zoals dit lied wil zeggen, ja, ik wil God prijzen, ik geloof in hem. Maar mijn leven is geblokkeerd, is gebroken. Jarenlang alles loopt naar achter. Soms, natuurlijk, soms. En wij lezen in de Bijbel. Die persoon kan een slachtoffer zijn. Van jaloezie, van boze ogen. Mensen die spreken hele zware woorden. En het leven van de anderen. Ja, worden beïnvloed door het kwaad. En mensen begrijpen niet waarom zoveel pijn moeten ze lijden.
2: Ja, inderdaad. De jaloezie, de boze ogen, kan iets gevaarlijks zijn op het moment dat de persoon ook niet beschermd is daardoor. En wij zien dit heel veel gebeuren in het leven van mensen, dat het leven uit het niets helemaal achteruit gaat. En het gevaarlijke met de jaloezie is dat het is iets dat we niet kunnen zien. Het is iets dat in het verborgene gebeurt. De persoon heeft een boze oog en u weet het niet. Het kan misschien iemand zijn dicht bij u of iemand die u niet eens kent, maar het is nooit te zien. Dus het gebeurt in het duisternis. En hoe zoiets aan te pakken, hoe tegen iets strijden dat u niet eens kunt zien.
1: En pastoor, nog iets. Soms, en u luistert naar ons, wie weet gebeurt al met u. Die persoon voelt die er is iets die niet goed is.
2: Ja, ja.
1: In de woorden van de anderen, wat de anderen net vragen is. Het lijkt die er is iets die ja, is niet schoon, is niet goed. Maar die persoon weet niet meer dan dat. Alleen die door wat binnen die persoon zit, die jaloers is. Zoals God zegt, en hij kent mens heel goed.
2: Ja.
1: Dan gebeuren allerlei slechte dingen. Mensen die hun familie wordt kapot. Mensen die waren nooit ziek. Gezond, worden ziek, zijn altijd ziek. Mensen die hadden een stabiele leven beginnen in hun financiële leven alles te verliezen. Gebeuren rare dingen in hun leven. En dat alles, soms die persoon voelt het. Door een gesprek,

0: Doren voor die was gesproken. Maar nummer 1, ja, die persoon heeft dat gevoel, maar weet het niet. En nummer 2, zoals u heeft verteld, die persoon heeft geen bescherming. Daarom vrijdag zullen wij bieden om dat kwaad te verbreken, alle jaloezie. En wij hebben een speciale zalving voor de bescherming.
1: Ja, dus wij gaan aanstaande vrijdag 10 uur 's ochtends, 3 uur 's middags of 19:30 in de avond. Dus dat is iets moois. 3 gelegenheden om niet te missen. U kunt kiezen 1 van de 3 diensten om te komen. En dit kwaad, de geest van jaloezie, van boze ogen, deze negativiteit zal uit uw leven vertrekken. En u gaat zien dat uw leven, zoals die opeens uit het niets achteruit was aan het gaan, vanaf deze vrijdag zult u zien dat uw leven vanaf dat moment naar voren zal gaan. De dingen zullen lukken.
0: Natuurlijk, want wat duisternis is, wat van het kwaad is, zal God weghalen. En God zal dan leven brengen, zal zijn licht brengen. Maar beter dan onze getuigenissen, onze woorden, pardon, zijn de getuigenissen. En wij gaan nog naar een getuigenis luisteren. Dan wat God doet in de kerk. Daarom nodigen wij u uit om naar de diensten te komen. Om deel te nemen, om het gebed te ontvangen. Wij hebben onze kerk in Amsterdam-Oost, Borneostraat nummer 40, bereikbaar met tram 14, 19 en 25, dichtbij Javesplein en Muidenpoort station. En wij hebben ook de kerk in Amsterdam-West, waar wij zullen 1 dienst in de avond houden.
1: Ja, we hebben aan de Postjeskade nummer 23 in Amsterdam-West, bereikbaar door met de tram en de bus te stoppen bij Postjesweg. Maar het kerk is Postjeskade nummer 23. En dan hebben we vrijdag de dienst om 18:30 in de avond alleen. 18:30.
0: Dat is goed. Dan u bent uitgenodigd. En nu wij gaan naar de getuigenis luisteren.
2: Mijn naam is Waida. Voordat ik naar de kerk kwam, was ik iemand met een leegte in mijn binnenste. Ik was diep onzeker. Ik zocht altijd validatie in mensen. Dus mensen hun meningen, dat weegde heel zwaar voor mij. Ik wou altijd dat iedereen me leuk vond, lief vond, mooi vond. Hun meningen was zo belangrijk voor mij dat ik niet eens voor mezelf durfde te leven. Ik dacht altijd, ja, maar wat gaat die vinden? Wat gaat die denken? Ik was zo ongelukkig. Ik probeerde overal liefde te vinden, vriendschappen. Heel veel verkeerde keuzes gaan maken in mijn liefdesleven door deze onzekerheid en deze leegte. Toen ik jong was, ging ik met mijn moeder naar de kerk. Maar nadat zij stopte, ging ik ook niet meer tot ik ongeveer 20 was. Ik heb een nicht in de UKGR in Amsterdam-Oost die mij jarenlang heeft uitgenodigd. Maar ik ging nooit op de uitnodigingen in, omdat ik wou niet. Na heel veel halen en trekken van haar ben ik gegaan. En want ik wou op dat moment God ook leren kennen. Ik ben gegaan, ik begon eerst deel te nemen aan de zondagdiensten. Maar op een gegeven moment wist ik ook dat ik meer dan die zondagdiensten alleen nodig had. Dus ik ging naar de woensdagdiensten, de bijbelstudie, naar de vrijdagdiensten voor de bevrijding, om me van deze leegte, deze onzekerheid te kunnen bevrijden. En God zij dank, want dat heeft hij echt in mijn leven gedaan. Ik heb zijn geest mogen ontvangen. Ik zoek niet meer naar validatie in mensen, want ik weet dat God mij vervult en hij geeft me alle liefde die ik nodig heb. Hij heeft me de kracht gegeven om over al deze problemen heen te komen. Maar ik heb echt moeten leren om op hem te steunen. Om hem op nummer 1 te zetten, wat heel zwaar was. Want ik heb altijd op mijn eigen manier geleefd. En ik moest leren dat ik mijn eigen wil moest loslaten voor hem. Dus voor iemand die zich ook voelde zoals ik voelde, kom naar de kerk, geef jezelf over, zoek die begeleiding. Want het is door de begeleiding die ik in de kerk heb gekregen dat ik vandaag de dag ben. Iemand die vervuld is, iemand die gelukkig is. Vrede, rust, zekerheid van God in alles wat ik doe, dat Hij met mij is. Dus ik zoek niet meer naar die validatie, want dat heb ik in Hem gevonden.
0: Dan je ziet Gods werk in een leven die heeft een stap genomen. Zij wilde niet, maar op een dag wel. En wanneer wij de stap nemen, God kan ons helpen. Daarom nodigen wij u uit. Blijf niet alleen maar luisteren. En misschien denken, wauw, wat mooi als dat zou ooit met mij kunnen gebeuren. Ik zou blij zijn. Maar dat kan met u gebeuren, met iedereen. Dus nogmaals, vrijdag, 10 uur, 3 uur, 8:30 s'avonds, houden wij deze speciaal bijeenkomst om alle duisternis, al het kwaad, alle jaloezie te verbreken met de zalving, met de gewijde olie voor uw bescherming. En zoals we hebben net gehoord, op zondag ook, zodat u wordt vrij van de duisternis, van het kwaad, en u zal in uw innerlijk leven vinden, is de zondag van de Heer ontmoeting met onze God. U die bent aan het luisteren, misschien door de jaren heen aan het denken om terug te komen tot God. Misschien bent u ooit in onze kerk geweest. Dus nu is de tijd, de deur staat open. De Bijbel zegt het volgende in Hebreeën hoofdstuk 10, vers 20... Jezus is de nieuwe weg, de nieuwe en levende weg naar God. Hij is de nieuwe en de levende weg naar God. Over die nieuwe weg kunnen we naar God gaan. Dus, Pastor Louima, hij is de nieuwe en levende God, weg, pardon. Dus is niet iets die dood is, is een levende weg. Zoals we hebben net gehoord, iemand die heeft leven gevonden. Dan God maakt ons schoon, God maakt ons vrij en God vervult ons met leven. En staat hier, dan let op, over die nieuwe weg kunnen we naar God gaan. Dus maakt niet uit ons verleden, onze fouten. Misschien op een dag iemand heeft God verlaten. De weg staat open voor ons. God wacht op ons met open armen.
1: Ja, en deze weg staat ook klaar voor u. Mevrouw, meneer, jonge dame, jonge man, deze weg staat klaar voor jou. Aanstaande zondag om 10 uur 's ochtends. Zoals deze dame, Waida, ook heeft gedaan. Zoals zij vertelde in haar getuigenis. Zij heeft ervoor gekozen om terug te keren. En misschien bent u aan het luisteren en zegt u, ja, ik was ooit bezig met het geloof en vandaag de dag niet meer. Of zelfs, ik ben naar de kerk gekomen voor een tijdje of één dag. En nu ga ik niet meer en nu, ik heb moeite om terug te keren. Ik wil eigenlijk wel, neem de beslissing om terug te keren, want deze weg staat vrij. De Heer Jezus heeft deze weg voor u bereid, zodat u kon lopen daarin en komen om dit nieuwe leven te ontvangen. Zoals al deze getuigenissen ook laten zien. U kunt nieuw leven ontvangen, maar u dient deze stap van geloof te nemen door te komen. Kom tot mij, zei de Heer Jezus, en hij zal u rust geven.
0: Inderdaad, en u ziet, zij werden vaak uitgenodigd en kwam niet naar de kerk. Dan u ziet, zij zou het leven, de blijdschap kunnen vinden, maar zij liet de tijd voorbij gaan. En soms wij doen dat. Wij kunnen nu, vandaag, de oplossing vinden en wij laten de dagen voorbij gaan door iets anders te denken, te voelen. Maar eigenlijk is niet een gevoel, is een beslissing. Ik wil leven hebben, ik wil vrede hebben, ik wil Gods liefde in mijn leven, ik wil opnieuw beginnen. En dan, u weet, de deur staat open voor u. En nu, wij gaan met God praten. Maak opnieuw uw glaasje water klaar. Wij gaan tot God bidden. En zeker, Hij zal vandaag u aanraken.

binnenste afspeelt. En hij staat ook klaar om u te helpen. Als u zijn reikende hand wil aannemen, is dit uw kans. Wij zullen praten met diegene die de kracht heeft om ons te zegenen en voor wie niets te moeilijk is. Want hij is God. Dit is het moment van gebed.

0: Onze Heer en onze Vader, in de naam van de Heer Jezus Christus, wij danken u ten eerste dat wij hier mogen zijn, hier in deze ochtend, dat u ons kracht heeft gegeven om op te staan en naar uw woord te luisteren. En wij verenigen ons geloof in gebed op dit moment voor de persoon die aan het luisteren is naar dit gebed, die daar een glaasje water heeft, zodat u deze persoon komt te versterken en helpen. Zoals we hebben gelezen, deze weg, Heere, staat vrij naar u toe. En daarom bidden wij. Bid ik voor deze vrouw, voor deze man die nu luistert, die misschien een pijn heeft daar in de binnenste, in de ziel. Of misschien zelfs een pijn fysiek heeft aan haar lichaam, aan zijn lichaam. En door het geloof en zo meteen door het drinken van het water, dat de pijn weggenomen zal worden. Heren, dat het verdriet weggenomen zal worden. Misschien deze persoon die luistert, heeft vervelende dingen meegemaakt deze week. Heeft een lastige week. Heeft vorige week, deze maand, een moeilijke maand. Heren, dat uw macht op dit moment daar naartoe zal gaan en deze persoon zal aanraken. En kracht geven. De kracht die alleen u kunt geven aan ons. In de naam van de Heer Jezus.
1: Mijn Vader, in dit geloof vragen wij nu. Consacreer dit water. O mijn Heer, dit hart die biedt tot u. Of misschien, mijn God, deze persoon kan zelfs niet veel woorden spreken. Maar u kent dit hart. Die dorst heeft, kan niet meer in deze, mijn God, pijnen blijven leven. Dat nu de pijn, de leegte, dat nu alle negatieve energie, alle gedachten die deze persoon kan niet meer verdragen, is een strijd, maar tegen de negativiteit. En alle pijnen van het lichaam, door het geloof in Jezus Christus' naam, gaat nu weg van dit leven. Maar Heer, consacreer dit water in de naam van Jezus. Mijn God, en als wij drinken, laat uw leven stromen. Maak vrij, maak gezond in Jezus' naam. Drink nu van het water met geloof. God zij dank. Dan worden u gezegend, ontvangt u de kracht. U weet al, vrijdag 3 speciale diensten. 10 uur, 3 uur, 8:30 s'avonds. Aan de Borneostraat nummer 40 in Amsterdam-Oost. En zondag om 10 uur onze speciale bijeenkomsten. De Heerontmoeting met God. En natuurlijk ook in Amsterdam-West.
0: Ja, aan de Postjeskade nummer 23. Aanstaande vrijdag om 6:30 in de avond. En op zondag om 11:00 ochtends.
1: Heel goed. Dat God jullie zegenen in overvloed.

We zijn terug en moeten het met u doen. En we zijn in het programma Participatie, Improvisatie. Kijken naar de toestand in de wereld. We bespreken van alles. U heeft veel gehoord al vanochtend, maar misschien heeft u nog meer informatie voor ons. Dan horen wij u graag. Nederland vooral ook. Hè. Hier wonen we, hier leven we. Hier hebben we ook te maken met weer het is. Maar ook leuke dingen hoor. Dus als u zegt van lezer, ik heb een mooi verhaal, dan hoor ik het graag. Voor het nieuws heb ik het gehad over honden. Dagoes. U weet het, hè. In Suriname is er nu een delegatie honden gestuurd om te zoeken naar die meneer die spoorloos is. En ik weet dat die honden van Suriname ook goed kunnen ruiken. Maar ze hebben ook getrainde honden daar. Deze zijn speciaal meren. Dus het kost een vermogen. Hè. Maar de familie heeft ernaar gevraagd. Ze hebben een speciaal bedrijf hier ingehuurd. Ik heb begrepen dat het vrijwilligers zijn. Maar die hebben getrainde honden. Zodanig dat de dagu en je spoor luku zouden kan vinden eten. Of nou, eenpi broeku, wat dan ook, maar in een bepaalde richting de dagu kan smeren en ze kunnen verruiken, heb ik gehoord. En daarom heb ik u ook gevraagd van misschien kent u een verhaal van een hond, uw eigen hond. Dat die hond bijvoorbeeld, ik noem maar iets hoor, ik zeg het gewoon zo, maar sommige mensen hebben honden om Takruzani weg te jagen, teneti. Tak lebanokoi na jari, bakroene wakasu marluntu, tapajari. Sommige tegen dieven, vervoerman, bescherming. Soms horen we zo ook s'nachts laat, we moesten die mat en dat ik kreeg. Takruzani. Was moeder dit jaar in de buurt. Alle soort verhalen hebben we over honden. Hondengedrag. Ja, maar ik heb het verhaal al zo vaak verteld. Dat ik nog vertellen moet. Oh, Dago, we hebben dat ook toe. Fidel. En mijn vader. Dago, ik ben met pa moro voor. Dan wat lees je over Giti Fuji en Dago Nyang. Bewust, minus zelf naar bewust, maar goed, Fidel, de bewaak hier jari altijd. Smane kon zomaar. Maar dan, mi pak me op een oude kokon, dan maar zit ik, wat dat je gedrag is zo. Maar ook weet dat gedrag van dat goes, dat je grit grit naar maas, zo dat ik de minja jat die daar. De wat hier wie ja. De wat bieden de vang. Maar mi pak ook lukken werkelijk in een blik. Zo pretty zo op je dag op je jari in een hok. Dan was je dat Andreas aan dream en net zo van je dag op je daarom aan dat je doet zo. Zo! Dan mijn pano kan aan ons weer. Dan kun je dat goed aan ons man om een piki. We lukken ze refuwen om een piki. Dan maar dat is dan. Van het kan. Oké. Norman, die amat ik lek voorbeeld. Maar dan ga je er go. Probeer bij een Chinese restaurant, pas een Chinese restaurant.

0: pe banyan. Te ama ya de da pata pa uku da pena bakasi di de on mot bekende wan. Wan mina iwan restaurant sere yo bekende restaurant ta grafa straat. Me pasa tak fa ku banyan da pe. Da ma sen Norman Golex. Go ba on porsi gimi. Na chowmen of na sawame, what's a chowmen? Eu con un hacho men con muy big baki mo set con por si extra dos na pue lugo ta ko ke amo kan afuja dagu ala et chou men amo pot ga dagu boost let no face so normal do be am no master di herne ti mi de master di a lo mismo ayer oso no así bewusst adueng noit moro u forgiti fuja dagunya wata strafu datsa uchizi am bewusst ama baya chow men pot ga dagu dagunya uitgebreid da dagel lukunu no dagu lukunya u deng mina be abu arreder no mooi verhaal het is werkelijk gebeurd luisteraars mijn vader hield van zijn hond en be abba dagu fidel maar dagu be gwent eng dagu jeng boskopu wie hier, wie heeft gewacht, wie bent u?
1: Hi Norman, goedemiddag. Luisteraars ook.
0: Deze dame heb ik ook lang niet gehoord, maar Defeng.
1: Hi, middag.
0: Mooi zo, welkom.
1: Sabri. Hi, luister nou. We hebben altijd honden gehad thuis, maar we hadden Knosseltje, want we hadden hem als puppy, Knossel. Nou, ik verzorgde die honden altijd, hè. Ik zorgde voor het eten en noem maar op. En wanneer iedereen thuis kwam, dus zodra ze denken in een jari, dan knossel ik ooit, of je weet het wel, dat kwispel starten. En... Maar bij mij, dus weet je, dat is die beesten, maar bij mij kwam hij vanaf de hoek. Dus zodra ze me naar dat hoekoe, dat ik kom. Dus, abe sabi dat na asma die zei zorg of me, weet je wel. En dan kwam ik dus pas, dat vond ik op zich al zo geweldig en zo vertederend, weet je.
0: Ja.
1: En die liefde dat zo'n beestje dan geeft en dat beest dan de dankbaarheid toont, hè, van hey, jij zorgt voor mijn eten, dus ik kom jou op de hoek halen.
0: Zo.
1: En niet wanneer je pas binnen bent, bij alle anderen pas wanneer ze bij de poort zijn,
0: ja.
1: Maar bij mij vanaf de hoek.
0: Zo.
1: Amangelo niet meer tegemoet.
0: Geweldig hoor, geweldig.
1: Ja, echt. Nou, maar ik heb een verhaal waar echt dat verhaal van een andere hond. Die hond was niet eens van ons. Die hond was van de buren. Bertha. Ze heette Bertha, want het was een vrouwtje. Maar Bertha was het olobende onder als kotoetus. Dus Bertha, ik kon buren. Altijd een bepaalde ding dat ik kon buren naar Uno en noem maar op. Dus Bertha was ook een beetje van ons. Maar wat gebeurde er? Bertha, vaak hoe ik zie dat Bertha de vol, ze is zwanger, maar we hebben nooit in al die jaren dat ze zwanger hebben we nooit een kind gezien, nooit een puppy. We zagen wel op een gegeven moment van hé, bewerpen demtje weten we ook niet, ze zocht misschien een rustige plek uit, we zagen wel bloedsporen, weet je, van hé, er is wat gebeurd, maar nooit. We zagen we kind kleintjes. Nooit. Nou, dat man, dat is. Maar dan hebben de bigisma op den verhaal van hoe kan de ei. Misschien krijgt ze miskrampjes, toch? Kan de eikjes miskrampjes. En honden, als ze dat hebben, ruimen ze het zelf op, zegt men. Hè? Dus dat weet ik niet, maar dat zeggen ze. Ze ruimen het zelf op. Dus maar we zagen nooit die kleintjes. Maar op een dag hadden wij een nieuwe hond gekregen. Dan een puppy, hoe bij voeding eten met melk en zo. Maar wat gebeurde? Bertha, onze buurhond, die kwam op een dag

0: En mensen die bij ons kwamen, dat begin van, maar nooit, en dat gaan we doen aan dat, en dat gaan begin van, smaak komt op het jaar, of bezoeken kon, en begin van, dat is maar aan.
1: Zo.
0: We dachten maar, wat zou ze dan aan dat goed is? Ze moesten echt voorzichtig zijn, bijna bit is maar, bijna bit. En we dachten, maar wat is dat gedrag van het beest? Maar nu komt het. One day, Misa Kakagrong komt de trap af, van de trap in de keuken, beland ik in de keuken. En ik zie die hond, Bertha, ik zie er liggen, dat hij met dat het puppy is ontbij, en zo ik en Bobby. Ik dacht, wat? Gewoon, ik doe dat met dat puppy, zo ik en Bobby. Ah, misau Lucas, refu tak kuwakti. In adopteer a puppy. Dus daarom mek a beval den sma aan. Wanneer we bezoek kregen, moesten we zo... Want vroeger deed ze dat nooit. Dus vanaf dat, mitak, had ik zoiets van... Die dieren verschillen niet zoveel van ons.
1: Nee.
0: Want dat beest, Bertha had een kinderwens... Toch? Adopteer een puppy, dong, een puppy drink, en zo in een Bobby F. ABFN merkje, weten we niet hoor. Dat weten we niet, maar echt waar, daar heb ik gedacht, jeetje, verschillen we zoveel, verschillen die dieren zoveel van ons. Want je kan het zeggen, die hond die werd zwanger, we zagen nooit die kleintjes, maar... Ze had een kinderwens,
1: ja.
0: Want anders, dus dat was het, want ja, adopteer een puppy, wie binnenkwam, viel ze aan. Dus dat was een heel opmerkelijk ding dat we gezamenlijk met de familie hebben meegemaakt, waarvan wij echt versteld stonden. Van wacht eens even, ze wilden graag kinderen hebben.
1: Mooi verhaal, heel mooi.
0: Mooi hè?
1: Heel
0: ja,
1: mooi, heel mooi,
0: echt,
1: heel mooi
0: echt
1: verhaal.
0: Gebeurd. Ja, echt
1: goed
0: gebeurd.
1: Goed zo.
0: Ai.
1: Mooi hè?
0: Ja,
1: ah, dankjewel, mooi.
0: Okay.
1: Ja, luisteraars, vandaag zijn de honden in de picture. Dagu verhalen we, Arki, Dagu, honden, Tori, Dagu Tori. Wie bent u? Welkom, goeiedag.
2: Ja, mag me voor de tweede keer, meneer ja. Belk, mama.
1: Ja, wees welkom.
2: Wie is met de kruis, dat ik noem, bij elkaar nieuws en zo. Meneer, dag voor verhalen, maar een beetje dag voor Brino.
1: Ja.
2: Nou, met dat, dan ben ik zeer dat is. En mooi dag voor werkjes voor de wet, man, want daar ben ik wel op zien, daar ben ik maar die wel. Dan mag ik dat voor alles in wet, man. Maar dat moet aan mij gaan zoeken, vrouw, maar nog wel, want ook. En dan mag ik ook een look op de Walesia, Missari, wat is dat? Abra, Otonaka, mijn. Maar dit is mijn Missasote. Ja, mijn moeder is ook een dag waar ik heb de bering bering. Oké, maar nou, Fresje, want dan ook een brandje. Dat kwam zeg dat mijn brandje, maar een brandje, dat ding. Weet je wel, voor mij is het zien. Als we een brandje zien. Maar een feiertakje. Dan moet ik een stratico. Wis of waarom de broker kom of zo? Meneer, ik zei dat maar eens. En eens wanneer je wat dat hij zei, en dat je tegen hij voet. Nou, dat heb ik gewoon te keren. Brek te maken, net die alles wat je allemaal mee kon. Zo vallen kan ik ook best mee. Boe, waar is meer klaar?
1: Ja, dat is meer klaar.
2: Ja, maar ik zei met dat zaal, wat wil je hier? Wat wil je hier? Wat wil je hier? Wat wil je hier? Wat wil je hier? Ja, dus wat hier, al dat moet ik zeggen, dat pas hij schuift de poel met je ook op staan. Zo dat pas hij baren, ik ben blafd. Maar de papa is ja, Tori, zo. Dat is er dan, mevrouw, dat is er al lees. Door je rond zo, want papa is er woning. Maar we gaan zo erop. Maar de dag wil, dat moet light up de straat hier zo. Oké, dat ik graag wil. Maar dat is wel mooi, ja, maar dat man, maar ik heb wel een jam. Maar ik heb wel een jam, maar ik heb wel een jam. Maar ik heb wel een jam. Maar ik heb wel een jam. Maar ik heb wel een jam. Dan, ik heb een jam, maar ik heb wel een jam. Dan, ik heb wel een jam. Dan, nou, maar ik heb wel een jam. Je hebt wel een jam, Stefan, dan heb ik wel een moeilijk buurt. Dan, Doida la gulia todo so tak eh lu kada gulia tapat rapu yung des ama so tapat rapu no ama la kon na oso ko bro oso purisani amanda amata te leki ugwe baka da tatu ari baka ko baka yo a chef da gulo konte kuyo
1: so
2: a chef da gulo konte ku ta da beta ko da lu ku kada ke ku ke ella ba se ke te eso yo ora ki nyandoro Aso so ku baba baka.
1: Moi to ni ma moi. Moi moi.
2: Ma dagu gua dagu bu ke kapu to ida gu ba.
1: Ya ba. Ya ya ya.
2: Jaso. Ya ida ma pardon. Jaso ida ma sku ika ko ida gu ma misai misai. Ibu abten jama e pai bola stay in chama go drifo tra do sego. Ko de mo ufta in ko ira gamang. In chama go andatera era diri.
1: Ya diri.
2: Misai so no ma mi de bo mi wari ma diri ma.
1: True.
2: Ma me khende es bodi abda go me khende mi lobda go me khende ja to sei me plena de tu ma mi sep no man ma ku da to so foral
1: moi foral moi foral
2: onde foral
1: ya onde foral ya ya erste konfrontatif mi na da go ja pe ko kala par keer verteld na ina tram mi go na da go ko fro e cha da go ko ina tram da mi mo passer na passe qui ni tu tran tu gaat hier da mi lu ko ta ke det is ni goed on da go ina tram what is that now baka pis fatori mi siafro takang wan trawan tak wat gaat waar gaat je naartoe waar tegen tak nou ik breng hem naar de tandarts namens kreki mino abribi daguja op tandarts pas mit mo passer na nooit mis dat tegen dag of dat ego tandarts dus het was voor mij een shock wie daar welkom goeiedag
3: hey dag meneer Norman
1: dag meneer Lisse.
3: Meneer Norman, in de oorzaan heb ik een leuk gevonden. Ik moest met dat geluid tegen dat goede
1: schiet. Tegen dat goede schiet. Dat goede schiet, dat ik kreeg.
3: Nee, maar meneer Norman, in zijn naam om mijn avondag, maar ik ben moest bij penning, ik ben bij een penning, 52.
1: Ja, dat goede wagen.
3: De mij tegen dat goede, maar ik moet heel eerlijk zijn, aan dat goede onderbaf, ja, man, ja. Die man stak de straat over, ja, de slagerij Boerbe. Dan mij go naar Boerbe, dan mij go Jan en Meti, dan mij go naar mij go Sribi, onder Oso. Echt waar, hoor, meneer Norman. Dan pak hem na naar mijn CAM, die had een cool huis. Het is maar een beetje aan Meti go daar op een lekkie Boerbe, bij de Iti, dan mijn Jan en Meti. Ik ben toen weggegaan, ik go naar Europa. En na dat ik me brokken, want ik praat over dokter Sofie Redmondstraat, Steenbakkerijstraat, waar ik woonde. En later is mijn familie gewoon de Verlengde Keizerstraat. Dus van hier is de middelbinkomorolassenang. Dus die mensen hebben mij verteld in Mafroisie en brieven samenwerking die adres. Dan ben ik onderweg daar naartoe, want we zijn die avond, weet ik, 7 uur aangekomen. Maar voordat ik van boord ik had dienst, was ik pas 11:30. Dus Keizerstraat ben ik Rudy Ramdani tegengekomen. Maar hij liep naar Keizerstraat voor Sidoro Wanikastraat. Dat mag allemaal een etakje. Dus mag allemaal een etakje. Dus nou, later, allemaal een etakje dat Johan daar woont. Ik zeg, ja, dat heb ik geweten. Dus wie Abra Wanikastraat, ik ga naar Oso, de Raffinage. Dus dan ben ik naar Afinzre. Was de tijd ongeveer over 12 van meneer Norman. Is dat wat bijzien dat hij daar... Dus mij schreef ik maar naar zijn lang. Dus over 12 middag naar Vinsre. Mijn heren Adagu, ik was zo tekeer. In Oso, zo bij Abinero. Meneer Norman, na later mijn heren voor mij, voor de sma, dat boelvaart, maar dus niet meer betaald naar Rudy Ramdani. Dat allemaal, ik was zo tekeer bij Ina Oso. We hebben ons gewoon aan, meneer Norman, ik ben geweest zijn lang, kan ik voor jou niet bang.
1: Zo.
3: Ja. Nero. Dus alles aan die al echt warm erin. Dus mij vertel me van mijn bego, dus mijn grandma bij oude oude kraam. 107.9 maar.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De CO2-uitstoot in het verkeer is vorig jaar gedaald met 1,6%. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het is de eerste daling sinds de coronapandemie. Personenauto's zijn verantwoordelijk voor 58% van de uitstoot, maar omdat steeds meer auto's volledig elektrisch zijn, stoten zij vorig jaar 9,1% minder uit dan in peiljaar 2015. Ook lichte bedrijfsvoertuigen zijn schoner geworden, opnieuw door de opmars van elektrisch rijden. Huren is gemiddeld 4,4% duurder geworden. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van de cijfers van juli. De huurstijging is iets gedaald. In 2025 stegen de huren gemiddeld met 4,9% en in 2024 met 5,4%. In de provincies Overijssel en Noord-Brabant stegen de huren het hardst, maar de verschillen met andere provincies zijn klein. Ook in de Randstad lag de gemiddelde huurstijging in de buurt van het landelijk gemiddelde. De Argentijnse president Milei wil sancties gaan opleggen aan oliebedrijven die actief zijn bij de Falkland-eilanden. Dat is opvallend omdat deze eilanden bij het Verenigd Koninkrijk horen. Volgens veel Argentijnen horen de Falklands, die vlak voor de kust van Argentinië liggen, bij hun land. In de jaren 80 werd er zelfs oorlog over gevoerd met Groot-Brittannië. Dat Milei zich nu wil bemoeien met de olieproductie daar zet de verhoudingen met de Britten opnieuw onder druk. En Rusland heeft de Noorse ambassadeur op het matje geroepen na de inbeslagname van een Russisch onderzoeksschip woensdag bij Spitsbergen. Noorwegen deed dat op verzoek van het Oekraïnse staatsbedrijf Naftogaz. Aan boord waren onder andere wetenschappers, mijnwerkers en voedselvoorraden voor de Russische nederzetting Barentsburg. Moskou eist dat het schip snel wordt vrijgegeven en spreekt van piraterij. Naftogaz wil geld verhalen op Rusland voor de onteigende bezittingen op de Krim. Het weer? Een krachtige zuidwester en veel regen, vooral in het noorden. Maximum temperaturen vandaag tussen 17 en 24 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Uw toestel is afgestempeld de Multiculturele Amsterdamse Radio en Televisie Markt.
3: Deze zomer presenteert Vis-a-Vis Oui Oui, het grootste locatietheatergezelschap van Nederland, het spectaculaire openluchttheater Carousel. Beleef een indrukwekkend verhaal over familie, veerkracht en de zoektocht naar je eigen identiteit. Wanneer Frida terugkeert naar haar vader en de oude draaimolen, ontdekt ze dat haar familiegeschiedenis veel verder teruggaat dan ze ooit had kunnen vermoeden. Haar Surinaamse voorouders blijken in 1883 tijdens de wereldtentoonstelling in Amsterdam als bezienswaardigheid te zijn tentoongesteld. Een aangrijpend verhaal dat laat zien hoe belangrijk het is om je eigen geschiedenis te kennen en zelf je koers te bepalen. Voor Carousel is een complete kermis opgebouwd met een gigantische draaimolen als stralend middelpunt. Verwacht spectaculaire decors, live muziek, humor, verrassende stunts en de kenmerkende slapstick van Vis-a-Vis. Een unieke theaterervaring voor jong en oud. Carousel is te zien van 13 augustus tot en met 20 september aan het Almeerder Strand. Bestel je kaarten via visavis.nl. Je schrijft visavis.nl. We zien je daar. Odi odi.

0: This one's for the woman who carries what nobody sees and still rises.
1: Zondag 6 september bij Radio Mart in Ladies Table Talk een bijzondere eregast, Tara Oedraizing Pharma. Voor haar een laatste keer in de uitzending voordat ze afscheid neemt van haar maatschappelijk leven. We blikken samen terug op haar carrière en spreken openhartig over politiek, racisme en discriminatie. Maar vooral over de kansen en mogelijkheden voor jongeren in Nederland. Een open, persoonlijk en betekenisvol gesprek met een bijzondere vrouw die voor velen een voorbeeld en een inspiratiebron is geweest.

Ladies Table Talk, zondag 6 september bij Radio Mart van 12 tot 2 uur. Luister mee, beleef mee, sommige stemmen wil je altijd blijven horen.

Op zaterdag 5 september vanaf 8 tot half 1 organiseren Hattie Vrede en Friends a full romantic tribute to Peebo Bryson party. Place to be is Sportcomplex Koning WA aan de Bennebroekerweg 800 te Hoofddorp. Parkeren is gratis. Tijdens deze stijlvolle dansavond zal de muziek van de late and great Peebo Bryson en vele anderen uit zijn tijd de sfeer rijkelijk bepalen. Door de top DJ's Blankie en Norman G. Special guest Bas B, Bas B en Master Sopo. De dresscode is simply chic. Koop je kaart aan €30 op tijd via Eventbrite, want het aantal zitplaatsen is beperkt. Reserveren is een must. Voor meer informatie belt u met 06-188-58-416 of 06-38-411-361. Zaterdag 5 september, a full romantic tribute to Peebo Bryson party. Exclusiviteit, romantiek en topgezelligheid.

Zaterdag 3 oktober. Sportcentrum Ookmeer, Dr. Meurelaan nummer 7. Mart Radio presenteert op speciaal verzoek van velen de All Black Romantic Party. Met de 3 top DJ's Roy C, Peck en Norman G. De MC is Glenn Gottfried. De eerste was een grandioos succes, dus koop je kaart veel voordeliger in de voorverkoop, want de poort is het na 12 uur duurder. Voor meer informatie en VIP-reserveringen belt u met 020-67-99665. Zaterdag 3 oktober, de Full Romantic All Black Party. En jij bent van de partij.

ik geef de doden het leven terug. Zei Jezus tegen haar, ik ben zelf het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, zelfs als hij gestorven is. In het vertrouwen dat zij nu thuis is bij haar Heer, nemen wij met liefde, verdriet en dankbaarheid afscheid van onze geliefde Urta Cheryl Pinas Menes, geboren op 13 februari 1976, heengegaan op 1 september 2026. Urta was dochter van Johanna Bondel en Frank Menes, echtgenote van Dean Pinas, zus van Graciela Menes, Franklin Menes, Rachna Menes, Cherise Faree Wondel, Safira Wondel en bonusmoeder van Sherilee Uitenwerf. Afscheid dinsdag 8 september 2026 van 2:30 tot 4:30. Sedela Arena Poort, Hoornenboeg 1, 1102 BK, Amsterdam. Aansluitend is er van 5:30 tot 9:00 gelegenheid tot condoleren en samen zijn. De tafel

Bergweg 8, 1105 BN Amsterdam. Zoals Urte het zelf graag wilde, nemen wij afscheid in de kleuren crème, zalm en wit. Zachte en lichte kleuren die passen bij wie Urte was. Warm, liefdevol en vol licht. Geen zwart alstublieft. Urte had één duidelijke laatste wens. Begraven worden in Suriname. Met liefde en respect zullen wij deze wens vervullen en haar terugbrengen naar het land dat haar zo dierbaar was. Omdat zij in Suriname haar laatste rustplaats zal vinden, vragen wij u vriendelijk geen bloemen mee te brengen. Wie graag iets wil bijdragen aan haar laatste reis, kan dit doen in de vorm van een donatie. De herinnering aan Urte blijft voortleven in ons hart. Haar liefde, haar warmte en haar licht nemen wij met ons mee. Totdat wij elkaar in Gods nabijheid weer mogen ontmoeten.

0: het verzoek is de Surinaamse ouders, Surinaamse vaders, de Surinaamse moeders, de kinderen. Als jij met je ouders woont in huis en de mensen zijn op leeftijd, ik heb een groot verzoek. Let op je vader, let op je moeder, help. Geef ze te eten, geef ze goede eiwitten voor voedzaamheid, zodat de spieren van de mensen niet verslappen. Bemoedig je vader, bemoedig je moeder, maar laat het geen mishandeling zijn tot ouderenzorg in huis. Als kinderen, volwassen kinderen, nog met hun ouders op leeftijd wonen. Dat is mijn grootste verzoek. Let op de juiste voeding, help. Laat de man of de vrouw of de papa of de mama plezierig oud worden. En niet een oude mishandeling. De man laten liggen, de vrouw laten liggen en niet omkijken. Dat is mijn grootste verzoek. En ik zou zeggen, familie, help mee. Dank je.
1: Deze dame komt uit de zorg. Ze weet van wanten. Houdt van onze ouderen, Carmelita. Dus dank u wel voor deze mooie boodschap die wij gaan herhalen een paar keer. Want soms moet je het herhalen, doordringen tot sommige mensen, hè, die doen aan oudere mishandeling, ja. Trouwens moet ik ook aangeven dat Mart bezig is met een oudere project. Waar we ze inderdaad in de gaten gaan houden. Luku de Moroboom. We hebben een groep mensen. Want toen de Santa Kera Otekauroko dat nou ontapu. Met de ouderen voor UNO. Zo'n sweet day komt het einde of ding. Een sweet periode. Luisteraars, vandaag groot feest. Heropening van Tori Ozo. Ik sta op het buitenterras met de voorzitter, dat is de heer Walter Roosevaal. Meneer Roosevaal, hoe gaat het met u?
2: Nou, gaat goed hoor.
1: Ja. Mooi. Ik zie het, mooie opkomst tot nu toe. De officiële opening heeft nog niet plaatsgevonden, maar de sfeer ziet er goed uit. Voor de mensen die Tori Ozo niet kennen, waarvoor kan je terecht bij Tori Ozo en wat is de bedoeling van Tori Ozo?
2: Nou, dan moeten die luisteraars toch wel iets vooraf weten ook. Hè? Dus hoe ver we zijn gekomen. Dus nu, vandaag is de opening.
1: Ja. En gisteren de heropening.
2: Je heropening of doorstart.
1: Doorstart.
2: En gisteren hadden we toch een informatieavond in No Limit. En, en daarvoor al hadden we individuele gesprekken met een aantal mensen. Een paar sleutelfiguren. Want er zijn dingen niet goed gegaan. Dat moeten de mensen ook weten. En de bedoeling was om te kijken van nou, hoe kan je dingen weer op het rechte spoor krijgen. Dus dat hele proces hebben we ook doorlopen. 3 maanden geduurd. Dat is een pijnlijk proces.

0: proces. Want Tori Oso was gesloten. En nu zijn we zover dat we gisteren die informatieavond hebben gehad en vandaag de doorstart. En de bedoeling is dat het een gezonde organisatie moet worden. Als het aan mij ligt, als het aan ons ligt voor lange tijd. En voor dit jaar zitten we hier in Tori Osse, want het is ook een gevoelige plek nu. Hier op dit terrein kunnen wij hier blijven volgens de vergunningen, volgens de afspraken tot 1 december.
1: Zo.
0: En maar op zich zo'n vaart loopt ook weer niet. We hebben ook vanmiddag nog ook gesproken met de stadsdeel. Mm-hmm. Dus hoe verder, inderdaad. En hoe verder betekent van zo'n vaart loopt het niet. Januari, februari, daar staat hij er nog. Ja. Maar we komen niet op straat te staan zonder een alternatief.
1: Ja.
0: Als het aan ons ligt, dan moet het toch aansluiten kunnen zijn in een nieuw pand.
1: Ja.
0: Dus alles wijst erop van dat wij op een goede spoor zitten.
1: Okay.
0: En dat gaat wel lukken. Nou, Tori Osse is een organisatie, een groep van mensen die vonden dat er iets zou moeten komen en betekenen voor, zeg maar, die hangmannen toen die stonden hier op de, van Gansenhoef.
1: Ja.
0: En zij hebben, want toen was ik er nog niet, ik was er wel maar op afstand, zij vonden van dat er echt een definitieve plek moest komen. En dat heeft 2 jaar geduurd voorbereiding. En nu bestaat Tori Osse 4-5 jaar. En het bedoel voor 45-plussers. Dat is een heel mooie discussie op zich, want de afgelopen maanden kwamen er ook jongeren bij. Ook ja. Min 45 noemen die. En die vonden dat ze ook een plek hier moeten kunnen vinden. Ook. En gezien de aantrekkingskracht van het succes eindelijk is bijna ook.
2: Ja, dat is inderdaad een vraag. Ik onderbreek u even, want het is eigenlijk een luxe probleem. Het is bedoeld voor de 45-plussers, maar de jongeren melden zich aan. Dat wil zeggen dat Tori Osso lang leven geschoren is.
1: Dat gaat door.
2: Ja.
1: Van generatie op generatie.
0: Dat is zeker, als je dat zo ziet. Ook van, ja. Want wij worden ouder,
1: ja.
0: Ouder.
1: En de jongeren staan al te trappelen.
0: Te trappelen ook van. Dus je moet toch wel ook een combinatie proberen te vinden.
1: Ja.
0: Weet je, van, dat zij dat te zijn, dat overnemen. Alleen moeten we die dingen ook helder ook, schetsen. Want 42 min, ja, is een andere doelgroep.
1: Een andere generatie ook.
0: Andere generatie, maar ook een doelgroep beleidsmatig gesproken.
1: Ja,
0: hè?
1: Ja, ja.
0: Want er is een jongerenbeleid in Zuidoost, die is er. En je kan wel zeggen, en dat gaan we wel doen ook, hè? Dus voor de time being. Maar nou, inderdaad, die jongeren kunnen niet op straat blijven staan. Ook. Maar is het ook een vraagstuk van het stadsdeel ook, van nou, binnen het kader van het jongerenbeleid, dat is ook wat moeten doen. En inderdaad, die jongens voelen zich hier ook echt aangetrokken. En wij willen ook wat voor hen gaan doen ook. En in samenwerking met de stadsdeel.
2: Maar vertel me of dit klopt. Want dat is een verhaal dat de ronde deed. Dat de ouderen zich op een gegeven moment verdreven voelden door de jongeren. En dat er een kwestie van respect ook voordeed. Hè? De jongeren praten anders dan de oudere generatie. En dat zorgde voor spanningen. En op een gegeven moment zijn een paar ouderen hebben ze gezegd van, weet je wat, ik kom niet meer daar, want generatieprobleem, ik ga bij de IPA en je tak voor Verangami. Heeft dat ook zich plaatsgevonden hier?
0: Ja, ja, dat klopt ook. Hè? En dat zijn dingen die je niet kan ontkennen. Die hebben plaatsgevonden, waardoor dat ging spelen van, voor wie is het eigenlijk bedoeld?
1: Juist,
0: is het voor jongeren of ouder ook. Hè? Maar, en dat moet ook gezegd worden. Er zijn tekortkomingen. Er is niet tijdig ingegrepen wat dat soort van dingen betreft ook. En het heeft te maken met onvoldoende personeel die er was. En even belangrijk nog ook. Van, kijk, als je ergens werkt, is het zo'n Tori Osse. Mensen hebben hartstikke hun best gedaan, hè? In Tori Osse. Dingen te organiseren, dat ze doen. Maar als je daarnaast geen opleiding of geen backup hebt gekregen, dan kan het misgaan. Daar is het ook een beetje misgegaan.
1: Okay.
0: Om tijdig in te grijpen.
1: Ja.
0: Weet je? En dat soort van dingen willen we niet meer hebben. Ook. Het zijn geen geweldige dingen, maar als je iemand in dienst neemt, als vrijwilliger, wat dan ook, dan moet je ook zorgen en die dingen kennen. Mm-hmm. Het kost niet zoveel geld. Dan moet je zorgen dat die mensen ook toch wel wat tools hebben. Dat ze een cursus volgen, ja. Wat noem maar. En die kan natuurlijk ook opgaan van dat die dingen nu gaan gebeuren. Ook. Maar inderdaad, dat is plaatsgevonden waar de irritatie ontstond. Mm-hmm. Ontstond van, wie moet dan, moet ik wat zeggen? Ja. Ik ben bezoeker. Mm-hmm. Nee, en ik merk op en ja, gaan de reglementen uit naar mij toe. Dus daar, dat soort van momenten.

0: Ja. Dus we hebben gezegd van nou, als je min 45 bent, nou, je bent welkom. Okay. Maar we gaan zorgen voor als iemand, dat iemand je introduceert. Okay. Dat kan. En op termijn, we hebben gisteren een vergadering gehad in No Limit. Daar heeft een jongeman, min 45, zich opgeworpen en zegt van nou, ik wil contact houden met dit nieuw bestuur.
1: Ja.
0: Om dingen goed in goede banen te leiden, vooral wat de jongeren betreft. Dus, ja, ik ben benieuwd en ik ben zeer geïnteresseerd in dat soort van benaderingen en oplossingen. En heel belangrijk is ook nu, vanmiddag hebben we gesproken met de stadsdeel en de perspectieven die zijn er wel goed. Okay. Los van nou dat het gebouw weg moet, maar al zou het gebouw weg moeten,
1: andere locatie.
0: Andere locatie, misschien niet aansluitend daarop, maar ik denk maart, april, dan staat hij er nog. In afwachting van een nieuwe plek.
1: Oké, goed. Met de doorstart, heropening, zijn er ook nieuwe regels, nieuwe huisregels. Ik ga je ze even doorgeven aan onze luisteraars.
0: Ja, in het kort komt erop neer. En dat is gebaseerd natuurlijk van op wat niet goed is gaan de afgelopen periode. Je zit hier in een woonbuurt. Je kan niet eigenlijk tot 2 uur 's nachts open blijven en mensen die weggaan van overlast voor.
1: Waar waren we gebleven bij het feit dat er veranderingen zich hebben plaatsgevonden? Nieuwe regels, huisregels, aanpassingen. Nou, laten we dat zo noemen.
0: Aanpassingen. En dat is gebaseerd op dingen die niet goed zijn geweest. Want we moeten open eerlijk zijn, daarin zijn ze niet goed geweest. Heel wat overtredingen hebben plaatsgevonden. En daar hebben we geleerd, willen we leren. Dus vandaar regel 1 is natuurlijk van sluitingstijd. Ja, je kan niet doorgaan tot 2 uur 's nachts en dan ga je afsluiten. Bij 4 uur nog bezig en de grafensteen ligt er net niet gedaan. Dat kan je net niet hebben, dus we hebben hem teruggebracht om 11 uur. En ik denk dat het voor de komende periode wel goed is. We moeten nog ook overleggen over die decibel volume. En verder, die 45 plus 45 min hebben we net over gehad. Die jongeren zijn altijd nog welkom, maar onder die voorwaarden. Mm-hmm. Zeg van nou, dat iemand met je meekomt en 45 plus is, klinkt en misschien is het zelfs bevoogdend. Mm-hmm. Maar we moeten dat doen. Kijk, de stadsdeel zelf die zegt van nou, het is 45 plus een plekje. Maar in de praktijk komen die mensen toch wel binnen. En in elk geval dat we dat toch wel op een goede manier willen, in goede banen willen leiden.
1: Ja, ja.
0: Maar ze zijn welkom. Dus ik zei het daarnet al van gisteravond bij de informatieavond, heeft er een jongeman, min 45, zich opgeworpen, contactpersoon te willen zijn.
1: Ja.
0: En dat zijn dingen die we nodig hebben als we goede beleid willen gaan voeren in de toekomst.
1: Ook een andere aanpassing heb ik gisteren gehoord tijdens de bijeenkomst. Alcohol?
0: Ja, alcohol ook van nou.
1: Sterke drank, laten
0: we sterke drank. Ja,
1: want een biertje kan, wijn kan, maar...
0: Ja, maar zo'n whisky, die zware jongens verhouden voorlopig niet. En op is het wel voldoende, denk ik. Want veel, je kan niet zeggen van nou, die komen speciaal daarop af. Maar dat had wel ook een beetje invloed ook, weet je, op het gedrag van bezoekers.
1: Ja.
0: Belangrijk is ook van in de toekomst willen we die vergunning blijven houden.
1: Ja, het is nodig.
0: Het is nodig, het is heel belangrijk. En daaraan gekoppeld is, want dat is ook een minpunt. He. Dus er waren barkeepers, social barkeepers, wie we noemen, vrijwilligers, die ook hartstikke hun best deden, maar onvoldoende opleiding. Dus, geen geweldige opleiding, maar ja, hoe noemen we die cursus? BHV-cursus, SVH-cursus. Daarmee kan je die mensen ondersteunen, weet je, waardoor je weet wat hoort en niet hoort, weet je. Je kan niet elders veel nuttiger en dan kom je hier dronken en dan iemand zegt wat. Maar dus, dat soort van dingen moet ook gaan gebeuren, dat we die vrijwilligers, beheerders ook gaan ondersteunen daarin, Dus waar de, niet dat het niet echt goed ging, maar je leert bepaalde dingen daar binnen zo'n cursus, fatsoenlijk omgaan met je klanten.
1: Okay.
0: En dat heb je nodig ook, dus in een nieuwe opzetting in elk geval.
1: Zeker, ik zie dat het drukker begint te worden. Muzikanten zijn naar binnen gekomen, ik weet dat u moet gaan werken of organiseren. Mijn eerste vraag was trouwens ook, waarvoor kan men hier terecht? Dus nieuwsgierige mensen die nooit eerder bij Tori Oso zijn geweest, waarvoor kan je terecht bij

0: Tori Oso?
1: Nou, je kan hier terecht. De naam zegt al de Tori Oso. Het is gewoon simpel, heel laagdrempelig. Ja, ja. Je hoort van Tori Oso, je hebt de friet tientallen jaren niet gezien. En je zegt, Tori Oso, kan je hier gewoon laagdrempelig binnenstappen? Ja. Maar daarnaast hebben wij ook hier groepen die educatief bezig zijn. Die groepen, afro-groepen, in de ochtenduren.
2: Cursussen, trainingen.
1: Cursussen, trainingen, dus dat soort dingen kun je ook daarin ook. En binnenkort, onze website was echt uit de lucht, dus maar over binnen 2 weken hebben we dat weer in de lucht. En dan kunnen die nieuwsgierigen gewoon onze website raadplegen.
2: Ja. Heeft Tori Oso ook misschien vrijwilligers nodig? Als ik me weer aanmelde als vrijwilliger, waar denkt u aan?
1: Ja, iedereen kan zich aanmelden als vrijwilliger. Hè? Dus alleen moet je ook een selectiecriteria hebben. Ja. Maar ook een toets op simpele dingen. Ook tegenwoordig moet je ook zo bepaalde, voldoen op bepaalde voorwaarden. Mm-hmm. Maar iedereen kan zich aanmelden en dan hebben we een gesprek. En dan daarvan kijken van nou, wat je kwaliteiten zijn, wat wil je, wat is je bijdrage. Dus in principe iedere vrijwilliger.
2: Tot slot wil ik u hartelijk feliciteren met de doorstart. Veel wijsheid. En natuurlijk gaan we ervan uit dat dit nooit meer verdwijnt. Want Tori Oso is een begrip geworden. Heel veel succes.
1: Dank u wel. Maar in elk geval van dat wij ons best gaan doen. Meer kunnen we niet. En dat dit behouden blijft voor de lange tijd.
2: Heel goed.
1: Maar dank ook voor jou.
2: Graag gedaan hoor. En we gaan regelmatig hier komen. Want Martin heeft in het verleden ook programma's vanuit Tori Oso verzorgd. En dat willen we weer doen.
1: Ja. En, ja? En die opening die is er. Mooi. En het moet er ook zijn dat je die luisteraars toch wel van tijd tot tijd informeert.
2: Juist.
1: Dank toch?
2: Ja, graag gedaan. Ja. Succes. Tot zover een kort, lang gesprek met de heer Walter Roosevelt, voorzitter van de stichting 45PLUS, Tori Oso, waar u terecht kunt voor inderdaad Tori's, verhalen, maar daarnaast heeft hij het gezegd, opleidingen, workshops, trainingen, allerlei andere zaken, eten, drinken, gezelligheid, mensen ontmoeten. En ja, nog veel meer. Komt u maar kijken. Geldershoofd nummer 70, dacht ik uit het hoofd gezegd. In Gansenhoef. Geldershoofd nummer 70. Tori Oso. Nederland. Want we hebben ook een Tori Oso Suriname, maar dit is Nederland. Tori Oso. Hartelijk dank voor het willen luisteren. Graag tot de volgende keer. Mart op straat. Ik bevond me op het terras van Tori Oso.

0: Goedenavond, dames en heren. Welkom in Torikosse. Na 4 maanden zien we elkaar weer in Torikosse. Het heeft lang genoeg geduurd, maar daarvoor hebben we heel hard gewerkt om zo ver te zijn nu. Trouwens, mijn naam is Walter Roosevelt. Ik mag mezelf nu aankondigen als de nieuwe voorzitter van Torikosse. Dus als zodanig zijn hier. Dus na een lange tijd, nog een lange tijd vermoeien, dat niks meer zo, maar de afgelopen vermoeien hebben we heel hard gewerkt dat dit nu echt een feit is. Trouwens, gisteravond hebben we een informatieavond al. Hoe informeert als we van toeslaan zijn met de jaren autoriteit en dat we nu een zetting hebben hoe Torikosse verder moet. Dus dat was gisteravond een aantal mensen. Maar daarvoor, dus afgelopen 3 maanden, hoe kan dat nou losmaken? Individueel, hoe kan dat nou niet maken? Dat kan nou wat missen jullie, wat Torikosse moet doen in de toekomst, passende tijdje, broeien. Al die dingen hebben we wel op een rijtje gezet. En, die dingen moeten ook gaan gebeuren. En Torikosse, Luko Apresi, ja, ze hebben een mooie presi. En we moeten dat behouden. En wij, een nieuwe ploeg zijn we, een nieuwe persoon, wat hard ervoor werken dat Torikosse kan. En maar ook dat loopt toe, alleen met een paar kanttekeningen, dat die gebouw die zien, kan blijven bestaan, op papier kan ook in een enkele jaren die zien. Maar we gaan beschreven. We hebben ook goede gesprekken gehad, vanmiddag in de naastaande, dat je een nieuwe president ook komt. En het kan niet zo zijn dat je ja, dat moet nog naastaande niet maken. Dat gaat niet gebeuren. En wij denken zelf van nou, je maakt eigenlijk de ontdekking aan sluiten. Maar er zijn altijd aansluitende voorzieningen komen. En, maar dat hangt af hoe allemaal aan de nieuwe, hoe allemaal. Dus dat gaan we open, maar dan open zouden we ook beginnen. En er zijn ook, om de eerlijk, er zijn veel dingen misgegaan. Sander Begoboom. We zijn Sander Begoboom. We zijn dat die beperken de maatregelen. Maar voor maatregelen, die maar kijk, juist om maar op te nemen en vuur mee. Het gaat niet meer gebeuren dat we op te nemen wat je moet doen met die twee overlast, dat soort dingen. Onze naaste vuren hier. En ik heb ook dus nog eens een oproep. Maandag en vrijdag die interview. En we proberen zoveel als mogelijk iedereen welkom te heten. Wat het daar lastig vindt, op zich niet zo lastig, maar voor de komende 4 of 5 maanden. Ja, we gaan maar binnen. En wist die man, dat soort van dingen, dat normaal. Maar de traditie wil die niet dat het verklaard kunnen. En zoals we voor allemaal. Tot en toe. Met zijn kleine maatregelen waar we moest trekken, maar een beetje op een goede manier verder te gaan. En dat iedereen hier welkom is. Dus, maar dat is in het heel kort, dat is deel van de UE. Want toen er een maatregelen bij die ook toe. En waar alle afspraken worden gemaakt over de jongeren, bijvoorbeeld, de gemeenschap, die willen ook een plek hier hebben. Dus onder goede voorwaarden, dan moet dat ook kunnen. Ja, maar dat is in het kort, hoe we daarin willen. En Torikosse in elk geval kunnen we gewoon worden van ja, de maatregelen die en dat kan. En iedereen die toch wel ook nog bijdrage moet kunnen. Weet je, dus dat is in het kort.
1: Ga je nog wel even bij
0: ons komen? Ja, want dat is niet een kok ook toe. Ja, we blijven eten verkoopt bij hier. We hebben een kok hier en we gaan ook naar een boekkok. Als ik zo naar Norman kijk ook toe. Een kok zou hebben, ja, zo. Hij kan bij alle, is voor alle mannen te thuis. Alle mannen thuis, alleen was allemaal boor. Wie de accent wat doet. Nee, dan nog veel postbank in de maan. Oké, heel even ook het nieuwe vrouwje overgebracht.
1: Ja, ik wil u zeggen, maandag tot vrijdag van 4 tot 11 en samen met Sonja.
0: is een goede. Verlopig weekend dat zijn we wel dicht, oké. En dat heeft te maken ook met ook personeelstekort. En inderdaad, ik sprak net met die normen voor de vrijwilligers. Die vrijwilligers die kunnen zich altijd nog melden. Er wordt voldoende voor vrijwilligers, ja, dat kunnen we kijken. Maar mannelijke vrijwilligers, onder andere, neemt personeelstekort. Oké, dus mevrouw, als je wil eten, dat je inderdaad kan zitten voorlopig.
2: Jij wordt een nieuwe voorzitter. Is het de bedoeling dat je af en toe komt kijken wat je wilt en zelf? Moet je een voorzitter zijn die daar blijft en wanneer er iets gebeurt, dan.
3: Ja, dat.
2: Dus. Is het de bedoeling dat je af en toe komt kijken? Eén keer in de week, één keer in de maand, één keer in de 2 weken, laat mensen je zien.
0: Ja, kijk, ik zou me ook regelmatig laten zien.
2: Okay.
0: Maar alleen hebben we ook, kijk, als je dat goed neerzet, want dat is ook de bedoeling niet, hè. Wij hebben, die mensen zijn er geen jassitori of zo.
2: Ja.
0: Dus helemaal zijn er ervaringen, maar alleen. Het brengt zo van zich af. Maar hij weet heel veel van die zin. Zijn we ook even dat voor leren, maar ze afvoeren. Laat hij doen tegen. Hij kan het best wel van Artisia. Op die manier, zo, die mensen die zijn er, die kunnen er. Zijn er, die kunnen er. Wat kan ik hier doen? En ik kon dat, je weet je, dat kun je niet doen. Maar het was dan, voor een lobo, voor een lobo gaan zijn.
2: Nee, die mensen die dat zeggen, gaan
0: we doen. Ja, dat die mensen zijn er. De Suba, Domino, die mensen kunnen dat, ze willen dat. Ze moeten, maar dan die, Ellen, het luister ook. Oké, okay. Odi, dat is een mooie verkoper, is mijn t-shirt. Dank je.
4: Kerstkant.

Vitória e

0: Treba trabalhar nessa coisa.
1: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Ja, je ziel precies. Zeggen. Ja, ja.
1: Maar dat zorgt wel voor dat er een minder grote afstand is.
0: Ja, klopt.
1: In buiten Zuidoost, tussen de generaties. En hier bijvoorbeeld, like, als ik iemand van Zuidoost, een jongere van Zuidoost, meeneem naar een kamer met allemaal ouderen, ja, dan klappen ze dicht. Van, ja. Durven ze niks te zeggen. Ja. Snap je toch? Die
0: en waar
1: jongeren van
0: denk je dat het aan ligt? Dat ze niets durven te zeggen.
1: Yeah. Ik denk dus door die afstand. Dus you know, je moet je gedragen. Je moet alles voor het oog doen. Als je iets onbeleefd of op een manier dat verkeerd opgevat kan worden, dan werd je al getikt op je vingers tijdens de jeugd.
0: Dat het niet netjes is.
1: Precies.
0: Het is vrij postig.
1: Dus dan eigenlijk is dat de beste strategie om gewoon zo min mogelijk te zeggen. Right? Want dan kan je niks offensief zeggen.
0: Oh, ja.
1: Dat zo min dat het zo automatisch evolueert.
0: Als we het toch over offenses hebben. Voelen mensen zich niet sneller geïntimideerd gewoon
1: door
0: de manier waarop wij praten? En dan heb ik het over black people.
1: Voelen andere black people zich daardoor geïntimideerd?
0: Andere black people dan uit andere steden. Dus yeah. Amsterdamse black people zijn best wel, volgens mij, straight to the point of zo.
1: Vallen mee.
0: Ja, vind je?
1: Kijk. Like, heb je ooit met een Rotterdammer gesproken?
0: Ja, tuurlijk. Ja.
1: Ik denk dat een Rotterdammer veel meer directer en straight to the point is en veel agressiever praat. Like, een guy van Rotterdam-Zuid praat veel agressiever dan een guy van Bijlmer.
0: Ja?
1: You know, op een normale basis. Je hebt natuurlijk je uitzonderingen.
0: Ja.
1: You know? Like, een guy van Rotterdam-Zuid is veel directer, you feel me, veel brutaler, praat meer.
0: Nee, maar dat heb ik eigenlijk nooit ervaren. Maar misschien komt dat omdat ik volgens de mensen heel netjes praat, waardoor mensen ook sneller netjes tegen mij praten, dat ik dat niet echt heb ervaren.
1: Ja, maar ik zeg niet dat ze niet netjes praten.
0: Nee, maar ik bedoel van dat ze minder ruw zijn.
1: Ja, maar dat heb ik ook niet gezegd. Ik heb niet gezegd dat ze ruw zijn. Ik zei dat ze direct zijn.
0: Direct?
1: Ja.
0: Maar ik ben ook echt direct.
1: Is dat zo?
0: Ja. Vind je dat niet?
1: Geef voorbeeld, hoe ben je direct?
0: Ik zeg gewoon hoe het is.
1: Oké, en hoe is het?
0: Hoe het is?
1: Ja.
0: Ik zeg gewoon, als jij niet lekker ruikt, zeg ik gewoon, je ruikt niet lekker.
1: Dat is een vorm
0: als ik zeg dat, als ik zeg dat jij rare opmerkingen maakt, dan zeg ik, dat vind ik echt een rare opmerking. Als ik vind dat jij laat bent, dan zeg ik, je bent laat.
1: Ja.
0: Dus maar ik ben best wel direct.
1: Op een grote schaal is dat ook gewoon een Nederlands ding. Hè? Wij Nederlanders zijn bekend om hoe direct wij zijn tegenover andere landen. Dus bijvoorbeeld, you know, dus ik weet niet necessarily is dat een specifieke jouw ding is, of gewoon als het de grotere.
0: Misschien is het een Nederlands ding.
1: Ja.
0: Ja, want ik krijg wel altijd discussies met Surinaamse Surinamers.
1: That's there you go.
0: Omdat zij heel erg.
1: Precies.
0: Omheen draaien. En ik zeg dan hoe het is.
1: Ja, nee, maar, ja, zeg, maar dat is ook zo.
0: Het juiste woord te vinden. Ik zeg, ja, maar dat ga je niet vinden. Zeg gewoon hoe het is.
1: Precies. En dat is dus van Surinamers.
0: Ja, dat is waar. Maar het komt wel sweet over.
1: Ja, maar willen we altijd sweet overkomen?
0: Ja. Is het toegankelijk?
1: Is het toegankelijk? Als je niet zegt wat je wilt, ben je dan toegankelijk aan het zijn? Of ben je gewoon, like, enige vorm van confrontatie of een beslissing uit iemand aan het vermijden eigenlijk? You know?
0: Persoonlijk vind ik dat wel. Maar de meeste mensen zeggen toch ook van, het is een geluid of, wat is het spreekwoord ook alweer?
1: Geen idee. Okay. Maar ik vind het toegankelijker als iemand direct tegen me is.
0: Ik ook. Ja. Ik begrijp je dan sneller.
1: Ja.
0: Dus dan, ook al is het geen prettig nieuws.
1: Ja.
0: Ik vind dat veel fijner, want dan weet ik of ik links of ik rechts moet. Maar als jij dat niet doet, dan denk ik, oké, wat moet ik er nu mee?
1: Ja, precies. Dus, en dat durven veel van onze Belmers jongeren niet te doen, necessarily. In de kamers, waar ze dat juist wel horen te doen. Ik heb het probleem niet. En ik merk, en enige resultaat daar is gekomen, is dat ik eigenlijk super hard word gegund. En dat mijn talent gezien wordt.
0: Yeah.
1: Ik had een stagiaire uit België voor een tijdje, right? Marokkaanse jongen. En hij was like, bro, ik dacht, like, de kijkers kunnen me niet zien nu. Maar ik heb dreads.
0: Nee, dit is gewoon mijn eigen TikTok hoor. Dus
1: ik heb dreads, ik heb rasta, ik heb een neuspiercing. Oké, maar like, ik ben een hele goede salesman en ik verkoop like, corporates, you know, like, ik verkoop grote corporates. Ik was bij een conferentie niet super lang geleden en ze waren gewoon like, jaloers op onze klantenlijst. Dan praat ik over miljoenen bedrijven. En I was like, yo, like, ik dacht al deze tijd dat het echt onmogelijk was om dat te doen, tenzij je misschien helemaal in een pak of zo gaat.
0: Yeah. Maar het werken ook gewoon...
1: Of de prejudices, like dat de prejudices zijn of je gediscrimineerd zou worden of niet serieus genomen zou worden. En, maar like, ik zeg van, well, het maakt niet uit hoe racistisch iemand is. Tenzij ze echt in de KKK zit, oké? Okay? Maar talent beats everything. Yes. Als je getalenteerd bent, maakt het allemaal niet uit. Hoeveel like, mensen zijn racistisch, maar dan like, zijn er al deze minorities in de voetbalteam. En er zijn ze nog steeds voor die minorities in die voetbalteam. Terwijl ze in het dagelijks leven racistisch zijn. Puur door het talent.
0: Dat
1: dus op het moment dat ik, als ik mijn mond niet open doe en ik niet praat, dan gaan ze ook niet horen hoe getalenteerd ik ben.
0: Yeah.
1: En op het moment dat ze het horen, willen ze wel met me werken. Want ik heb iets te bieden. Ik heb value. Ik heb waarde. Ik heb talent. En dat is, you know, dat is dus iets dat ik wel wou dat er meer...
0: Maar oké, want dan gaan we waarde.
1: Word.
0: Zuidoost.
1: Ja.
0: Economie.
1: Oké.
0: Wat mist er volgens jou... Laten we eerst beginnen bij de jongeren. Wat mist er volgens jou bij de jongeren als eigenschap dat zij niet aanpakken?
1: Oké, ik denk een stukje financiële educatie. Want ik heb dit de vorige keer gezegd, oké? Volgens mij was het de eerste zending. Hey, het begint met mij en het sluit met mij, oké?
0: Ja, zeker.
1: is het eigenlijk allemaal niet zo moeilijk. Like, ik zeg je eerlijk, gewoon straight. Gewoon, like, in Nederland is niet arm zijn niet zo moeilijk. You know, it's like, it's, als je het eenmaal, als je het eenmaal bent, is het moeilijk.
0: Maar
1: let's talk about it. It's not that hard.
0: Oké, maar dan hoe moeten we dat doen dan?
1: Kijk, stel je voor, ik zou nu een karakter hier neerzetten, right? In Zuidoost.
0: Ja.
1: En, you know, ik mag hem begeleiden. Ik mag beslissen wat... Ken je like, Bit.me of zoiets? Bitmode? Bitlife? Is zo'n videospel, like, op je telefoon waar je beslissingen kan maken. En dan speel je een leven helemaal door.
0: Oh, nee, dat ken ik niet.
1: Supercool spel. Maar, stel je voor, like, you know, ik creëer nu een Bitlife karakter. Ja. Oké, we zetten hem in Zuidoost. Ik mag hem begeleiden. Ik mag zeggen wat hij doet vanaf zijn geboorte.
0: Ja.
1: En ik ga hem niet zeggen om iets geks te doen. We gaan gewoon super stabiele levenskeuze maken. Laten we zeggen... Hij gaat naar school.
0: Ik wil bijna aantekeningen maken, weet je dat?
1: Doe het. En laten we zeggen, hij gaat naar school. Maar we zeggen, hij is niet super bijzonderlijk getalenteerd in anything of zoiets. Hij is niet super goed in leren, maar hij is ook niet gewoon gepraten. Maar hij wil genoeg vrije tijd hebben om zijn leven te kunnen leiden, maar nog steeds wel decent op school, right? Laten we zeggen, oké, boom, hij doet VMBO-T, right?
0: Mm-hmm.
1: Hij doet like...
0: Dus VMBO-T.
1: Ja. Yeah.
0: Wat is de thuissituatie? Moeten we dat ook beschrijven? Want het is een heel persona.
1: Nee, ja, zeker. Ik bedoel...
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De huren zijn het afgelopen jaar iets minder gestegen dan in de jaren ervoor. Volgens het CBS was huren in juli gemiddeld 4,4% duurder dan een jaar eerder. In 2024 was de huurstijging nog ruim boven de 5%. In Overijssel en Noord-Brabant stegen de huren het hardst, maar de verschillen met andere provincies zijn niet groot. Oud-PVDA-Kamerlid Mariette Hamer wordt de lijsttrekker voor Pro in de Eerste Kamer. Na de provinciale statenverkiezingen van volgend jaar volgt ze fractievoorzitter Rozemuller op, die de politiek verlaat. Er is gekozen voor Hamer vanwege haar lange staat van dienst, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
3: Ze was Kamerlid, ze was fractievoorzitter van de Tweede Kamerfractie ooit. In die rol was ze toen een van de oliemannetjes, of vrouwtjes in dit geval, tijdens het laatste kabinet Balkenende.
2: En van 2014 tot 2022 was ze voorzitter van de Sociaal-Economische Raad. In Nepal zijn twee mannen gered die vastzaten in een tunnel van een waterkrachtcentrale. De redding komt meer dan een week na de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet. Nog zeker 557 werknemers van de centrale worden vermist. Bij de overstromingen kwamen meer dan 1200 mensen om het leven. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen. Maar het kabinet zet wel belangrijke stappen, is de conclusie van het planbureau.

0: voor de leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Volgens landbouwminister Van Essen laten de cijfers zien dat de doelen binnen bereik zijn.
1: We zitten nu op 40% en dat PBL aangeeft dat met een paar uitwerking van een paar maatregelen, zoals het uitrijden van mest op land, dat we de doelen gaan halen en daarmee gebied voor gebied Nederland van dat slot af gaan halen.
0: Toch zal er volgens het planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden nog te veel stikstof neerdalen. Het weer bewolkt en buien. In het noorden kan veel regen vallen. Er staat ook veel wind met aan de kust zware windstoten. Het wordt 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Suikas, Soul Jazz Stage en Vuug Rivioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Brown Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuugrivioen.nl.
4: Halleluja, it's Monday.
5: Fantastisch weer dit.
6: Blijft altijd genieten.
7: En het is woensdagmiddag. Dat betekent dat ik er ben, Marco en Maarten.
8: Wat klinkt jij zo? Moet.
9: Lekker.
10: Iedere vrijdag van 5 tot 7 met Loeke en Rick.
11: En dan komt het weekend altijd toch heel erg leuk, fijn binnen.
7: Iedere maandag, woensdag en vrijdag van 5 tot 7. You can
12: make my day. Red Light Jazz Radio.
13: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
14: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
15: Ik ben Jerome.

bar odi alas masa e arki. Spesrutu des masa e libi in Damsko, ma spesrutu Bemre. Ma ook to heel Nederland, ja, wa los ma e arki in Tatakondre. En de rest van Europa, ja, zoals bijvoorbeeld Spanje, België, Engeland, Frankrijk. Sma e arki, ja, Zwitserland. Maar we bar ook to de Bradenanga de Sisa sa e arki in Afrika. Zowel Ghana, Nigeria, Sierra Leone, Senegal, ja, ja, ja. Maar ook to Desernans masa e libi in India. Desmasa e libi in Dubai, Rusland, Amerika, Kondre. Ja, maar ook to Desmasa e libi in Suriname. Ja, want deze zender is de populairste zender van heel Nederland, de meest beluisterde lokale zender. Maar we baren die ook toe des massa Elibina, Aruba, Curaçao, Bonaire, Sint Lucia, Sint Maarten, alles maar we bar odi. En Usabi Fatak Nono de we arki Radio de Leon en Ulopso. Maar we bar odi spesrutu ook toe de biggest mavo uno en ook toe de Pitani. En zij de we tak de Pitani, de kinderen dus, spesrutu odi omdat jullie straks voor mama, papa, oma en opa moeten zorgen. Niet dat jullie misschien lijfelijk moeten zorgen voor ze, maar wel ervoor zorgen dat oma en opa goede zorg krijgen. We bar odi ook toe de wans aan de nasiki bedi. We los maar de ook toe nasiki bedi, dus we bar odi ook toe. En we bar odi desmas aan de naroko. Wat we los maar, en roko no no de, maar de arki a radio. Dus we bar odi ook toe, zoals de inwaji, zoals de tap kantoro, zoals de tap van bouwterrein. We bar odi en u lobatori dat we arki radio de Leon.

0: Vanuit het kloppend hart van Amsterdam is dit Radio De Leon, de Woudreus.
1: Dit zijn de programma's van Radio De Leon. De

Of Holy Spirit, bread from heaven met Pastor Ivan Hercules. De meeswinger van de maand. Belangrijke boodschappen in verband met Black Consciousness. Tori Tafra na Tafra Tori. Kulturuplanga. De condoleances. De felicitatierubriek. Vraaggesprekken. Flashback. New Anointing Ministries. De Sunday Special Show. Het gospelmoment, Dewortu, Plengoffer, de stem van Stichting SWU, de actualiteit en Caribisch Latin muziek.

0: Grand Tangi. Grand Tangi. Radio de Leon zegt Grand Tangi tegen al die luisteraars die spontaan jaarlijks ondersteunen. Met een financiële bijdrage via onze tussenpersoon Rudy. Het wordt zeer op prijs gesteld. Grand Tangi, Grand Tangi, Grand Tangi.
1: Dit is de Wouterus Radio de Leon. Vanuit het kloppend hart van Amsterdam. U kunt nu gaan luisteren naar Radio de Leon Gospel.

machtige en barmhartige Heer en Heiland, U die onze soevereine vorst bent. U vergeeft, U vergeet, U schenkt genade, U gaat door met ons, wat we ook gedaan hebben. Dank U, Vader, dat wij vandaag bij U mogen komen en Uw liefde mogen betuigen. Dat U ons zo lief gehad heeft, dat U uw enige geboren Zoon geschonken heeft. Opdat wij en allemaal die in Uw Zoon geloven, niet verloren gaan. Dat is die kans die Gij ons schenkt. En hier staan wij vandaag in een wereld vol haat, vol onvergevingsgezindheid. We danken U dat wij mogen beseffen wat voor een geweldige God wij dienen. Een God die uw armen heel teder om ons slaat. Help ons, Vader, om te zien met uw ogen. Om te horen met uw oren. En een hart dat open staat voor anderen. Om hen ook te vergeven. Om hen ook lief te hebben zoals u ons lief heeft. Heer, we knielen neer en belijden dat wij zonder u verloren zouden zijn. Dat wij steeds weer nieuwe kansen hebben. U woont in ons hart. Omdat u gekomen bent om ons te verlossen. Vader, we danken u, we loven en prijzen u. Dat wij vandaag met andere ogen mogen kijken naar mensen om ons heen. Help ons te staan op die plek waar u ons wil meenemen in het licht. Om te zien dat het niet gaat om ons. Maar dat het alleen maar gaat om u en uw reddingsplan. De hoop die gij ons geeft, niet alleen voor vandaag, maar voor morgen en de rest van ons leven. Dat wij anders kunnen kijken naar dingen. Dat wij onze gevoelens kunnen afstemmen op u. Want we dragen uw gordel van waarheid. Onze voeten zijn geschoeid met vrede. Wij dragen het harnas van gerechtigheid. En u bent het schild rondom ons, want u vangt al die brandende pijlen op, omdat u de strijd voor ons ingaat. En wij geven u alle hulde. Wij vragen u om onze gedachten met uw helm van heil te bedekken, zodat wij niet denken aan het negatieve, maar dat we denken aan u, aan uw verlossingswerk. En laten wij niet vergeten dat uw zwaard van de geest, het woord van u, ons moet opensnijden. Om te helen, te genezen en weg te snijden dat wat ziek is binnenin ons. Uw tent is hier bij ons. En het is een koninkrijk dat geen enkel koninkrijk hier op aarde evenaart. We kunnen het niet vatten, maar we vragen u, help ons om elke keer een beetje dichter bij u te komen door de mensen die op ons pad gezet worden door u bij te staan, te helpen, een luisterend oor te hebben, helpen waar we kunnen, financieel, emotioneel, maar meer nog geestelijk. Dat wij mensen op weg helpen, dat wij inderdaad die vissers van mensen worden, om daar te staan, bij de verlorenen, bij de bedroefden, bij de zieken, de eenzamen, omdat u ons die kracht, die tools geeft. Laten wij u geloven en laten we staan op uw belofte van eeuwig leven. Want ook de jarigen van vandaag, van de vorige week, van de komende periode, zij die iets te vieren hebben, dat ook zij het geduld gehad hebben. Dat Gij ze gegeven heeft om verder te gaan met elkaar. Help ons om als wij vandaag die stap naar buiten maken en kijken naar die wereld, dat wij het bekijken door uw ogen. En dat we elk mens een kans geven om de vele kansen die Gij ons schenkt. Geloofd en geprezen zijt Gij voor alle zegeningen, voor alle liefde, voor alle ontferming waarmee U bewogen bent. En zegen ons, zodat wij kanalen van zegen kunnen zijn. In de naam van Koning Jezus.

Gij zult de Heere uw God liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht. Deuteronomium 6, vers 5. Geliefden,

arkibrada na arkisisa. De Heere God, de almachtige schepper van het heelal, heeft in deze context een krachtige, duidelijke en gebiedende uitspraak gedaan aan het volk Israël bij monden van de profeet Mozes. Het is aangaande de serieuze godsdienstige levenshouding ten opzichte van de God van Israël of Yahweh. De Ik Ben, die Ik Ben, die hen veilig en wel heeft gebracht naar Kanaan, het land vloeiende van melk en honing, verwacht ten minste deze standvastige geloofshouding van Israël. Aan de ouders wordt uitdrukkelijk aangegeven om deze opgedragen inzettingen en verordeningen van Gods wegen consequent en consistent als opvoedingspatroon te blijven hanteren. Zeker uit dankbaarheid vanwege de redding en verlossing uit Egypte na 430 jaar slavernij. Maar ook vanwege de aangetroffen vruchtbare landbouwgronden en de grote potentiële woongebieden voor groei en ontwikkeling. Doch ook om voortaan vredig te leven, vrij van knechting, vernedering en onderdrukking door thans vrijelijk de God van Israël te danken, loven en prijzen ten einde een voorbeeldig godsdienstig volk te mogen zijn. Geliefde, in deze nieuwe bediening heeft de Heere Yeshua, het vlees geworden woord, de Gods inzettingen en verordeningen niet terzijde gelegd. Yeshua is op aarde gekomen om de wet van de profeten te vervullen. Hij heeft de discipelen, toen de christenen, nu een heldere pastorale leerschool via de Bijbel meegegeven, met betrekking tot de wet en genade. Wij weten dat de Joden de Heere God dienen via de wetten, de Torah, inzettingen en verordeningen. De christenen daarentegen dienen de Heere God ook op basis van het geloof in de almacht en barmhartigheid van God, maar door zijn genade vanwege Gods gunst en liefde in Jezus Christus, Yeshua. De liefde tot de Heere God, de naasten en de samenleving is erg belangrijk om een vredig milieu te mogen hebben. Immers, Jezus Christus, Yeshua, heeft ooit gezegd: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Want de werkelijkheid leert ons dat wij nog samenleven met andersdenkenden en andersgelovigen in deze, naar het lijkt, steeds duister wordende wereld. Deze opvoedkundige pastorale uitspraken van de Heere God, als van onze Heer en Heiland, zijn zeer gebiedend, ondanks de vaak vervelende en onethische ervaringen die tijdens het samen op weg gaan worden ervaren. Zijn genade is ons genoeg. Amen.

Voor tere charuno. Dat we sop zeker ontaf voor support foto. Dat not kan foto fest toton. Not tiki, not tee, not stong. No libis ma aya ati. Sa aptakur do na atakuru ne. Maar we begi, kanade gezondheid kracht. Geluk en voorspoed. Voor de tapo libi pas. We takun tani. Alla den dede wa sa ugo al fest. Alla u lobby wang. We takun tani voor de we wai makadunu po dapede. En dat we begi ook toe dat u stil. In de rust. Tere tjaro ngomoro fara. Wie sot sefron tak poude. Mekwa lech schijnt tak compassie. Dat alasani. Mu wakabung.

Hier volgen de namen van dierbaren die zijn heengegaan in Suriname en in Nederland. Edmund Humbert Gambier, meer bekend als Mundo. Eric John Delano Wiebers. Jacques Cross Ruben Constantijn. Willem Cornelius Lucien Revos. Johannes Hubertus Adrianus Mol. James Frederik Leeuwon. Marilene Kairape. Pedro Boston. Renaldo Stewart. Jane van Amt. Louise Bisschop. George Christophe. Jarda Bagan. Gladys Daniela Edman. Ramdat Nohar. Kelvin Timothy Jew, meer bekend als Kelvin of Kelly. Michela Borges, meer bekend als Sheila. Emeline Olieberg Rozenblad. Sharda Staphorst Bagan. Jan Mol. Mitchell Moura Awali. Mike Mokim. Vinay Pudin. Judith Perotti. Harvey Milton Jongafat. Ruben Johannes Louis van Hetten. Fred Fabri. Radio De Leon condoleert de families met het heengaan van hun dierbaren en wens hen heel veel sterkte.

0: We hebben als volk en land een veelheid aan potenties. We zullen aan onszelf gelegen zijn. Samen optrekken brengt vooruitgang. En samenwerken leidt tot succes.
1: Wij zijn samen met jou en je. Nu maar op.

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. McDonald's Nederland is op de vingers getikt door de inspectie Leefomgeving en Transport. De fastfoodketen biedt klanten nog steeds wegwerpbekers aan, terwijl dat sinds 2024 verboden is. De inspectie neemt dat McDonald's extra kwalijk, omdat het een toonaangevend bedrijf en een grote speler is. In de ruim 260 vestigingen in Nederland worden jaarlijks 175 miljoen drinkbekers verstrekt. De fastfoodketen heeft beloofd vanaf volgend jaar herbruikbare bekers aan te bieden. Als het bedrijf die belofte niet nakomt, moet het van de inspectie dwangsommen betalen van €625.000 per overtreding. Vorig jaar stootte het verkeer in Nederland minder CO2 uit dan in 2024. Het is voor het eerst sinds de coronajaren dat de uitstoot daalt. Het gaat om een daling van 1,6%, meldt het CBS. Vooral personenauto's stoten minder uit, hoewel het aantal gereden kilometers toenam. Het komt vooral doordat er steeds meer elektrische auto's zijn. Ook bussen zijn de afgelopen 10 jaar veel schoner geworden. In Nepal zijn 2 mannen gered die vastzaten in een tunnel van een waterkrachtcentrale. De redding komt ruim een week na de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet. Het officiële dodental van de overstroming is vanochtend opgelopen tot 1287. Verwachting is dat het nog verder op zal lopen. Ruim 5000 mensen worden nog vermist. Oud-PvdA-Kamerlid Mariette Hamer wordt de lijsttrekker voor Pro in de Eerste Kamer. Na de Provinciale Statenverkiezing van volgend jaar volgt zij de huidige fractievoorzitter Paul Rozemuller op, die afgelopen zondag aankondigde dat hij de politiek verlaat. Hamer was van 2014 tot 2022 voorzitter van de SER. Daarvoor zat ze 16 jaar in de Tweede Kamer voor de PvdA, waarvan enkele jaren als fractieleider. Het weer, het is bewolkt en er zijn af en toe buien. In het noorden kan vooral veel regen vallen. Er staat veel wind met aan de kust zware windstoten en het wordt daarbij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de A7 van Horen naar Zaanstad. Tussen Horen en Purmerend heb je 20 minuten oponthoud, want er ligt rommel op de weg na een ongeluk, onder meer glas. De rechterrijstrook is dicht. Op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen sta je 10 minuten in de file tussen Beverwijk Oost en knooppunt Rottepolderplein. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
3: Discos onder Drempels Radio, hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
4: Donderdag tussen 10 en 12 is nostalgisch op Radio Noordzij en Radio Salto. Jan uit Slotermeer presenteert de beste muziek uit de jaren 50, 60 en 70 in Nostalgie met Jan. Vraag je nostalgische verzoekplaatje aan en doe gelijk mee met het enveloppenspel. Nostalgie met Jan. Iedere donderdag tussen 10 en 12 op Radio Noordzij en Radio Salto.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
6: You sabi that no there, je arki Radio de Leon.
2: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio J. Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
7: Tap iedere eerste en tweede vrijdag van de maand in uw eigen wereld van Flashback. Tussen 11 en 12 uur. Uw gastheer Franklin Exdon. Okay.
8: Dit is de stem van Ellen Nobibux. Zij is beschikbaar voor uw bedrijf en eventsreclame. Voor meer informatie, mailt u naar twinklesound twinklesound@gmail.com. twinklesound@gmail.com. De Leon.
9: The power station
8: in Amsterdam. Wordt lid van Flashback Community voor €5 per maand. Ter attentie van de Sound Flashback. SNS-bank rekeningnummer NL70 SNSB 8840 468803 NL70 SNSB 8840 468803 voor €5 per maand.

0: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vuug Rivioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Brown Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuugrivioen.nl.
1: Diego na dapper strati, dapper markt, aboyo, de muzuks aan Amelie's winkel. Dapper you can find alles aan die saja van nood. De volgende producten kunt u bij Melis kopen. Surinaamse, Aziatische en Afrikaanse kruiden. Alcolade, Florida water, rooswater, diverse Assanse smaken, Afrikaanse kalebassen, bobolo, dat naar cassavebrood, verse groenten uit Afrika en Suriname, zuurzak, yamsi, Afrikaanse gember, Chinese taierwekar en kokoyam van Afrika, kokoskronten uit Ghana, ampeng, dat naar groene banaan, bloeddruk verlagende kruiden zoals white hibiscus nanga red hibiscus, tef, dat nou een natuurproduct voor diabetes en hoge bloeddruk. Diverse vissoorten zoals bachao en nog veel meer. Kom gewoon even langs. Sakom naar Melis Winkeli, Melis Tropical voor African, Asian en Surinaamse producten. Dappermarkt aan de Dapperstraat 289 in Amsterdam-Oost. Telefoonnummer is 064-256-6176. Melis Tropical 064-256-6176.
2: Sabi dat no no de je arki Radio de Leon.
3: Suriname, amoro sweet kondref grondap. Ik hou van Suriname.
4: Ook deze krijgt het podium via Radio de Leon.
5: Dames en heren, brada nangasitsa. Ik neem u vandaag mee om te gaan luisteren en dansen op de tonen van Radio de Leon, meeswinger. Van de maand september, Gwels met Rekkerewa Piai.
6: Ah, tussie. Kapodano, koi bergate. Kibotje mogo irame, iroko, akana no warere maro. Urano da papolo, yasagal komaro. Buto, buto, buto.

0: Amako!
1: Ik heb iemand ooit horen zeggen, als je mooi bent van buiten win je alle ogen, maar als je mooi bent van binnen win je alle harten. Laten we mensen behandelen zoals we zelf behandeld willen worden. Liefde maakt ons mooi. Liefde maakt ons mens. Rechtvaardigheid maakt ons mens. Ik zou willen zeggen aan al mijn mensen met lobby in hun hart, let's spread the love. We need more love in the valley. En wie ben ik? Ik ben niet perfect, maar ik denk, ik moet het toch zeggen. Share the love. Respect.
2: Je sabi dat nono de je arki Radio de Leon. Dat was een mooie editie. Het zonnetje bij u thuis. In de slaapkamer, in de woonkamer, in de keuken, op het terras. Maar ook op uw werk. Ja, misapak wel los maar e arki. A radio nono de. Wel los maar eroko in a bouw, in de tuin. Isabi. Brianna de. Geniet ervan. This is Radio de Leon.

U kunt nu gaan luisteren naar het programma Bread from Heaven. U gebracht door pastor Iwan Glenn Hercules van God Anointed Power Ministries.

Goeiedag, lieve mensen. Dit is weer het programma van God's Anointed Power Ministries, Bread of Heaven. En vandaag gaan we weer over het woord hebben. God zegenen ieder die luistert. Halleluja, prijs de naam van Jezus. Welkom, welkom. Ik ga beginnen vandaag met, voordat we in het woord gaan, het woord van God gaan, The Bread of Heaven, wil ik een lied zingen voor u. Halleluja. En dit lied zegt, is in het Surinaamse tongen. Het zegt, Alla grani na fu hem en alla glory gi hem nem. Alla grani en glory na fu Jezus. Amen. Als u het kent, kunt u met me meezingen. Halleluja.

Halleluja, broers en zusters, lieve mensen. Alle eer, alle lof, alle granina voor hem is voor de Heer alleen. Amen. Prijs de naam van Jezus. Ik ben zo blij dat u weer luistert naar dit programma Bread from Heaven. Halleluja, prijs de naam van Jezus. God is een goede God, hij is een machtige God. Amen. En hij komt toe, alle eer en alle lof en alle dank en alle aanbidding komt hij toe. Prijs de naam van Jezus, halleluja. Oké, broers en zusters, ik hoop dat het wel gaat met u. Thuis daar, ieder die luistert, waar u ook bent. Halleluja, ik doe u de groeten in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, in de naam van Jezus Christus. Halleluja. Vandaag gaan we behandelen, gaan we lezen uit het woord van God. Halleluja. In het boek van Johannes Evangelie. Halleluja. Johannes 14 gaan we lezen vanaf vers 1. Leest u met me mee. Amen. Halleluja. Prijs de naam van Jezus. Halleluja. Dank u wel, Vader. En in het boek van Johannes, hoofdstuk 1. Het boek van Johannes, hoofdstuk 14. Lezen we vanaf vers 1. En daar staat geschreven: het huis des Vaders. Uw hart wordt niet ontroerd. Gij gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis mijns vaders zijn vele woningen. Anders zou ik het u gezegd hebben. Want ik ga heen om uw plaats te bereiden. Amen. En wanneer ik heen gegaan ben en uw plaats bereid heb, kom ik weder en zal u tot mij nemen. Amen. Dit is naar belofte, Bradangasisa. Opdat ook gij zijn moogt waar ik ben. Amen. Hij zegt, wanneer ik heen gegaan ben, vers 3, en ik en uw plaats bereid heb, kom ik weder en zal u tot mij nemen. Halleluja. Opdat ook

naam van Jezus. Daarom is het zo belangrijk voor u, halleluja, dat als u nog Christus nog niet kent, neem de Heere Jezus aan in uw leven. Amen. Geef uw leven aan de Heere. Halleluja. Geef u over aan de Heer. Halleluja. Prijs de naam van Jezus. En dit is een belofte die Jezus Christus heeft gemaakt naar de gemeente, naar zijn kinderen, dat hij terugkomt. Hij gaat heen, maar de Bijbel zegt hier, hij komt weer terug. Hij gaat om onze plaats te bereiden. Amen. In het huis van mijn vader zijn vele woningen. Amen. Dus hij gaat een plaats voor ons klaarmaken. Amen. Bij God de Vader daar. En dan is dat is niet alles. Maar dan zegt hij, ik kom terug om u op te halen. Dus de Bijbel zegt, Jezus komt terug. De Bijbel zegt, hij is heen gegaan. Amen. Tot de Vader. Maar hij komt ook terug om ons op te halen. Die in hem geloven. Halleluja. Prijs de naam van Jezus. En dat is een belofte die de Heer Jezus heeft gemaakt naar ons toe als gelovigen. Amen. Als kinderen van God. Halleluja. En het is voor een ieder, broeders en zusters. Het is voor een ieder. Misschien denkt u van, hey, minosabgado, ik ken God niet. En ik ben een zondaar. En ik heb dit gedaan, ik heb zus gedaan, ik heb dat gedaan. Amen. Maar het is ook voor u. Amen. Wat u ook hebt gedaan in dit leven hier op aarde. Het is ook voor u. U kan u bekeren tot de Heer Jezus Christus. Amen. En dan zal hij uw zonde vergeven. En dan komt hij ook terug om u op te halen. Halleluja. Wat een mooie belofte is dat. Amen. Halleluja. Prijs de naam van Jezus. We gaan verder lezen. We gaan lezen in vers 4. En daar staat, dan zegt de Heer Jezus tot de mensen, en waar ik heen ga, daarheen weet gij de weg. Hij sprak tot de discipelen. Maar Thomas zeide tot hem, Heere, wij weten niet waar gij heen gaat. Hoe weten wij dan de weg? Dat was Thomas, amen. Vers 6. Jezus zeide tot hem, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Ziet u dat? Niemand komt tot de Vader dan door mij. Halleluja. Wat een machtig woord is dat. Amen. Halleluja. Prijs de naam van Jezus. Dus de Bijbel zegt, Jezus zegt hier, ik ben de weg, ik ben de waarheid en ik ben het leven. Amen. Jezus Christus is de weg tot God de Vader. Door Jezus kan jij komen waar God is in de hemel. Amen. Er is geen andere weg. Jezus is de enige weg. Er is geen zijweg. Er is geen bijweg. Amen. Er is geen andere weg dat u tot Jezus, dat u tot God kan komen dan door Jezus Christus. Dan door de Zoon van de levende God. Halleluja. Alleen door Jezus kunt u tot God de Vader terugkomen. Niet door Maria, niet door Boeddha, niet door Krishna, niet door Mohammed. Alleen door Jezus Christus, de levende Zoon van God, kunt u behouden worden. Amen. Dat is het evangelie, lieve mensen. Dat we moeten verkondigen. Amen. Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Er is niemand anders die u kan behouden in dit leven. Amen. Die u eeuwig leven kan geven. Dat kan alleen door Jezus Christus, de Zoon van de levende God. Halleluja. Prijs de naam van Jezus. O, God is zo machtig. God is zo groot. Amen. Dat hij zijn enige geboren Zoon, Jezus Christus, heeft gezonden naar deze wereld. Om voor ons te sterven, om onze zonde op zich te nemen. En te sterven aan het kruis op Golgotha. Halleluja. En daardoor kunnen wij behouden worden. Enigste door de Zoon die dood is geweest en die na de derde dag

opgestaan is uit de dood. Hem alleen kan u levend maken na de dood. Amen. Hij alleen kan u eeuwig leven geven. Hij alleen, alleen de Zoon van God. Halleluja, prijs de naam van Jezus. This is good preaching. Halleluja. Amen. Dit is het evangelie, lieve mensen. Er is geen andere evangelie. Alleen het evangelie van de Allerhoogste, van God. De Almachtige, de God van Abraham, Isaac en Jacob. Dat is het enigste evangelie. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Halleluja. Daarom is hij gekomen om voor ons te sterven aan het... Jezus is gekomen zodat wij leven hebben. Leven en overvloed. Eeuwig leven hebben. En overvloed. Dat betekent eeuwig leven. Hij kan ons dat geven. Daarom is hij gekomen. Er is niemand anders gekomen. Alleen de Zoon van God. Die is weer uit de doden opgestaan. Er is niemand die ik ken. Geen mens... die weer tot leven is gekomen nadat hij dood is gegaan. Jezus Christus is de enigste. En

te doen. Amen. Dus broers en zusters, wees niet bedroefd. Amen. Enigste wat u moet doen is om Jezus Christus in uw leven toe te laten. Om hem aan te nemen. Amen. Om te zeggen, Heer Jezus, hier ben ik. Ik ben een zondaar, maar ik wil u leren kennen. Ik wil u kennen. Ik wil mijn leven aan u overdragen, aan u overgeven. Amen. En dan bent u een kind, wordt u een kind van de Heer. En dan hebt u recht op dat eeuwige leven. Om eeuwig te zijn bij uw schepper, bij God. Amen, de Vader. Dan kunt u eeuwig daar zijn. Halleluja. Prijs de naam van Jezus. Wat een mooie belofte is dat. Amen, die hij ons gegeven heeft. Prijs de naam van Jezus. Jezus, God is zo goed. Amen, hij heeft ons zo lief. Dat hij bereid is geweest om zijn leven voor ons te geven. Om zijn leven voor ons op te offeren. Zodat wij eeuwig, halleluja, prijs de naam van Jezus. Misschien woont u hier in uw huis, hier op deze aarde. U hebt uw huis hier, maar u mag weten vanaf vandaag, en dat zeg ik u, u hebt ook een huis. Er is een huis klaargemaakt voor u in de hemel bij God, waar God woont. Amen. Enigste wat u moet doen is Christus in uw hart toelaten. Prijs de naam van Jezus. Ik hoop dat deze boodschap goed door u, tot u doordringt. Amen. Dat u het begrijpt. Ik spreek geen moeilijke talen en moeilijke dingen. Maar dit is zuiver het echte evangelie. Amen. Het woord van God. The bread from heaven. Halleluja. Die tot u komt. Halleluja. Oh, dank u wel, Vader. Voor uw liefde en uw genade. O, wij prijzen hem, zijn wonderbare naam. Prijs de naam van Jezus, lieve broeders en zusters. En lieve mensen. We gaan even met een korte break. En dan ben ik zo weer terug bij u. God bless you. God zegen u. En ik wil u graag ook bij deze, voordat ik met de pauze ga, u uitnodigen om te komen. Halleluja. Komen naar God Anointed Power Ministries. Amen. Komen naar Jezus, naar God. U hoort het al, God Anointed. Weet je, het gezalfde ministries. Komt u naar de ministry van God, de Almachtige. Ik wil u uitnodigen dat we zitten nu op Belmer Dreef. Halleluja, 364 B. Komt u, het is tegenover bij het gebouw van Palu. Halleluja, tegenover de stadsdeelkantoor aan de andere kant van de weg. Komt u, kom met ons fellowshipen. Komt u meer van de Heer ontvangen. Halleluja. En we beginnen van 11 uur 's morgen, elke zondag van 11 uur tot 1 uur 's middags. Halleluja, u bent van harte welkom. En het postcode is 1102 AC in Amsterdam, Zuidoost. Prijs de naam van Jezus. Nogmaals, de adres is Belmer Dreef, 364 B. God zegen u. Tot snel. Amen.

Ja, God zegen, lieve mensen, daar ben ik weer. Halleluja. Dit is het programma Bread from Heaven, gebracht door pastor Iwan Hercules van God Anointed Power Ministries. Prijs de naam van Jezus. God is een goede God. Halleluja. We zijn met het woord van God bezig. Misschien bent u pas aan het luisteren. En we hebben gelezen vanuit het boek van Johannes Evangelie. Johannes 14, hoofdstuk 14. Hebben we gelezen vanaf vers 1 tot en met vers 6. Halleluja. Prijs de naam van Jezus. Maar we gaan verder. Halleluja. En het gaat om het huis des vaders. Amen. Dat betekent dat God meer huizen heeft voor ons. Amen. Jezus is gegaan om onze huis in de hemel voor te bereiden. Halleluja. Voor de kinderen van God. Halleluja. Prijs de naam van Jezus. Ik ga verder lezen in dezelfde hoofdstuk van Johannes 14. Ga ik lezen vanaf vers 12. Halleluja. Dan even kijken, ja. Dan staat daar: voorwaar, ik zeg u, wie in mij gelooft, dat zegt Jezus dus tegen de mensen, tegen zijn discipels. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, wie in mij gelooft, de werken die ik doe, zal hij ook doen. Amen. En grotere nog dan deze. Want ik ga tot de Vader. Ziet u, hij ging naar de Vader. En wat gij ook vraagt in mijn naam, ik zal het doen. Amen. Opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt worden. Vers 14. Indien gij mij iets vraagt in mijn naam, ik zal het doen. Halleluja. Amen. Zie je, dus hij begint met: wie in hem gelooft, de werken die hij heeft gedaan, die hij doet, zullen wij ook kunnen doen. Amen. En wat deed Jezus toen hij hier op aarde was? Toen hij fysiek hier op aarde was, hij genas zieken. Amen. Hij verpredikte het evangelie van liefde, van vrede, van overwinning. Amen. Hij genas de zieken en hij dreef boze geesten uit. Bij de mensen die bezet waren door boze machten, door boze geesten. Hij dreef deze boze geesten uit. Amen. En we weten allemaal

wat voor ziekte dat waren. Amen. De boze geest van doofheid, van stomheid. De boze geest van blindheid. De dove geest van bezetenheid. Jezus droof al deze demonen eruit. Amen. Boosheid van ziekte. Hij kwam en genas de mensen. Amen. En hij verloste zij die bezet waren. En Jezus zegt hier, dezelfde werken, zelfs nog meer dan de werken die hij deed, zullen wij ook doen. Amen. Hoeveel gelovigen, nou die Jezus Christus hebben aanvaard, prediken het evangelie van liefde, van vrede. Amen. Van behoudenis. Dat bedoelt dat we het woord moeten prediken, broers en zusters. We moeten, laten we dat woord gebruiken. Misschien komt het een beetje grof over, moeten. Maar dat is de opdracht die Jezus ons heeft gegeven. Amen. En de autoriteit die hij heeft gezegd dat wij ook kunnen in zijn naam. We kunnen in zijn naam boze geesten uitdrijven. Halleluja. Er zijn zoveel mensen bezet hier op aarde. In inrichtingen, in geestelijke inrichtingen, door boze geesten. Amen. Dat ze stemmen horen. Amen. Van boze geesten. Maar God even zegt, wij in zijn naam hebben wij de autoriteit om deze boze geesten uit te drijven. Hij zegt ook verder, amen, op zieken zullen wij de handen opleggen. En ze zullen genezing ontvangen. Oh, wauw. U bent gelovig. Hebt u al op zieken de handen opgelegd en gebeden voor genezing? U hebt die autoriteit van de Heer gekregen, broeders en zusters. Doe het ook. Gebruik die autoriteit. Amen. Er zijn vele zieke mensen op deze aarde. Amen. Maar de Heer heeft ons als zijn discipelen, als kinderen van hem, als volgelingen van hem, die autoriteit gegeven. Dat we op zieken de handen zullen opleggen. En dat we in zijn naam boze geesten zullen uitdrijven. Halleluja, prijs de naam van Jezus. Dus broers en zusters en lieve mensen, misschien bent u thuis en u denkt van, hey, ik ben ziek op dit moment, ik heb dit, ik heb dat, wat voor ziekte het ook mag zijn. Amen. De Bijbel zegt, Jezus genas alle ziekte, alle ziekte. Amen. Dus misschien bent u ziek vandaag thuis en u denkt van, oh, als Jezus de mensen heeft genezen, amen, dan kan hij mij ook genezen. Laat me u vandaag vertellen, lieve mensen, lieve broeders en zusters. De Bijbel zegt in het boek van Hebreeuwen dat Jezus Christus is dezelfde gisteren, vandaag en tot in alle eeuwigheid. Amen. Dus die Jezus die toen genas, hij geneest nog steeds. Amen. Hij kan u nog steeds genezen. Als u uw geloof op hem stelt. Halleluja. Prijs de naam van Jezus. Dan kan hij u genezen. Daarom wil ik u vragen, lieve mensen, waar u ook bent vandaag. Als u ziek bent of bezeten bent, leg uw handen, uw rechterhand op uw voorhoofd. Of op uw borsten, op uw hart. Halleluja. En ik geloof dat de Heer Jezus door het gebed, de Heer Jezus u gaat genezen van alle ziektes. Leg uw handen op uw hoofd. Vader, in de naam van Jezus Christus. Heer, u hebt ons autoriteit gegeven. Heer, om in uw naam boze geesten uit te drijven. Daarom op dit moment in de naam van Jezus. Welke boze geesten het ook zijn. Ik gebied ze te wijken. Nu op dit moment. Van elk mens die hun handen op hun hoofd heeft gezet. Ik gebied alle demonische machten te wijken uit hem. Alle ziektemachten gebied ik te wijken op dit moment. Ik bestraf elke ziekte, elke demon in de naam van Jezus Christus. En ik dank u, Vader, dat door uw striemen zijn genezing op dit moment mogen ontvangen. In de naam van Jezus, want u bent hun geneesheer. Door uw striemen zijn zij genezen. En ik dank u, Vader, daarvoor. En ik prijs uw wonderbare naam daarvoor. In Jezus' wonderbare naam. Halleluja. Amen.

Halleluja. Prijs de naam van Jezus. God is goed. Amen. Halleluja. Hij is dezelfde. En hij blijft dezelfde tot in alle eeuwigheid. Amen. Hij is onze geneesheer. Zoals staat in Jesaja 53, 4 tot en met 6. Dat door zijn striemen zijn wij genezen. Genezen. Amen. Halleluja. Prijs de naam van Jezus. Brangasisa. Ik ben blij dat u geluisterd hebt. Amen. Halleluja. Ik wil u nogmaals uitnodigen. Komt u om met ons samen te fellowshippen. Halleluja. Daar op Belmerdreef. Iedere zondag van 11 tot 1 zijn we bij de Belmerdreef 364B. In het gebouw van Palulu daar. Op Belmerdreef tegenover de stadsdeelkantoor. Komt u om meer te ontvangen van God. Amen. Meer te ontvangen van Jezus. Komt u. U bent van harte welkom van 11 uur 's morgens zondag, elke zondag, tot en met 1 uur 's middags. God zegen u en neemt u iemand mee. Als ze ziek zijn of bezeten zijn, neemt u ze mee. Breng ze. Ze zullen genezing ontvangen in de naam van Jezus Christus. God zegen u. Halleluja. Amen.

Yum sabi dat no no de je arki Radio de Leon. Dat was mooi de editie. Het zonnetje bij u thuis. In de slaapkamer, in de woonkamer, in de keuken, op het terras. Maar ook op uw werk. Ja, misap tak walos ma e arki, a radio no no de. Walos ma e roko in a bouw, in de tuin, isabi. Bruyana de, geniet ervan. This is Radio de Leon.

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Duitsland is er opnieuw een sabotagepoging bij een hoogspanningsstation geweest. Een wandelaar vond bij een transformatorstation in de buurt van Keulen ontstekingmechanismes. Ook bij hoogspanningsstations in Noord-Rijn-Westfalen en Brandenburg waren deze week incidenten. Daarbij werden ook explosieven gevonden. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de incidenten. Als dader is er een klimaatactivist in beeld die in een brief aan twee Duitse kranten de verantwoordelijkheid opeiste. Maar ook wordt rekening gehouden met buitenlandse actoren. Zoals Rusland. McDonald's Nederland biedt nog steeds wegwerpbekers aan. Dat constateert de inspectie Leefomgeving en Transport. Sinds 2024 zijn bedrijven verplicht om klanten herbruikbare bekers aan te bieden. De fastfoodketen, die jaarlijks zo'n 175 miljoen bekers verstrekt, heeft beterschap beloofd. De Nederlandse reisapp Polarsteps heeft zeker een half jaar lang gegevens van gebruikers niet goed beveiligd. Dat ontdekte onderzoeksplatform Follow the Money. En daardoor kon de reisinformatie van miljoenen reizigers worden verzameld, zoals foto's, GPS-locaties en zelfs woonadressen. Polarsteps zegt hard aan het werk te zijn om de beveiliging te verbeteren. De Nederlandse reisapp is populair over de hele wereld. Zangeres Roxy Dekker geeft volgend jaar een concert in de Johan Cruijff Arena. En daarmee is zij de eerste vrouwelijke artiest uit Nederland die een solo-show geeft in het Amsterdamse stadion. De 21-jarige Dekker kondigde het nieuws gisteravond aan in een video op Insta. Daarin krijgt ze in de arena voetbaltraining van Louis van Gaal. Gisteren is Dekker begonnen aan een reeks van 4 concerten in de Ziggo Dome in Amsterdam. Het concert in de arena, waar ruim 70.000 mensen in kunnen, is volgend jaar op 24 april. Het weer. Er staat veel wind en het trekt vanuit het westen een regengebied over het land. Vooral in het noorden is het erg nat. Koud is het niet, met 20 tot 24 graden. Morgen wolken en zon en het blijft op een enkele bui in het noorden na zo goed als droog. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file in Noord-Holland op de A7 van Horen naar Zaanstad, tussen Horen en Purmerend, door een ongeluk. De vertraging is 20 minuten, de rechterrijstrook is dicht. En op de N9 van Den Helder naar Alkmaar heb je tussen Schorrel en Bergen ruim 5 minuten tijdverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Elke nacht van 2 tot 3 uur terug op Salto 1, Park 4D TV. Internationale televisiekunst van toen door Amsterdamse makers onder het motto 1 uur puur beeld en geluid. Inspirerend, apart, psychedelisch en soms hilarisch. Maar altijd kunst in zijn meest pure vorm. Park 4D TV. Elke nacht op Salto 1 en via salto.nl.
3: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Suikas, Soul Jazz Stage en Vuug Rivioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuugrivioen.nl.
4: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2 Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
6: You sabi that no there, je arki Radio de Leon.
3: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met Ronald Snijders 3 of J. Tina Burns.

0: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
1: Sabi dat no de je arki op de leon.
2: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met Ronald Snijders 3FJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
3: Stap iedere eerste en tweede vrijdag van de maand in uw eigen wereld van Flashback. Tussen 11 en 12 uur. Uw gastheer Franklin Exton. Oké.
4: Dit is de stem van Ellen Nobibugs. Zij is beschikbaar voor uw bedrijf en eventsreclame. Voor meer informatie mailt u naar twinklesound@gmail.com. twinklesound@gmail.com. De Leon. The power station in Amsterdam. Wordt lid van Flashback Community voor €5 per maand. Ter attentie van de Sound Flashback. SNS-bank rekeningnummer NL 70 SNSB 8840 468803 NL 70 SNSB 8840 468803 voor €5 per maand.

0: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vugriffioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Brown Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vugriffioen.nl.
1: Tegen de dapper straat, dapper markt, Aboyo, de muzelsana melis winkri, dapper jukafin, alles aan die saja van oud. De volgende producten kunt u bij Melis kopen. Surinaamse, Aziatische en Afrikaanse kruiden. Alcolade, Floridawater, rooswater, diverse Assanse smaken, Afrikaanse kalebassen, bobolo, dat naar cassavebrood, verse groenten uit Afrika en Suriname, zuurzak, yamsi, Afrikaanse gember, Chinese taierwekar en kokoyam van Afrika, kokoskronten uit Ghana, ampeng, dat naar groene banaan, bloeddruk verlagende kruiden zoals white hibiscus naar red hibiscus, tef, dat nou een natuurproduct voor diabetes en hoge bloeddruk, diverse vissoorten zoals bachao en nog veel meer. Kom gewoon even langs. Sakom naar Melis Winkri, Melis Tropical voor African, Asian en Surinaamse producten. Dappermarkt aan de Dapperstraat 289 in Amsterdam-Oost. Telefoonnummer is 064-256-6176. Melis Tropical 064-256-6176.
2: You sabi that no de? Ye arki Radio de Leon.
3: Suriname, amoro sweet kondref grondapu. Ik hou van Suriname.
4: Ook deze krijgt het podium via Radio de Leon.
5: Dames en heren, brada nangasitsa. Ik neem u vandaag mee om te gaan luisteren en dansen op de tonen van Radio de Leon, meeswinger van de maand september. Gewels met Rekkerewa Piai.
6: Ah, tussie. Kapodano, koi bergatu. Kibotje mogo irame, iroko akana no ware remaro. Urano da paporo yasaga komaro. Buto.

0: kan maken.
1: Ik heb iemand ooit horen zeggen, als je mooi bent van buiten win je alle ogen, maar als je mooi bent van binnen win je alle harten. Laten we mensen behandelen zoals we zelf behandeld willen worden. Liefde maakt ons mooi. Liefde maakt ons mens. Rechtvaardigheid maakt ons mens. Ik zou willen zeggen aan al mijn mensen met lobby in hun hart, let's spread the love. We need more love in the valley. En wie ben ik? Ik ben niet perfect, maar ik denk, ik moet het toch zeggen. Share the love. Respect.
2: I'd like to know one thing. Are you ready for the Super Brother? Are you ready for the Super Brother music for the soul?
3: Stap iedere eerste en tweede vrijdag van de maand in uw eigen wereld van Flashback. Tussen 11 en 12 uur. Uw gastheer Franklin X Don. Oké.
4: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

0: Ja, en goedemorgen iedereen daar.
1: Goedemorgen.
0: Ex-Don. Nou, er werd een vraag gesteld van hoe we die programma van hem vinden. Nou, ik vind het een prachtig programma. Het maakt me altijd blij als ik naar deze man zijn muziek luister. En naar zijn warme stem ook. Ja, het is gewoon geweldig.
2: Stap in uw eigen wereld van Flashback. Uw gastheer, Franklin Ex-Don.

gentlemen, please welcome. Get ready. Party celebration.

Archimang, brada na sisa. Me barodi. Nidoro, nidoro, nidoro. Mijn naam is Franklin X. Don. Voor ik verder ga, wil ik de volgende fans groeten van Flashback. First Princess, Ellie R. Prinses Marta Koenders, Nana Uhema. Hortans Kreisburg, Prinses Regina. Rinja McIntosh, Elfriede Kesser. Roy Vien, Prinses Elfriede van Engel. Lea van Engel, Kevin Zorgvol, Harold uit Den Haag, John van de Olympiaweg in Amsterdam, Kleines Terborg, Ernestine Convalius, Sandra Nokvries, Mavis Kolf, Andrea Rickets, Gerda Sordam, Tette uit Zaandam, Queen Nana Brewa, Ifilia, Yvonne Bierfried Rooijen, mevrouw Echtel, mevrouw Palmira Richter, bijzondere groet aan Chelsea van de Amstelstroomlaan in Amsterdam, Agnita Clefant, Jurgen Zorgvol, Orsine Valdink, mevrouw Yvonne Vient, Maureen Griffith, Colin Felixstaal, Humbert Lepelblad en Yvette Raams. En verder een stille luisteraar van de Insulindeweg in Amsterdam. Ook een bijzonder groet aan de fotograaf Ruben. Welkom, welkom to you all.

0: is Gaia. Wij reizen terug in de tijd naar warme oorden van Flashback. Uw reisleider Franklin Exdon. Met muziek voor uw vermaak. Heel veel plezier.
1: Hey, goedemorgen! Goedemorgen! Alles maar goedemorgen! Yeah!
2: Now, here comes the music.

Jawel hoor, we zijn weer live. Hallo, hallo. Je mag bellen om iemand te groeten. En ook te vertellen hoe blij je bent dat Flashback terug is. Live! Ik ben Franklin Exxon. Ik groet u allen. Je mag bellen 788-4305. Myself a chance. 020 788 4305. Daar kom je live.

Ik stuur een big hello voor Marco Kassels in Suriname. En ook voor Kenneth Dubois. Want ik weet zeker dat hij nu aan het luisteren is. Als je het niet nog, als je live bent. Kan je een beetje rocken.

Voor Flashback Community heb ik ongeveer 150 leden nodig. Je kunt allemaal reageren op twinklesound@gmail.com. Twinklesound@gmail.com.

0: Hi, ik ben Ellen Obibus. Welkom in jouw eigen wereld. Flashback.
1: Feel the vibes.
2: Ho, ho, ho. Via Radio De Leon, de woudreus van Amsterdam, hey, luister je nu naar het populaire programma Flashback. Uw gastheer, X-Don. Jouw reactie wordt zeer op prijs gesteld.

0: Chao López. Oye, mi tres Montuno. En de volgende die eraan zit te komen, stuur ik in de richting van alle luisteraars. De nieuwe luisteraars. De stille luisteraars. Boringwen Son, Impacto Crea. Eto Setni, wat vind je van Flashback?
1: Ik vind het een heel mooi programma en ik mijn complimenten aan je de manier waarop je het allemaal presenteert. Ik ga een reclame voor je maken dat men vaker naar Flashback luistert. De dag begint goed met Flashback.

0: Welkom in je eigen wereld van Flashback met Franklin Exton. Het lijkt wel vakantie.
1: Ismael, Miranda, Jambopa, Gozar stuur ik in de richting van mevrouw.

De volgende is eentje van Pieter Tosh, featuring Andrew Tosh en Tawé, Mama Afrika. Die stuur ik in de richting van L.I.R.

Deze stuurde ik speciaal in de richting van Ellie R., de prinses. Pieter Tosh, featuring Andrew Tosh en Tawee, Mama Afrika.

aan Salto. De studio's hebben een open karakter. En iedereen die voorbij gaat, die groet spontaan. Even winnen, maar het is wel leuk.

BM Queens, Humpty Dumpty. Ik ga de Leon vragen of ik een uur erbij mag.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Intercolor Promotion Agency Amsterdam.
1: Oh, sol makosa lada.
2: Sol makosa lada. Dit was het voor vandaag wat Flashback betreft. Leuk dat ik weer live ben. En ik weet zeker dat je daar thuis genoten hebt. Wees slim bij alles wat je gaat doen. En vooral wees. Tot een volgende keer. Bye bye.

0: Ik ben Ellen Nobibux. Welkom in jouw eigen wereld. Flashback.
1: Feel the vibes.
2: Dames en heren, luisteraars, het is een feit. Iedere eerste en tweede vrijdag van de maand, flashback tussen 11 en 12 uur. Ja, ja, je hoort het goed. Zet dit in je agenda. Iedere eerste en tweede vrijdag van de maand, flashback tussen 11 en 12 uur. Flashback, yeah, you're so welcome.

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Van de 34 verdachten die vastzitten voor het geweld in Overasselt worden er 32 vanmiddag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer blijven vastzitten. Twee mensen worden vrijgelaten, maar blijven wel verdacht in de zaak. Alle 32 mensen die worden voorgeleid worden verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op twee politieagenten. Verder verdenkt het OM hen van vuurwapenbezit en het voorbereiden van gijzeling of vrijheidsberoving. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. Twee Fransen zijn minderjarig, 16 en 17 jaar. De anderen zijn tussen de 18 en 32 jaar. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Verdere details wil de politie niet kwijt. Volgens Omroep Gelderland woont op het adres een gezin met twee kinderen. De politie doet onderzoek en heeft de straat afgezet. Voor de derde keer in korte tijd was er in Duitsland een sabotagepoging bij een hoogspanningsstation. Dit keer in de buurt van Keulen. Er was geen schade. De politie onderzoekt of er een klimaatactivist achter zit die deze week in een brief aan twee Duitse kranten de verantwoordelijkheid opeiste voor een aantal incidenten. De Nederlandse reisapp PolarSteps heeft zeker een half jaar lang gegevens van gebruikers niet goed beveiligd. Dat ontdekte onderzoeksplatform Follow the Money. Daardoor kon de reisinformatie van miljoenen reizigers worden verzameld, zoals foto's, GPS-locaties en zelfs woonadressen. PolarSteps zegt hard aan het werk te zijn om de beveiliging te verbeteren. De Nederlandse reisapp is populair over de hele wereld. Het weer nog. Er staat veel wind en het trekt vanuit het westen een regengebied over het land. Vooral in het noorden is het erg nat. Koud is het niet, met 20 tot 24 graden. Morgen wolken en zon en het blijft op een enkele bui in het noorden na zo goed als droog. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de A10, de ring van Amsterdam, bij de afrit Volendam op de Ring Noord. Daar heb je 5 minuten tijdverlies. En op de N9 van Den Helder naar Alkmaar sta je ook 5 minuten in de file tussen Schorrel en Bergen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Elke dinsdag tussen 3 en 5 gezelligheid met Claudio en Thea tijdens Klaus Platenkoffer. Speel mee met het cijferspel en verzamel zoveel mogelijk punten en word de dagwinnaar van 10 loodjes. Klaus Platenkoffer met Claudio en Thea. Elke dinsdag van 3 tot 5 op Radio Noordzij en Radio Salto.
4: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vugrifjoen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vugrifjoen.nl.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
6: You sabi that no de je arki u de leon.
4: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio J. Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
7: Stap iedere eerste en tweede vrijdag van de maand in uw eigen wereld van Flashback. Tussen 11 en 12 uur. Uw gastheer Franklin Exdon. Oké.
8: Dit is de stem van Ellen Nobibux. Zij is beschikbaar voor uw bedrijf en eventsreclame. Voor meer informatie mailt u naar twinklesound@gmail.com. Twinklesound@gmail.com.

billion. The power station. The power station. In Amsterdam. Wordt lid van Flashback Community voor €5 per maand. Ter attentie van de Sound Flashback, SNS-bank rekeningnummer NL 70 SNSB 8840 468803. NL 70 SNSB 8840 468803 voor €5 per maand.

0: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vuug Rivioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuugrivioen.nl.
1: Diego na Dapper Strati, Dapper Markt, Aboyo, de Muzik van Amelie's Winkri. Dapper Yuka vindt alle Sanisaya van Oud. De volgende producten kunt u bij Melis kopen. Surinaamse, Aziatische en Afrikaanse kruiden. Alcoholade, Florida water, rooswater, diverse Assanse smaken, Afrikaanse kalabassen, bobolo, dat na cassavebrood, verse groenten uit Afrika en Suriname, zuurzak, yamsi, Afrikaanse gember, Chinese taierwekar en kokoyam van Afrika, kokoskronte uit Ghana, ampeng, dat na groene banaan, bloeddruk verlagende kruiden zoals white hibiscus na red hibiscus, tef, dat nou een natuurproduct voor diabetes en hoge bloeddruk, diverse vissoorten zoals bachao en nog veel meer. Kom gewoon even langs. Sakom naar Melis Winkri, Melis Tropical voor African, Asian en Surinaamse producten. Dappermarkt aan de Dapperstraat 289 in Amsterdam-Oost. Telefoonnummer is 064-256-6176. Melis Tropical 064-256-6176.
2: Sabi, that no there, ye arki Radio de Leon.
3: Open your ears by chance, no.
4: Suriname, amoro sweet kondref grondapu. Ik hou van Suriname.
5: Ook deze krijgt het podium via Radio de Leon.
6: Dames en heren, brada nangasica. Ik neem u vandaag mee om te gaan luisteren en dansen.

0: op de tonen van Radio De Leon, meeswinger van de maand september. Gewels met Rekkerewa Piai.
1: Atsi, Capodanno coi bergatti. Che boccio mogo irame, iroko akana no warere maro. Urano da papolo yasaga komaro. Buto.

0: Kamako!
1: Ik heb iemand ooit horen zeggen, als je mooi bent van buiten win je alle ogen, maar als je mooi bent van binnen win je alle harten. Laten we mensen behandelen zoals we zelf behandeld willen worden. Liefde maakt ons mooi.

0: liefde maakt ons mens. Rechtvaardigheid maakt ons mens. Ik zou willen zeggen aan alle mensen met lobby in hun hart, let's spread the love. We need more love in the valley. En wie ben ik? Ik ben niet perfect, maar ik denk, ik moet het toch zeggen. Share the love. Respect.
1: Je sabi dat no no de je arki Radio de Leon. Dat was mooi die editie. Het zonnetje bij u thuis. In de slaapkamer, in de woonkamer, in de keuken, op het terras. Maar ook op uw werk. Ja, misapak wel los maar e arki radio no no de. Wel los maar eroko in a bouw, in de tuin. Isabi, Brianna de. Geniet ervan. This is Radio de Leon.

0: En zoals u van ons gewend bent, Brada Nassa, op vrijdag dan luistert u naar Radio De Leon. En we gaan de komende tijd wat turbulente tijdperiode tegemoet. En daar gaan wij u deelgenoot van maken. Ik heb een gast in de studio. En u weet, ik zal u niet lang laten wachten wie onze gast is. En even kijken of hij mij hoort. Hoort u mij?
1: Ik hoor u zeker.
0: Aha, en dan gaan we gelijk de luisteraars laten weten wie u bent. Wie bent u, meneer?
1: Dennis Meijna.
0: Dennis Meijna. U bent een paar keer geweest in de uitzending. Maar er zijn nog steeds mensen die voor het eerst luisteren naar deze mooie zender, Caribbean FM, waar Radio De Leon deelgenoot van is. Voor de mensen die u nog niet kennen, Sumana Yuma, Sumana Yupa, Sotpernasi, Aning, Meine, Ekmoto. Even voor de luisteraars.
1: Pernasi weet ik. Ja, district Marowijnen sowieso. Ouders, Cordula, Keenswijk. En mijn vader, Jozef Meijna.
0: Jozef Meijna. Meneer Meijna, wie bent u? Vertel de luisteraars iets over uzelf. Sumana Yu. Want je bent een hele bijzondere gast vandaag.
1: Oud agent, oud

0: Voorzitter, netwerk, agenten met een Caribisch achtergrond van de politieeenheid Den Haag en politiedocent.
1: Aha, oud-politieagent in Nederland, maar hoe zit het met Suriname? Was u daar ook agent?
0: Dat is juist.
1: Aha.
0: Ja.
1: Even voor de luisteraars. Wat zijn drie verschillen tussen een politieman zijn in Suriname en een politieman in Nederland? Even voor de luisteraars.
0: Verschillen, even kijken. In Suriname werk je met weinig middelen. Dus eigenlijk doe je het met hart en ziel. Salarissen zijn heel vaak niet toereikend. En ondanks dat sta je iedere dag op om naar je werk te gaan. Aha. De kwaliteit kan altijd beter. Maar goed, dat geldt voor alle korpsen in de wereld.
1: Okay, dus
0: als je daarna een brugje maakt naar Nederland... dat was je volgende vraag, toch? Of
1: de vraag is van wat zijn de grote verschillen? Verschillen tussen het korps van Suriname.
0: Ja, nou ja, het verschil is op dat gebied wel ietsje duidelijker. Inderdaad, hier heb je genoeg middelen, zeg maar. In elk geval voldoende om je werk naar boven te kunnen doen. En wat mij betreft schort het daaraan. Omdat ik zie dat, ondanks dat wij de middelen hebben om ons werk voldoende te kunnen uitoefenen, in Nederland toch de focus wordt gelegd op personen in plaats van gedragingen.
1: Aha. En hoe zit het met bijvoorbeeld de structuur? Want hier heb je, u zei het net van de afdeling Den Haag. Maar hoe is het in Suriname? Heb je ook afdelingen? Heb je ook diverse leidingsstructuren?
0: Ja, op zich hetzelfde als in Nederland. In Suriname heb je altijd één korps gehad. In feite is Nederland pas sinds 2012 hebben ze één korps. Daarvoor hadden ze 26 korpsen. En dat is nooit goed. Je moet altijd één structuur hebben. Dat hebben ze in 2012 veranderd. Maar Suriname heeft dat altijd gehad. En net zoals ik in Den Haag zat, toen ik operationeel was. In Suriname heb je dat ook. Je hebt district Nikeri, je hebt district Marowijne of je hebt Paramaribo. En zo... Dat zijn in feite ook eenheden. Alleen heet het daar gewestelijke eenheden.
1: Aha. Aha. Oké. Okay. En is er een soort samenwerking tussen het korps van Suriname en het korps van Nederland?
0: De ene keer wel, de andere keer niet. Nederland werkt met de Surinaamse politie op het moment dat de regering hun aanstaat. En ik vind dat de verkeerde instelling.
1: Aha.
0: Als je de politie wil helpen, dan moet je de politie helpen. Het moet niet afhangen van wie aan de regering zit. Want de politie die heeft altijd te maken met hetzelfde werk. Bestrijding van de misdaad.
1: Ja, en op het gebied van opleidingen, want ik heb begrepen dat er hier in Nederland een bepaalde opleiding is die er in Suriname niet is. Ik ben even de naam kwijt. Maar er is een opleiding die Surinaamse politieagenten hier kunnen volgen. En daarmee terug kunnen naar Suriname. Ik weet dat oud-president inmiddels heen gegaan, Chandrika Santokki, ook een dergelijke opleiding had gevolgd en naar Suriname is teruggekeerd.
0: Oh, dat is gewoon de officierenopleiding, dus de inspecteursopleiding.
1: Mm-hmm.
0: Dat inderdaad gewoon hetzelfde bij de academie bij ons in Apeldoorn.
1: Politieacademie.
0: Politieacademie, ja. Gewoon, dat is gewoon de officierenopleiding. En heel veel politieofficieren in Suriname hebben de opleiding in Nederland gevolgd.
1: Okay.
0: Het probleem is dat wanneer Surinaamse agenten hier komen voor de opleiding, of voor zo'n officierenopleiding, op het moment dat ze klaar zijn, dan blijven ze hier, waardoor Suriname opnieuw nergens van profiteert.
1: Aha, dat is ook een punt dat aandacht verdient.
0: Absoluut.
1: Oké. Okay. Beste luisteraars, ik praat dus met Dennis Meijna, oud-politieagent in Suriname, ook oud-politieagent in Nederland, maar u wel betrokken is bij het politiekorps op een andere manier. Wat doet u precies op die academie van de politie?
0: Lesgeven aan studenten, nieuwe studenten, mensen die nieuw binnenkomen, maar ook aan rechercheurs. Bepaalde rechercheurs, zij moeten jaarlijks bepaalde applicaties volgen. En dus aan hun en mensen die zeg maar instromen voor de cursus, voor de opleiding recherchekundigen. Dat zijn mensen met een academische graad. En die moeten dan opgeleid worden tot politieman.

0: over een aantal zaken. Eén is bijvoorbeeld de actualiteit. Racisme, discriminatie. Binnenkort is er ook een gesprek in Amsterdam over discriminatie binnen het korps. Dus daar gaan we vanuit de politiek ook over praten. En die doorwerking van het Nederlands slavernijverleden, dat is merkbaar op allerlei fronten. En daar wil ik ook even met u over praten. En natuurlijk de actualiteit. Waar zullen we het eerste mee beginnen, denkt u?
1: Nou ja, we kunnen ook direct beginnen met de actualiteit, denk ik.
0: Ja. Even voor de luisteraars, de actualiteit, dat zijn op dit moment twee voorbeelden. Er wordt filmpjes via social media verspreid over diverse incidenten. Meneer Meijna, neem ons mee in de incidenten en wat u ervan vindt en wat kunnen wij daarvan leren?
1: Ik zal één specifiek incident benoemen en dat was wat nu actueel is. En dat is van die meneer die zichzelf een superhuman noemt. Die is bezig geweest met maken van films, videoopnames. Hij werd agressief benaderd door 7 witte mannen, 7 Nederlandse witte mannen. Uiteindelijk hebben ze die hem dusdanig uitgelokt en vervolgens aangevallen waardoor hij zich moest verdedigen. Er is sprake geweest van het steken, dat wel verwonden van een van de aantal van deze 7 witte mannen. Het is nog een beetje onduidelijk hoe dat gebeurd is. Maar ik wil 2 dingen doen. Dus even inhoudelijk proberen een beeld te geven hoe de zaak in elkaar steekt. En daarnaast wat ik er zelf van vind.
0: Ga je gang.
1: De 7 op beelden is te zien, en dat heb ik zelf gezien, dat die 7 witte mannen verbaal zeer agressief waren naar deze man die bezig was met zijn eigen ding. Dus dat is als politieambtenaar, als je ter plaatse komt, dan neem je dat mee ook. Want de politie is niet ter plaatse als dit gebeurt, dus die moeten het hebben van getuigverklaringen, verklaringen van degenen die erbij betrokken zijn, maar ook van opnamebeelden. In dit geval ga ik ervan uit dat ze alles gedaan hebben. En dat verbaast mij in feite, want die 7 witte mannen die dit alles veroorzaakt hebben, en dat zien wij op beelden, die zijn allemaal dezelfde dag naar huis gestuurd. En daarmee heeft politie Amsterdam wat mij betreft onherstelbare schade toegebracht aan hun eigen zaak. En waarom? Op het moment dat deze 7 mannen werden weggestuurd, het eerste wat ze doen en wat ze gedaan hebben, kan ik jou verzekeren, is hun verklaringen direct afstemmen op elkaar. Ook al gebeurde ze achteraf, maar vanaf dit moment dat ze weg zijn gestuurd, praten ze als het ware uit één mond. Dus stel dat politie Amsterdam, juist doordat ze zo snel gehandeld hebben, en snelheid in een politieonderzoek is nooit goed. Dus stel dat de politie Amsterdam alsnog zou denken van, hey verrek, we moeten toch 1 of meerdere van die 7 man of allemaal alsnog nader verhoren, dan heeft dat totaal geen nut meer, want hun verklaringen zijn al afgestemd.
0: Aha.
1: Dus daarom verbaasde het mij toen ik hoorde dat die 7 mannen zo snel naar huis waren gestuurd. Want de politie heeft de bevoegdheid, anders kunnen ze natuurlijk hun werk niet doen, om natuurlijk mensen of aan te houden, dan wel op te houden voor verhoor. Je moet nagaan, het gaat om minimaal 8 mensen. Dus die 7 veroorzaker van dit alles en die zwarte man die zich moest verdedigen. Daarnaast moet de politie getuigen verhoren. Het is op Centraal Station in Amsterdam gebeurd. Dat is een hele drukke plek. Oké. Daarnaast moet de politie ook nog weer beelden bekijken om te zien wat er is gebeurd. Er is dan coördinatie binnen de politie. Dus 1 of 2 personen die dit coördineert. Die moet daarna gaan van, hebben we alle verklaringen? Hebben we alle getuigen? Hebben we zoveel mogelijk bruikbare getuigen kunnen horen? Hebben we alle beelden bekeken? En op basis daarvan komen zij tot een soort van voorlopig besluit. En op basis daarvan nemen ze eerst besluit. En dat betekent dat zij gaan overgaan van, oké, jij was eerst betrokkenen, maar wij vinden dat jouw rol dusdanig is dat wij jou verdachte maken. En dat betekent dat wij jou in verzekering stellen. We houden jou langer op om nader onderzoek te kunnen instellen. Maar nogmaals, die 7 mannen zijn al naar huis gestuurd. Dus dat nader onderzoek vindt niet meer plaats, kan niet meer plaatsvinden. Dus enig wat je hebt, is die enige persoon die zich moest verdedigen,

0: Die zit vast.
1: Die zit nog steeds vast?
0: Die zit vast, dat is Waterman. Nou wow. Ja, tot in ieder geval gisteren. Ik weet niet voor vandaag, maar tot gisteren zat hij nog vast. En dus ik ga ervan uit dat hij nog steeds vast zit. Oké, dat is dat. Als je dat bekijkt, kijk, witte mannen in Nederland, die doen voor alles wat ze willen, omdat ze één weten dat ze nauwelijks worden aangepakt. En ik zeg dit omdat, kijk, sinds 15 jaar intussen heb ik een groep opgericht, dus zwarte agenten, dus oud-agenten en agenten die nog steeds actief zijn. En wij evalueren alle incidenten, alle strafzaken, of bijna alle zaken, waarbij witte Nederlandse mannen betrokken zijn. En wat wij zien is, nou ja, wat nu gaande is in de maatschappij. En dan zal ik gewoon een paar simpele voorbeelden geven. Hè. Witte mannen zijn degene die het meest geweld plegen tegen nationale politie. Tegen agenten. Bij demonstraties. Bij asielzoekerscentra.
1: Sport.
0: En je moet nagaan, het is, wat zij doen is openlijke geweldpleging in vereniging. Zij plegen dit geweld daarnaast tegen politieagenten bij boerenprotesten,
1: voetbalwedstrijden,
0: bij voetbalwedstrijden, ja. Tegen agenten,
1: demonstraties,
0: tegen burgers, tegen andere supporters. En ze komen altijd mee weg. En dat is iets wat bekend is bij deze mannen. Dat is iets wat bekend is bij de overheid, bij de Nederlandse politie. Maar ik kan op dit moment niet anders dan te moeten stellen dat de Nederlandse politie, de Nederlandse overheid dit allemaal faciliteert. Dit allemaal mede mogelijk maakt. Omdat zij deze verdachten, deze mannen die strafbaar en gewelddadig gedrag vertonen, die laten zij bijna allemaal gaan. Nou, kijk maar naar dit incident weer. Zij komen ter plaatse. En ik kan me zo even voorstellen. Ik neem even mee in wat er gebeurt. De agenten komen ter plaatse. Ze gaan direct mensen horen. En ze zien daar waarschijnlijk twee of drie witte mannen op de grond zitten. Wat doen die witte mannen? Ze zitten te huilen. Maar begrijp één ding. Het zijn dezelfde mannen die dit veroorzaakt hebben. En dat kan ik nu zeggen omdat de beelden dit weergeven. Dus het is niet van dat je mensen hebt die dit zeggen. Nee, dit kunnen wij met z'n allen zien. Zij waren hiernaar op zoek. Vervolgens verdedigt een zwarte man zich. En wie zit vast? Niet die zeven mannen die dit begonnen, maar die enige zwarte man die nota bene werd aangevallen. En om even een stap even te maken, je had het over de doorwerking van slavernij. Kijk, dat gaat gepaard met racistische inborst van heel veel mensen in ons land. En een heleboel zijn daar bewust van, een heleboel niet. Het feit dat die zeven witte mannen zoiets hadden van, waarom ik dit zeg, de uitspraak die ze deden ter plaatse, en dat komt ook toevallig doordat wij dit hebben kunnen horen vanwege de videoopname, waarbij ze tegen die man zeggen, dit is Nederland hoor. Want ze zien iemand die in hun ogen een buitenlander is. Dus zo kijken zij naar zwarte mensen. Terwijl al eeuwenlang zwarte mensen zijn gebombardeerd tot Nederlanders. Maar op de een of andere manier komt het niet door bij de Nederlandse witte bevolking.
1: Dus daar zit een stukje doorwerking in vanuit het verleden.
0: Absoluut.
1: Maar dan heb ik een vraag, hè, met betrekking tot degene die beslist of je wel of niet vastgehouden wordt, langer vastgehouden wordt of dat je naar huis mag gaan. Wie is dat?
0: Dat is een hulpofficier van justitie.
1: Ja.
0: Die zit binnen inderdaad. De agenten die zijn buiten. En die gaan binnen, die gaan terugbellen naar jou van, joh, dit is de situatie te plaatsen. Dit en dit is aan de orde. We hebben mensen gehoord, we hebben dit gezien en noem maar op. En wij willen die en die en die aanhouden. Vind je dat goed? En dan bepaalde, of hulpofficier van justitie, dat is minimale inspecteur. En die bepaalt van, ja, je mag ze aanhouden en meenemen naar mij toe, naar binnen. Dus de hulpofficier die bepaalt van, die mag naar binnen. Maar los daarvan, agenten mogen buiten ook besluiten om iemand aan te houden. Zodra zij vinden dat diegene iets strafbaars heeft gedaan, mag die agent die persoon aanhouden.
1: Ja, waar ik naar op zoek ben is van, welk argument heeft de hulpofficier gebruikt om die zeven witte mannen naar huis toe te sturen? En welk argument heeft ze gebruikt, of heeft hij of zij gebruikt, om die zwarte man langer vast te houden?
0: En daar ben ik zo benieuwd naar. Want ik ben niet bij geweest, maar één ding wat ik wel weet is, er is met heel veel haast gehandeld in deze zaak. Je kan niet bij zo'n groot incident komen, want het gaat om meerdere verdachten, meerdere mensen. Dus wat je doet, bij een vechtpartij behandel je iedereen op voorhand als verdachte. En op basis van getuigenverklaring, op basis van verklaringen van die personen, op basis van beelden, wat dan ook, ga je dan schiften. Dus dan ga je oké, wij zagen die persoon als verdachte, hij is nu betrokkenen of hij is slachtoffer. Dus zo gaat het. Maar dat moet je bij 8 mensen doen. Dus hoezo de snelheid om... Dus wat ik denk dat er is gebeurd, die 7 mensen hebben natuurlijk, zoals witte Nederlandse mannen bijna altijd doen ook, zij veroorzaken gedoe. En het moment dat ze ter verantwoording worden geroepen, dan gaan ze zitten huilen. Want ik weet zeker, ze zitten te huilen op de grond en iedereen toont daar sympathie voor. Ja, precies. Ja. Dus die agenten die plaatsen komen, die denken, oh, wacht even. Die mensen zijn slachtoffers. Oh ja, wacht even, er staat een zwarte man. Oh ja, nee, die moet dan de verdachte zijn. En zeker wanneer die witte mannen gaan roepen, ja, hij heeft het gedaan. Oh.
1: Ja.
0: Dus en zo is het gegaan. En wat doen ze? Ze nemen dan die ene man mee naar het bureau en die andere besturen ze naar huis. En de hulpofficier die denkt, doordat het één geheel is, kijk, bij de politie denkt, het is bijna eenheidsworst. Het is... Bijna de meerderheid van de agenten hebben een soort van vooroordeel jegens niet-witte mensen. Dus het moment dat die agenten binnenkomen met 1 zwarte man en die zeggen, ja, die heeft bijna 7 witte mannen neergestoken, denkt die hulpofficier, oh ja, goed dat je hem aangehouden en goed dat je die andere naar huis hebt gestuurd. Dus ik denk dat het ook zo aan toegegaan is. Want als ze echt de tijd hadden genomen om na te gaan wat er nou precies was gebeurd, dan hadden ze minimaal op zijn minst alle 8 aangehouden. Want dan ga je dan precies kijken, oké, wat is er nou precies gebeurd? Wie's aandeel was dat? Noem maar op.
1: Maar
0: om te besluiten op voorhand, stuur die 7 weg die begonnen. Ja, dit is, als dit geen vooroordeel is, dan is niets vooroordeel meer.
1: Maar dan denk ik aan van, een agent hoort toch op basis van feiten te handelen. En niet op basis van, ja, het zal wel weer een zwarte zijn die mensen heeft aangevallen. En het zijn weer de witte mannen die het slachtoffer zijn. De feiten, dat is toch het belangrijkste. Of zijn de belangrijkste argumenten om te kunnen handelen.
0: In Nederland heb je als agent heel veel vrijheid. En het moment dat de agent zegt, dit zijn de feiten en omstandigheden, zijn dat de feiten en omstandigheden. Tenzij dat wordt aangevochten uiteraard door degene die er last van hebben of een advocaat. Maar het moment dat de agent zegt, dit zijn de feiten en omstandigheden, we hebben onderzoek verricht en wij zijn tot de conclusie gekomen dat die agent, dat die zwarte man fout was, verdacht is. En die witte mannen, dat zijn 7 onschuldige witte mensen, witte mannen, stuur die man naar huis. Dan zijn dat de feiten in ogen, nogmaals, in ogen van agenten met een grote vooroordeel.
1: Ja, nou is het ook zo, Dennis. Trouwens, luisteraars, wij praten met Dennis Meijna over het incident wat zich heeft voltrokken op het Centraal Station in Amsterdam, waarbij 1 zwarte man en 7 witte mannen betrokken zijn. Normaal gesproken wordt er altijd gezegd, als het om zwarte mensen gaat, dat het gaat om terroristen en noem maar op. En het woord heb ik dus hier niet gehoord. Ik heb geen andere benaming gehoord. Het gaat puur om 7 witte mannen. Maar mijn vraag is, Dennis, komen dit soort incidenten vaker voor? Nu waren er toevallig camerabeelden en heel veel getuigen. Maar komen dit soort voorbeelden vaker voor in Nederland?
0: Bijna dagelijks. Het verschil in deze zaak is, wat je net zegt ook, het is gebeurd bij iemand die bijna alles op livestream zet. Dus zijn hele leven staat bijna op livestream. Dus zodoende kon iedereen meekijken wat in zijn leven gebeurde. En zodoende konden wij zien dat hij bezig was met zijn ding. Zodoende konden wij zien dat 7 witte mannen hem benaderden. Zodoende konden wij ook zien dat 7 witte mannen hem verbaal agressief lastig hebben gevallen en hem uiteindelijk hebben aangevallen. Dat weten wij puur doordat hij alles opnam. Bijna overal in het land gebeuren dit soort incidenten waarbij de politie snel handelt en denken, nou, we weten nu al wie de schuldigen zijn of wie de schuldige is. Alleen die zaken komen niet zo uitgebreid in het nieuws, omdat heel veel zaken, heel veel mensen, die zijn ergens, misschien op een feest, misschien ergens in het dorp. Dat staat niet op beeld. Dus die zaken blijven onder de radar. Deze zaak is nu zo groot geworden, doordat wij met z'n allen hebben kunnen zien live.

0: er gebeuren. Dus dat maakt gelukkig voor deze zwarte man dat wij zwart Nederland hebben kunnen zien hoe politie Nederland zaken waarbij witte mannen, waarbij zij betrokken zijn, weerhandelen. Namelijk die witte mannen hun gang als het ware laten gaan.
1: Als we dit zo bekijken en beluisteren, trouwens, vanochtend nog kwamen er nieuwe beelden, want er is gezegd er is een mes gebruikt. En die man had een mes bij zich. Maar ik lees en ik hoor uit de berichten dat het mes afhandig is gemaakt van een van die witte mannen. Wat weet jij daarvan, Dennis?
0: Daar weet ik niets van.
1: Okay.
0: Ik heb dat gehoord. Maar inhoudelijk kan ik niets over zeggen. Niets zinnigs over zeggen, omdat ik weet het gewoon niet. Kijk, dat zal het onderzoek uitwijzen. Daarom is het zaak dat hij wel een goede advocaat heeft. Dit wil ik wel even bijzeggen. Het moment dat hij in verzekering wordt gesteld door de hulpofficier van justitie, door de inspecteur, krijgt hij direct een advocaat toegewezen. En dat is kosteloos op kosten van de staat. Hij mag een advocaat kiezen, maar dan moet hij zelf betalen. Oké. In Nederland is het zo dat je soms agenten, een voorbeeld wil ik geven om duidelijk te maken wat ik bedoel. Als je agent tegenkomt op straat, als je een beetje pech hebt, 9 van de 10 agenten die misdragen zich. Een beetje geluk, die treft eentje aan die goed zijn werk doet. Je moet het ook zien.
1: Dat is toch niet normaal? Dat is toch niet normaal? De politie hoort je beste vriend te zijn. Je moet je veilig voelen bij de politie.
0: Ja, maar wij als zwaardagent hebben dit ook meerdere keren duidelijk gemaakt. Meerdere burgers hebben dit duidelijk gemaakt. Er zijn beelden waar agenten zich misdragen. Er zijn beelden naar buiten gelekt in 2015 of 2014. Waarbij witte agenten elkaar op het intranet van de politie elkaar instructies gaven om te liegen. Dus om te vertellen dat zij niet wisten dat de bestuurder die zij voor de 10e keer hadden staan gehouden, dat die persoon zwart was. Want dat is etnisch profileren. Dus ze gaven elkaar instructies om te zeggen, hey, als je zwarte man of zwarte vrouw staande houdt, moet je altijd zeggen dat je niet wist wie reed. En dat stond open en bloot met naam en toenaam en dienstnummer op het intranet. Dus iedereen die bij de Nederlandse politie werkt, bij de nationale politie werkt, dat zijn meer dan 30.000 mensen. Iedereen kon dat lezen.
1: Even voor de luisteraars, intranet, dat is een intern communicatiesysteem.
0: Binnen de politie.
1: Juist,
0: ja, alleen beschikbaar voor politieagenten. Dus alleen,
1: En geen rekening houdende dat er ook zwarte politieagenten zijn die dit ook kunnen lezen?
0: Nou, los daarvan, daar hebben ze niets aan te vrezen, want de korpschef is wit, de teamchef zijn wit, de eenheidschef zijn wit. Dus die zwarte agenten zoals ik, wij verzetten ons. Maar zij weten ook, ja, maar goed, de baas is toch wit. Dus ik heb niet zoveel te vrezen van ons, van jou. Dus dat is een feit. Maar los daarvan. Het feit dat zij dit zo open en bloot schreven, geeft aan de vrijheid wat zij voelen. De vrijheid die zij ervaren om racistische en strafbare instructies te geven aan elkaar. In feite maling hebbende aan hun chefs en aan alle collega's die dit zouden lezen.
1: Waar
0: Want
1: komt
0: hoeveel,
1: dit vandaan?
0: Hoe bij de hand en hoe een crimineel bijna moet je zijn om politiecollega's adviezen te geven hoe ze strafbare feiten moesten kofferen. Open en bloot. En even voordat ik het vergeet, dit wil ik afsluiten. Die agenten zijn allemaal tot de dag van vandaag in dienst.
1: Wow.
0: Dus dan ga jij mij vertellen dat wij te maken hebben met een integere. En toch roepen wij met z'n allen, we hebben een integere organisatie. Nou, dan krijg je dit.
1: Dus de mensen weten gewoon dat ze worden beschermd. Heeft dat te maken met, we hebben het al een keertje genoemd, 2 keren zelfs, die doorwerking? Dat omdat het al eeuwen zo gaat, dat het nu nog steeds speelt binnen, met name het korps.
0: Oh, sowieso. Kijk, het korps is ook opgericht, de politie is ook opgericht om weggelopen, zogenaamde, wat we het slaven noemen, aan te houden. Daarvoor is de politie in de wereld opgericht. En je ziet in witte landen, westerse landen, dat de politie in feite de jaartallen zijn veranderd, maar de werkwijze op zich is hetzelfde gebleven. Men gaat op zoek naar zwarte mannen die lopen, want ze kijken verdacht. Zwarte mannen die ergens zitten, dat is verdacht. Wat doet die daar? De zwarte mannen die rijden, hey, dat is verdacht, want die auto is

0: niet, waarschijnlijk niet in orde. Of hij heeft drugs in de auto. Of hij heeft wapens in de auto. Dus noem maar op, noem maar op. Dus mijn target tot de dag van vandaag nog steeds, zoals het begin van de politie, zwarte mensen. En dat gaat nog steeds door. Dus die doorwerking gaat door. Maar dat gaat ook de andere kant op. Kijk, deze 7 witte mannen, om terug te gaan naar de kwestie. Die hadden ook zoiets van, ach, het is ons land. En het is een buitenlander, die zwarte man. En wij mogen alles doen wat wij willen. Alleen ze kwamen de verkeerde tegen. Die dacht van, ja, ik ga mij verdedigen tegen 7 witte mannen. Er is een geschiedenis waarbij zwarte mensen hun leven moeten laten. Kijk maar naar dat voorbeeld van Kerwin Lucas, die Antilliaanse jongen, meer bekend als Duinmeijer. Die werd ook in Amsterdam doodgeschoten, gestoken.
1: Ja.
0: Hij werd toen ook belaagd door 3 witte Nederlandse mannen, waarbij eentje de dader de straf kreeg. Een korte gevangenisstraf. Vervolgens werd hij ook nog vervroegd vrijgelaten. De zwarte mensen, met name de Antilliaanse gemeenschap, maar ook alle Afro-mensen in Nederland, hebben zoiets van, ja, wij weten dat witte mannen, wat ze ook doen naar ons toe, toch straffeloos blijven.
1: Ja.
0: En dus deze zwarte man dacht waarschijnlijk, ja, dus ik moet me maar verdedigen voordat ik word doodgestoken of doodgetrapt.
1: Wauw. Nou, dit is een beetje heftig hoor. En zometeen wil ik je vragen om wat adviezen naar onze luisteraars. Nog even één incident. Er is onlangs een opname verspreid via social media. Verspreid door Ulrich Isaias. Hij was getuige van agenten die ontzettend agressief tekeer gingen tegen iemand met een andere kleur. En waarbij hij nog zei tegen de agenten, handel niet zo agressief tegenover die man, want die man verzet zich niet.
0: Ja.
1: En dat is ook een incident, denk ik, wat regelmatig plaatsvindt.
0: Ja,
1: heb je die beelden gezien?
0: Nee, die heb ik niet gezien. Okay. Maar het is wel goed dat dan Ulrich zei, ja? Is
1: ja,
0: hij,
1: Ulrich, ja.
0: Het is goed dat hij dat doet. Waarom? Daarmee geef je toch wel feedback aan de zaak, aan die zaak. Daarna maak je die zaak ook wel een beetje openbaar, want je kan je voorstellen, als het jou overkomt en ze nemen je mee naar het bureau, dan blijft het daarbij wat de politie gaat zeggen. Zij gaan hun verklaring doen en that's it, als het ware. Maar omstanders, zwarte mensen, roep ik echt op, zo'n moment dat je politieagenten dit zien doen bij een andere zwarte Nederlander,
1: pak je telefoon
0: en leg het vast. Kijk, Superhuman, zoals hij zichzelf noemt, had het geluk dat hij dit vastlegde. En zodoende weet de rest van ons wat zij met hem gedaan hebben. Want als er geen beelden waren, geef ik je nu op een briefje mee, dan
1: was hij misschien dood.
0: Nou, los daarvan, dan dat was alles wat die witte 7 mannen zeiden, dat was de waarheid. Alleen nu, wat ze ook verklaren, ze staan op beelden. Dus dat is dan weer het geluk. Dus mijn advies inderdaad, net zoals die meneer Ulrich, is hij, zoals je zei, dit ter sprake brengt en dat hij dat zei. Goed dat je het zegt, maar het beste is nog, neem het op. En geef desnoods door, want je kan dan nog steeds communiceren met die zwarte man of zwarte vrouw, waar het om gaat. Zeg tegen diegene, geef mij nu je nummer, of ik geef nu je nummer. Dus maak even contact. En geeft aan van, hey, als er iets nodig hebt, dit en dit en dit moet je doen om mij te bereiken. Dus bijvoorbeeld, zoals mensen jou kennen, zeg je van, hey, als je de beelden wil, bel naar radiostation Salto in Amsterdam. Wat doet diegene dan? Die belt jou direct, Iwan, en die zegt, hey, dit en dit is gebeurd. Als mensen jou bellen...
1: Je bedoelt Radio De Leon, maar goed.
0: Radio De Leon.
1: Maar Radio Salto bestaat ook, hoor, maar goed.
0: Nee, ik ben soms in de war, dus neem me niet kwalijk. Ze bellen direct met jou. Dus een radio direct, Radio De Leon. Maak contact met Radio De Leon. Wat doet die advocaat? Dan stel dat degene vast blijft zitten, kan die advocaat via jullie alsnog de beelden opvragen. Dus op die manier, want als je dat niet hebt, blijft het jouw woord tegen dat van die agenten.
1: Mm-hmm.
0: En succes daarmee, want dat ga je verliezen.
1: Ja. Maar als we dit zo zien, hè, Dennis, incident op incident, en hier zijn er toevallig beelden van, er zijn getuigen. Wat kunnen wij doen? Want het zal vaker voorkomen dat onze mensen belaagd worden. Snap je?
0: Ja.
1: Wat kunnen mensen doen? Jij gaf in eerdere interviews hier bij Radio De Leon al aan van beste mensen, het moment waarop je merkt dat er een bepaalde situatie zich voordoet, pak je telefoon, zet je camera aan. En neem het

0: Maar wat kunnen mensen nog meer doen? Nou heb ik het ook over een beetje de politiek, hè. Want de politiek is ook verantwoordelijk voor het gedrag van de politie. Nou zegt men, het zijn een aantal goede activisten in ons eigen netwerk. Het komt doordat vanuit de Tweede Kamer er politici zijn die dit aanwakkeren met hun gedrag. Wat kunnen wij als gemeenschap doen om dit toch enigszins te kunnen veranderen? Of kan het veranderd worden? Of is het iets wat we ons hele leven lang zullen moeten meemaken, moeten accepteren?
1: Als wij niets doen, dan zal dit blijven. De politie zal uit zichzelf niet meer gaan veranderen. Dat hebben ze al tientallen jaren bewezen. Voor de politie is er niets aan de hand. Voor de politie zijn het alleen maar een paar zwarte mensen die zeuren. Dus als wij het overlaten aan de politie, aan de overheid, aan politici, gaat er niets veranderen. Dat is één. Dus wij moeten zelf in verzet komen. En daarbij bedoel ik, wij moeten bundelen. Wij moeten bij elkaar komen, hoe, welke manier dan ook. En vanuit de zwarte samenleving, in feite moeten we dan een voorbeeld nemen aan bijvoorbeeld de Joodse gemeenschap in Amerika. Hè. Als je Jood aanpakt, dan komt de hele Joodse, want die hebben een lobby, een gemeenschap. En die in feite nemen het over van jou als individueel en die gaan daarmee aan de slag voor jou. En zo'n structuur moeten wij hebben. Dus waarbij wij uit één mond praten. Eenheid maakt macht. Bondruna krachti.
0: Ja.
1: En dat moeten wij doen. Wij moeten dat opzoeken. Wij moeten dat nog meer body geven. Als wij dat niet doen, blijven wij allemaal op eilandjes staan. En de politie kan ons allemaal aan, zolang wij op die eilandjes blijven staan. Het is een individueel gevalletje. En ze gaan jou uitputten, mentaal. Ze gaan alles uitrekken. Langer duurt dat. Op een gegeven moment denken mensen, laat maar zitten, ik doe niks meer. Nee, we moeten elkaar opzoeken. Dus wat dan ook, sowieso desnoods een politieke partij, ik noem maar iets. En dan van daaruit dit bestrijden. Nogmaals, één ding zeg ik erbij. Als wij niets doen, de politie gaat dit never nooit veranderen. Want zij hebben geen last van niets dan ook.
0: Maar dat betekent, want je kunt invloed uitoefenen op diverse momenten. Nou, dat moet ik je eerlijk vertellen hoor. Binnenkort is er een commissievergadering. En daar ben ik ook aanwezig om vragen te stellen, ook over dit incident. Met name over de vraag waarom die 7 mannen binnen een dag naar huis zijn gestuurd. Daar ga ik zeker vragen over stellen in de commissie, waarbij de burgemeester en hoop ik ook de hulpofficier of de officier van, van de politie aanwezig zijn. Maar dat is ook een manier, want je zei het net, politieke partijen kunnen ook daar vragen over stellen. Ja. Maar dat is lokaal. Te meer omdat het rapport van de politie binnenkort aan de orde komt in de commissievergadering van de gemeente Amsterdam. Dat is een manier.
1: Ja, dat is een effectief manier in Amsterdam. Dus via politieke partijen. Je moet dan kijken naar politieke partijen die iets voor ons doen. Een D66 zijn goede partijen. CDA, VVD, die andere, die brullen maar wat. Die brullen al jaren van alles. Maar die doen niets voor de zwarte gemeenschap. Dus je moet kijken naar nieuwe politieke partijen. Niet zoals D66, niet zoals PvdA. Gaat men heel veel mensen teleurstellen, maar ik zeg het toch. Niet zoals PvdA, niet zoals VVD, niet zoals CDA. Want die partijen hebben al tientallen jaren niets voor ons gedaan. En die gaan dat ook nooit doen. Dus je moet nieuwe partijen aanspreken of zelf oprichten die iets voor jou doen. En vervolgens ga je inderdaad dit ter sprake brengen. Maar je mag ook, we kunnen ook ervoor kiezen om zelf naar de raad te gaan en daarin te spreken. Dus dat is één. Los daarvan landelijk ook. Dus zorgen dat landelijke partijen, en dus weer niet de bestaande, behalve die nieuwe hoor, want ik hoef geen namen hier te noemen, maar bepaalde partijen doen heel veel voor zwarte Nederlanders. Dus die partijen, maar dat zijn niet de bestaande grote partijen. Want die doen 0,0 voor ons, hebben nooit iets voor ons gedaan, gaan het ook nooit doen. Want wij zijn gewoon stemvee letterlijk voor hun. Waardoor je, door het landelijk te doen, geef je ook weer deze zaak nog meer body, nog meer aandacht dan het al heeft. En dat zijn zeg maar de beginstappen die wij moeten doen. Dus sowieso de raad gaan inspreken, partijen daar vragen om

0: ermee aan de slag te gaan. Maar los daarvan ons beter gaan bundelen, zodat wij nu uit één mond kunnen praten. Bijvoorbeeld, ik wil dan de zwarte gemeenschap een compliment geven, zoals nu. Men neemt het op, men ziet wat er gebeurt en de meerderheid denkt, ja, maar ik ben niet gek, je gaat mij niet van alles vertellen. Ik zie toch dat de zwarte man daar wordt belaagd, wordt lastiggevallen door witte mannen, die overal en altijd mee wegkomen met alles. Diezelfde witte mannen, het zijn ook witte mannen geweest bijvoorbeeld in een dorp ergens in het land, die in een vergadering in een grote zaal tegen vrouwen roepen, waarbij meer dan 1000 mensen aanwezig waren. Daar moet een piemel in. Ja, sorry voor dat ik dit even zo... Maar het is gewoon een citaat.
1: Ja.
0: Witte Nederlanders riepen daar in koor. Daar moet een piemel in. Tegen een witte vrouw die aan het spreken was.
1: Ongelooflijk.
0: Al die mensen komen ermee weg. Die witte mannen die dit deden, niets mee gebeurd. Net zoals die agenten waar ik het over heb, die elkaars strafbare instructies geven binnen de politie. Die werken nog steeds binnen de politie.
1: Wauw.
0: Dus als wij denken, ja, ze gaan er een keer stoppen, dat gaat niet gebeuren. Zij gaan pas stoppen. Ik zeg één ding, de slavernij is niet gestopt omdat Nederlanders zoiets hadden van, jongen, wat zijn we fout bezig, we moeten stoppen. Nee, de slavernij is gestopt doordat onze voorouders witte Nederlanders begonnen te vermoorden.
1: Verzet hebben gepleegd.
0: Omdat zij in verzet kwamen.
1: Ja.
0: Toen dacht Nederland, oké, dit gaat nou te ver, nou gaan we stoppen. Zodoende is slavernij gestopt.
1: Dus eigenlijk is er actie nodig.
0: Er is actie nodig. Als je dat niet doet, blijf je in dezelfde situatie als gisteren.
1: Luisteraars, Dennis Meina, hier bij Radio De Leon. Dennis Motaki Grantangi. Als er nog iets is, een laatste advies wat je even wil geven aan onze luisteraars. Graag.
0: Nou ja, dat zou zijn als er, zoals ik net benoemde, hè, kijk, ik noemde net Radio de Leon, hè, stel dat je iets zou zien en je wil, de politie neemt iemand mee en je hebt geen gegevens van die persoon, diegene heeft geen gegevens van jou, dat je even naar diegene roept, hey, laat jouw advocaat contact maken met Radio de Leon, want ik heb beelden en die geef ik aan daar. Dus ik noem maar iets, maar dus ja. Soortgelijke acties moeten wij gaan ondernemen, zodat mensen, want het wordt heel snel, wat dat doen, agenten, ze gaan je snel wegvoeren. En diegene die ze afvoert heeft geen informatie van jou. Je hebt geen informatie van diegene. Want als je naar het bureau gaat, zeggen agenten tegen jou, daar is de deur, snel weg.
1: Wauw. Dennis, grand tangi voor jouw fantastische bijdrage. En dit krijgt een vervolg.
0: Grand tangi toe.
1: Yes.
0: Aboom.
1: Ja, luisteraars, dit was dus het gesprek met Dennis Meina. Mede naar aanleiding van de actualiteit, maar ook de doorwerking die er nog steeds plaatsvindt vanaf de slavernij tegenover mensen met een andere kleur in Nederland. Thank you.

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een ongeluk in een coatingbedrijf in Zwaag in Noord-Holland is vanochtend iemand overleden. Een andere raakte zwaar gewond. Volgens de veiligheidsregio is er vermoedelijk iets misgegaan met een chemische stof. Maar wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Er is geen gevaar voor de omgeving. De arbeidsinspectie doet onderzoek. 32 van de 34 verdachten van het incident in Overasselt worden vanmiddag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer blijven vastzitten. Ze worden allemaal verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op twee politieagenten. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Gelderland dat dat de moeder is van het gezin dat er woont. De politie bevestigt dat niet, maar zegt wel dat zowel het slachtoffer als de verdachte bewoner is. Havenarbeiders leggen tot vanavond 7 uur het werk neer in Rotterdam, Amsterdam en Zeeland. Ze maken zich zorgen over kortingen op de sociale zekerheid. Het kabinet wil fors bezuinigen op de WW en de WIA. Al lekte deze week uit dat dit deels wordt teruggedraaid. Vooral de shorders in de havens doen fysiek belastend werk, waardoor ze vaak niet tot hun pensioen kunnen werken. Ook in andere sectoren wordt de komende tijd gestaakt. Zo is er woensdag geen openbaar vervoer. McDonald's Nederland biedt nog steeds wegwerpbekers aan, zegt de inspectie, ondanks dat het sinds 2024 verboden is. De fastfoodketen, die jaarlijks zo'n 175 miljoen bekers verstrekt, zegt vanaf volgend jaar herbruikbare bekers aan te bieden. Gebeurt dat niet, dan volgt er een boete van €625.000 per overtreding. Het weer, staat veel wind en het trekt vanuit west een regengebied over het land. Het is zacht, met 20 tot 24 graden. Morgen wolken en zon en het blijft op een enkele bui in het noorden na zo goed als droog. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
3: Zuidoost TV. Door de buurt, voor de buurt. De reporters van Zuidoost TV volgen de actualiteit en vertellen de verhalen van de bewoners van Gaasperdam, Gein, Driemond en de Bijlmermeer. Maar ook aandacht voor de buurtdokter met adviezen voor een gezonder leven. Zuidoost TV. Iedere dag, de hele dag, op Salto TV en altijd via salto.nl.
4: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
5: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
6: You sabi that no there. Je arki Radio de Leon.
2: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio J. Tina Burner. 13 september, Open

0: Studentendag met smooth jazz en high tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
1: Tap iedere eerste en tweede vrijdag van de maand in uw eigen wereld van Flashback. Tussen 11 en 12 uur. Uw gastheer Franklin Exton.
2: Okay. Dit is de stem van Ellen Nobibux. Zij is beschikbaar voor uw bedrijf en eventsreclame. Voor meer informatie mailt u naar twinklesound@gmail.com. twinklesound@gmail.com. De Leon. The power station in Amsterdam. Wordt lid van Flashback Community voor €5 per maand. Ter attentie van de Sound Flashback. SNS-bank rekeningnummer NL 70 SNSB 8840 468803 NL 70 SNSB 8840 468803 voor €5 per maand.

0: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Fugriff Yoon A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.fugriffyoon.nl.
1: Tegen de dapper straat, dapper markt, awoyo, de muzelsana melis winkri. Dapper yuka fin alla sanisaya van nodig. De volgende producten kunt u bij Melis kopen. Surinaamse, Aziatische en Afrikaanse kruiden. Alcolade, Florida water, rooswater, diverse Assanse smaken, Afrikaanse kalebassen, bobolo, dat na cassavebrood, verse groenten uit Afrika en Suriname, zuurzak, yamsi, Afrikaanse gember, Chinese taierwekar en kokoyam van Afrika, kokoskronten uit Ghana, ampeng, dat na groene banaan, bloeddruk verlagende kruiden zoals white hibiscus nanga red hibiscus, tef, dat nou een natuurproduct voor diabetes en hoge bloeddruk. Diverse vissoorten zoals bachao en nog veel meer. Kom gewoon even langs. Sakom naar Melis Winkri, Melis Tropical voor African, Asian en Surinaamse producten. Dappermarkt aan de Dapperstraat 289 in Amsterdam-Oost. Telefoonnummer is 064-256-6176. Melis Tropical 064-256-6176.
2: Sabi, that no there, ye arki Radio de Leon.
3: Suriname, amoro sweet kondref grondapu. Ik hou van Suriname.
4: Ook deze krijgt het podium via Radio de Leon.
5: Dames en heren, brada nangasitsa. Ik neem u vandaag mee om te gaan luisteren en dansen op de tonen van Radio de Leon, meeswinger van de maand september, Gwels met Rekkerewa Piai.
6: Ah, tuji, Capodanno, koi bergate. Kebotje mogo irame, iroko, akana no ware remalo. Urano da papolo, yasagal komaro, buto buto buto.

0: Kamako!
1: Ik heb iemand ooit horen zeggen, als je mooi bent van buiten win je alle ogen, maar als je mooi bent van binnen win je alle harten. Laten we mensen behandelen zoals we zelf behandeld willen worden. Liefde maakt ons mooi. Liefde maakt ons mens. Rechtvaardigheid maakt ons mens. Ik zou willen zeggen aan al mijn mensen met lobby in hun hart, let's spread the love. We need more love in the valley. En wie ben ik? Ik ben niet perfect, maar ik denk, ik moet het toch zeggen. Share the love. Respect.
2: Je sabi dat nono de je arki Radio de Leon. Dat was mooi die editie. Het zonnetje bij u thuis. In de slaapkamer, in de woonkamer, in de keuken, op het terras. Maar ook op uw

0: na Erna Agnes de Lesla, mi e Archi Radio de Leon ala Freda, Jasona Bekoisi, enum Archi tu.
1: Meta alasmo bigi odi Alphonse Willingen en mi hoop taki wetan Archi Radio de Leon. Luisteraars, stonji a radio disi wanna one of things belangrijk sani so af van odu tak da kun abu eis ting un kan take overal no one's man kan tak hey we stop you off so un abu eis sani en dat belangrijk in a communicatie.

Ja, ja. This is Radio De Leon. Het zonnetje bij u thuis. Het is vrijdag. Het laatste uur van deze uitzending. En zoals u weet, zometeen de felicitatierubriek. En we gaan het even anders proberen dan normaal. We gaan kijken of het vandaag goed gaat met de telefoon. En dan gaan we u uitnodigen om uw jarigen te feliciteren. Ja! Het telefoonnummer van de studio is 020-788-4305. Maar nog even wachten hoor. Even wachten. Zometeen. Toyera tune. Toyera dubbele R. Lokan nakwan djendje. 020-788-4305. En in die tussentijd. Dan weer Arki want een mooie Afrikaan poko. Matusabi van Tak, Radio De Leon, Naji Afro-gemeenschap, Caribische gemeenschap, ja, Alas Manawa Trakloru, en daar ben ik mooi poko. Ja.

We hebben nog eentje hoor, we hebben nog eentje. Ja, ja, ja. Kijken of het goed gaat hoor. Ja, het gaat goed. Zet naam poko even alle jaren. Briano de, oké. Okay. We gaan even naar huis, toch? Even naar huis. Origineel. Maar Afro betekent nog steeds, beste mensen, African origin. Dat zijn wij. We geboren naar Suriname, maar oorspronkelijk we noemen Afro, African original. En hier een mooi African original pokoja. Ja, this is Radio De Leon. Malembe.

Professor Hakim Taki. Una moest hij verteren. Voor dringen op tap de jongeren. Voor sabi een geschiedenis. Een echte geschiedenis. Maar je moet ze zeggen. Ga op onderzoek uit. No elisi wa wang sa de witman skrivi over unu. Maar lezi sang blakaman skrivi over uw eigen geschiedenis. Ja, bradangasa. Adviseer ze om. Ga onderzoeken. De yoshi. Wat voor mooie geschiedenis we hebben. Fossi. Awit die dibri ben kona umindri. Want altijd, de ma is schilder die dibri blakka. Maar echte die dibri witte. En wij maken soms ook die fout. Om de duivel zwart te schilderen. De duivel is wit. Isabi, unu e probeer fu opa u ai. Omdat wa losani epsa tegenover Ablaka Booba. En we willen daar verandering in brengen, toch? En als we die verandering willen brengen, dan moeten we opstaan. Ja, toch? This is Radio De Leon. Zometeen de felicitatierubriek. 020 788 4305.

0: Malembe.
1: Malembe.
0: Je ressens une présence qui ne part pas. Quelque chose.
1: Binnenkort gaan we uitleg geven over het woord Malembe. Prachtig woord dat bijna voorkomt in elk lied van Afrika. Maar ook de Brana Funu is singer. Amere. Master Lando Daat. Naar Amere. En allemaal zien Malembe toe. Hey!

En alle de mooie tongo disi, de man nakpuru uit ons king. Oude me mag tak a mooi tongo disi. Prarana sa denkatori, dat ino mag tak Hollands moro. Hey. En dat is, hebben ze wel met ons gedaan, hè? We mochten onze taal niet meer spreken. Onze mooie Afrikaanse taal. Hey.

0: Giving up is not an option. Happy birthday.
1: If you want to dance one poco, Isabi, moet je doen na you day. En daarom feliciteer ik u. En de mensen om de jarigen heen. Zorg ervoor. Trobi of niet, jugu jugu of niet. Ta verjari, am vier taka verjari. Nog een denkje van tak, nomineta kan hij dus. Nee, niet doen. Meneer Mekchuri, u wordt ook een dag jarig. En dat even op Trobi, dan ga je het ook niet leuk vinden dat er geen aandacht aan jou wordt besteed. Even parkeren. Misschien is het ook een moment om het meteen goed te maken. Isabi, want zo lees je jugu jugu er de in familie. Maar dan kun je dit soort momenten gebruiken toch. Dus je doet alsof je neus bloedt en je belt. Amy, versteer je jongen aan ID. Dan gaat die andere denken van, wacht hier, maar hoe ben je op om te jugu jugu toch? Dat is juist het moment. Bij Ika's kooi van jugu jugu weg. De etalier nog aan jugu jugu zijn binnen. Na wasting time, want if I defa nodo, dat was attacky. Maar if ander defa nodo, koop het wel punt jazen erachter. Meer versteer je. En zei je abort idee of zei je abi, dan ben je lompsa later. Kan ook, Isabi. Want zo lees je wakker naar een wraak, naar een wrok. Isabi, haat is niet nodig. Nergens voor nodig. Bel mekaar, tik haar telefoon, Sinwa app. Hé, hey, ik feliciteer je met je jaardag. En ik kan u vertellen, ja, het doet wonderen. Je maakt heel veel goed met een heel klein gebaar. Je hebt ook mensen die jarenlang hun moeder of hun vader niet hebben gesproken. Terwijl mama of papa verjaart die de. Tik haar telefoon, hey, belli ma, belli pa. Dag papa. Ik feliciteer je met je jaardag. Ik ben Apam Chintoko, maar je bent jarig vandaag. Weet je hoe goed het voelt? Weet je hoe goed het voelt als je zo'n bericht krijgt of je krijgt zo'n telefoontje? Wacht niet te lang. Bel Ipa, bel Ima, bel je zoon, bel je dochter, bel je schoonzoon, bel je schoondochter. En feliciteer hem of haar. Wacht niet tot morgen. Natuurlijk voor degenen die het allemaal nog hebben. Hè? Want ik blijf het zeggen, if je Apamma of Mapa bepaalde leeftijd koesteren. Want heel veel hebben geen papa meer en geen mama meer. Dus als je eentje hebt en die is jarig vandaag. Hé, hey, mik angere. Mik nanging. Want na één day, Isabi, anderen kunnen dat niet meer doen. Ze kunnen alleen maar zeggen, rest in peace. Of happy birthday in heaven, mama of papa. Isabi, want die is al een aantal jaren overleden. Maar als je die nog hebt, tik a telefoon, of tik a tram, of tik you waggy dat you lump sa, dat you gonna you man and you pa met een bloed.

En het is zover. De felicitatierubriek van Radio De Leon hier bij Zalto, de publieke omroep van Amsterdam. Elke vrijdag, à la vrijdag, tussen 1 en 2 uur. En u mag bellen hoor, u mag bellen. 020-788-4305. En dan hoop ik dat het goed gaat om uw mensen te feliciteren.

En alle jarigen van vandaag worden gefeliciteerd. Ja, ja. Alle jarigen van vandaag, van de afgelopen dagen, maar ook de komende dagen, die worden van harte gefeliciteerd door het hele team van Radio De Leon. And this is Double RR.

Alvast feliciteer ik mijn broer Reno Lewin. Die is onlangs jarig geweest, 29 augustus. Reno, van harte gefeliciteerd met je jaardag alsnog. En ik zie dat er een hele bekende mij probeert te bellen. Het telefoonnummer is 020-788-4305. Mokara nummer Etoalezi. 020-788-4305. 020-788-4305. Nakwan Djenjen Kotapa, telefoonnummer dat hij daar komt. Rechtstreeks in de uitzending bij Radio De Leon.

0: En daar gaat de telefoon. En dan gaan we kijken of het is gelukt. U bent in de uitzending. Ja, goedemiddag.
1: Dankjewel, meneer Levin. Hoe gaat het met Bakbord?
0: Meneer Bakbord, met Ivan Levin gaat het uitstekend.
1: Mooi met Bakbord ook. Ik feliciteer iedereen die een plezier is bij jou.
0: Aha.
1: Alles maar die verder. Je bent versterkt, maar feliciteer me aan het thee. Je bent versterkt.
0: Mooi man, mooi man.

0: first day you two had got to make Ushade and me Ushade.
1: So is that?
0: Dana Ufuya symbolizes a posterity.
1: Yeah, mooi man.
0: Ik ben blij na lange tijd op wel op de radio voor jou te zijn.
1: U bedoelt live, hè? Want we zijn niet weg geweest. We waren er wel, maar niet live.
0: Ja, maar als ik bel, dan krijg ik storing en krijg ik niet jou niet te pakken.
1: Ja, dat klopt, maar dat is omdat het niet live was, hè?
0: Want ik heb jou gebeld. Ik geef die nummer door en daarom heb ik weer gebeld.
1: Geweldig. Mooi man.
0: Ja man. Sommige zullen we aan sterkte de donkere dagen. Sterkte de donkere dagen.
1: Ja.
0: Dan hoe laat je van Matti Puja Sandam.
1: Ja.
0: Maar ik blijf luisteren, want de tijd is kort.
1: Zo is dat.
0: Ik moet even bellen. Bedankt hè.
1: Alsjeblieft. En niet vergeten op te hangen, want als u niet ophangt, dan blijft het hier bezet. Want dat was de vorige keer. Het probleem.
0: Ik ga afhangen, bedankt.
1: Abon, dan tangi. Oké, we gaan even door met de felicitaties hier bij Radio De Leon.

U luistert naar de felicitatierubriek van Radio De Leon elke vrijdag à la vrijdag tussen 1 en 2 uur. En u staat vrij om uw jarigen te bellen, te feliciteren via Radio De Leon. En het telefoonnummer is 020-788-4305. En dit is de formatie Travassi met Boegroep.

En natuurlijk feliciteren wij iedereen. Iedereen die vandaag jarig is, van harte gefeliciteerd. Ik blijf het zeggen. Tina Jude, tek ade. Want nou wal is je nummer in jari en verjari. Ja, ja, ja. Dus zo meteen. Te glens nou op begin preen. Nee. Dat is Errol. Met Santa Yeye. Dat we skoik den bangi. We skoik den tafra. Ja, we nakwam tinsa aniset of ginger wine. Trasma edringi cognac. Trasma edringi. Ja. Toch maar drink drang. Hé, mino dapper. Maar goed, geef niet. Ja. Skoik den bangi. Ja, dat we zinning. We weer apanyi. Dat we zinning in uigi osso. Hé, man, na you date.

De Master Blaster met de verjaardag Polossen. Hier is aan met dat jasso. De verjaardagse Polonaise. Speciaal voor alle jarigen van vandaag, ja toch? En de komende dagen. Iedereen nogmaals van harte gefeliciteerd. This is Radio De Leon. Back in town live. Dankjewel, Master Blaster. En ik vraag aan Glenn Snow om het over te nemen.

Dat is ook een mooie boodschap van de Mighty Butaye. Memre na boom di kado bentugi you. Ter den blessing, ja, ter den blessing. No luku na jugu jugu den de, en ter den blessing. En wat voor de belangrijke blessing na lobby. Lespeki.

Dankjewel, dankjewel Mighty Botai. We gaan ook dit onderdeel afsluiten. Iedereen alsnog van harte gefeliciteerd door het team van Radio De Leon. Geniet van je dag. Maak er een mooie dag van. En zij die de verjaardag gaan vieren met de jarige Oepota-jarige in haar zonnetje. Ja, oké. Okay.

0: potro sweetie, oni sweetie, ma abari mustapu ya, ja, ja, ja. Brother Angasisa ook tot idee. En moet ook een grand tang in het bijzonder ex-don voor een prachtig technisch rokkosa Aidu Jaso. Ja, naar Radio de Leon. En mo baru een sweet weekend. Dus sabitak een weekend sa ik kom naar Moisani opesa. Want toen is mijn vierde verjaardag. Dus maak er wat van. Ik ga u een fijn weekend toewensen.
1: Wacht nu, wacht nu, wacht nu, wacht nu, maar.
0: Je onderbreekt me.
1: Ja, je tak zo voeren in takitanta odi.
0: Jongen, amai, niet jarrera. Abo tante Aileen, nana tante Sylvie, me baru een sweet odi en me wisu ook toe een sweet weekend. En natuurlijk me bar alles passa e arki, alla brada nana sisa. Maar gezond en gezellig en een mooi weekend. En maak er het beste van. Iedereen tevreden nou, ex-don?
1: Asari, asari. Hai, baya. Jere, jere, jere.
0: Hai, baya. Abo, tjalo.
1: Luisteraars. Blijf afgestemd. Voor de volgende aanbieder. Maar voordat ik weg ga, dag tante Lena, dag oom Sjors. Temtegi alas malubono. Maar goed, X-Zone is going home.

0: men was natuurlijk heel erg geschokt om dat te zien, want je gaat automatisch ervan uit dat er gif in het water moet zijn.
1: Mm-hmm.
0: En
2: 107.9, maar.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. 32 verdachten van de moord op een beveiliger en de poging tot moord op twee agenten in Overasselt worden vandaag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer vast blijven zitten. Twee anderen zijn vrijgelaten, maar nog wel verdachten. Maandagnacht toog de groep mannen naar het huis van Jan G. Onderweg werd een 52-jarige beveiliger doodgeschoten. Later werd het vuur geopend op twee agenten. Onder de verdachten zijn twee minderjarige Franse jongens. Bij een bedrijfsgeval in het Noord-Hollandse Zwaag is een dode gevallen. Een tweede persoon raakte zwaar gewond. Het ongeluk gebeurde vanochtend bij een coatingbedrijf. Vermoedelijk was er een chemische stof bij betrokken. De gewonde persoon is naar het ziekenhuis gebracht. De andere medewerkers zijn elders opgevangen. De vrijgekomen stof levert geen gevaar op voor de omgeving. De arbeidsinspectie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Gedwongen krimp van de veestapel is voor landbouworganisatie LTO onbespreekbaar. De belangenbehartiger van de agro-industrie schrijft dit in reactie op de doorrekening van de stikstofplannen door het Centraal Planbureau. Met de huidige plannen komen de stikstofdoelen alleen in zicht als de veestapel tot 10% krimpt. Het kabinet Jetten wil liever geen krimp opleggen, maar de zogenoemde generieke korting wel achter de hand houden als ultieme remedie tegen stikstofuitstoot. Een Amerikaanse regering heeft computerspelletjes uitgebracht waarin spelers het gemunt hebben op migranten. In de spellen met name als Rio Run en Build the Wall kan een grensmuur gebouwd worden met Mexico of worden migranten tegengehouden en uitgezet. Mensenrechtenorganisaties reageren geschokt. De games moeten het omstreden anti-immigratiebeleid van de regering Trump promoten. Immigratiedienst ICE arresteerde afgelopen maand alleen al 50.000 mensen. Het weer: een krachtige zuidwester en veel regen. Maximum temperatuur vandaag tussen 17 en 24 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio- en televisiemarkt.
3: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby-batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
4: For the woman who carries what nobody sees, who still rises.
5: Zondag 6 september bij Radio Mart in Ladies Table Talk een bijzondere eregast, Tara Oedraizing Farma. Voor haar een laatste keer in de uitzending voordat ze afscheid neemt van haar maatschappelijk leven. We blikken samen terug op haar carrière en spreken openhartig over politiek, racisme en discriminatie. Maar vooral over de kansen en mogelijkheden voor jongeren in Nederland. Een open, persoonlijk en betekenisvol gesprek met een bijzondere vrouw die voor velen een voorbeeld en een inspiratiebron is geweest. Ladies Table Talk, zondag 6 september bij Radio Mart. Van 12 tot 2 uur. Luister mee. Beleef mee. Sommige stemmen wil je altijd blijven horen.
6: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: not the least thing. Can you stop the rain?
1: Op zaterdag 5 september vanaf 8 tot half 1 organiseren Hattie Vrede en Friends een full romantic tribute to Peebo Bryson party. Place to be is Sportcomplex Koning WA aan de Bennebroekerweg 800 te Hoofddorp. Parkeren is gratis. Tijdens deze stijlvolle dansavond zal de muziek van de late and great Peebo Bryson en vele anderen uit zijn tijd de sfeer rijkelijk bepalen. Door de top DJ's Blankie en Norman G. Special guest Bas B, Bas B en Master Sopo. De dresscode is simply chic. Koop je kaart aan €30 op tijd via Eventbrite, want het aantal zitplaatsen is beperkt. Reserveren is een must. Voor meer informatie belt u met 06-188-58-416 of 06-38-411-361. Zaterdag 5 september, a full romantic tribute to Peebo Bryson party. Exclusiviteit, romantiek en topgezelligheid.

0: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
1: Zaterdag 3 oktober, Sportcentrum Ookmeer, Dr. Meurelaan nummer 7. Hart Radio presenteert op speciaal verzoek van velen de All Black Romantic Party met de drie top DJ's Roy C, Peck en Norman G. De MC is Glenn Gottfried. De eerste was een grandioos succes, dus koop je kaart veel voordeliger in de voorverkoop, maar aan de poort is het na 12 uur duurder. Voor meer informatie en VIP-reserveringen belt u met 020-67-99-665. Zaterdag 3 oktober, de Full Romantic All Black Party. En jij bent van de partij.

0: Ik geef de doden het leven terug, zei Jezus tegen haar. Ik ben zelf het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, zelfs als hij gestorven is. In het vertrouwen dat zij nu thuis is bij haar Heer, nemen wij met liefde, verdriet en dankbaarheid afscheid van onze geliefde Urta Cheryl Pinas Menes. Geboren op 13 februari 1976, heengegaan op 1 september 2026. Urta was dochter van Johanna Bondel en Frank Menes, echtgenote van Dean Pinas, zus van Graciela Menes, Franklin Menes, Rachna Menes, Cherise Faree Wondel, Safira Wondel en bonusmoeder van Sherilee Uitenwerf. Afscheid dinsdag 8 september 2026 van 2:30 tot 4:30. Sedela Arena Poort, Hoornenboeg 1, 1102 BK, Amsterdam. Aansluitend is er van 5:30 tot 9:00 gelegenheid tot condoleren en samen zijn. De Tafelbergweg 8, 1105 BN, Amsterdam. Zoals Urta het zelf graag wilde, nemen wij afscheid in de kleuren crème, zalm en wit. Zachte en lichte kleuren die passen bij wie Urta was. Warm, liefdevol en vol licht. Geen zwart alstublieft. Urta had één duidelijke laatste wens. Begraven worden in Suriname. Met liefde en respect zullen wij deze wens vervullen en haar terugbrengen naar het land dat haar zo dierbaar was. Omdat zij in Suriname haar laatste rustplaats zal vinden, vragen wij u vriendelijk geen bloemen mee te brengen. Wie graag iets wil bijdragen aan haar laatste reis, kan dit doen in de vorm van een donatie. De herinnering aan Urta blijft voortleven in ons hart. Haar liefde, haar warmte en haar licht nemen wij met ons mee. Totdat wij elkaar in Gods nabijheid weer mogen ontmoeten.
1: De Surinaamse ouders, Surinaamse vaders, de Surinaamse moeders, de kinderen. Als jij met je ouders woont in huis en de mensen zijn op leeftijd, ik heb een groot verzoek. Let op je vader, let op je moeder, help. Geef ze te eten, geef ze goede eiwitten voor voedzaamheid, zodat de spieren van de mensen niet verslappen. Bemoedig je vader, bemoedig je moeder. Maar laat het geen mishandeling zijn tot ouderenzorg in huis. Als kinderen, volwassen kinderen, nog met hun ouders op leeftijd wonen. Dat is mijn grootste verzoek. Let op de juiste voeding. Help. Laat de man of de vrouw of de papa of de mama plezierig oud worden. En niet aan oude mishandeling. De man laten liggen, de vrouw laten liggen en niet omkijken. Dat is mijn grootste verzoek. En ik zou zeggen, familie, help mee. Dank je.
2: Deze dame komt uit de zorg. Ze weet van wanten. Houdt van onze ouderen. Carmelita. Dus dank je wel voor dit.

0: Deze mooie boodschap die wij gaan herhalen een paar keer. Want soms moet je het herhalen, doordringen tot sommige mensen, hè, die doen aan ouderenmishandeling. Ja. Trouwens moet ik ook aangeven dat Mart bezig is met een ouderenproject. Waar we ze inderdaad in de gaten gaan houden. Luku de Moroboom. We hebben een groep mensen. Want toen de Santa Kero, te kauroko dat nou een tapu. Met de ouderen voor UNO. Zo'n sweet day. Comita end of thing. Een sweet periode.
1: Dit is Mart. Het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform. Waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis. Maar ook ervaringen te delen.

luisteraars, welkom bij Matradio op de 107.9 FM in de Ether. Zometeen het programma Black Hour Story om 2 uur. Tot zo na de muziek.

0: Ja, luisteraars, welkom bij Matradio. En ik ben niet alleen, ik ben met mijn gastpresentator en die gaat u ook even groeten.
1: Goedemiddag iedereen. Nana Lando hier, een tijdje geleden, maar ik hoop dat alles goed met jullie gaat. Helaas zijn we vandaag maar een uur en
0: ja, tot
1: twee uurtjes. Dus ik zou zeggen, luister en doe graag mee.
0: En daarom laten we de lijnen ook meteen openstaan. Dus als de luisteraars willen bellen, 020-471-4291, kunt u gewoon meteen inbellen als u iets hoort waar u op wil reageren of een vraag wil stellen. Dus u kunt vanaf de start gewoon meedoen. En ik denk, waar we vandaag over willen praten is, wat ik heb met bevindingen in Panama. Ik ben net terug. Ik was in Panama. Daardoor heeft u mij twee weken niet gehoord. Ik wil mijn bevindingen bespreken samen met Nana Lando. Maar ik wil eerst gaan praten over 20 jaar Black Harmony. Ik denk dat dat misschien een goed moment is.
1: Ja.
0: Omdat Black Harmony bestaat 20 jaar. En jullie hebben dat op verschillende manieren al gememoreerd, gevierd. Maar ik denk dat het niet alleen moet gaan over 20 jaar Black het bestaan van Black Harmony. Maar Black Harmony heeft wel 20 jaar lang heel veel belangrijke zaken teweeg gebracht. Als het gaat om het Afrikaans-Surinaamse erfgoed. Ik denk dat dat ook verteld mag worden, los van alle events die worden georganiseerd.
1: Zeker.
0: Laten we beginnen, want iedereen kent Black Harmony wel, iedereen kent jou wel. Mm-hmm. Maar misschien is het goed om de luisteraars te bespreken, vertellen, hoe is Black Harmony ontstaan? En vooral, ik vind altijd belangrijk om te weten, wat is de aanleiding eigenlijk?
1: Ja. De aanleiding is eigenlijk heel simpel geweest. Nee, nou, het is niet simpel geweest. Het is ontstaan vanuit een project van Eternity. En Eternity mag volgend jaar 25 jaar vieren. Dus daar later in het jaar meer over en onthuld. En Eternity organiseerde toen het project Express Yourself. En vanuit Express Yourself waren er drie onderdelen waarvan het vormen van een livebandje er één van was. En leden van Eternity deden dus mee met het livebandje van Express Yourself.
0: Ja.
1: En uiteindelijk moest er dus een naam worden verzonnen en kwam ik met de naam dus Black Harmony. En zongen we eigenlijk alles behalve Afro-Surinaams muziek. Op dat moment ook kregen we bandcoaching van Orville Breveld. En long the way kreeg Black Harmony meer vorm, omdat we waren jong. En jonge mensen zijn bezig met het vormen van hunzelf, vormen van hun identiteit. Dus zo ook ging Black Harmony in vorm ook meegroeien. En is het dus nu gegroeid tot een Afro-Surinaamse muziekgezelschap die meer doet dan alleen muziek maken.
0: Ja, ja. En hoe gingen de bezoekers, toen jullie waren opgericht, hoe ging men op reageren? Wat waren de eerste reacties voordat jullie overgingen naar echt Afro-Surinaamse muziek?
1: In die

0: Otis Redding. Dus dat waren meer de nummers die wij ook zongen. Of Nederlandstalige nummers van een replay. En toen een Romeo. Dus men reageerde daar goed op. Omdat het een volledig zwarte band was. Het ja. was niet alleen maar de zangers. Maar het was echt een volledige live band.
1: Ja.
0: Van jonge mensen die zwart waren. Zijn. En die ook nog eens durven op te treden zonder enige weerstand. Want het vormen van een live bandje leek toen alleen maar een westers ding voor witte mensen ja. die een live bandje maar konden oprichten, terwijl wij dat ook gewoon kunnen.
1: Ja.
0: En dat sloeg eigenlijk aan, waardoor we ook op verschillende festivals gingen optreden.
1: Ja. En wat was het moment dat jij dacht van, we gaan over naar het zingen van het Afro-Surinaamse muziek, maar vooral Afro-Surinaamse Winti-muziek?
0: Ja, ik was die tijd ook betrokken met heel veel andere groepen, een Asago of een Pacensi. Maar daarnaast was ik ook gewoon muzikaal director van Untold. En waren we ook bezig met voorstellingen, ook gericht op Winti. Dus kwam het ook meer van dat we moeten meer Afro-Surinaams muziek gaan maken, want dat staat dichter bij onszelf.
1: Ja.
0: En de mensen die er toen waren, stonden er zeker wel voor open, maar waren nog niet zodanig thuis in het maken van Afro-Surinaams muziek. Maar toen die shifting ook kwam, kwamen ook de juiste mensen erbij en gingen andere mensen weer eruit. Het is allemaal natuurlijk processen gaan zonder enige ruzie, by the way. Maar
1: ja.
0: ik denk dat het groeien gepaard gaat met verlies en winst.
1: Ja.
0: En dat is normaal. En de juiste mensen kwamen er toen bij en toen kreeg het ook meer vorm van Winti als fundament om muziek te maken is een goed gegeven, omdat je vanuit een bepaalde overtuiging iets kan realiseren en muziek kan maken, maar ook het leven erin kan integreren in het maken van je muziek.
1: Ja.
0: En dat met succes.
1: Ja, en jullie waren eerst met jullie, toen de mensen eruit gingen, waren jullie met jullie vier, hè? Want jullie gingen eerst alleen maar close harmony zingen.
0: Ja.
1: En ik ken de hele story. Maar wat was dan toen weer de aanleiding om te zeggen van, we gaan er
0: een band
1: van maken?
0: Dat is eigenlijk gedwongen gegaan, omdat we op zoek waren naar muzikanten die ons konden begeleiden.
1: Ja.
0: Dus werd de groep uiteindelijk 5 man. Had ik een percussionist erbij genomen. Maar gingen wij eigenlijk gewoon zelf zingen en spelen tegelijkertijd.
1: Ja.
0: Dus dat werd ook een uniek concept. Een hele kleine groep die je Winti Pre speelt van 6 à 7 uurtjes lang. Dat zag je niet zo vaak, maar wij deden het wel. Maar ja, we worden ouder. Meer mensen wilden graag in Black Harmony komen, waardoor het nog steeds niet zo groot is, maar we wel externe muzikanten erbij hebben
1: ja.
0: die ons ritmisch kunnen versterken.
1: Ja.
0: Want we kunnen beide. Het is wel een eis eigenlijk van mij dat je beide moet kunnen, omdat dat gewoon een mooi concept is.
1: Ja, en hoe ging het? Want ik weet nog, was ik de eerste keer mee naar Suriname? Ik weet het niet meer als de eerste
0: oktober,
1: keer.
0: Oktober, ja.
1: Ja, want het publiek, het leek wel als het publiek in Suriname Black Harmony meer omarmde
0: ja.
1: dan in Nederland in die tijd.
0: Ja, er was een bepaalde enthousiasme, wat je hier minder hebt natuurlijk, omdat ze ons vaker zien.
1: Ja.
0: En we brachten op dat moment ook onze eerste Winti-album uit. Want we hadden wel eerder muziek uitgebracht. Maar onze Winti-album kwam ook dat jaar uit. En was ook een succes in Suriname. Mm-hmm. Waardoor je dus zag van dat er een grote enthousiasme was. En je moet nagaan, kijk, in Nederland moeten we de radiostations delen met andere westerse dingen.
1: Ja.
0: En ja, de jongeren en de tieners en de kinderen die luisteren misschien meer naar Phonics dan naar Radio Maat bijvoorbeeld.
1: Ja.
0: Dus die horen dan niet zo snel een Black Harmony. Maar in Suriname hoor je Black Harmony sowieso.
1: Ja.
0: Omdat dat gewoon wordt

0: uitgezaaid op bijna alle radiostations.
1: Ja.
0: Dus dat is wel een verschil, dat er dus in alle lagen van de doelgroepen in Suriname men enthousiast was.
1: Ja, ja. Ja, en wat was de reactie van de mensen als jullie zeiden van wij zingen alleen Winti? Want je hebt gewoon heel veel, een aantal Surinaamse muziekgroepen.
0: Ja.
1: Maar die zingen echt van alles.
0: Ja, kijk, we zingen nog steeds van alles. Dat doen we nog steeds. Afro-Surinaamse muziek is wat we maken.
1: Mm-hmm.
0: Maar we zeggen wel dat wij geen kerkliederen zingen bijvoorbeeld.
1: Ja.
0: Dat doe ik dus niet. Wij doen niets vanuit een christelijke overtuiging. Dus dan kan je en mag je ook niet vragen aan ons, want dat gaan we gewoon niet doen. Daar zijn andere groepen voor. Maar als je een lobbysingi of een poema lied wil horen, dat kan heel makkelijk bij ons.
1: Ja.
0: En het was nog een beetje verbazingwekkend voor mensen, tot nu toe hoor, dat mensen vragen, ja, maar kunt u geen stichtelijk nummer zingen? Of doet u niet aan een middag zegen of een ochtend zegen? Dat doen wij niet.
1: Ja.
0: Nee, daar hebben we een hele duidelijke keuze over gemaakt. En dat doen we gewoon niet.
1: Ja, volgens mij is Black, tot nu toe is Black Hammer de enige, want zover ik het weet, zowel hier als in Suriname, de Winti drumgroepen,
0: ja,
1: de bekende, ook zelfs de bekende, die doen het wel. Die,
0: ja,
1: die hoor ik echt wel met Jezus of met allerlei christelijke liederen, waar ze mee beginnen en ook mee eindigen.
0: Ja.
1: Ja, ik sta altijd in de zijlijn en dan kijk ik ernaar. Ik dacht, oké, nou ja, ik zeg, Kodje, je moet dit maar accepteren. Want we gaan onze mensen, we gaan het niet helemaal kunnen veranderen. Misschien met een nieuwe generatie komt, maar met deze generatie gaan we dat niet kunnen aanpassen. Wat was de reactie van mensen als je zegt van, want ook het N-woord, ik weet nog een discussie over het N-woord, dat
0: het is er
1: niet, het niet gebruiken.
0: Ja, het is er nog steeds.
1: En hoe komt het dat men, dat de bandjes, maar ook gewoon luisteraars, dat niet willen begrijpen, dat Black Hammer het gewoon niet gebruikt?
0: We moeten niet vergeten dat Suriname, wij ook hier, heel lang gekoloniseerd zijn. Dus dat je op een bepaalde manier bent opgevoed en geïndoctrineerd dat

0: dat zij ook vonden dat wij moesten komen en verantwoording moesten afleggen waarom we het N-woord eruit hebben gehaald.
1: Ja.
0: En ook kranten gingen ons daarover interviewen. Andere tv-stations stelden toen ook de vraag, omdat dat zo publiekelijk was gezegd van dat Black Harmony dat doet. En tot nu toe zijn er andere bekende mensen in de Winti-wereld die vinden dat wij dat we het niet, ja, hoe kan je het zeggen, dat we het eigenlijk verbasteren door het woord niet te gebruiken, want zij vinden van dat we de kern van Winti dan eruit halen als we het N-woord niet gebruiken, want dan gaan we niet naar de kern van wat het zou moeten zijn. Maar ja, ik heb in long the way altijd geleerd dat de grootste vijand van ons zijn wij zelf.
1: Ja.
0: En
1: dat is waar.
0: We zijn bezig om dingen beter te doen, maar dan zijn het onze eigen mensen die toch vinden van nee, het moet zo blijven zoals het was.
1: Ja.
0: Als al onze voorouders zo zouden denken, zouden we nu nog steeds katoen plukken.
1: Ja. Ja, of suiker. En wat je zegt klopt, hè. We zijn niet alleen Witmans en Arabieren zijn onze vijand in de hele historie, maar ook wij zelf. En je zag ook op de plantage zag je dat verraad, je zag dat met de Redimus is verraad, je zag dat tijdens kolonialisme zag je dat ook. En ook in de Black Power Movement, de Black Panther Party was er intern, er is ook een film erover gemaakt trouwens.
0: Ja.
1: Ik had mijn vliegtuig bekeken toen ik aan het vliegen was, al jaren terug. Dat er intern de Black Panther Party werd gesaboteerd.
0: Ja.
1: Ook met Marcus Garvey. Daar is ook een documentaire over. Hij werd intern gesaboteerd. En hij werd Marcus Garvey ging dan tegen hoe die guy weer, waar we altijd naartoe gaan, Dubois.
0: Ja.
1: Ja, die werden tegen elkaar opgezet. En witte mensen hadden dan tijdens de Black Power Movement in Amerika hadden ze de Boulé, de Ornes Boulé opgericht.
0: De Boulé ken ik niet.
1: Er wordt heel weinig over verteld, maar de Boulé is opgericht door lichtgekleurde zwarte mensen.
0: Okay.
1: Om een soort van, het zijn ook geen sabotage, maar om verweerd te zijn tegen onder andere de partij van Marcus Garvey. Dat is, ik was dit jaar in New York. Toen ik in New York was dit jaar, was ik in het Malcolm X Center.
0: Ja.
1: En daar hadden we een guide en zij legde het helemaal in geuren en kleuren uit. Dus dat was wel echt interessant. En,
0: ja.
1: En trouwens, even nog om zij spreekt, de ouders van Malcolm X waren aanhangers van Marcus Garvey. Ze deden mee met de organisatie van Marcus Garvey. Dus Malcolm X was al met de paplepel, had hij eigenlijk al.
0: Okay.
1: Dat wist ik ook niet. Dat hebben ze ook verteld. Maar goed. Black Harmony is meer dan alleen een muziekformatie. Wat doet Black Harmony nog meer om dat even duidelijk aan de luisteraars weer te geven?
0: Ja, Black Harmony wordt gevraagd voor het maken van muziek voor tentoonstellingen of andere producties. Wij geven muzieklessen. Dus het zijn geen workshops, het zijn echt muzieklessen.
1: Mm-hmm.
0: Die voornamelijk nu gericht zijn op Afro-Surinaams muziek. Maar de twee pijlers die wij nu voornamelijk geven zijn Afro-Surinaamse zang en Apinti. Daarnaast maken we voorstellingen, maken concerten. En als men ons wil uitnodigen, voornamelijk ik dan, voor het uitleggen van oorsprong en kennis over Afro-Surinaamse muziek, staan wij daar ook open voor, geven ook lezingen daarover. Dus ja, dat.
1: Ja. Maar jullie hebben ook samenwerking gehad met de Nationaal Opera, is heel belangrijk om te benoemen.
0: En de Nederlandse Blazers Ensemble.
1: Al twee keer zelf met Nederlandse Blazers Ensemble. Dat is voor mij dit jaar ook weer.
0: Ja, klopt. In juli hebben we dat gedaan.
1: Ja.
0: En we werken ook met Theater Rotterdam.
1: Ja.
0: Doen we nu ook een samenwerking.
1: Het conservatorium ook.
0: Conservatorium hebben we vele samenwerkingen gehad. We zijn ook nu bezig met Londen.
1: Ja.
0: Om volgend jaar daar te staan in Wigmore Hall. Dus ja, het loopt wel lekker.
1: Ja, is

0: meer dan dat in. Ja, ik weet natuurlijk heel veel. Black Hamel is ook bezig een stichting op te richten.
1: Ja.
0: En waarom is dat belangrijk? Maar als het goed is, zijn de bestuursleden, die zijn volgens mij allemaal...
1: Het is nog niet rond.
0: Nog niet rond. Maar
1: we zijn zeker nog bezig in de ontwikkelfase om een stichting te worden. Waarom? Omdat we groter zijn geworden dan een bandje.
0: Ja.
1: En het is wel een muziekgezelschap, maar de activiteiten die wij doen, kunnen niet vallen onder een band.
0: Ja, precies.
1: En als je deze dingen wilt blijven doen, is het handig om een stichting op te richten. En daarnaast, de dingen moeten ook ergens van betaald worden. En een stichting maakt het gewoon makkelijker om subsidies of fondsen te krijgen.
0: Precies. Black Hamel gaat ook naar Suriname.
1: Ja.
0: Vertel daar meer over. Ik denk dat het wel interessant is.
1: Wij vertrekken begin oktober naar Suriname om 2 concerten te geven. En ook ons concept de Teri Goro Mamade, die we hier in Nederland ook hebben gedaan. En dat is ook allemaal in het kader van ons 20-jarig bestaan. Ook hiervoor hebben we geen subsidies gekregen. Dus we doen het allemaal uit eigen zak. Maar dit is wel een moment voor ons om te leren van oké, hoe kunnen we in het buitenland dingen organiseren.
0: Mm-hmm.
1: De planning was natuurlijk ook, het was toen in maart hadden we gepland om in augustus eigenlijk naar Zuid-Afrika te gaan.
0: Ja.
1: Maar ik neem aan dat iedereen wel heeft gezien hoe het in Zuid-Afrika er aan toe gaat. En dat het niet voor ons uitnodigend was om überhaupt daar nog werk van te maken.
0: Is ook helemaal niet veilig.
1: Dus nee. Nee. En wat we hebben ook een hele goede samenwerking gehad met Abba Fasi Mengoma vanuit Zuid-Afrika.
0: Ja.
1: Dus dat stond nog wel op de planning. Maar het is misschien beter als zij hier naartoe komen voor een show of zo. Maar we hebben dat afgeketst. Maar Suriname gaan we dus dat doen. En we willen ook een giving back doen aan de mensen die niet worden gezien. Dus weeshuizen. Mm-hmm. En ook bejaardentehuizen. Dus de bejaardentehuizen willen we voor enkele wel de zondag vrijgeven, kaarten vrijgeven voor de bezoekers.
0: Ja.
1: Alleen wordt het een beetje uitdagend, want hier in Nederland wordt er echt gekeken naar de ergonomie van de stoelen. En als er genoeg ruimte is voor rolstoelen en al dat soort dingen. Maar ik weet niet hoe dat is in Italië.
0: Ja, precies. Precies. De laatste keer toen ik daar was, zagen de stoelen er niet zo goed uit, maar ik weet niet van nu. Voor mij was er een renovatie, maar dat was echt een aantal jaar terug dat ik dat had gezien. Dus ik weet het niet wat de stand van Thalia nu is. Het is wel een mooi theater, moet ik zeggen.
1: Ja.
0: Lekker groot ook.
1: Het is volgens mij een van de oudste theaters in het Caribisch gebied.
0: Ja, en volgens mij ook de grootste, wat men zegt. Dus oké, dat is interessant. Black Harmony, 20 jaar. Hoe kijk je terug naar 20 jaar Black Harmony?
1: Met trots en dat ik blij mag zijn dat we dit nog steeds mogen doen. Omdat, en gelukkig ook de focus niet alleen hebben gelegd op het maken van muziek, maar echt andere activiteiten eromheen organiseren, zoals de lessen, de lezingen, dat die echt wel nodig zijn. Omdat heel veel muziekgroepen er al zijn, maar zich niet vestigen aan overdracht op die manier, maar wel overdracht als in het creëren van een andere bandje. Dat is allemaal goed, dat moet er zeker zijn, maar ik denk dat het uiteindelijk wel meer waarde krijgt als we het ook op een andere manier gaan presenteren dan alleen maar een optreden.
0: Ja.
1: En dat is iets waar we als Black Hamel nu toch wel het verschil maken met alle andere Afro-Surinaamse groepen.
0: Ja.
1: En ik merk ook dat wanneer wij voorstellingen of concerten maken, dat het bij ons niet per se direct is van we spelen die pokoe en je moet je billen schudden.
0: Ja,
1: er zit een verhaal achter, we leggen het ook gewoon uit. Het wordt ook op een respectvolle manier gepresenteerd. Dus ik kijk voldaan en trots terug.
0: Ja. Is er ook sprake van misschien de toekomst van een jong Black Hamel?
1: We merken wel dat men daar behoefte aan heeft.
0: Mm-hmm.
1: Alleen muziek als als baan, als beroep,
0: ja,
1: wordt nog niet helemaal omarmd in de Afro-Surinaamse gemeenschap.
0: Ja.
1: En ik merk het omdat ik zelf ook muziekdocent ben. En ik geef lessen op scholen. Ik voer ook heel veel gesprekken met andere instituten als het gaat over muziekeducatie. En dan is het sowieso bij mensen van niet-westerse afkomst wordt dat heel snel in een hobbyhoekje gedrukt.
0: Ja.
1: Westerse mensen doen dat trouwens ook hoor. Heel goed, erg ook. Maar bij ons is het sowieso al, het is bij uitstek geen beroep wat je kan uitoefenen.
0: Ja.
1: En dat kan ik me enigszins voorstellen, omdat een infrastructuur voor een beroepsmuzikant niet helder is.
0: Ja.
1: Als je Afro-Surinaams muziek maakt. Het is er niet, je ziet nog geen toekomst. Dus als je de jongeren of tieners wilt bereiken, moet je ze toekomst aanbieden.
0: Ja, precies.
1: En moeten ze een perspectief meekrijgen van oké, als ik dit doe, moet het niet zijn dat ik over 5 jaar toch wel bij wijze van bij GVB ga werken. Is dat wat ik bedoel?
0: Ja. En ik denk ook van, want men vraagt ook aan mij vaak, wat doe ik? Omdat kijk, als je in de kunst- en cultuursector zit,
1: ja,
0: en een erfgoedsector, dan Surinamers moet ik vooral zeggen hoor, ja, die zien het niet als een baan.
1: Nee, klopt.
0: Terwijl het is echt een baan. Zeker. Van ons. We zijn er echt heel veel mee, de hele dag ermee bezig.
1: Ik doe niets anders, ja, trouwens. Muziek is mijn baan.
0: Ja, precies. Helder.
1: Ja.
0: Even kijken, zijn we iets vergeten over Black Harmony te zeggen?
1: Nee, ik denk wel, als het gaat ook om of het programma is wat we hier doen,
0: mm-hmm,
1: dat als we Wimpy als norm moeten gebruiken,
0: ja,
1: als we gaan leven, moeten we ook deze dingen presenteren die goed gaan en niet wanneer er iets mis is gegaan. Dus ik denk dat we ook meer moeten praten over de positieve kanten van de leer, het leven als iemand die het praktiseert.
0: Ja.
1: Of die het beleidt.
0: Ja.
1: Want ik las bijvoorbeeld je post over die jongeren die eruit is gestapt.
0: Ja.
1: En die ervoor heeft gekozen om christenen te worden.
0: Mm-hmm.
1: Ik snap in enigszins wel waarom die persoon de keuze heeft gemaakt.
0: Ja.
1: Omdat wij de leer niet presenteren.
0: Ja.
1: Wij presenteren de informatie over Wintie.
0: Klopt.
1: Maar de leer, daar zou je meer de verdieping in moeten gaan en daar zou je de mensen ook voor moeten uitnodigen.
0: Ja.
1: Maar omdat wij Wintie niet op community-based, net als wat we hiervoor bespraken,
0: ja,
1: community-based nog in die hoedanigheid praktiseren, zie je dat het door dat individualistisch denken het de mensen niet bereikt.
0: Ja, en bij hem, want ik had een post geschreven, maar hij heeft natuurlijk heel veel. Ik heb echt lang met hem gesproken. En je hebt het heel goed net gezegd van, hij was sowieso van zijn vaders kant, was hij zijn vaders met wiens, zijn moeder is christelijk.
1: Ja.
0: Maar hij kon vanuit de christelijke kant, heeft hij heel veel informatie meegekregen, ja, die ook genoteerd staan ergens.
1: Juist.
0: Hij had ook een pastoor, het was een man uit een van de West-Afrikaanse landen. Ja. En die nam me echt mee. Ze hebben ook een kerk waarin hij naartoe, ja, kon gaan. En waar andere mensen bij zaten, gewoon wekelijks ging hij daar naartoe. En,
1: ja,
0: en hij gaf ook echt aan mij aan van, elke week als hij daar kwam, het was heel gemoedelijk. Ze kregen allerlei informatie. Ja. Je kon met elkaar in overleg gaan.
1: Ja, daarom zeg ik, snap het.
0: Precies, maar en hier, als wij met Wintie willen bezig zijn, los van dat wij allemaal vertellen wat we doen, los, ja, van als men naar Wintie preekt gaat, er is gewoon niks waar je kan zeggen van, oké, wij gaan wekelijks naar een centrum waar we bezig zijn over Wintie te praten, na te denken. Klopt. Dat hebben we gewoon niet.
1: Klopt.
0: En volgens mij heb je dat ook niet in Suriname. Voor mij, meneer Zalman doet dat volgens mij wel.
1: Meneer Zalman geeft elke maandag geeft hij de leer mee.
0: Precies.
1: Maar dat wordt niet druk bezocht.
0: Nee.
1: Het wordt op, ik deel ook zijn dingen, maar dat wordt niet druk bezocht. Dus het individualistisch denken binnen Wintie is nog heel sterk.
0: Ja.
1: Het wordt nog niet op community-based gepraktiseerd.
0: En daarom begreep ik hem wel. Ik heb echt lang met hem gesproken.
1: Ja.
0: En hij, het ging eigenlijk bijna zo ver dat hij me wilde uitnodigen om ook te komen om te kijken van hoe mooi het is dat je daar wordt opgevangen. Ja. Maar hij wordt echt goed opgevangen en echt goed begeleid, ja, door de pastoor. En En de pastoor heeft gewoon een kerk waar hij gewoon elke keer altijd terecht kan. Ja. En wij hebben dat gewoon niet met Winti. Dus, en daarom is het ook belangrijk dat een organisatie als Ontold en zeer

0: Zeker Black Harmony ook bestaan, omdat wij hebben nog geen gemeenschap waar mensen elke keer naartoe kunnen komen, maar we hebben wel een bepaalde ankerpunt.
1: Yes. En, dat merk wel als we de voorstellingen maken,
0: ja,
1: dat mensen wel verzadigd en toch wel met een goed gevoel weer naar huis gaan van we waren gezamenlijk met de leer bezig.
0: Precies.
1: Ze waren niet alleen bezoekers, maar ze waren participanten.
0: Precies. Oké, okay. Ja. We gaan naar de muziek en dan hebben we bijna een uur volgesproken.
1: Ja.
0: Tot zo mensen. U mag natuurlijk ook alvast bellen 020-471-4291 en we hebben nog ongeveer 13 minuten. Nou,

0: Ja, welkom terug bij de laatste 8 minuten hier bij Mat Radio. En heel interessant verhaal over Black Harmony. Dus dat het is opgenomen, dus je kunt het ook terug beluisteren. In de laatste 8 minuten ga ik even met Nanalando praten over Panama. Ja. En eigenlijk niet eens over Panama, meer over het Caribisch, Zuid-Amerika, het Spaanstalige landen in Zuid-Amerika. En de reden waarom ik naar Panama ben gegaan, was meer voor een ik wilde even kijken van wat bieden de Spaanstalige Zuid-Amerikaanse landen allemaal op het gebied van het Afrikaans immaterieel erfgoed.
1: Waar ligt Panama precies?
0: Panama ligt eigenlijk Midden-Amerika. Naast tussen Costa Rica en Colombia ligt het in. En wat ik heel interessant vind, laat me dit zeggen. Panama is echt een internationale hub. Het vliegveld, het nieuwe gedeelte, je hebt het nieuwe gedeelte en het oude gedeelte. Het nieuwe gedeelte is zo groot dat je gewoon echt zeker een half uur tot drie kwartier aan het lopen bent. Zo groot is het, het nieuwe gedeelte.
1: Van het nieuwe gedeelte van?
0: Van het vliegveld.
1: Oké.
0: Okay. Van de airport.
1: Ja.
0: Het is ontzettend groot en daar in Panama werkt ook van alles. Uber werkt heel goed.
1: Oké. Okay.
0: Uber is eigenlijk als je in de stad bent. Je hebt Panama City. Binnen Panama heb je Panama City.
1: Ja.
0: En je hebt Colón, je hebt Portobello, je hebt nog een aantal andere steden. En Panama City lijkt eigenlijk op New York.
1: Hoog, okay.
0: Torenhoge gebouwen, drukte. En wat je wel hebt in Panama, want Panama is eigenlijk net zo groen als Suriname.
1: Yeah.
0: Maar in Panama hebben ze echt gewoon snelweg gebouwd door de oerwouden heen. En dat vond ik heel mooi om te zien. En niet eens de autowegen. Maar je hebt ook snelwegen. En waarbij je gewoon niet langs elkaar rijdt. Je hebt gewoon twee banen voor de ene kant en twee banen voor de andere kant.
1: Okay.
0: En dat gaat echt het hele land door. En kijk, bepaalde plekken zoals Portobello bijvoorbeeld, dat is echt het historische gedeelte van Panama. Als je eenmaal de snelweg afgaat, dan ga je Portobello in, heb je gewoon wel één baan weg maar.
1: Ja.
0: En Panama staat bekend om het Panama-kanaal. Ik ben geweest, we zijn geweest. Ik kwam Surinamers tegen. Ik hoorde echt mensen. Het was heel druk, want dat is echt het hoogtepunt van Panama. Ik vond het niet interessant. Ik vond wel, ze hebben een grote filmzaal bij het Panama-kanaal. En dat vond ik wel heel erg interessant. Hoe ze de historie over Panama en Panama-kanaal gingen vertellen. En wat belangrijk is om te vertellen over Panama. Het Panama-kanaal, dus na de slavernij zijn ze bezig geweest om de Panama-kanaal te gaan maken.
1: Ja.
0: En waarom is het gemaakt? Omdat schepen, die kunnen dus ervoor kiezen om gewoon via de Atlantische Oceaan hun spullen te verschepen. Je weet dat de meeste goederen gaan niet via de vliegtuig, maar echt met grote schepen.
1: Tot nu toe, ja.
0: Of je kan ervoor kiezen om door de Panama-kanaal te gaan. Je moet een half jaar van tevoren moet je als bedrijf een aanvraag indienen.
1: Okay.
0: En dat kost 3 tot 4 miljoen. Per schip om door het Panama-kanaal door te gaan.
1: Oké. Okay.
0: En dat heeft heel veel geld. Dat brengt heel veel geld binnen Panama. De geschiedenis van Panama is ook heel interessant.
1: Maar wie is daar eigenaar van de kanaal?
0: De eigenaar was eigenlijk Amerika.
1: Ja.
0: En Amerika heeft het toen, ze hebben volgens mij een winst eruit gehaald. En toen hebben ze aan de regering van Panama gegeven. En nu weet ik dat Trump heeft toch gezegd, hij wil het eigenlijk terug hebben.
1: Ja.
0: Omdat het zoveel geld binnen, het brengt echt geld binnen.
1: Ja, I know.
0: Maar we moeten ons niet vergissen. Ik heb met 3 gidsen gewerkt, 3 tourguides. En ze vertellen me alle 3, ik heb het ook gezien, dat Panama is een rijk land, het heeft echt alles. Alleen 80% van de bevolking ligt onder de armoedegrens.
1: Ja.
0: En dat zie je ook terug in het Caribische gedeelte van Panama. Dus als je in het noorden gaat, heb je Colón. En in Colón, dat is echt voor 94% only black people, bestaan uit de diaspora van de slaafgemaakte en de Afro-Caribische mensen. De Afro-Caribische mensen, dus in de tijd van het Panama-kanaal gingen heel veel Europeanen en mensen uit het Afro-Caribische gebied gingen werken bij het Panama-kanaal.
1: Surinamers ook?
0: Mensen uit Barbados en mensen uit Jamaica vooral.
1: Okay.
0: Maar ook andere Caribische landen. Maar vooral die 2 landen. Vandaar wat ik het vertelde dat mijn bedovergrootvader Hunter, Frans, die is dus daar gaan werken met zijn 3 broers. Dat vooral heb ik altijd gehoord. En toen ik daar was, ik ben ook naar het Panama-kanaal Museum gegaan. Heb ik ook geleerd dat heel veel mensen, alle Afro-Caribische mensen, de meeste mensen woonden in Colón. En Colón is ongeveer een uur rijden naar Panama City.
1: Ja.
0: Want Panama Canal is in Panama City. Tenminste, waar, want ook in Colón heb je, ze hebben het ook doorgebouwd, waar je ook in Colón een stukje van het Panama Canal ziet. Maar zij gingen dus, met de trein gingen ze van Colón te vroeger naar Panama Canal te werken. Maar er was racisme en segregatie in die tijd. De Afro-Caribische mensen woonden allemaal in Colón, in de zilversysteem wijken. En dat waren armoedige wijken. En de Europeanen die daar gingen werken, die woonden in de gold systeem wijken. Zowel in Panama City als in Colón. Dat kan je allemaal zien op Google.
1: Ja.
0: En er zijn heel veel mensen gestorven tijdens de bouw van het Panama-kanaal. Mensen zeggen dat er minimaal 20.000 mensen zijn gestorven.
1: Ja.
0: Eén, aan het harde werken die daar had. Want het is Panama. Ik vond Panama gevoelsmatig heter dan Suriname en Curaçao. Je ging gewoon meteen zweten, ook in de avonduren.
1: Ja.
0: En heel veel mensen zijn ook gestorven aan muskietenplaag.
1: Malaria. Ja.
0: Omdat ze eerst niet wisten wat er aan de hand was. Het is bijna tijdens aan het praten, even snel door. Wat ze wel niet zeggen in Panama trouwens, en dat hebben de guys wel gezegd, er woedt een stille

0: oorlog, een maffia-oorlog. Omdat Panama is een doorvoerhaven voor drugs van de Colombianen en de Venezolaanse maffia. Maar wat gebeurt er, zeiden de tourguides tegen mij, de lokale mensen uit Panama, die hebben het door. Dus ze gaan die, want kijk, die schepen, als je daar aankomt, ja, sta je zeker 2 tot 3 weken sta je voordat je, ongeveer 2 weken voordat je doorheen kan gaan. Is niet zo, je komt eraan
1: en
0: je kan
1: gaat direct door.
0: Je wacht zeker 2 weken. Dus wanneer je in Panama aankomt, dan zie je alleen maar schepen in de zee staan. Dus wat gebeurt er? Er is een stille oorlog die de Panama-regering aan niemand doorgeeft. De lokale criminelen, die breken die schepen open.
1: Mm.
0: Waardoor er een soort een stille oorlog woedt met de Colombiaanse en Venezolaanse maffia. Want Panama is de doorvoerhaven voor drugs. Vanuit Venezuela en vanuit Colombia.
1: Ja.
0: Dus, maar dat hoor je dus niet in de media. Maar het is echt een stille oorlog. En je moet zeggen, in Panama zit hij zelf. Er is ontzettend veel armoede. Je ziet, er zijn hele torenhoge. De mensen wonen echt in hele hoge flats. Best 15 tot 20 meter verdiepingen.
1: Ja.
0: En die zien er best wel echt arm uit. Dus bepaalde plekken in Panama kan je ook niet lopen. Je hebt daar gewoon niks te zoeken in Panama. Voor de mensen die van kralen houden, stoffen, houtsnijwerk, dat vind je daar niet. Totaal niet. Eén minuut. Daar gaan we stoppen. Ik ga volgende week er meer over vertellen. Panama is de moeite om te gaan, maar ik zou zeggen, ga niet de hele week naar Panama. Want ik denk dat je dan gaat te velen. Maar goed, daar ben ik. Dankjewel mensen. Nanderland bedankt. We gaan. Ik ben er volgende week weer. En tot dan.
1: Yes.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De provincies steunen de stikstofplannen van het kabinet, maar waarschuwen wel dat er nog meer nodig is om de vergunningverlening weer op gang te krijgen. Dat blijkt ook uit de analyse van het Planbureau voor de Leefomgeving. Volgens provinciebestuurders is het plan ambitieus en kan het helpen om de natuur te herstellen en Nederland weer stap voor stap van het slot te halen. Tegelijkertijd vragen ze aandacht voor de boeren, want de provincies zijn bang dat de stapeling van maatregelen voor boeren te zwaar wordt. Het kabinet wil dat burgemeesters demonstraties sneller kunnen verplaatsen, desnoods met dwang. En ook moet duidelijker worden wanneer demonstranten strafbaar zijn en wanneer burgemeesters noodbevoegdheden mogen inzetten. Volgens minister Heerma is de drempel nu te hoog om een demonstratie te verplaatsen en moet die omlaag zonder het demonstratierecht aan te tasten. Uit onderzoek blijkt namelijk dat er geen grote veranderingen van het demonstratierecht nodig zijn, maar wel aanpassingen. Het dodental na het zinken van een hoge snelheidsveer voor de kust van Noord-Cyprus is opgelopen tot 12. Vanochtend zijn de lichamen van nog 2 vrouwen gevonden. 16 mensen worden nog vermist, de zoekactie gaat dag en nacht door. De veerboot had zondag 267 mensen aan boord toen die kort na vertrek uit Kyrenia kapseisde. 239 mensen konden worden gered, terwijl 20 mensen aanvankelijk als vermist werden opgegeven. De kapitein is aangehouden voor dood door schuld. En bij een bedrijfsongeval in het Noord-Hollandse Zwaag is een dode gevallen. Een tweede persoon raakte zwaar gewond. Het ongeluk gebeurde vanochtend bij een coatingsbedrijf. Vermoedelijk was er een chemische stof bij betrokken. De gewonde persoon is naar het ziekenhuis gebracht. De andere medewerkers zijn elders opgevangen. De vrijgekomen stof levert geen gevaar op voor de omgeving. De arbeidsinspectie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Het weer bewolkt met wat regen in het zuiden en zuidoosten en wat zon in het noordwesten bij 18 tot 23 graden en een matige, aan zee krachtige westelijke wind. Morgen krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Deze zomer presenteert Vis-a-Vis Oui Oui. Het grootste locatietheatergezelschap van Nederland, het spectaculaire openluchttheater Carousel. Beleef een indrukwekkend verhaal over familie, veerkracht en de zoektocht naar je eigen identiteit. Wanneer Frida terugkeert naar haar vader en de oude draaimolen, ontdekt ze dat haar familiegeschiedenis veel verder teruggaat dan ze ooit had kunnen vermoeden. Haar Surinaamse voorouders blijken in 1883 tijdens de wereldtentoonstelling in Amsterdam als bezienswaardigheid te zijn tentoongesteld. Een aangrijpend verhaal dat laat zien hoe belangrijk het is om je eigen geschiedenis te kennen en zelf je koers te bepalen. Voor Carousel is een complete kermis opgebouwd met een gigantische draaimolen als stralend middelpunt. Verwacht spectaculaire decors, live muziek, humor, verrassende stunts en de kenmerkende slapstick van Vis-a-Vis. Een unieke theaterervaring voor jong en oud. Carousel is te zien van 13 augustus tot en met 20 september aan het Almeerder Strand. Bestel je kaarten via visavis.nl. Je schrijft visavis.nl. We zien je daar. Odi odi.

0: one's for the woman who carries what nobody sees and still rises.
1: Zondag 6 september bij Radio Mart in Ladies Table Talk een bijzondere eregast, Tara Hoedrai Singh Farma. Voor haar een laatste keer in de uitzending voordat ze afscheid neemt van haar maatschappelijk leven. We blikken samen terug op haar carrière en spreken openhartig over politiek, racisme en discriminatie. Maar vooral over de kansen en mogelijkheden voor jongeren in Nederland. Een open, persoonlijk en betekenisvol gesprek met een bijzondere vrouw die voor velen een voorbeeld en een inspiratiebron is geweest. Ladies Table Talk, zondag 6 september bij Radio Mart van 12 tot 2 uur. Luister mee, beleef mee, sommige stemmen wil je altijd blijven horen.
2: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: sing. Can you stop the rain?
1: Op zaterdag 5 september vanaf 8 tot half 1 organiseren Hattie Vrede en Friends een full romantic tribute to Peebo Bryson party. Place to be is Sportcomplex Koning WA aan de Bennebroekerweg 800 te Hoofddorp. Parkeren is gratis. Tijdens deze stijlvolle dansavond zal de muziek van de late and great Peebo Bryson en vele anderen uit zijn tijd de sfeer rijkelijk bepalen. Door de top DJ's Blankie en Norman G. Special guest Bas B, Bas B en Master Sopo. De dresscode is

Koop je kaart aan €30 op tijd via Eventbrite, want het aantal zitplaatsen is beperkt. Reserveren is een must. Voor meer informatie belt u met 06-188-58-416 of 06-38-411-361. Zaterdag 5 september, a full romantic tribute to Peebo Bryson Party. Exclusiviteit, romantiek en topgezelligheid. You must be there. See you.

0: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prezen BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.
1: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: ti le dicen.
1: Luisteraars, vandaag groot feest, heropening van Tori Oso. Ik sta op het buitenterras met de voorzitter, dat is de heer Walter Roosevelt. Meneer Roosevelt, hoe gaat het met u?
2: Nou, gaat goed hoor. Hè?
1: Ja. Mooi. Ik zie het, mooie opkomst tot nu toe. De officiële opening heeft nog niet plaatsgevonden, maar de sfeer ziet er goed uit. Voor de mensen die Tori Oso niet kennen, waarvoor kan je terecht bij Tori Oso en wat is de bedoeling van Tori Oso?
2: Nou, dan moeten die luisteraars toch wel iets vooraf weten ook. Hè? Dus hoe ver we zijn gekomen. Dus nu, vandaag is de opening.
1: Ja. En gisteren de heropening.
2: Je heropening of doorstart.
1: Doorstart.
2: En gisteren hadden we toch een informatieavond in No Limit. En, en daarvoor al hadden we individuele gesprekken met een aantal mensen. Een paar sleutelfiguren. Want er zijn dingen niet goed gegaan. Dat moeten de mensen ook weten. En de bedoeling was om te kijken van nou, hoe kan je dingen weer op het rechte spoor krijgen. Dus dat hele proces hebben we ook doorlopen. Drie maanden geduurd. Dat is een pijnlijk proces. Want Tori Oso was gesloten. En nu zijn we zover dat we gisteren die informatieavond hebben gehad en vandaag de doorstart. En de bedoeling is dat het een gezonde organisatie moet worden. Als het aan mij ligt, als het aan ons ligt, voor lange tijd. En voor dit jaar zitten we hier in Tori Oso, want het is ook een gevoelige plek nu. Hier op dit terrein kunnen wij hier blijven volgens de vergunningen, volgens de afspraken tot eind december.
1: Zo.
2: En, maar

0: seizoen, zo'n vaart loopt ook weer niet. Ze hebben ook vanmiddag nog ook gesproken met de stadsdeel. Mm-hmm. Dus hoe verder, inderdaad. En hoe verder betekent van nou, zo'n vaart loopt het niet. Januari, februari, daar staat hij er nog. Ja. Maar we komen niet op straat te staan zonder een alternatief.
1: Ja.
0: Als het aan ons ligt, dan moet het toch aansluiten kunnen zijn in een nieuw pand.
1: Ja.
0: Dus alles wijst erop van nou dat wij op een goede spoor zitten.
1: Okay.
0: En dat gaat wel lukken. Nou, Tori Ossen is een organisatie, een groep van mensen die vonden dat er iets zou moeten komen en betekende voor, zeg maar, die hangmannen toen die stonden hier op de, van Gansenhoef.
1: Ja.
0: En zij hebben, nou, toen was ik er nog niet, ik was er wel maar op afstand, zij vonden van dat er echt een definitieve plek moest komen. En dat heeft 2 jaar geduurd voorbereiding. En nu bestaat Tori Ossen 4, 5 jaar. En het bedoel voor 45-plussers. Dat is een heel mooie discussie op zich, want de afgelopen maanden kwam er ook jongeren bij. Ook ja. Min 45 noemen die. En die vonden dat ze ook een plek hier moeten kunnen vinden. Ook. En gezien de aantrekkingskracht van het succes eindelijk is bijna ook...
1: ja, dat is inderdaad een vraag. Ik onderbreek u even, want het is eigenlijk een luxe probleem. Het is bedoeld voor de 45-plussers, maar de jongeren melden zich aan. Dat wil zeggen dat Tori Ossen lang leven geschoren is.
2: Dat gaat door.
1: Ja.
2: Van generatie op generatie.
0: Dat is zeker, als je dat zo ziet. Ook van, ja. Want wij worden ouder,
2: ja.
0: Ouder.
2: En de jongeren staan al te trappelen.
0: Te trappelen ook van. Dus je moet toch wel ook een combinatie proberen te vinden.
1: Ja.
0: Weet je, van, nou, dat zij dat, dus dat overnemen. Alleen moeten we die dingen ook helder ook, schetsen. Want 45 min, ja, is een andere doelgroep.
2: Een andere generatie ook.
0: Andere generatie, maar ook een doelgroep, beleidsmatig gesproken.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar er is een jongerenbeleid in, ja, Zuidoost, die is er. En je kan wel zeggen, en dat gaan we wel doen ook, hè? Dus for the time being. Maar nou, inderdaad, die jongeren kunnen niet op straat blijven staan. Ook. Maar is het ook een vraagstuk van het stadsdeel ook, van nou, binnen het kader van het jongerenbeleid, dat is ook wat moeten doen. En inderdaad, die jongens voelen zich hier ook echt aangetrokken. En wij willen ook wat voor hen gaan doen ook. En in samenwerking met de stadsdeel.
1: Maar vertel me of dit klopt. Want dat is een verhaal dat de ronde deed. Dat de ouderen zich op een gegeven moment verdreven voelden door de jongeren. En dat er een kwestie van respect ook voordeed. Hè? De jongeren praten anders dan de oudere generatie. En dat zorgde voor spanningen. En op een gegeven moment zijn een paar ouderen hebben ze gezegd van, weet je wat, ik kom niet meer daar. Want generatieprobleem, ik kan bij de IPA en je tak voor verangami. Heeft dat ook zich plaatsgevonden hier?
0: Ja, ja, dat klopt ook. Hè? En dat zijn dingen die je niet kan ontkennen. Die hebben plaatsgevonden waardoor dat ging spelen van, nou, voor wie is het eigenlijk bedoeld?
1: Juist,
0: is het voor jongeren,
1: ja,
0: of voor ouderen ook? Hè? Maar, en dat moet ook gezegd worden. Hè? Er zijn tekortkomingen. Er is niet tijdig ingegrepen wat dat, okay, soort van dingen betreft ook. En het heeft te maken ook onvoldoende personeel die er was. En even belangrijk nog ook. Nou, kijk, als je ergens werkt, is het zo'n Tori Ossen. Mensen hebben hartstikke hun best gedaan, hè? In Tori Ossen. Dingen te organiseren, dat ze doen. Maar als je daarnaast geen opleiding of geen backup hebt gekregen, dan kan het misgaan. Daar is het ook een beetje misgegaan,
1: okay.
0: Om tijdig in te grijpen.
1: Ja.
0: Weet je? En dat soort van dingen willen we niet meer hebben ook. Het zijn geen geweldige dingen, maar als je iemand in dienst neemt, als vrijwilliger, wat dan ook, dan moet je ook zorgen, en die dingen kennen.
1: Mm-hmm.
0: Het kost niet zoveel geld. Dan moet je zorgen dat die mensen ook toch wel wat tools hebben. Dat ze een cursus volgen,
1: ja,
0: noem maar. En die kant willen ook opgaan van dat die dingen nu gaan gebeuren. Ook. Maar inderdaad, dat is plaatsgevonden waar de irritatie ontstond.
1: Mm-hmm.
0: Ontstond van, wie moet dan, moet ik wat zeggen?
1: Ja.
0: Ik ben bezoeker.
1: Mm-hmm.
0: Weet je, en ik merk op, en ja, er gaan een dreigement uit naar mij toe. Dus daar, dat soort van momenten,
1: ja,
0: moeten er wel zijn dat een goede beheerder, een stevige beheerder, direct ingrijpt op een bepaalde dingen.
1: Okay.
0: En dus dat soort van dingen gaan we ook nu ook iedereen vertellen. Het is protocolair, maar ook gewoon simpele afspraken. Ook van, nou, iedereen 45 plus is welkom. En nu hebben we een tussenperiode ingelast. Mm-hmm. En dan luistert van, er zijn dingen gebeurd, we kunnen niet zeggen, niks nips aan.
3: Mm-hmm.
0: Dus we hebben gezegd van, nou, als je min 45 bent, nou, je bent welkom.
3: Okay.
0: Maar we gaan zorgen van als iemand, dat iemand je introduceert.
3: Okay.
0: Dat kan. En op termijn, we hebben gisteren een vergadering gehad in No Limit. Daar heeft een jongeman, min 45, zich opgeworpen. Zeg van, nou, ik wil contact houden met dit nieuw bestuur.
3: Ja.
0: Om dingen in goede banen te leiden. Ja. Vooral wat de jongeren betreft.
3: Ja.
0: Dus ja, ik ben benieuwd. En ik ben zeer geïnteresseerd in dat soort van benaderingen en oplossingen.
3: Mm.
0: En heel belangrijk is ook nu, vanmiddag hebben we gesproken met de stadsdeel. En de perspectieven die zijn er wel goed.
3: Okay. Dus
0: los van nou dat het gebouw weg moet,
3: mm-hmm.
0: maar al zou het gebouw weg moeten.
3: Op andere locatie.
0: Andere locatie, misschien niet aansluitend daarop, maar ik denk in maart, april, dan staat hij er nog. In afwachting van een nieuwe plek.
3: Oké, goed. Met de doorstart, heropening, zijn er ook nieuwe regels, nieuwe huisregels. Ik ga je ze even doorgeven aan onze luisteraars.
0: Ja, in het kort komt erop neer, en dat is gebaseerd natuurlijk op wat niet goed is van de afgelopen periode. Je zit hier in een woonbuurt. Je kan niet eigenlijk tot 2 uur 's nachts open blijven en mensen die weggaan van overlast.
3: Waar waren we gebleven bij het feit dat er veranderingen zich hebben plaatsgevonden? Nieuwe regels, huisregels, aanpassingen. Nou, laten we dat zo noemen.
0: Aanpassingen. En dat is gebaseerd op dingen die niet goed zijn geweest.
3: Mm.
0: We moeten open eerlijk zijn, daarin zijn ze niet goed geweest. Heel wat overtredingen hebben plaatsgevonden. En daaruit hebben we geleerd, willen we leren. Dus vandaar regel 1 is natuurlijk van sluitingstijd. Ja, je kan niet doorgaan tot 2 uur 's nachts en dan ga je afsluiten. Bij 4 uur nog bezig en de grafensteen ligt er net niet gedaan. Kan je net niet hebben, dus we hebben het teruggebracht om 11 uur. En ik denk dat het dat voor de komende periode wel goed is. We moeten nog ook overleggen over die decibel volume. En verder, die 45 plus 45 min hebben we net over gehad. Die jongeren zijn altijd nog welkom, maar onder die voorwaarden. Mm-hmm. Zeg van nou, dat iemand met je meekomt en 45 plus is, klinkt en misschien is het zelfs bevoogdend.
3: Mm-hmm.
0: Maar we moeten dat doen. Kijk, de stadsdeel zelf die zegt van nou, het is 45 plus een plekje. Maar in de praktijk komen die mensen toch wel binnen. En in elk geval dat we dat toch wel op een goede manier willen, in goede banen willen leiden.
3: Ja, ja.
0: Maar ze zijn welkom. Dus ik zei daarnet al van gisteravond bij de informatieavond, heeft er een jongeman, min 45, zich opgeworpen, contactpersoon te willen zijn.
3: Ja.
0: En dat zijn dingen die we nodig hebben als we goede beleid willen gaan voeren in de toekomst.
3: Ook een andere aanpassing heb ik gisteren gehoord tijdens de bijeenkomst. Alcohol?
0: Ja, alcohol ook. Van nou,
3: sterke drank, laten we
0: sterke drank. Ja,
3: want een biertje kan, wijn kan, maar...
0: Ja, maar zo'n whisky, die zware jongens van nou voorlopig niet. En op is het wel voldoende, denk ik. Want veel, ik kan niet zeggen van nou, die kwam speciaal daarop af. Maar dat had wel ook een beetje invloed ook, weet je, op het gedrag van bezoekers.
3: Ja.
0: Belangrijk is ook van nou, in de toekomst willen we die vergunning blijven houden.
3: Ja, het is nodig.
0: Het is nodig, het is heel belangrijk. En daaraan gekoppeld is, want dat is ook een minpunt. He. Dus er waren barkeepers, social barkeepers, die we noemen, vrijwilligers. Die ook hartstikke hun best deden, maar onvoldoende opleiding. Dit, geen geweldige opleiding, maar ja, hoe noemen we die cursus? BHV-cursus, SVH-cursus. Daarmee kan je die mensen ondersteunen, weet je. Waardoor je weet wat hoort en niet hoort, weet je. Je kan niet elders veel nuttiger en dan kom je hier dronken en dan niemand zegt wat. Maar dus, dat soort van dingen moet ook gaan gebeuren. Dat we die vrijwilligers, beheerders ook gaan ondersteunen daarin. Dus waardoor, niet dat het echt niet echt goed ging, maar ja, je leert bepaalde dingen. Daar ben je zo'n cursus, fatsoenlijk omgaan met je klanten.
3: Okay.
0: En dat heb je nodig ook, dus in een nieuwe opzetting in elk geval.
3: Zeker. Ik zie dat het drukker begint te worden. Muzikanten zijn naar binnen gekomen. Ik weet dat u moet gaan werken of organiseren. Mijn eerste vraag was trouwens ook, waarvoor kan men hier terecht? Dus nieuwsgierige mensen die nooit eerder bij Tori Osso zijn geweest. Waarvoor kan je terecht bij Tori Osso?
0: Nou, je kan hier terecht. De naam zegt al de Tori Osso. Het is gewoon simpel, heel laagdrempelig.
3: Ja,
0: ja. Je hoort van Tori Osso, je hebt de friet tientallen jaren niet gezien. En dan kan je hier gewoon laagdrempelig binnenstappen. Ja. Maar daarnaast hebben wij ook hier groepen die educatief bezig zijn. Die groepen, afro-groepen, in de ochtenduren.
3: Okay.
0: Heb je dat.
3: Cursussen, trainingen.
0: Cursussen, trainingen, dus dat soort dingen. En binnenkort, onze website was echt uit de lucht, dus maar over binnen 2 weken hebben we dat weer in de lucht. En dan kunnen die nieuwsgierigen gewoon onze website raadplegen.
3: Ja. Heeft Tori Osso ook misschien vrijwilligers nodig? Als ik me weer aanmelde als vrijwilliger, waar denkt u aan?
0: Ja, iedereen kan zich aanmelden als vrijwilliger. Hè? Dus alleen moet je ook een selectiecriteria hebben.
3: Ja.
0: Maar een getoets op simpele dingen. Ook tegenwoordig moet je ook zo voldoen op bepaalde voorwaarden.
3: Mm-hmm.
0: Maar iedereen kan zich aanmelden en dan hebben we een gesprek. En dan daarvan kijken we van nou, wat je kwaliteiten zijn, wat wil je, wat is je bijdrage. Dus in principe ieder vrijwilliger.
3: Tot slot wil ik u hartelijk feliciteren met de doorstart. Veel wijsheid. En natuurlijk gaan we ervan uit dat dit nooit meer verdwijnt. Want Tori Osso is een begrip geworden. Heel veel succes.
0: Dank u wel. Maar in elk geval van dat wij ons best gaan doen. Meer kunnen we niet. En dat dit behouden blijft voor de lange tijd.
3: Heel goed.
0: Maar dank ook voor jou.
3: Graag gedaan hoor. En we gaan regelmatig hier komen. Want Martin heeft in het verleden ook programma's vanuit Tori Osso verzorgd. En dat willen we weer doen.
0: Ja. En,
3: ja?
0: Dat, en die opening die is er.
3: Mooi.
0: En het moet er ook zijn dat je die luisteraars toch wel van tijd tot tijd informeert.
3: Juist.
0: Dank je toch?
3: Ja, graag gedaan. Succes. Tot zover een kort, lang gesprek met de heer Walter Roosevelt, voorzitter van de stichting 45+, Tori Osso, waar u

0: ganz den Herren willkommen in Torikosse. Na 4 maanden dan zien we elkaar weer in Torikosse. Het heeft lang genoeg geduurd, maar daarvoor hebben we heel hard gewerkt om zo ver te zijn nu. Trouwens, mijn naam is Walter Roosevelt. Ik mag mezelf nu aankondigen als de nieuwe voorzitter van Torikosse. Dus als zodanig zijn hier. Dus na een lange tijd, nog een lange tijd vermoeien, dat niks meer zo. Maar de afgelopen vermoeien hebben we heel hard gewerkt dat dit nu echt een feit is. Trouwens, gisteravond hebben we een informatieavond al. Hoe informeert als we gewoon toeslaan met de jaren autoriteiten en dat we nu zeggen hoe Torikosse verder moet. Dus dat was gisteravond waar het aantal mensen. Maar daarvoor, dus afgelopen 3 maanden, hoe kan dat nou losmaken? Individuen, hoe kan dat nou niet maar dat kan nou wat missen jullie, wat Torikosse moet doen in de toekomst, passende tijdje, broeien. Al die dingen hebben we wel op een rijtje gezet. En, die dingen moeten ook gaan gebeuren. En Torikosse, Luko Apresia, ze hebben een mooie presie en we moeten dat behouden. En wij, een nieuwe ploeg zijn we, we gaan een nieuwe persoon, wat hard ervoor werken dat Torikosse kan. En maar ook dat auto, alleen met een paar kanttekeningen, dat die gebouw die zien, kan blijven bestaan op papier te aanloten en een voor een jaar in die zien. Maar we gaan goed spreken. We hebben ook goede gesprekken gehad vanmiddag in de naastaande dat je een nieuwe prijsje ook op. En het kan niet zo zijn dat je ja, dat moet nog gaan zeggen, maar dat gaat niet gebeuren. En dat wij denken zelf van nou, dit maakt eigenlijk een dingen aan sluiten. Maar er zijn altijd aansluitende voorzieningen komen. En, maar dat hangt af hoe allemaal aan de nieuwe, hoe allemaal. Dus dat gaan we open, maar dan ook pas ook op die. En er zijn ook, om te eerlijk, er zijn veel dingen misgegaan. Sander Bergoboom. We zijn Sander Bergoboom. We zijn dat die probeert te doen met een ravassie. Maar voor maatregelen die maar kijk, ja, ze ook maar op wat in een interview met het gaat niet meer gebeuren dat we op het deel wat je moet doen. Je doet overlast, dat soort van dingen. Onze naaste buren hier. En ik heb ook nog eens nog eens op opgelopen. Maandag en vrijdag die interviewen. En we proberen zoveel als mogelijk iedereen welkom te heten. Wat het daar lastig vindt, op zich niet zo lastig, maar voor de komende 4 of 5 maanden. Ja, om dan maar binnen een whisky man, dat soort van dingen, dan normaal. Maar je krijgt er niet meer om die reden dat je kunt. En zoals we voor allemaal. Tot en toe. Maar zijn kleine maatregelen waar we moest trekken, maar een beetje op een goede manier verder te gaan. En dat iedereen hier welkom is. Dus, maar dat is in het heel kort, dat is deel bij de natuurlijke maatregelen die we ook doen. En daar hebben we afspraken over gemaakt, over de jongeren bijvoorbeeld. Dus, die willen ook een plek hier hebben. Dus onder goede voorwaarden, dan moet dat ook kunnen. Okay, maar dat is in het kort hoe we daarin willen. En Torikosse in dit geval kunnen we gewoon worden van ja, de maatregelen die en dat kan. En iedereen die toch wel ook nog bijdrage moet kunnen. Okay, dus, maar dat is in het kort. Ja, dat is niet akkoord ook toe. Ja, we blijven eten verboden. We hebben een kok hier en we ook naar een boekkok. Als ik naar zo'n normen kijk ook toe. Een kok zou er ja zo. Hij kan dat alle. Ik ga allemaal naar het thuis. Allemaal naar het thuis. Alleen was allemaal boori. Niet de accent wat doen. Nee, dan nog veel postbank in de maan. Oké, heel even altijd die mevrouw heeft overgedaan.
1: Ja, ik hoor u zeggen maandag tot vrijdag van 4 tot 11. En zaterdag en zondag?
0: En ja, dat is een goede. Voorlopig weekend, dat zijn we wel weer gekomen. En dat heeft te maken ook met ook personeelstekort. En inderdaad, ik zat net met die normen over vrijwilligers. Die vrijwilligers die kunnen zich altijd nog melden. Er wordt al voldoende vrijwilligers, ja, dat kunnen we kijken en dan hoeven we. Maar mannelijke vrijwilligers. Onder andere, neemt personeelstekort. Oké, dus mevrouw, als u wil eten, ben je inderdaad vrijdag voorlopig.
1: Is het de bedoeling dat je af en toe komt kijken wat er wereld is? Er moet geen voorzitter zijn die daar blijft en wanneer er iets gebeurt, dan. Dus is het de bedoeling dat je af en toe komt kijken? Eén keer in de week, één keer in de maand, één keer in de 2 weken, laat mensen je zien.
0: Ja, ik zou me ook regelmatig laten zien.
1: Okay.
0: Maar alleen hebben we ook, kijk, als je dat goed neerzet, want dat is ook de bedoeling niet, hè. Wij hebben ook, die mensen zijn er geen jassitorie.
1: Ja.
0: Dus helemaal zijn er ervaringen, maar Abi. Het brengt zo van zich af. Maar hebben we het heel veel van die zien? Zijn we ook even dat voor de hele massa voedsel? Dat heeft nu geen, hij kan het best wel van Artisia. Op die manier, zo dat die mensen die zijn er, die kunnen er. Zijn er ook een goed gedaan? Nee, wat kan ik hier doen? En ik kon daar een beetje met je, dat kun je niet. Maar het was dan, voor een lobo, voor een grote massa.
1: Nee, die mensen die dat zeggen,
0: ja, ja, dat de mensen zijn er. Op de Suba, Domino, die mensen kunnen dat, ze willen dat. Ze moeten de madame hier, Ellen, het luisteroor. Oké, okay. Odi, dat is een mooie verkoper, is mijn t-shirt. Dank je.
2: Okay.

Vitória, uma

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Premier Jetten noemt de georganiseerde misdaad in Nederland een serieus probleem. Hij reageert daarmee op het zware geweld in Overasselt, waar een man werd doodgeschoten en agenten onder vuur werden genomen. Volgens Jetten laat het incident zien dat de aanpak van georganiseerde misdaad topprioriteit moet blijven. Ook justitieminister Van Wil wil dat Nederland hard optreedt tegen criminele netwerken, maar benadrukt dat we nog geen narco-staat zijn. 32 van de 34 opgepakte verdachten zijn vandaag voorgeleid. Europa wil nog dit jaar afspraken maken over zogeheten terugkeerhubs buiten de EU voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Dat hebben asielministers uit Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Denemarken en Griekenland afgesproken. In die centra kunnen dan mensen worden opgevangen als ze niet terug kunnen of willen naar hun land van herkomst. Hoe de centra eruit gaan zien en hoeveel vrijheid mensen daar krijgen moet nog worden bepaald. Maar critici en mensenrechtenorganisaties zijn bang voor detentiecentra. De provincies steunen de stikstofplannen van het kabinet, maar waarschuwen wel dat er nog meer nodig is om de vergunningverlening weer op gang te krijgen. Dat blijkt ook uit de analyse van het Planbureau voor de Leefomgeving. Volgens provinciebestuurders is het plan ambitieus en kan het helpen om de natuur te herstellen en Nederland weer stap voor stap van het slot te halen. Tegelijkertijd vragen ze aandacht voor de boeren, want de provincies zijn bang dat de stapeling van maatregelen voor boeren te zwaar wordt. En er is bij speciale inzamelpunten al bijna 360 kilo vuurwerk ingeleverd. In het Gelderse Lochem brachten mensen vandaag alleen al ruim 218 kilo vuurwerk binnen. Daaronder zat ook verboden vuurwerk met flitspoeder, zoals strijkers. Eerder deze week werd in Terneuzen, Venlo en Middelburg samen ruim 140 kilo ingeleverd. De inzameling gaat de komende weken door en duurt tot begin oktober. Bij de komende jaarwisseling is al het consumentenvuurwerk landelijk verboden, behalve klein siervuurwerk. Het weer bewolkt met wat regen in het zuiden en zuidoosten en wat zon in het noordwesten bij 18 tot 23 graden en een matige, aan zee krachtige westelijke wind. Morgen krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.

Op zaterdag 5 september vanaf 8 tot half 1 organiseren Hattie Vrede en Friends een full romantic tribute to Peebo Bryson party. Place to be is Sportcomplex Koning WA aan de Bennebroekerweg 800 te Hoofddorp. Parkeren is gratis. Tijdens deze stijlvolle dansavond zal de muziek van de late and great Peebo Bryson en vele anderen uit zijn tijd de sfeer rijkelijk bepalen. Door de top DJ's Blanky en Norman G. Special guest Bas B, Bas B en Master Sopo. De dresscode is simply chic. Koop je kaart aan €30 op tijd via Eventbrite, want het aantal zitplaatsen is beperkt. Reserveren is een must. Voor meer informatie belt u met 06-188-58-416 of 06-38-411-361. Zaterdag 5 september, a full romantic tribute to Peebo Bryson party. Exclusiviteit, romantiek en topgezelligheid. You must be there. See you.

Deze zomer presenteert Vis-a-Vis Wiwi, het grootste locatietheatergezelschap van Nederland, het spectaculaire openluchttheater Carousel. Beleef een indrukwekkend verhaal over familie, veerkracht en de zoektocht naar je eigen identiteit. Wanneer Frida terugkeert naar haar vader en de oude draaimolen, ontdekt ze dat haar familiegeschiedenis veel verder teruggaat dan ze ooit had kunnen vermoeden. Haar Surinaamse voorouders blijken in 1883 tijdens de wereldtentoonstelling in Amsterdam als bezienswaardigheid te zijn tentoongesteld. Een aangrijpend verhaal dat laat zien hoe belangrijk het is om je eigen geschiedenis te kennen en zelf je koers te bepalen. Voor Carousel is een complete kermis opgebouwd met een gigantische draaimolen als stralend middelpunt. Verwacht spectaculaire decors, live muziek, humor, verrassende stunts en de kenmerkende slapstick van Vis-a-Vis. Een unieke theaterervaring voor jong en oud. Carousel is te zien van 13 augustus tot en met 20 september aan het Almeerder Strand. Bestel je kaarten via visavis.nl. Je schrijft visavis.nl. We zien je daar. Odi odi.

0: comes for the woman who carries what nobody sees. Still rises.
1: Zondag 6 september bij Radio Mart in Ladies Table Talk een bijzondere eregast, Tara Oedraizing Pharma. Voor haar een laatste keer in de uitzending voordat ze afscheid neemt van haar maatschappelijk leven. We blikken samen terug op haar carrière en spreken openhartig over politiek, racisme en discriminatie. Maar vooral over de kansen en mogelijkheden voor jongeren in Nederland. Een open, persoonlijk en betekenisvol gesprek met een bijzondere vrouw die voor velen een voorbeeld en een inspiratiebron is geweest. Ladies Table Talk, zondag 6 september bij Radio Mart van 12 tot 2 uur. Luister mee, beleef mee, sommige stemmen wil je altijd blijven horen.
2: Zaterdag 3 oktober. Sportcentrum Ookmeer, Dr. Meurelaan nummer 7. Mart Radio presenteert op speciaal verzoek van velen de All Black Romantic Party. Met de 3 top DJ's Roy C., Peck en Norman G. De MC is Glenn Gottfried. De eerste was een grandioos succes, dus koop je kaart veel voordeliger in de voorverkoop, maar aan de poort is het na 12 uur duurder. Voor meer informatie en VIP-reserveringen belt u met 020-67-99665. Zaterdag 3 oktober, de Full Romantic All Black Party. En jij bent van de partij.

0: het verzoek is de Surinaamse ouders, Surinaamse vaders, de Surinaamse moeders, de kinderen. Als jij met je ouders woont in huis en de mensen zijn op leeftijd, ik heb een groot verzoek. Let op je vader, let op je moeder, help. Geef ze te eten, geef ze goede eiwitten voor voedzaamheid, zodat de spieren van de mensen niet verslappen. Bemoedig je vader, bemoedig je moeder, maar laat het geen mishandeling zijn tot ouderenzorg in huis. Als kinderen, volwassen kinderen, nog met hun ouders op leeftijd wonen. Dat is mijn grootste verzoek. Let op de juiste voeding, help. Laat de man of de vrouw of de papa of de mama plezierig oud worden. En niet een oude mishandeling. De man laten liggen, de vrouw laten liggen en niet omkijken. Dat is mijn grootste verzoek. En ik zou zeggen, familie, help mee. Dank je.
1: Deze dame komt uit de zorg. Ze weet van wanten. Houdt van onze ouderen, Carmelita. Dus dank u wel voor deze mooie boodschap die wij gaan herhalen een paar keer. Want soms moet je het herhalen, doordringen tot sommige mensen, hè, die doen aan oudere mishandeling, ja. Trouwens moet ik ook aangeven dat Mart bezig is aan een oudere project. Waar we ze inderdaad in de gaten gaan houden. Luku de Moroboom. We hebben een groep mensen. Want toen de Santa Kere Otekauroko dat nou een tapu. Met de ouderen voor UNO. Zo'n sweet day, komt het einde of ding. Een sweet periode.

Zaterdag 5 september in Hoofddorp. Daar gaat er iets geweldigs gebeuren. Straks meer informatie. Blijft u afgestemd. Roberto Flack, Donny Hathaway, Closer.

0: Original song written and produced by Reggie Lewis and James Amtumey. Song of Roberta Flack and the late, great Donny Hathaway. The closer I get to you, the more I want from you. Heel mooi. Luisteraars, ik heb aan de telefoon mevrouw Hetty Vrede. En zij gaat iets bijzonders doen op 5 september. En ik ben gevraagd om ook actief mee te doen. Dus middenveng. Hetty, welkom in de uitzending. Volgens mij bevind je je nu helemaal in Ghana.
1: Ja, goedemiddag. Akwaba, zeggen ze hier, vanuit Accra, Ghana.
0: Zo,
1: ja,
0: top
1: hoor. Het werk gaat gewoon door.
0: Zo.
1: Maar we moeten ook hiervoor tijd kunnen maken vandaag. Dus,
0: mooi. Ja. Voor de luisteraars, dus, wie is Hetty Vrede? Wat doet ze en wat vindt ze leuk om te doen?
1: Ja, nou, als ik moet vertellen wat ik allemaal doe en leuk vind, dan zijn we tot vanavond nog bezig. Dus ik zal het even beperken tot een aantal zaken. Nou ja, ik ben hier in verband met mijn werk bij de KLM. Ik ben een van de mooie zwarte stewardessen van de KLM. En dat doe ik met trots. En dat brengt me overal in de wereld. En dat is tegelijk ook altijd mijn inspiratie voor de dingen die ik doe. En ja...

0: Dus naast het vliegen vind ik, ben ik een grote fan van bepaalde muziek. En ik ben als jong meisje al fan geweest van Peebo Bryson. En ik was toevallig ook door het werk in New York toen, toen het bericht binnenkwam dat hij is overleden. En ik zag dat ze daarom met allerlei tributes ook bezig waren. En ik kon het niet laten, want het had me geraakt. En net als bijvoorbeeld nu ook bijvoorbeeld Dolly Parton. Het heeft me geraakt en ik had zoiets van, nou, hier wil ik wat mee doen. Dus dat is een van, en ik organiseer vaker feesten samen met mijn nicht Mechthild Vrede. Als het goed is, wordt zij ook ingebeld, hè?
1: Ja, ze komt er zo in.
0: Ja, we organiseren al sinds voor corona feesten. Door corona waren we een tijdje gestopt, want ja, toen mochten niks, konden niks. En de vaste locatie die we toen hadden, die mensen hebben het op moeten geven door corona. En inmiddels is dat mooie gebouw afgebroken. Dus we moesten ook op zoek naar een andere leuke locatie. Dus, en in het kader daarvan hebben we dit ook weer georganiseerd. Dus dat. Dus dat is een beetje een in notendop wat ik allemaal doe.
1: Leuk hoor.
0: Ja.
1: Maar 5 ja. september heb je gezegd, we gaan het groot aanpakken. Anders doen dan anders. Ja. Vertel ons, maak ons nieuwsgierig.
0: Ja, nou ja, wat ik al zei, hè, dus aan de aanleiding van het overlijden van een van mijn grote idools, Peebo Bryson. Iedereen weet, iedereen die Peebo Bryson kent, kent ook die stem. En zoals hij zelf heeft gezegd vaak, van door die stem zijn er heel veel baby's geboren. Met andere woorden, het is één grote romantische bedoeling. En het raakt mensen, het brengt mensen bij elkaar. En dat was voor ons de aanleiding om dit te organiseren. En ja, omdat we hier ook erg van genieten. En waarom we dat zelf doen, is dat we met een aantal dames op een gegeven moment ook hadden gezegd van, nou, zelf hebben we niet zo'n behoefte aan hele grote massale soulparties. Dus we doen altijd eentje met een thema. We doen altijd feesten met een thema. En in dit geval is het dus het vieren van deze muziek, deze genre, samen met zijn tijdsgenoten George Benson. Je hebt net al Roberta Fleck gedraaid. Ze heeft natuurlijk ook die mooie hit met Peebo Bryson. Tonight I Celebrate My Love For You. Nou, wie kent hem niet?
1: Mm-hmm.
0: Ja, we konden het gewoon niet laten. Dus het is, en wat ons betreft, een begin van een nieuwe, ja, een nieuwe fase van bepaalde soul parties doen. Ja, met een bepaalde thema, dus vandaar.
1: Ja, want je hebt gekozen voor DJ's, maar daarnaast ook artiesten. Vertel ons, wie?
0: Ja, ja, we hebben de heer Soppel. Die is ooit begonnen als Kaseko Scratchy Mang eigenlijk, hè, bij toen de tijd Cosmostars. We hebben ook afgelopen jaren al 2 keer een muzieklegend award gedaan met de artiesten van toen, van de Cosmostars. En hij is op een gegeven moment ook soulmuziek gaan zingen bij die band. Dus toen speelde hij geen scratchje meer. En later is hij ook solo gegaan met soulnummers. Hij schrijft ook eigen muziek. Dus die, en hij wordt ook veel ingehuurd. Ook in Frankrijk treedt hij op om feesten op te luisteren, zeg maar. Dus ja, hem hadden we er graag bij. En ook speciale saxofoon duo of solo met Bas Berg. Dat is ook een van mijn favoriete Surinaamse muzikanten. Ik ben dol op saxofoonmuziek. En ik vind het ook leuk als hij groot bazuin speelt. Maar hij komt dan speciaal voor deze editie saxofoon spelen. R&B op saxofoon.
1: Oh, dat dus wordt een romantische aangelegenheid, man.
0: Jawel, zeker.
1: Wil je andere collega oproepen om ook mee te doen? Want ik heb er een telefoonnummer doorgegeven waarop ze moet bellen. Maar misschien zit ze aandachtig te luisteren terwijl we ook op haar wachten.
0: Ja. Ze proberen te bellen, zegt ze. Ik zie een appje van haar komen.
1: 020.
0: Dus kijk of het die nummer. Ja?
1: 020-471-4291 is het telefoonnummer van de studio.
0: Oh, ik zie het al. Ze heeft 06 voorgezet.
1: Oh, 020. Ja, 020 is dat de studio.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. En kijk of ze dan binnenkomt.
1: Oké.
0: Okay. Ja.
1: Omschrijf het voor me een beetje, want dit is anders dan anders. Het begint ook vroeg. De plek, wat

0: moet ik aan denken? Waar moet ik aan denken als ik denk, hey, Hoofddorp, wat is dat?
1: Ja. De locatie. Nou, Hoofddorp is in het sport, ja, sportcomplex Hoofddorp. Daar zitten verschillende ruimtes in. Er is beneden een bar en boven is dan de danszaal. Er zit ook een zwembad in. Alleen die dag gaan we niet zwemmen. Wellicht voor de toekomst een poolparty. Maar nu nog niet. En het is een heel ruim opgezette plek met vrije parkeerplaatsen. En om het zo te zeggen, we hebben geen buren, dus we storen niemand. En het is ja, gewoon een hele aangename plek. Hebben we vaker een feestje gedaan. Er is een dakterras. En daar kunnen mensen ook zeg maar, buiten zitten. De rokers kunnen daar even een keukje doen. En binnen wordt gedanst in een hele rustige, gezellige sfeer. Oh. Het is kleinschalig hoor. Het is, niet, het is geen ruimte van... het is niet te vergelijken met bijvoorbeeld een Rone of zo.
0: Okay.
1: Dus het is heel intiem. Het is heel intiem.
0: Heel intiem. Ja. We hebben contact.
2: Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ik ben er. En ik ben echt iemand uit de Pubelbruisen tijd. Dus ik dacht niet aan die 020 die ik moest draaien. Want tegenwoordig moet alles 06.
0: Klopt.
2: Ik ben er. Ja. Maar meneer Norman, dank u wel. Want u brengt ons helemaal in de stemming met uw prachtige muziek.
0: Dat is de bedoeling.
2: En daar heb ik inderdaad nog naar te luisteren.
0: Oké.
1: Is dat nog te dromen?
2: Ja, echt wel.
0: Maar jullie hebben ook gekozen voor DJ Blanky. En je zei me iets ook. Hè, daar moet ik onthouden dan. Want je hebt gezegd, luister aan, er zullen veel dames zijn. Dus af en toe moeten ze ook een beetje losjes. Dus los van het romantische moeten ze ook een beetje kunnen shaken.
1: Dansen.
0: Dansen.
1: Ja, nou kijk, wat je met soul parties ziet is dat dames soms zeggen, nou, isabi mino go, want mino apapar. Ik ben single, dus ik ga niet, maar mino madansi. Dus we hebben gezegd, we nodigen ook heren uit om te komen, maar we willen wel graag heren die dansen. Echt komen om gewoon gezellig te dansen. En zodat de dames niet het gevoel hebben van, nou, we zitten hier met 400 vrouwen. Ik noem maar iets geks. Zoveel zullen het niet worden. Maar dat ze ook echt leuke, vooral met nadruk op leuke, respectabele, respectvolle heren hebben om te dansen. Dus we nodigen de heren vooral ook uit om te komen. Maar ook we hebben ook speciaal inderdaad aan jullie als onze DJ's gevraagd van, we willen ook nummers hebben waar iedereen lekker op kan dansen, waarbij je niet per se zeg maar een paar nodig hebt of zo.
0: Oké.
2: Ja. En daarnaast is het ook goed om af en toe de benen te strekken, om de heupen los te gooien.
0: Juist.
2: Anders blijf je in dezelfde stand. Maar de muziek zal volledig afgestemd zijn op eigenlijk die periode, die tijdsgeest, waar we teruggaan naar Pubel Bryson, Friends. De muziek die we zeker uit die tijd kennen.
0: Ja. Hoe laat begint het? Hoe kom ik aan een kaart? Wat moet ik doen? Vertel ons.
1: Het begint om 8:00, van 8 tot 12:30. Omdat we ook zeggen van, nou ja, als je een beetje leuk, classy wil dansen, dan moet je het eigenlijk niet tot 1:00 of 4:00 doen. Dat iedereen dan, wanneer het licht aangaat, verlept naar huis gaat. Dat probeer ik te voorkomen. Dus om 12:30 is het echt. Als mensen daarna nog naar een andere dancing willen, feel free.
0: Ja.
1: Maar voor ons is tot die tijd is gewoon superleuk. Dus kom op tijd. De kaartjes kunnen gekocht worden via Eventbrite. Maar mensen kunnen natuurlijk ook, als ze meer informatie willen, naar onze telefoonnummers bellen. Die staan vermeld op de... uitnodiging wordt ook in het spotje genoemd. Op Eventbrite kun je gewoon intoetsen Tribute to Pubel Bryson en dan verschijnt hij al. En dan kan je meteen het kaartje kopen. En anders via ons, of via meneer Norman misschien.
0: Ja, maak de telefoonnummers bekend waar ze rechtstreeks kunnen bestellen. Is het mogelijk, telefoonnummers?
1: Ja, tuurlijk.
2: Ja.
1: Ja, mijn nummer is 06-188-58-416. Als ik niet bereikbaar ben, zoals vanavond, dan hang ik in de lucht terugvliegend naar Amsterdam. En de rest van het weekend ben ik natuurlijk gewoon goed bereikbaar. Dus nogmaals, 06-188-58-416. En Mechtelt mag van haarzelf aankondigen.

0: En wat ik nog even wilde aangeven, het is wel een hele experience die avond. Dus voor het bedrag wat u betaalt, krijgt u live optredens, bekende DJ's. En wij zorgen voor een versnapering, een hapje. De dranken die komen voor uw rekening. Maar wij zorgen dat u in een sfeer terechtkomt waarin u inderdaad gaat memorizen en teruggaan in de tijd. En ook gewoon een fijne, gezellige avond zult hebben.
1: Nou, ik heb een lijst gehad van muzieknummers die ik sowieso bij me moet hebben. En
0: die van mij heb ik nog niet ingelezen. Komt eraan.
1: Ik moet toegeven dat jullie een fantastische smaak hebben, hoor. Ook uit mijn tijd. En ja. ik voelde me als een vis in het water toen ik het zag. Ik denk van, deze dames zijn van plan.
2: Nou, ik heb ook speciaal, we hebben samen ook speciaal voor u gekozen, maar ook bewust voor DJ Blanky, want die draait ook vaker op mijn feesten. Vind ik een heel aangename DJ. Maar meneer Norman, u bent net als Peebo Bryson ook one of the voices, hè? Mm. Want daar gaat het om, the voice. Wanneer mensen die stem horen, dan weten ze genoeg. En zoals u ook tegen me zei, van ik draai niet overal, dus dan weten mensen wat ze kunnen verwachten. Ja, toch?
1: Het trok me inderdaad. Toen je het omschreef van wat het gaat worden en wat jullie verwachten.
2: Ja.
1: Dan denk ik van, hier moet ik erbij zijn, maar hier kan ik geen nee tegen zeggen.
2: Ja.
1: Dat is ook mijn ding.
2: Nou, heel fijn. Ja, toch?
0: Ja.
2: En zo komen er nog meer hele bijzondere mensen daar, maar we kunnen niet alles verklappen. Dus nieuwsgierig is, moet maar komen kijken. Maar we gaan er gewoon een hele fijne avond van maken. En als het slaagt, there will be more.
1: All right. Mechtel. Mechtel, mag jij ze even uitnodigen op jouw manier en daarna Hattie? Nodig de luisteraars uit op jouw manier.
0: Ik nodig de luisteraars uit voor die Peebo Bryson Experience, zoals ik net al aangaf. En we hebben natuurlijk verzoeknummers bij u ingediend. Dan kunnen we nog 3 weken lang doordansen. Maar we beginnen vandaag en 5 september is voor ons de dag dat wij u uitnodigen om met ons dit event mee te maken en te komen genieten van een geweldige sfeer. En ik zou zeggen, tot 5 september. Koop uw kaarten op tijd, graag.
1: Hattie?
2: Ja, nou inderdaad, mensen zijn welkom. Tijdgenoten van Peebo Bryson, jong, oud. We hebben wel een leeftijdsgrens van 21. Maar alle mensen die dit hebben beleefd in de jaren 80 en zoals veel, als je echt te kennen bent, weet je dat Peebo Bryson nog in de jaren 70 al begonnen was met muziek maken. Al die memories kan je op deze avond herbeleven. Kom genieten, wissel met elkaar uit. Hè, wat jouw memory was, wat was je eerste romantische ervaring toen de tijd op die muziek en dus dat is, kom graag, het is leuk. We kijken naar iedereen uit en kleed je mooi, dat is voor ons ook belangrijk. Kleed je mooi. Die jurk die je in de kast hebt, dat je ernaar kijkt, je denkt, die jurk is overdressed hoor, als ik hem ergens naartoe draag. Bij ons is hij niet overdressed. De mannen ook, doe je mooie pak aan, mooi crossie, kom shinen.
1: Zo, kom shinen.
2: Yes.
1: Nou, namens tot zaterdag. 5
2: september.
1: De plek, het adres, nog eens een keer?
2: Even kijken, Mechtel, jij weet hem uit je hoofd, volgens mij beter.
0: Het is aan de sportpark, een sportcomplex in Hoofddorp, zeggen wij zelfs, Squa. En daarin heeft u inderdaad, zoals we al aangeven, de parkeerplaatsen die u nodig heeft om gezellig een avond bij ons te genieten, zonder naar allerlei metertjes te kijken.
2: Kijk, dus, zorgeloos.
0: Aan de Bennebroekenweg 800 in Hoofddorp. Ja. En het is ook eigenlijk makkelijk te vinden. En u bent ook als eigenlijk aan het eind van het feest ook zo weer thuis. Dus Hoofddorp is echt niet zo ver. Het is om de hoek. En we houden van de zaken die dichtbij zijn en ons een bepaalde beleving geven dat we fijn thuis aankomen.
1: Zo, jullie zijn al in de mood, jongen, als ik het zo hoor. Jullie zijn al

0: werken.
1: De jurk had het wat klaar, de schoenen staan klaar, dus we nodigen
2: ja, ja, precies.
1: Dat ze ook ons onder de indruk brengen van hoe zij de avond zouden willen beleven.
3: Ja.
0: Dames, ik kan niet meer wachten en de luisteraars ook niet hoor. De Soul Brothers en Sisters hebben zich aangepast. Ja. Ze zullen gedrest komen ook. En ja, ze gaan niet aan de bar blijven hangen. Die soort
3: dansieres. Nee, dansen, mensen die van dansen houden, heel graag, gezellig. Ja. Niemand hoeft zich te schamen. Je komt zoals je bent en je danst zoals jij danst. En niemand komt kijken hoe de ander danst. Gewoon gezellig, iedereen zijn eigen moed. Heerlijk. Graag welkom.
0: Abon. Tot ziens.
1: Dank u.
3: Oké, dank u wel, meneer Norman.
0: Graag gedaan, hoor. Dag.
1: Ja,
0: op zaterdag 5 september vanaf 8 tot half 1 organiseren Hattie Vrede en Friends een full romantic tribute to Peebo Bryson party. Place to be is Sportcomplex Koning WA aan de Bennebroekerweg 800 te Hoofddorp. Parkeren is gratis. Tijdens deze stijlvolle dansavond zal de muziek van de late and great Peebo Bryson en vele anderen uit zijn tijd de sfeer rijkelijk bepalen. Door de top DJ's Blankie en Norman G. Special guest, Bas B, Bas B en Master Sopo. De dresscode is simply chic. Koop je kaart aan €30 op tijd via Eventbrite, want het aantal zitplaatsen is beperkt. Reserveren is een must. Voor meer informatie belt u met 06-188-58-416 of 06-38-411-361. Zaterdag 5 september, a full romantic tribute to Peebo Bryson party. Exclusiviteit, romantiek en topgezelligheid.

muziek uit 1977. Groep Good Quality, afgekort GQ. Don't stop this feeling. Dat zal je gebeuren. Het zal je gebeuren, 5 september aanstaande. Romantiek en gezelligheid op een bijzonder hoog niveau. Anders dan anders. U bent van harte welkom vanaf 8 uur. En denk erom, tot half 1. Take you back in time with Jeffrey Osborne en LTD. This is a love ballad.

I better let you go. Cause it looks like another love TKO. Okay, Asari. Asari. 1982, een formidabele hit voor deze legendarische Denise Williams. It's Gonna Take a Miracle. The Extended Mix. 5 september, vanaf 8 uur. U bent van harte welkom in Hoofddorp.

op zaterdag 5 september vanaf 8 tot half 1 organiseren Happy Vrede en Friends a full romantic tribute to Peebo Bryson party. Place to be is Sportcomplex Koning WA aan de Bennebroekerweg 800 te Hoofddorp. Parkeren is gratis. Tijdens deze stijlvolle dansavond zal de muziek van de late and great Peebo Bryson en vele anderen uit zijn tijd de sfeer rijkelijk bepalen. Door de top DJ's Blankie en Norman G. Special guest Bas B. en Master Sopo. De dresscode is simply chic. Koop je kaart naar €30 op tijd via Eventbrite. Want het aantal zitplaatsen is beperkt. Reserveren is een must. Voor meer informatie belt u met 06-188-58-416 of 06-384-11-316. Zaterdag 5 september. A full romantic tribute to Peebo Bryson party. Exclusiviteit, romantiek en topgezelligheid. You must be there.

lieve luisteraars, ik vond het fijn om weer bij u te zijn. En dan wel op een andere manier. U heeft genoten van romantiek, nieuws, informatie en gezelligheid, kijk ervan uit. Dit gaat u zeker ook horen op 5 september in Hoofddorp voor de dames die los willen komen van de heren. Chaka Khan.

0: Hier is Marta. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van of amusement. Blijft u afgestemd?
2: Radio 7.9 Mart.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De burgemeester van Heumen heeft opnieuw een woning in Overasselt laten sluiten, nu voor 2 weken om de rust te herstellen en de openbare orde te bewaken. Eerder sloot de burgemeester al een woning aan de Ewijkseweg voor 1 jaar. Daar werd deze week een 51-jarige beveiliger doodgeschoten en raakten 2 agenten zwaar gewond. Ook bij de andere woning aan de Honingklaver zouden harde knallen zijn gehoord en raakte de deur zwaar beschadigd. Premier Jette noemt de georganiseerde misdaad in Nederland een serieus probleem. Hij reageert daarmee op het zware geweld in Overasselt, waar een man werd doodgeschoten en agenten onder vuur werden genomen. Volgens Jette laat het incident zien dat de aanpak van georganiseerde misdaad topprioriteit moet blijven. Ook justitieminister Van Wil wil dat Nederland hard optreedt tegen criminele netwerken, maar benadrukt dat we nog geen narco-staat zijn. 32 van de 34 opgepakte verdachten zijn vandaag voorgeleid. Europa wil nog dit jaar afspraken maken over zogeheten terugkeerhubs buiten de EU voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Dat hebben asielministers uit Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Denemarken en Griekenland afgesproken. In die centra kunnen dan mensen worden opgevangen als ze niet terug kunnen of willen naar hun land van herkomst. Hoe de centra eruit gaan zien en hoeveel vrijheid mensen daar krijgen moet nog worden bepaald. Maar critici en mensenrechtenorganisaties zijn bang voor detentiecentra. En er rijden nog elke dag gemiddeld 500 tot 550 vrachtwagens en touringcars over de verzwakte Merwedebrug in de A27. Tijdens een handhavingsactie vorige maand zijn 215 boetes uitgedeeld aan zware voertuigen, maar toch nam het aantal vrachtwagens en bussen op de brug niet af. Sinds 1 september kunnen via camera's ook Belgische, Duitse en Zwitserse kentekens automatisch worden beboet, maar buitenlandse voertuigen uit andere landen moeten daarvoor langs de weg worden aangehouden. Het weer vanavond en vannacht kans op een bui. De nachttemperatuur ligt tussen de 14 en 17 graden bij een matige, langs de kust krachtige westenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
3: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: naar die lezing.
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is, wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving, met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten, welkom in mijn favoriete kroeg, en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
2: This is your captain speaking.

0: flyerslam.com. Oddi, oddi!
1: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Goedemiddag, trouwe luisteraars van Radio Maart. Fijn dat u bent afgestemd op deze familiezender. Ik heet u allen, waar u zich ook mag bevinden, van harte welkom. Mijn naam is Raymond Dalvoer en u bent nu afgestemd op Radio Maart. En u bent beland in het programma Maart Gevarieerd. Ik zal uw gastheer zijn tot de klok van 7 uur. En na mij, dan neemt collega Johnson het over. Maar die gaat dan op internet verder met zijn kleurrijke programma. Vandaag is vrijdag. Het is vrijdag, af en toe mooi weer. Vrijdag 4 september. Af en toe mooi weer. Af en toe wat regenachtig. Maar het mag de pret niet drukken. Het is 20 graden buiten. Maar ja, doordat het misschien waait. En af en toe wat regen. Dan voelt de temperatuur iets minder aan. Ja. Mijn den ook baga. Mijn baro een grand odi. Wien speel de, wien speel tang. Mijn baro zo zo een grand odi. Maar ook toen een lespeki odi. Voor een prins per mes donja naar Radio Maart. Naar Wouterichemstraat nummer 8. IT. Radio Maart. Ik kan Archie via van de kardeman Salto. Salto. En via Gua Salto en tapie radio. Ik preek Archie Dosu. Dan kan van Radio Maart op Wang Noti Sebi. Nog. Meijoku. Wang. Ja, aboen. Wang Noti Sebi. Keba Marchi Negi Noti. En via Archie Maart via internet, wereldwijd, dus digitaal zo boem. En anatrobi pd. Daar heb je dan ook wat www.kebamarchi.nl. Concrute. A nummer van concrute van Radio Maart naar noti to noti. Fo sebi wang fo tu negi wang. Het is een trong. A nummer van concrute van Radio Maart naar noti to noti. Fo sebi wang fo tu negi wang. Breitaku potjesi architap Radio Maart naar jouw station. En jullie op een station en een station loop je ook toe. Lek van tak ik ba minena masra Raymond Dalvoer. En fos mi go moro fara dan ook toe mijn kar want to neng. Mijn kar want to nomru. Fu de wan di wan kraka Radio Maart. Me begin tak a fesi tak a beji me beji. Disan a begi we beji. Maar a boomf sabi sana de nomru den bangi. Fu Radio Maart. Pekan dompu, wampchim broko doti. Ana trop seye dompu, ma ala dompu seye dompu, u breitangen. Radio Maart abi tu bangi, pekan abrakong. Ena wamf den bangi na Rabo Bank. Ena nomru fa Rab, a bangi dati na NL. 4, IT, Rabo, Noti, 1, Noti, 2, IT, 1 CB 2 VV 1. Dat na nummer of Rabobank. Eto wan trong. A nummer of Rabobank na NL. 4 ID Rabo. Noti 1 Noti 2 ID 1 CB 2 VV 1. Mene fit fitte lisa a numero en dan mis op tak mi fit fitte dan na tempt te skrif chani na papira ma radio ma rap ete wan bangi dat na dif ING en a numero fu ING bangi na NL fifi 4 ING B noti 6 noti 3 CB IT, noti. Eto wan trong, a nomru fu ING bangina NL, Fifi, 4, ING B, noti, noti, sixi, noti, dri, sebi, aiti, aiti, noti. Me bin yite gu gran tangi fu de wan di wan krakara yo mat, efi wan fring wan san kontap de wan fden tu bangi, rabo bang no so INK, mi kat den nomoro di jons no, mi brei tanga unu, en no de ba me bin tegunu gran tangi fu di wan kraka Radio Mart. Radio Mart na kangwe, Radio Mart af unu, dus efu wan me Radio Mart tang, da we du pchi moiti, yu di kang, une aksi alachma, yu di da, oso yu di mang, dan uwa breti efi ye memre Radio Mart fu fring wan pchin broko tap den, wan fden tu bangi. Gran tangi, Fudi wan pochies archi nanga gran tangi fudi wan langawa anu ji Radio Mart. Ya, fos mi go morofara, we tang tiri na datna wasandi we do ala dei we do asan anatak ala dei ma ala yuru sa ude ja ina studio adefa no ru tak we memre de wan dina demoro anatrop sumanen de wan dina demoro we memre ala nem baka famiri we wins den bunfuru krakti in den dei disi anai boy fi last one lobby wan mati wan kompe wan birti wan famiri anatrobi ifiri wins fai saptaka sikitaka ogweli bunuma toka hati maya na safe thing we shitaki de to disi na ala dei tori adeina li big ba ye kon ye shison ye kroipi ye waga ye guaskoro ye pri ye goroko ye du same do want iki alas makis wan bosko pu ya no so maria ko ya ta ki ye lon ye jon po lon ta pa gron ta pu no alon tu ne alas ma di kon alas ma abe woroko sa mus do ya wan so wan sabi so wan no sabi ma alas ma abu woroko ya ina libi so so da we gade wan di da siki bedi so bung de wan di siki Esi nanga go we beji tak de mak betre tapuan le speci fasi en esbiteng de kan kong baka de kan short de fesi baka le kasma di be da fesi trawa awasan fufiri trawa fuyari trawa mus fuyare te trawa fuyad noya so we barwa bip hippie people rey wan dat de ook tu ina libi Ifiri, asan na sari nanga krei de manate waka in wan anu na wan strati de waka ifiri ala de wanda ala de smanatu we barwa hippie people we frustrating tap wan le speci fasi and we wins den ala koloku fu gron tapu fu ala den bunshani de san de wan duja ta, na gron tapu de so tordisi na de tordis deina libides una kan vergit den tordisi ea foude foutang lobby wan fu Radio Mart foude foutang me baru wan odi ete wan tron mi breita ki u poti yesi archi mi breita nga unu mina masra dalfur ifiri en ma ba bribi taki patu gwa fayak ba trawang nore aso des data frak ba donyang Fosi Gonyang, ye wasi anu, ye beji, ifiri, wenta nyane kon soso, furus mei deng takai mi falak mi pot nyan tap tafra, ne, anas atan de, nanga grani, nanga wani, fu a edemana loktu, dan o akwe kis a okasi, fu kan pot san nou mofo, san di bun fu sting, want ana alasani die si mus gwaini mofo ifiri mawe aben abara de tori sa bun fu yu sting ina ala libi dei ifiri sa sande trawa nyangba trawa mus ga woroko trawa ap walosane du trawa mopa woroko ifiri asan shui tek mopa woroko frauche luku peide frauche britanga yu ifiri ay shaki dora na osho ay Shaki ook to breti fushi en fro na ngarem chinfeng. Want na so lobby. Une une tak abara ogri nan a feti ne we tak so lobitori lobby le speki santatori a showe libi nan o serefi nan long tou mais si taka djengeng e go no sap sumanen mamo lugo suma e karkon nan radio mart wala speki konaini idina
1: ötse mama ja mi go anisa me gove Oya mama dami wani sa me gowe paita brada.
0: Basra overman mide nanga gado wani mide and you ook too.
1: Oh, nanga gado wani yaran brada.
0: Ya zeker. Mi breed taki karkong basra overman. Fafiu serifi.
1: Udera brada ude.
0: Mhm.
1: Pakis chati hier en daar.
0: Ja, sau sadu baya. Sausadu baya. Ali be gwanga langa.
1: Ali be gwanga langa.
0: Ayung sap faya seten kontok, ifiri.
1: Iya. Ang abiki malok tutu.
0: Persis. Efi ali ba nga lobby, yele speka la sani.
1: Ana li indiki lobby
0: sere. Indiki lobby sere fa drapa Beijing, efi lobby sere fi.
1: Iya.
0: Ifiri. Dan je lespeki serefi en je lespeki trawang, maar ook toen je lespeki met die seref zijn we gaan lontim lespeki toe.
1: Ja.
0: Den bong in abusi alen en san zijn gro im lespeki toe.
1: Ja, maar lespeki die den toe.
0: En moes abi en teji, je fen baka. Dat na libi.
1: Ai,
0: Mooi.
1: Angal, beste artiest op Kingston, angal alweer.
0: Zie toch? Heeft meneer Overman op een sweet tori voor zich? Ik kan kaart kompagaren, dan we potatori met alles maar hier, zei abiftaki. Ja, man.
1: Abu.
0: Oké, grand tangi, masra Overman.
1: Abu,
0: oké.
1: Abu, sweetie, presteri morofara.
0: Grand tangi, masra Overman. Grand tangi. Ah bon, ok man, doei. En dat ben de wan lobby wan man sa ala yuru adanga radio mat e guabedi nanga radio mat e wiki nanga radio mat un lespeki bigi brada masra Overman. Ja man, en ayuruf no commit 6 euro da wo krudera nga userefi takip chintora nga userefi wam chimpoku au dry ook to ifiri. En bagarati 6 euro for 6 euro de watches dem wokisan yunzu nanga dem barboscopu en bagarati dan mo belanga masra Antonius de watak over spiritualiteit nanga bribitori. Goedenavond, u bent live in de uitzending, wees u van harte welkom.
2: Goedemiddag meneer Balfour.
0: Hey oma Henk, fijtif.
2: Hoe gaat het met u?
0: Best dank u, heren. Mi breed, man. Dan ga ik wani ude. Ja, man.
2: Mama net al voor. Ja, man. Zou ik even een kleine toelichting kunnen doen met betrekking tot Tori Oso?
0: Ja.
2: Dat is een ruimte in Zuidoost.
0: Ja, man. Mi breed aan het dat, ja. Tjago, brada Henk.
2: Ja, en dat is vanwege een interview van meneer Norman in gesprek met de heer Roosevelt.
0: Roosevelt, ja, klopt. Ja.
2: Meneer Dalvoer, Tori Oso is het vervolg van Fire Lobby. En Fire Lobby, dat was een ruimte die er al bestond in Zuidoost.
0: Okay.
2: Dus de behoefte voor een ruimte was er al langer dan nu, ieder ten dagen.
0: Ja.
2: Oké. Okay. Nou, ik heb de heer Roosevelt gehoord wat betreft de veranderingen van Tori Oso, die tot stand zijn gekomen in de vorm van bekwame medewerkers, duidelijke huisregels en zeker de aanwezigheid van een professionele beveiliging.
0: Zo.
2: En een combinatie van 45-plussers en min 45-plussers zie ik niet als een obstakel.
0: Okay.
2: Tori Oso is een ruimte voor Belmer-bewoners om te socialiseren en in gesprek gaan met elkaar en een stukje recreatie.
0: Kijk.
2: Maar om de ruimte te gebruiken voor scholing en cursussen, vind ik niet dat de ruimte daarvoor geschikt is. No Limit is de juiste ruimte waar dat soort activiteiten plaats kunnen vinden. No limit is een veel grotere ruimte.
0: Oké.
2: Okay. En verschillende kleine ruimtes waarbij cursussen en scholing in alle rust plaats kan vinden.
0: Mooi te horen, man.
2: Ja, toch?
0: Ja, klopt. Ja. Ja, ja.
2: Na 55 jaar Zuidoost, waarbij de Afro-gemeenschap een belangrijke bijdrage heeft geleverd in de vorm van de ontwikkeling van de Bijlmer, dan kan een kleine houten keet niet de oplossing zijn als fatsoenlijke ruimte voor de Afro-gemeenschap, weet je, om met elkaar in gesprek te gaan. Ik denk dat de beleidsmakers van Zuidoost zich eigenlijk moeten gaan buigen om een fatsoenlijke ruimte te bieden aan de gemeenschap om met elkaar om te gaan. Weet niet, dus sommige dingen, ik ben er niet mee eens hoe de dingen in Zuidoost gaan.
0: Ja.
2: Maar dat wil ik even, ja, als reactie geven vanwege de interview van meneer Norman in gesprek met de heer Roosevelt. Ik hou het hierbij.
0: Hartelijk dank, oma Henk. Bedankt voor uw bijdrage in deze.
2: Oké, alsjeblieft.
0: Dankjewel. En dat bij de brada Henk. Bij die voor NC, bij die wamping info en aan de info wang, bij die afverteer uno ook toe, jullie daar ook zo, afverteer uno van NC, a presidente kari no lem aan de no limit, a trawang, vergeet je niet, Tori ook zo, en afen ook toe taki a ruimte op chin tumsi en beleidsmaker moest luku fado. Cha Chenchi Kong inatori nanga a PC grong drape voor Tori Osho. We hebben een beller. Goedemiddag, u bent live in de uitzending. Wees u van harte welkom.
3: Odi odi lobby brother Edel, ofa ofa ofa.
0: Sap Safri, sap Safri, sap Safri, Sisa, Sisa. De secretaresse.
3: Juist, juist. Wat die ordinaal is, blijf stem te horen.
0: Grand tangi.
3: Ja,
0: jammer.
3: Anomi wawande. Anomi wawande. Oye elotu me. Anomi wawande.
0: Zo.
3: Katomang.
0: Jammer.
3: Tenode,
0: kwet.
3: Milo bauwer, alweer sweetie.
0: Aswiti.
3: Zo meer schijn, milo ben. Alleen ik kom, milo ben.
0: Aswiti. Zabie
3: toch? Wap ala tu panoudu.
0: Nasade, heren, nasade.
3: Ala tu eta ondra prasoro.
0: Zo, vier.
3: Juist.
0: Jammer.
3: Brother Edel, jou. Bijna, dus mijn boek kreeg, dat kan ik inbrengen op mijn bestari.
0: Zo.

0: Dat alleen een keer vers water. Met dat dan na drie omdrehen wat er belangrijk schijt. Maar dat is niet brokken.
1: Zo.
0: Dat is niet vers water dat je aan de zaad en zo.
1: Na zo.
0: Maar dat is niet wat hoor, dat misschien ben je zo down. Is dat niet toch?
1: Ja.
0: Misschien ben je lekker, spierpijn. Dus dat met wat er aan je denkt voor goa. Baby.
1: Mm-hmm.
0: Dat is niet met tap en met tap, want dan heb je met tap dan toch.
1: Dat
0: maakt een, dat met op de bakken en zo. Dat met op je taka ta odi. Je taka en tanyi, dat op haar dee. Is dat niet toch?
1: Ja, op haar dee. Aluko you.
0: En dan doen je tap.
1: Eh? Aluko you plus aluko den voor uruto.
0: Yes. Dan ga de lobby want me.
1: Dan ga de wandi daar loon toe.
0: Ja, ze wel abra watra.
1: Sa.
0: Kom sa, dat ding goa baby. Dat me vergeten voor een tapa duku voor de voor uru.
1: Mm-hmm.
0: Mi vergeet dat nog al bij dan liba door of akkoi opo.
1: Ook toe.
0: Ja. Nee, inderdaad, dat doe ik nog beter po. Dus maanden hoe die opo, dan met koiri gading, want ik de taxi wacht is langer uno jere secretaris ting, uno me kim pari. Dan met gide odi, weetje na blauwtje.
1: Zo.
0: Ik heb odi, weetje na blauwtje, minieke. Nu ik de op een juno S, dan ik koer ik om het ding.
1: Mhm.
0: Dan is het mee go. Reidel, ik vergeet het tapa hier, koi fa en. Poruko.
1: Adoro.
0: Yo, dat hoor ik een blauwe wild. Leg de je het misref, horing. Horing, hier de angaweche ebosi.
1: Zo.
0: Dan had Robby ebos op de bos gewoon, de tortel de rio.
1: De guanga langa.
0: Met Heigi, Miluku loopt toe met akata danchi met akai, bedankt dat de no freak moto, jongen, sambo barkree.
1: Nou, ik ga stel me voor.
0: Ja, ik zat Tommy op de jaren en je tegweet die ding.
1: Je tegweet.
0: De voor een egi atibro, nou die is mij egi atibro. Zo. Ik heb niet nagesproken, maar nee, heb me dan niet.
1: Nasa, nee. Mooi te horen.
0: Ja, maar brengt die vier is de mensen ook toe, die hek aan Amra Basi.
1: Ja. Ja.
0: Rufus, Glennie McTenney,
1: H.N.
0: Jerry Wandel ook to me wisa familie sterkte in de Dungro DDC.
1: Ja.
0: Ja, en tide u abwayarige ook to jere redel.
1: Jim Tory.
0: Met tijdje, brother Harry, verjaar tide Harry, ofa?
1: Moeder, maar pokoe jen dadelijk. Moeder, maar pokoe jen dadelijk.
0: Yes, Harry, verjaar tide 4 september.
1: Mooi Tory. Abwee memremi.
0: Mitro oma ook to jere redel.
1: Mij versteer je, hè? Mij versteer je.
0: Gratani. Na zo'n blessie. Mij trolaat af voor uurtje, no, mij trol oma.
1: Oma.
0: Zo'n blessie.
1: Plus op de
0: pip, hoera.
1: Hoera. Mooi tori. Aboma. Grand tang.
0: Ik moest wel even giwa odi wat en George. Mij wil ik om de boot en de beautiful en goede tijden.
1: Zo. Mooi tori.
0: Pret me luku en vawane voor Amerika. Pane trompet, no, ik pane.
1: Trompu, even trompet.
0: Juist. Is dat niet dan? Edati. Paracetamol, prep me luka dati, me go luku mi goede tijde aan mi Bold and Beautiful. Oké, teka de e koruitje zavond.
1: Oké, grand tangi, odi tu er, mooi man.
0: Yes.
1: Oké, okay.
0: Bye bye.
1: En dat bedes is Hortense Krisburg, ook tu wang, Lobby wang, wang Archie wang, ade nomono ala yura dangara yo mart, en dan aswiti fiere so, en aswiti sapso ook tu. Iviri, Masra Hari, me versteer you. You di fayarti de. You si wan de baka. Nanga libis ma wani. Mananga gado wani. You si wan de baka. Boko blessi, koloku, krakti. Me wins di you. En gosodoro lek fayu de. Masra Hari. Tefuk ba mo dreman poko ji. Yere Hari, me versteer you. Oké dan. En de secretaresse wordt ook gefeliciteerd omdat Etoan Tronga Tron oma. Ja, maar ook toen ik je een omdrein een poko dadelijk. Maar ja, ik heb zo liefst die. Maar. Ik ben ook een toenjonsu. Ik heb voor je een konja reën. Ik ben ook want in een konso zo botoja. Je begrijpt. Ja, luk want to nyun su en want to sare fali op tok da ya bringa taki den torati dan amang bosh moy fu shi tak den torati ya prat ook to nangare archiwang in veri mi belej want tori over wamang di den wagi amas doina wagi in horen na Noord-Holland amas doin horen ina wagi amang parkeer zei passie in een foto zei voor horen na betaald parkeren want mi roko drapen dus mi sabah herbirti drapen

0: orang nak betal parkir, amang sedoi ni wagi, wawet mara, amang bedangin doktor, umap cing, and amang parkir sisi fa pasi ina foto sih, and amal pot deng deng faya saya go de ciri ni ngade leti, kene perlek sobung, let deng faya dati, da doktor gue go teko amang paket in wang winkri, tefuk ba. Isabi ala prespe betaald parkeer de ala yure si wan sot wet wagif gemeente lomsa a wan sot santa pa dak en de wagi dat luku tru tru efu suma pai nan suma no pai tevuk ba aman dis kis wan butu aman kis wan butu efiri aman ebe in de fak peye parkeer isab de parkeer fak nan wan prespe strepi hari. And the strepi that nagi you di ere wagi fi kampoti wagi drape and if I defan ori in pai ook too. So aita man ka also isap fasane go baka wa today so ya kiswan briefi akan detak ya kiswan briefi in a briefi a briefi dosu fiu ma na yur sa we lip aten sa we lip no ook too ikan kiswan email da ya fi login go na main overheid of na belastingdienst minis a peer login ma in alle geval amanch aman kon smeri ta kama chi chuan butu aman agri nan ator disi dos aman bari kemino pa ya butu disi wan mina a fas fami andra pe na gesta na lade en losse ifiri amai lai wagi amai lusu wagi archi bung aman pa ya butu aman cara to dis gua kurtu bakara rektor sobung amara basi ator gua kurutu bakara en amara basi feni taki amandisna tru abutu de tapen presi abutu de tapen presi en rechter fen taki te poti wagitiri na sei seifa pasi en wa presi pe impai te poti wagi en da im going on parker fak ook tu ma blata mana tu ama pota wagi ko na sei seifa swan winkri. I mean, if so, if na say man we create a song, and then I go follow my patawagi na si say, I'm a let the fire fe on and out. I'm a sending in umap chief go take one packet. I'm a kiss one butu. Rechter feni tak abutu de tapen presi. Teita tiri na ngaiwagi say if one pasi pay mus pay for the car pay mus. Parket betaald parkeer de na one fast number pay kan poti wagi na te pour one chan uit wagi fu charen go pot baka lade en losse ma if is doina wagi itans doina wagi de seni umap ching go liver go te kwa paket dat an lade en lossen so mi leisatori na kranti fu internet yudi da also minus apfaye shatori. If I want to look at the actor, then I can call him Noti to Noti 471-4291. Then if I have an idea, I can call him no, I can't do it. I can't agree with him. Then I can call him. I can call him. I can call him. And the fuck about if no one's man can call him. Damo godoro ina uitzending dis na poku te isi was ma bel dame saka poku eva wogora Expo Star munde di psare din bejami be drama poku Expo Star mara yuru be konchatu dis apoku dat na drai takba dis no mo drai eto wan trong di Expo Stars na bayan dame. Mo chata poco e fer on me chita con lobby white car con goedemiddag, u bent nu live in de uitzending, zegt u
1: ja,
0: maar.
1: Ja, goedemiddag meneer Darfour.
0: Zegt u het maar, goedemiddag meneer Richard.
1: Eugène.
0: Meneer, oh dank meneer Eugène.
1: Eugène,
0: ja.
1: Ik over het betaald parkeren meneer Darfour.
0: Ja.
1: Wat
0: leg
1: meneer Darfour? We gaan naar Amsterdamse Zuid.
0: Mm-hmm.
1: Bij Assurinamse, de meisje kruiden dat en zo. Dan heb ik bij 13:23. Mm-hmm. En ik is zo'n bekeuring 13:23 ook. Toe.
0: Mm-hmm.
1: We gaan in beroepen bijna een jaar, niks meer een jaar en niks. Het is bijna €100 boete.

0: Zo.
1: Ja.
0: Ja, maar in een hara djendjen pakken eten we een tronf voor actie.
1: Ja, niks. Meneer Bidjaso hoeft toen een Jacob van Lennep straat.
0: Ja.
1: Een invalide parkeerplaats.
0: Outside.
1: Ik heb geen erken, hè. Daar mannen bij Abba Abedi strip eten. Nou, maar mijn parkeer me auto te pakken, ook de man poti aan invalide paal, onder Wampung. Dan moet ik even naar Kinkerstraat door de bus kopen.
0: Zo.
1: Ja, maar ik heb mijn auto gedaan, duiven terug. Bijna 500 euro mijn pijp.
0: Ja, want in pijp voor de wegsleep kost.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: En dan nog, je gooit voor me bijna een jaar, anderhalf jaar, meneer, en niks meer.
0: Zo.
1: Ja.
0: Maar meneer Usain,
1: ja.
0: Go in beroep, factor dat hij.
1: Beroep, ja, maar.
0: Maar sa,
1: so, in een jaar en niks.
0: Ja, maar die go in beroep, onder een soort tori, iets aan. Nou,
1: mijn dokter regelen, je maar mijn dokter regelen, je.
0: Nee, maar Ibesha paal voor invalide of in een beetje?
1: Nee, meneer, Besha, maar meestal dat invalide dat ik import wel weet, twee witte kruisjes, toch?
0: Ja, ja, ja, ja. Ja,
1: ah, kruisjes naar Wende.
0: Ah, naar Wende, oké. Okay.
1: Nee, nee. Dan later die kiesabbekeuring bij import aan kruisjes.
0: Ja, ja.
1: In een jaar tijd, mijn gezond bekeuren bakken aan Haarlemmer Meerstraat.
0: Oké.
1: Okay. Maar bij activiteiten.
0: Mm-hmm.
1: Dan mijn rij was 9:30. De homo's, maar bij avondfeest, dan kwam rechts af op de busbaan. Bijna 100 euro. Als koto's kwam hier weer aan, dan kwam ik rechts af. Bijna 100, dus aan jou zou bijna 1000 euro moeten kiezen.
0: Jongen,
1: als ik mijn rij aan mijn auto go,
0: nee.
1: Ik betaal parkeren.
0: Zo.
1: Ik ga het erop nemen, niet zo mooi.
0: Sorry, Tori, man.
1: Ja, ik ben bijna meer auto's.
0: Nee, joh, in een rij moet het ook.
1: Nee, nee.
0: Nee, maar.
1: Mama, die senioren. Plus het AOW en dan op, ja, bijna 1000 euro. Maar ik ga in beroep met meneer en niks.
0: Nee, maar in tango er, want nu zijn we niet gaan naar staat zomaar.
1: Ja, ja, maar dat doen we toch even.
0: Ah, boom. Grand tangi, Masra Usain.
1: Oké,
0: dank je. Goedemiddag, ik ben nu live in de uitzending. Wees je van harte welkom.
2: Dank u wel, heer Raymond Dalfour.
0: Goedemiddag, Jan.
2: Is dat zijn doel? Allemaal dat die kat op leeftijd naar een vrouw. Zeer auto. Bijwang, driewiel, e-bike. Dat naar vrij parkeren.
0: Zo.
2: Dat is niet nog een probleem, maar tegenwoordig, je hebt een driewiel scooter toe.
0: Ja, dat deed ook toe, ja.
2: Overdekt.
0: Dat
2: is niet natie.
0: Ja, maar in Pai gaat dat ook toe, of niet? In Pai betalen?
2: Nee. Dat in af Pai parkeren.
0: Oh.
2: Kan parkeren op gewoon op het trottoir van elkaar en ja. Stoep.
0: Ah, stoepo. Oké.
2: Okay.
0: Ja,
2: ja. Ja, met ook stoep.
0: Ja, met de besabi.
2: Dus fiets, tromfiets, scooter, driewiel. Wat een kering. Nee,
0: invalide,
2: zijn
0: die
2: van
0: Oh, nee. Ah, ja. Margita, nee. De kamta.
2: Ja, dan komt daar eens aan dat hij. Wanneer van ons mee, meneer Overman, dan komt daar, kan parkeer alles even.
0: Nee, ja.
2: Ik ga rijden op trottoir, zeer even toe.
0: Oké.
2: Maar misschien wat er aan nieuws van zijn. Belangrijk, want los mij gaat zo lang, bakken zomer, de lente begin. Gomiti, trajari, april.
0: De herfst, je bedoelt, de herfst heb ik.
2: Ja, dan had je tante trajari, april of maart.
0: Oké, Jim Chori.
2: Deze jaar bedrijfsleven wil 10-15% megawatt extra zonne-energie realiseren. Dan want ik even dat noemsa, teda pas er lang. Hij was zo of hij stroom, de man kan dat keren, 6 uur lang in haar stroom.
0: Zo.
2: Dus de bedrijfsleven wan bij zonnepanelen en een batterij.
0: Zo.
2: Hoe sparen stroom, thea, stroom van Nodu. Dat is nou een mooi idee, de man die ook zo naar een vrouw, naar zijn lang. Bij toe zonnepanelen en een batterij, chago. Dat je installeren op je dak. Dat was een stroomvallen weg.
0: Ja, nou een mooi idee. Ja.
2: Dat je op dat je, want vooral snel nog zo'n lange, het dat.
0: Afaya voetroep.
2: 34 tot 36 graden soms.
0: En het voelt aan als 40 zelfs. Ja, gevoelsmatig. Ja.
2: En water, als stroom was, in voorzichtig naar water toe. Want wat er allerlei alle soort geeft. Ja, niet de kwee kalasani.
0: Ay, mi boy.
2: Mi lees was ik de mataki.

0: presidente aqui não é na Beauty Park a San BD.
1: Uhum.
0: A máscara foi a Quick, a Cianina da Tova Quick.
1: Uhum.
0: Aí guete na mo fosse.
2: Sure.
0: Nesse em força que minha fisi. E na Maica é que isso na a coisa puxa na. Nesse charuan tu panel na ngawang. O baterego.
2: Na la boto.
0: Ne mandi, ne fane mane.
2: Oh, ya pico.
0: Pico, ya pon lof de man. E vi adoro ein pa mundi sa son na bigin se nengue. Ke go i carwa rep monteur. Mega mega installer engi.
2: Eh, ma son es kein ala de drape. So, fu so so.
0: Na efte efte euro son schein da i batterie light.
2: Ah, my lighter. Ya.
0: Now now ang omdat mi laser ti ko pa sa TikTok ide na me ide sma.
2: Mi
0: serap na go des mi na ba problem.
2: Ya no moy item i chaka fe si basra yang. Ya no.
0: Kan lais na da star news artikel.
2: Ya es a moy item. Ano
0: ano grap stroom dit kort.
2: Ja, dat is wel te kort.
0: Ja. Bedrijfsleven en volgens een meneer die de directeur voor EBS op afzending. Best erom in Mekkie.
2: Ja.
0: En ook een barista van een oliemaatschappij voor dat.
2: Staatsolie.
0: En wegstroom, maar in de maandag gaat wat er aan lagibaka.
2: Aan lagibaka, ja.
0: Na aan meer.
2: Zo.
0: Dus dames en heren, if you go, in plaats van go, je gewoon big face, chatus, zo'n paneel naar een batterij go.
2: Mooi Tori, de manier aan jou.
0: Dat na me presparen in ons, hoe je alles maar de gaat zo lang.
2: Graag dank je, Masrayan. Mooi Tori. Oké. Doei doei. Bye. Ja man, dat ben je Masrayan. Masrayan ben je gewoon Tori, dat je... Als hij schijnt zo in zijn naam, hij schijnt al die, want hij is alleen een koon natuurlijk. Maar hij wordt wel mooi, Tori, als hij kan zijn zo'n paneel gooien. En natuurlijk, hij sabi man, zijn lief in zijn naam. Want hij moet zitten kon je ook toe, als hij dan de stroom onderbreken deed, dat jullie die in zijn naam in een last factor dat hij. We gaan door een poek of Exmo Stars, om bij een dame.

0: Sabakotu, sabaku time, tide na yuari day. Spesrutu, apungulis, udraiji, masra, hari, hari sayang, usap, munde, awang munde bakatrawang, nang hari takai pristeri ma adena studio nang mevrouw Van den Burg nang nang asisa masisa day nang peruti de cara programa di dekari vergitane even maar het komt zo op en dis apogu BDC BDG masra hari nang secretaresa tore chatori apokune programa ne. Goedemiddag, u bent nu live in de uitzending. Weet je van?
1: Door het chat door aan membre, ja membre, no.
0: Kadoma.
1: Ik kan stel u voor dat Tante Loes je ideeën niet had adoreren.
0: Tante Loes in de eter. Breng erin.
1: Ik wil zo graag tot u laat werken, ja?
0: Ik heb tot 6 uur met draaipogoren aan om Tintori. En ja. Tenminste. Ja. En na 6 uur dan mee apoen wama zou tak over bribi, spiritualiteit naar een bribi.
1: Oh ja, daar zou ik zeker naar luisteren.
0: Ja, ja.
1: Want het is al bijna 6 uur.
0: Ja, want 5 minuten.
1: Ik wil eigenlijk vragen van Brian Bijlood
0: mm-hmm.
1: om dat af te draaien voor Harry, Milibi. Milibi.
0: Oké.
1: Okay. Harry is precies zoals hij is.
0: Oké.
1: Okay. En dat nummer past bij hem, denk ik hoor, van Brian Bijlood. Milibi.
0: Gaan we doen, Tante Loes?
1: Hij is jarig toch, Harry?
0: Ja,
1: hij is jarig,
0: ja. Ja.
1: En dat nummer heet, maar een paar woorden. Milibi.
0: Juist.
1: Mijn leven.
0: Nee, gaan we doen.
1: Jawel, dankjewel. Ik geef je een zoen.
0: Ja, dankjewel, Tante Loes. Zoen terug. Doei. Dat was Tante Loes. Goedemiddag, u bent live in de uitzending. Wees je van harte welkom.
2: Ja, met jou, neven. Nou, mee van verseer, meneer Harry, toe.
0: Ja, mooi, Tori.
2: Dat was mijn guardie, 75, nou.
0: Minus sabiere.
2: Mijn jongen, heb ze 70, mibri.
0: Kijk eens aan.
2: Als Harry, te kade, mee hoop dat je met die beulie kon toe.
0: Ja, beulie, beulie zon.
2: Ja.
0: Mooi, Tori.
2: Rico-verstering.
0: Mooi te horen, man.
2: Als je mijn beeld is er even over jou af, nee.
0: Ja, het zou best kunnen, ja. Zeker.
2: Mijn jongen, Harry, gefeliciteerd. En daar heb je een pokoetje, Harry.
0: Ja, man.
2: No meri mi.
0: Ewald Krolers, FT Libuno. Ja, man.
2: Draai, Harry. Nou, wat zei voor pokoetje, pas niet.
0: Is goed, hoor. Komt goed.
2: Oké.
0: Doei. Bye. Dat was om Jan Ramtizoen. Ateka occasie voor versteer. Brada Harry ook toe. En we draaien een poko je. Het is een trouwje, Brada Harry. En een poko dat die. Tante Loes aan de IJssel. En Aksa poko is die jarige Harry. Komt van Tante Loes. Brian Bijlood, Milibi.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Volgens Haagse bronnen wil de VVD op korte termijn een vermogenswinstbelasting voor aandelen invoeren, maar zijn CDA en D66 daarop tegen. Bij zo'n maatregel betaal je pas belasting over bijvoorbeeld aandelen als je die verkoopt. Volgens ambtenaren kan de regeling mogelijk nog snel worden ingevoerd, maar de Belastingdienst waarschuwt dat de systemen daar nu nog niet klaar voor zijn. Ook JA21 en de SGP willen een vermogenswinstbelasting in box 3 en zetten flinke druk op het kabinet. Het hoofdkantoor van de Oekraïnse Veiligheidsdienst in Kiev is door een Russische droneaanval getroffen. Volgens president Zelensky was het kantoor van het hoofd van de Veiligheidsdienst het doelwit, maar is de man nog in leven. Bij de aanval raakte ook een restaurant in de buurt beschadigd en vielen er zeker 5 gewonden. Zelensky heeft al opdracht gegeven om Rusland met gelijke munt terug te betalen. De historische Sint-Sofia-kathedraal, die op de UNESCO werelderfgoedlijst staat, liep ook gevaar. De burgemeester van Heumen heeft opnieuw een woning in Overasselt laten sluiten, nu voor 2 weken om de rust te herstellen en de openbare orde te bewaken. Eerder sloot de burgemeester al een woning aan de Ewijkseweg voor 1 jaar. Daar werd deze week een 51-jarige beveiliger doodgeschoten en raakten 2 agenten zwaar gewond. Ook bij de andere woning

0: Aan de honingklaver zouden harde knallen zijn gehoord en raakte de deur zwaar beschadigd. En het beroemde tapijt van Bayeux heeft de oversteek van Frankrijk naar Groot-Brittannië vrijwel onbeschadigd doorstaan. Bij het transport zijn alleen twee draadjes gebroken, maar die schade is niet zichtbaar. Het bijna 1000 jaar oude tapijt is tijdelijk naar het British Museum in Londen gebracht, omdat het museum in Bayeux wordt verbouwd. Het 70 meter lange wandkleed was al eeuwen nauwelijks verplaatst. Op het tapijt staat de slag bij Hastings uit 1066 afgebeeld. Het is nog tot 11 juli volgend jaar in Londen te zien. Het weer vanavond en vannacht kans op een bui. De nachttemperatuur ligt tussen de 14 en 17 graden bij een matige, langs de kust krachtige westenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Bij Mart Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
2: Yeah. This one's for the woman who carries what nobody sees and still rises.
3: Zondag 6 september bij Radio Mart in Ladies Table Talk een bijzondere eregast, Tara Oedraizing Pharma. Voor haar een laatste keer in de uitzending voordat ze afscheid neemt van haar maatschappelijk leven. We blikken samen terug op haar carrière en spreken openhartig over politiek, racisme en discriminatie. Maar vooral over de kansen en mogelijkheden voor jongeren in Nederland. Een open, persoonlijk en betekenisvol gesprek met een bijzondere vrouw die voor velen een voorbeeld en een inspiratiebron is geweest. Ladies Table Talk, zondag 6 september bij Radio Mart van 12 tot 2 uur. Luister mee, beleef mee, sommige stemmen wil je altijd blijven horen.
4: Is your cup?

0: www.flysalem.com. Odi, odi!
1: Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088-880-1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.
2: Het verzoek is de Surinaamse ouders, Surinaamse vaders, de Surinaamse moeders, de kinderen. Als jij met je ouders woont in huis en de mensen zijn op leeftijd, ik heb een groot verzoek. Let op je vader, let op je moeder, help. Geef ze te eten, geef ze goede eiwitten voor voedzaamheid, zodat de spieren van de mensen niet verslappen. Bemoedig je vader, bemoedig je moeder, maar laat het geen mishandeling zijn tot ouderenzorg in huis. Als kinderen, volwassen kinderen, nog met hun ouders op leeftijd wonen. Dat is mijn grootste verzoek. Let op de juiste voeding, help. Laat de man of de vrouw of de papa of de mama plezierig oud worden. En niet een oude mishandeling. De man laten liggen, de vrouw laten liggen en niet omkijken. Dat is mijn grootste verzoek. En ik zou zeggen, familie.

0: help me. Dank je.
1: Deze dame komt uit de zorg. Ze weet van Wante. Houdt van onze ouderen. Carmelita. Dus dank u wel voor deze mooie boodschap die wij gaan herhalen een paar keer. Want soms moet je het herhalen, doordringen tot sommige mensen, hè, die doen aan oudere mishandeling, ja. Trouwens moet ik ook aangeven dat Mart bezig is aan een oudere project. Waar we ze inderdaad in de gaten gaan houden. Luku de Moroboom. We hebben een groep mensen, want toen de Santa Kere, wat ik ook dat nou een tapu. Met de ouderen voor UNO. Zo'n sweet day. Kom je daar eind of ding. Een sweet periode.
2: Dit is Mart. Het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform. Waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis. Maar ook ervaringen te delen.

0: Trouwe luisteraars, daar ben ik weer. Raymond Dalvoer is de naam. Ik heet u wederom van harte welkom. Ik wens u een fijne luisterstemming toe. En fijn dat u blijft afgestemd op deze familiezender natuurlijk. En we gaan nu het tweede uur in. En de bedoeling is dat ik deze uitzending, dat ik bij u in de huiskamer ben tot de klok van 7 uur. Het is nu bijna 10 minuten over de klok van 6. En zo dadelijk ga ik telefonisch contact leggen met de heer Antonius. En de heer Antonius die gaat ons een beetje bijpraten wanneer het gaat over geloof en spiritualiteit. Daar heeft hij heel veel kennis van. En ik vind het van belang om deze kennis ook met jullie te mogen delen. Tenminste, als dat jullie aanspreekt. Ik ga proberen telefonisch contact met hem op te nemen. En als dat moment daar is, dan kunt u alvast weer luisteren naar wat hij allemaal aan verhalen, nou het zijn geen verhalen, maar aan zeg maar aan kennis bij u zal overbrengen. Wij gaan het proberen. Ja, zo gaat het hier bij Radio Maart. We zijn voor alle markten thuis. Zo is dat.
1: Antonius.
0: Meneer Antonius, goedenavond.
1: Hallo.
0: Goedenavond, meneer Antonius. Ik heet u van harte welkom.
1: Antonius.
0: Ja, hoort u mij? Hoort u mij? Hallo? Hallo? Hallo? Meneer Antonius, hoort u mij? Hoort u mij, meneer?
1: Hallo?
0: Ja, hoort u mij? Of zal ik het opnieuw proberen? Hallo? Hallo? We gaan het weer proberen. Ik heb niet het idee dat hij ons goed heeft kunnen horen. Maar we gaan weer proberen om contact met hem te leggen. Wij gaan het proberen.
1: Antonius?
0: Meneer Antonius, hoort u mij? Kunt u mij horen?
1: Hallo.
0: Hallo, hallo, hallo, hallo. Ik ga u terugbellen. Ik bel u terug, want u hoort mij niet. Het schijnt iets niet goed te gaan. En ik ga hem vragen of hij dan even terug kan bellen.

0: Ja, dit is muziek om alvast dit gesprek in te leiden of te mogen inleiden. En het is zeer toepasselijk, want het is rustgevend. En het heeft te maken met spiritualiteit en geloof. En hoe jij als mens in het leven staat. Hoe kijk je naar zaken die zich ontwikkelen. Op elk gebied. Op menselijk gebied. Op geestelijk gebied. Op spiritueel gebied. En meneer Antonius die zal ons alles daarover gaan vertellen. En tot die tijd dan breng ik deze muziek bij u thuis in de huiskamer. En elk moment kan ik een telefoontje van hem verwachten. Ik belde hem op met mijn mobiel. Maar ik hoorde hem wel, maar hij blijkbaar mij niet. Dus ik heb hem gevraagd om te bellen naar het nummer 020-471-4291. Goedenavond, u bent live in de uitzending. Wees u van harte welkom.
1: Dank u, ik ben voor. Kijk, ik ging even een beetje ingewikkeld met de communicatie.
0: Ja, ja, ik hoorde nu duidelijk, maar omgekeerd was dat niet het geval.
1: Nee, klopt. Okay.
0: Meneer Antonius, hoe gaat het met u?
1: Goed. Uitstekend.
0: Ja. Blij dat te horen. Kijk, de zaken waarmee u zich bezighoudt, dan kan ik me niets anders voorstellen dat het alleen maar goed kan gaan met u.
1: dank u wel voor het compliment. Ja.
0: Ik heb het een en ander doorgenomen, wat u naar mij toegezonden hebt. En het is van, de bedoeling is dat wij dat ook gaan bespreken hier, op deze manier, telefonisch. Ja. En op die manier hopen wij, of tenminste we hopen niet, wij maken dan de luisteraars thuis ook deelgenoot van al datgene wat u zo meteen naar voren gaat brengen. En de luisteraars hebben ook de gelegenheid om te bellen naar aanleiding van al datgene dat de heer Antonius tot u zal brengen. Ik heb begrepen dat we hebben het nog steeds over channeling. Dat was de laatste item.
1: Ja, klopt.
0: En dan hebben we het over de Galactic Federation.
1: En, ja, dat hebben we ook gehad.
0: En de persoon die daarover het ene en ander vertelt is Tina Louise Spelding.
1: Onder andere.
0: En naar aanleiding van dat verhaal van mevrouw Tine Louise Spalding is bij mij de vraag gerezen van wie zijn de Galactic Brothers? Kunt u daar meer over vertellen?
1: Oh, ja.

0: Ja, dat is natuurlijk een kwestie dat daar moet je voor openstaan, hè, omdat te geloven dat het zo is, hè, dat, ja. Dat werkelijk zo is.
1: Ja.
0: Maar die eerst even over die mevrouw Spalding.
1: Mm-hmm.
0: Dat is een dame die Jezus channelt. Hè?
1: Ja.
0: Dus die krijgt dat allerlei boodschappen door van Jezus. En om die ook te delen met luisteraars en kijkers van de video's die dus ook gewoon op YouTube ter beschikking worden gesteld. Mm. En dat is al heel lang bezig. En Jezus heeft deze persoon ook uitgekozen. Het is niet de enige persoon die Jezus channelt, maar het is wel de persoon met wie Jezus dus zijn missie, die hij 2000 jaren dus op zich heeft genomen op aarde, hier op dit moment nog steeds probeert uit te dragen, die missie. Ja, en dat is eigenlijk de mensen proberen te bevrijden, de geest, de menselijke geest, te proberen te bevrijden van alle bekrompenheden, van alle belemmeringen, ja, die wij dus ons zelf ook eigenlijk op ons leggen, ja, op ons halen. Ja, niet alleen maar, het wordt niet ons niet alleen maar aangedaan, maar wij staan er ook open voor om dat te accepteren, ja, om die belemmeringen tot ons te nemen, het ons eigen te maken, daarin te gaan geloven. Dat is zijn missie eigenlijk, ons te bevrijden daarvan. En en die dame dus, die Tina Spalding, die heeft dus nu, en wat u ook hebt gezien, geluisterd, een channeling, een betrekking heeft op die galactic broeders en zusters. En dat zijn dus een groep uit verschillende delen van onze galaxy, de galaxy in het Nederlands ook weer. Ik gebruik eigenlijk veel meer Engelse talige woorden. De galaxy. Dus de galaxy bestaat natuurlijk uit tig bewoners. Dat zijn niet alleen wij. Degene die nog steeds gelooft dat alleen wij de bewoners van de galaxy zijn en van het universum, die lopen een stuk achter. Want het is bijna niet meer houdbaar in deze tijd om dat te geloven. Er is voldoende indicatie dat er elders in het heelal, elders in het universum, elders in onze galaxie, onze melkwegstelsel, dat is het woord dat ze voor galaxie gebruiken, dat er bewoners zijn die op ons lijken of niet op ons lijken of gedeeltelijk op ons lijken. En die hebben dus een soort bestuur, en we kunnen het zo stellen, ja, een federatie of een confederatie, waarin zij zitting hebben, en die waken onder andere over het welzijn van de galaxy. Daarom bijvoorbeeld, een van de dingen waar ze bijvoorbeeld over waken, is dat wij hier op aarde, die er nog steeds van houden om elkaar te bevechten, vroeger met knuppels en nu met bommen en drones en dat soort zaken meer, ja, dat wij dus bijvoorbeeld geen wapens gaan gebruiken om elkaar te bevechten, die ook de galaxy kunnen affecteren, dus op een negatieve manier kunnen beïnvloeden. Dus en daar, en die galaxy en die confederatie, daar zal de aarde en de aardbewoners eigenlijk, onze nabestaanden, die zullen daar dus onderdeel moeten gaan van vormen. Dus wij moeten zodanig ons gaan ontwikkelen.

0: Ja, zodanig ook spiritueel gaan groeien, dat wij goed worden bevonden, ja, om deel te nemen in zo'n federatie. Dat is dus waar we mee bezig zijn. Dat is onze ontwikkeling, ook onze taak hier op aarde om ons daarvoor op voor te bereiden. Ja.
1: Oké, maar als wij nu de actuele zaken in ogenschouw nemen, zaken die zich afspelen hier op aarde. Wat voor indruk mogen wij verwachten? Laat me dat voorzichtig formuleren. Welke indruk mogen wij verwachten van die federatie, van die Galaxy Brothers? Hoe zouden zij er tegenaan kijken? En zullen er wellicht ook sancties daarop volgen?
0: Nee. Wie zijn zij? Onder andere, de broeders van het stelsel van de Pleiades. Je hebt het stelsel van binnen het Orion, heb je dus ook weer andere stelsels met broeders, mm-hmm, en zusters. Je hebt stelsels zelfs van broeders en zusters die niet meer fysiek zijn, mm-hmm, maar die wel fysieke vormen kunnen aannemen als dat nodig is. Mm-hmm. Bijvoorbeeld bij een toerist, zo'n stelsel. Nou, dat zijn allemaal groepen die zodanig ver zijn, zich hebben ontwikkeld. Die leven eigenlijk, die zou je kunnen zeggen, in onze toekomst. Ja? Mm-hmm. Misschien 1000 jaar of meer in onze toekomst. En die kunnen dus contact hebben met ons vanuit die toekomst. Want wij zijn allemaal onderdeel van dat geheel. Mm-hmm. Ja, wij beleven nu een lineaire tijd, ruimte, ervaring. Op dit moment, in deze 3D-situatie waarin we bijvoorbeeld nu aan de telefoon zitten. Mm-hmm. Maar we zijn dus onderdeel van een veel groter geheel. Dus zij hebben geen enkele voorwaarde dan dat. Ze laten ons vrij, compleet vrij. Want dat is een regel, een universele regel. Je wordt niet gedwongen om een bepaalde stap te nemen. Het zou goed zijn als je die stap onderneemt, mm-hmm, maar als je die stap niet onderneemt, dan is dat jouw eigen verantwoordelijkheid. Mm-hmm. Ja, die vrijheid heb je. Maar dat betekent ook, stel dat je dus een stap niet neemt, die jou sneller zou kunnen tot die ontwikkeling kunnen brengen die ook zij hebben meegemaakt, dan zul je daar ook toe komen, maar op een langzamere manier. Je zult dus alleen omwegen nemen, eventueel, naar links en rechts kijken in plaats van voor je uit. En dan kom je op een ander moment naar terecht. Maar, zoals zij dat zien, is de energie op aarde zodanig vergroot, ja, geëxpandeerd. Nou, dat is een term die daar gebruikt wordt in deze gebieden, dat de aarde en de bewoners, je zou het niet denken, hebben aangegeven, wij willen niet meer in deze achterlijke situatie voortblijven bestaan. Ja, dat vechten met elkaar, steeds elkaar overhoop liggen, daar moet dus een keer een einde aan komen. Dus zij meten dat, zij hebben manieren om dat te meten, dat wij dat niet meer willen. Dus komen zij ook steeds meer naar voren, laten zij steeds meer van hun horen of zien, dat zij ons daarbij willen ondersteunen. Want ze willen ons niet dwingen. Mm. Weet je?
1: Nou ja.
0: Op geen enkele manier.
1: Ja, maar er is ook er is ook in het verleden verklaard dat... Soms wordt er ook dus entiteiten die maken gebruik van wij mensen. Tenminste, er worden mensen uitgekozen. En die mensen, die krijgen dan niet de opdracht, maar die mensen

0: wilde Zuid aangeven dat, dus zoals ik het heb begrepen en volgens mij ook, het makes sense to me, het komt mij zinvol over, dat er in deze contraien geen straf, het begrip straf bestaat niet.
1: Nee, dat bestaat niet, want het gaat om liefde, daar gaat het om.
0: Maar je oogt wel iets wat je zaait.
1: Ja, ja.
0: Ja, als je storm zaait, ga je storm oosten.
1: Mm-hmm.
0: Ja, dus, maar dat moet je niet zien als straf. Dat is iets wat je zelf organiseert.
1: Nee, is het gevolg, oorzaak en gevolg.
0: Ja, dat is, ja, dus je doet, je doet al iets dat positief is, en dan krijg je positief resultaat. Als je iets doet dat negatief is, bijvoorbeeld, en wat is negatief? Bijvoorbeeld een ander pijn veroorzaken, intentioneel, mm-hmm. ja? Dan kun je op een gegeven moment dat ook terugkrijgen.
1: Mm-hmm.
0: In jou. Maar dat is dus niet een kwestie van straf, dat is iets waar je zelf ook verantwoordelijk voor bent.
1: Mm-hmm.
0: Ja, dat kun je ook nalaten en daarvoor en gewoon een goede oogst, een mooie oogst verkrijgen. En dat is wat wij steeds voor ogen moeten proberen te houden in dit proces.
1: Ja.
0: Ja, van ons steeds verder verheffen.
1: Ja.
0: Ja, de goede dingen blijven doen die ons, die de mensheid vooruit helpen, die de mensheid op een hoger plan van bestaan, van bestaan brengen. Dat. En dan heb je dus energetisch, want dat is het punt, je krijgt dus energetisch een hoger plan, die gaat op een hogere manier vibreren, een hogere frequentie vibreren, dat is het woord, je gaat op een hogere frequentie vibreren, en dan komt die hogere frequentie op met een hogere frequentie van die andere, die onze broeders en zusters, die op hogere frequenties al functioneren, in aanraking. En dan krijg je dus contact.
1: Ja.
0: Zolang dus een lagere frequentie, laat ik zo zeggen, die kan moeilijk intappen in een hogere frequentie. En een hogere frequentie die gaat niet makkelijk naar een lagere frequentie.
1: Mm-hmm.
0: Want daar heeft hij niks aan.
1: Ja.
0: Ja, dus het contact dat ontstaat is vaak een contact. Bijvoorbeeld in Tina Spalding en andere mensen die ik channelen, die hebben hun frequenties al op een zodanige manier verhoogd dat zij een soort op een tussenstation kunnen komen waarop de hogere frequentie en die van hun, die verhoogd is, elkaar kunnen ontmoeten. Ja?
1: Ja.
0: En van daaruit dus boodschappen ontvangen. Dat is eigenlijk bij alle channelings met hogere wezens het geval.
1: Oké. Okay. Ja. Als we kijken naar een volgende situatie,
0: ja.
1: dan treffen wij aan mevrouw Ananda. En die, net als hoe mevrouw Tina Louise Spalding vertelt, of de hoedanigheid van Jezus aanneemt. Niet direct de hoedanigheid, maar de geest.
0: Ja, de geest.
1: En dan, mevrouw Ananda heeft het over de constructie van je mind. Dus mind is een Engels woord, hè?
0: Ja, voor de geest.
1: Precies,
0: wat geest noemen, bewustzijn, geest.
1: Ja, en daar wordt gesteld dat je lichaam en je geest, die moeten zeg maar in balans zijn met elkaar. En dan daaruit vloeit voort liefde.
0: Ja.
1: En die liefde, dat is een soort magneet van alles.
0: Ja.
1: En je moet kijken in je gedachten over wat je tegen jezelf zegt. Kunt u daar verder op ingaan? Over dat laatste.
0: Kijk, ten eerste, Ananda is niet één mevrouw of meneer. Mm. Maar een Ananda is een collectief van vergevorderde geesten. Hogere geesten, waar bijvoorbeeld onder andere Jezus ook een onderdeel van wordt. Jezus, Maria, Magdalena, dat soort figuren.
1: Mm-hmm.
0: Ja, die maken daar van dat collectief onderdeel uit. En dat noemen zich

0: Ananda. En zij spreken dan ook altijd over we, of wij.
1: Wij.
0: In meervoud, ja. Bijvoorbeeld wij, Ananda.
1: Mm-hmm.
0: Omdat wij samen, altijd samen optreden.
1: Ja.
0: Ja, dus alle wijsheden die zij voortbrengen en doorgeven aan ons,
1: mm-hmm.
0: dat doen ze samen.
1: Ja.
0: En, de belangrijkste boodschap is dat je dus in de eerste plaats jezelf moet kijken, wil je een betere wereld hebben, verkrijgen.
1: Mm.
0: Dus dat betekent ook dat je niet met een vinger steeds naar een ander moet wijzen. Van die is de schuld van wat ik nu beleef.
1: Mm-hmm.
0: Ja, dat is, ik ben mede verantwoordelijk voor wat ik onderga, omdat ik daar op een bepaald moment toen ik heb gekozen om op deze aarde te komen, ja, een bepaalde afspraak had dat ik op een betere manier zou gaan leven en dat ik dat zou ondergaan.
1: Mm-hmm.
0: Dus je, en waarom? Omdat je dus een bepaald thema wilt onderzoeken voor jezelf en daar bijvoorbeeld meer van te weten komen. Het is misschien ook iets dat je zelf onvoldoende in ontwikkeld bent. Je wilt dus dat thema meemaken, ervaren, een levende lijven. Daarvoor heb je dus ook een lichaam gekregen. En daarmee ga je dus het leven aan.
1: Mm-hmm.
0: Maar alles wat je wilt veranderen je ziet gebeuren waarvan je vindt, oh, dit is niet goed, dat is niet goed, dat is, daarvoor moet je eerst naar jezelf kijken om te kijken, bijvoorbeeld, hoe agressief ben ik zelf? Mm-hmm. Als ik een kritiek heb over de agressiviteit van een ander, is het zo dat ik van alle agressiviteit ontspeend ben? Dat is ook het verhaal van Jezus zelf. Kijk eerst naar de splinter van de balk in je eigen oog, zoiets, hè? Voordat je dus de splinter in de oog van een ander bekritiseert.
1: Mm-hmm.
0: Nou, ja, bekijk.
1: Ja.
0: U kent dat verhaal, toch?
1: Ja.
0: Dat Bijbelse verhaal.
1: Dat
0: komt het op neer. Je moet eerst naar jezelf kijken. Jezelf proberen te verbeteren. Jezelf op een hoger plan brengen. En als dat gebeurt, dan straal je dat uit.
1: Mm-hmm.
0: Want een van de manieren om dat te doen is via de vergeving. De vergeving van je broeder.
1: Mm-hmm.
0: En door die vergeving van je broeder kan je alleen maar door de liefde. Door die liefde die broeder ook echt lief te hebben. Dat is de liefde die Jezus ook gepredikt heeft. En ook andere masters, die prediken. Mm-hmm. Maar vaak door de mens met de mond alleen maar beleden wordt. Maar niet in
1: de praktijk.
0: In de praktijk,
1: mm-hmm.
0: ja. Want dat kost nog het een en ander natuurlijk. Het is niet zo makkelijk, maar niet dat het niet kan.
1: Mm-hmm.
0: Het kan. Ja, maar daar moet je dus in groeien. Nou, dus Ananda die geeft je aan, ja, met de toepassing van liefde.
1: Mm-hmm.
0: En hoe doe je dat? Door te kunnen vergeven. Door te vergeven.
1: Ja.
0: Kun je dus jezelf verbeteren als geest. Als mens, dus mens en geest. Want je bent eigenlijk als mens in eerste plaats geest.
1: Ja.
0: En het lichaam heb je om in dit leven iets te kunnen doen.
1: Ja.
0: Ja, dat. Dus, en dan als je dit kunt waarmaken, die vergeving, door middel van, het liefde tonen door middel van die vergeving, dan is... om je automatisch op een hoger plan terecht.
1: Oké.
0: Dat is het verhaal eigenlijk.
1: En
0: dat Ananda dus wil aangeven. Het zou niet Ananda alleen.
1: Niet alleen al zijn, maar al die andere hoge geesten.
0: Ja.
1: Ik heb ook het woord reïncarnatie zien voorbij komen, als ik zo de zaken heb bestudeerd.
0: Ja.
1: En een van de passages die mij zeer aanspreekt is, het is allemaal Engels al, dus dan moet ik het weer vertalen. En daar wordt gesteld van, je bent de creatie van je eigen ervaring.
0: Ja,
1: graag wil ik een toelichting daarop. En ook voor de luisteraars natuurlijk.
0: Je bent de creatie van je eigen ervaring.
1: Ja.
0: Meneer Delfour, je stelt wel...
1: Ja, in het Engels staat dat you are the creation of your own experience.
0: Yes.
1: Heb ik dat bekeken.
0: Ja, kijk. Je bent eigenlijk... Een schepper.
1: Mm-hmm.
0: Ja, dus jij bent, jouw achternaam is eigenlijk ook God. Ja, je bent, als jij een kind van God bent, ben jij ook God. Dan, je kan niet zeggen, ja, ik ben een kind van mijn vader en ik heb niks te maken met mijn vader. De eigenschappen van mijn vader heb ik niet. Die heb ik ook.
1: Ja.
0: Ja, dus ik zie eruit zoals hij. Ik kan op dingen die hij kan. Ja.
1: Mm-hmm.
0: En maar het punt is dat ik, in de situatie waarin ik ben, ik ook de keuze heb om verkeerde dingen te doen. Ja. Dus, en in, dus ik heb een stuk vrijheid, een stuk vrije keuze, een stuk vrije wil om te kiezen tussen de dingen, de goede dingen op de minder goede dingen, ja, en daardoor ben ik steeds mezelf aan het scheppen, ja. We staan daar niet bij stil als mensen, maar wij zijn eigenlijk continu scheppers van onze eigen realiteit. Maar natuurlijk doen we dat niet als eilandjes op. We doen het in samenwerking met elkaar.
1: Mm-hmm.
0: We doen het met elkaar. Dus de ander, mijn broeders en zusters, die zitten ook met mij samen hun leven te scheppen. En waar onze levens kruisen, hebben wij een gemeenschappelijk scheppingsverhaal.
1: Mm-hmm.
0: Ja? En dat werken we dan, kunnen we dat uitwerken, ja, met elkaar. Stel bijvoorbeeld, ik heb met een zuster een huwelijk gesloten. Nou, dan, we zijn dus zo'n verhaal aan het scheppen. Ja. En in dat verhaal kunnen we scheppen dat wij met elkaar verder gaan, maar ook dat we niet met elkaar verder gaan. Dus dan komt er bijvoorbeeld een scheiding, of we hebben ruzie gemaakt, of wat dan ook. Maar, en dan gaan we dus, iedere zijns weeks zeggen we dat. Zeggen we dus, maar het is eigenlijk niet iedere zijns weeks, want we blijven met elkaar iets te maken hebben in het niet-fysieke leven. Ja, in het geestelijk leven.
1: Geestelijk leven, ja.
0: Ja. Dus je bent... Maar je bent dus... Je, dus de schepping... van die... Je hebt een bepaalde ervaring... Ja, in het leven. En die ervaring... Die je hebt... Dus die loopt je tot... verdere schepping van... van het leven dat je aan het beleven bent. Ja, en dat is een leven dat je dus hebt
1: gecreëerd.
0: Ja,
1: je hebt het zelf gecreëerd.
0: Je hebt dus bij je geboorte of ja, op deze aarde heb je een bepaalde, je hebt gezegd, ik wil dit en dit leven hebben, maar hoe je dat precies doet, ja, dat is aan de hand van de ervaringen die je dan hebt, ga je dat verder invullen. Details invullen, dat is wat daar dus bedoeld wordt.
1: Oké.
0: Ik weet niet of ik helder genoeg ben overgekomen, maar het is...
1: Voor mij wel.
0: Het is materie waar de woorden... waar de woorden niet altijd... De woorden die waar wij nu over beschikken, niet altijd de meest geschikte woorden zijn om dat allemaal uit te leggen. Dat is het lastige.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Wat gebruik je soms woorden die in deze fase van ons bestaan die wij moeilijk, waarmee wij moeilijk kunnen beschrijven eigenlijk aan de orde is binnen het geestelijke leven, binnen die spirituele situatie, omgeving.
1: Okay. Dat is duidelijk. Luisteraars, als u onverhoopt toch meer wilt weten over de materie die u tot nog toe hebt kunnen horen, dan bent u altijd vrij om te bellen naar de studio 020-471-4291. Ik heb ook verder wat ik ook ben tegengekomen in bepaalde passages, wanneer het gaat om die channeling, dan wordt er ook de nadruk gelegd op vergiffenis dat zo evident is, dat zo belangrijk is, los van het feit dat het vrede en liefde brengt in jouw leven. Het zorgt tegelijkertijd ook voor dat je je ook nederig opstelt. Bent u dat met me eens?
0: Ja, zeker. Kijk, de vergiffenis is je vraagt om vergeving. Ja, jij vergeeft een ander.
1: Mm-hmm.
0: En dat is eigenlijk een gift. Je geeft de ander. Want het woord geven zit al in het woord vergeven.
1: Zit erin, ja?
0: Ja. Je geeft de ander eigenlijk liefde. En daarvoor ontvang je vergeving en vergiffenis terug. Mm-hmm. Dus je krijgt wat je geeft, ontvang je dus ook. Dat is een spel, het energetische spel dat dan plaatsvindt. Je moet het natuurlijk altijd wel oprecht doen. Authentiek, oprecht. Dus je moet het menen. Je kunt het niet zeggen, ik doe het met woorden alleen, maar ik hoop er niks van. Dan mijn woordwezen verder. Ik doe het alleen maar om even die persoon kalm te houden of kalm te krijgen. Zeg ik, ik heb je vergeven. Maar innerlijk is dat niet het geval.
1: Nee.
0: En als je daar dus jezelf in oefent, want je moet jezelf daarin oefenen om te vergeven, en dan zul je merken dat dat niet in één keer is voor elkaar is. Want dat gaat in lagen. Het gaat steeds dieper in jou, want dat is ook een zoektocht naar binnen, dus in je geest van, waar ben ik echt tot vergeving gekomen van die ene persoon, of van wat dan ook wat je vergeven moet, of vergeven kan. Mensen staan er niet bij stil. Je kunt zelfs een dier moet je kunnen vergeven. Ja, je kunt zelfs het weer. Want die mensen klagen steen en been over het weer. Waarom? Mm-hmm. Ja, maar dat betekent dat je dus het weer van iets beschuldigt. Het klinkt misschien raar of stom. Mm-hmm. Maar het feit dat je dus niet in het reine bent met het weer, geeft aan dat er aan jouw vergevingssysteem toch iets mankeert.
1: Mm-hmm.
0: Leg ik mezelf een beetje duidelijk uit. Dus je kunt zeggen, ik heb u vergeven, meneer Delvoer. En dan keer ik me om en ik vloek over het weer. Dan klopt het iets niet met mij.
1: Nee.
0: Want als ik inderdaad u heb kunnen vergeven, dan is dezelfde basis waarop ik u vergeven ben, dat is de liefde, moet ik ook ten aanzien van iets anders kunnen opbrengen.
1: Ja.
0: Dan als dat niet het geval is, dan heb ik mijn houding, mijn innerlijke houding van liefde en vergeving niet bereikt.
1: Nee.
0: Ja, en dat betekent dat ik daar meer huiswerk voor moet doen.
1: Ja.
0: Ja. Bijvoorbeeld, ik doe huiswerk, door bijvoorbeeld in de trein te gaan zitten of in de bus. Ja. En dan op te letten wie bijvoorbeeld zijn benen op of zijn voeten, zijn schoenenvoeten op de bank doet. Nou, dat stoort mij, want ik ben niet zo opgevoed. Ik vind dat geen rekening houden met andere mensen. Maar je moet dat wel kunnen vergeven. Je moet dat kunnen loslaten. Je kunt dat met een, moet het met een, je moet er geen oordeel over en geen veroordeling over hebben. Ja, want dat hoort ook bij het kunnen vergeven en

0: kunnen liefhebben.
1: Ja.
0: En ze zeggen, nou, ik zie dat gebeuren, maar ik laat het los. Ik vergeef die persoon, ja, en misschien als die persoon opstaat, ja, en ik heb bijvoorbeeld een doekje bij me, haal ik een doekje uit mijn zak, en dan veeg ik die stoel, zodat als een andere komt zitten, dan hoeft hij of zij de kleren daar niet aan vuil te maken. Nou, zoiets, daar heb ik mee geoefend, want ik kan niet zeggen, ik schel die ander uit, maar wat doe jij?
1: Wat doe jij,
0: wat doe jij daarvoor in de plaats?
1: Mm-hmm.
0: Dat is altijd de vraag die je moet stellen.
1: Ja.
0: En de vraag die dus ons geleerd wordt, ook door de collectief van Ananda, door Jezus, door al die andere verheven geesten, dat je dat wat doet, daar is er een consequentie aan vast.
1: Ja.
0: Er zit een consequentie aan vast voor jou.
1: Oké, okay. Dus er wordt gekozen voor een non-verbale oplossing, zeg maar.
0: Ja, dus precies. Een je kunt zelfs met die persoon in gesprek gaan. Ik heb dat een keer gedaan.
1: Is ook een optie.
0: Bleek, mm-hmm. Want je hebt namelijk, je zit in de trein. Dit was een geval. Ik zat in de tram. En ik dacht, wel, weet je wat, ik ga toch iets met die persoon iets van zeggen. Niet in de zin van ik ga iets hem of haar, dat was een dame, aan verwijten. Nee, ik ga zeggen, nee, mevrouw, wat vindt u, ik weet niet meer precies wat ik zei, maar het was geen aanvallende, ja? Het waren geen aanvallende woorden.
1: Nee.
0: En toen, want ik had dus een opinie stilletjes over die persoon.
1: Mm-hmm.
0: Ja, een negatieve opinie.
1: Mm-hmm. Maar na dat gesprek?
0: En toen bleek die persoon, die weet een hele vriendelijke mens te zijn. En die zei, godzie, ja, wat goed dat u dat zegt, want ik heb er niet bij stilgestaan. Dat ik daar nu mijn voet daarop zet en dat daar een ander gaat zitten straks, nee, en waar ik die zijn kleren aan vuil kan maken. Nou, kijk, dus nu... Nu heb ik dus twee dingen bereikt. Die persoon heeft ingezien op een hele rustige manier dat zij ook op een andere manier bijvoorbeeld haar schoenen zou kunnen uitdoen of alleen maar als met de sokken wat erop kan zitten, een doekje zou kunnen enzovoort. Die heeft dat geleerd. En ik heb geleerd dat ik ook niet hoef te veroordelen, want die persoon is een hele vriendelijke persoon. Want ik denk, oh, wat is dat voor mens die zijn of haar voeten op de bank zet.
1: Ja. Ja?
0: Dat zal niet deugen. Nee, maar die persoon die deugt volledig alleen. Die denkt er niet, die staat er niet bij stil dat hij iets kan doen dat een ander kan affecteren in een negatieve zin.
1: Maar dan neem je het voor granted eigenlijk. Dan neem je het voor granted. Dan neem je het, tenminste, zeg maar, de reden waarom degene zeg maar een voet op de bank zet. Naar aanleiding van wat degene daarover heeft gezegd. Dan neem je dat als voor granted. Omdat je niet in de hersenen kan kijken. En je kan niet
0: ja, precies.
1: Nee.
0: Precies. Je kunt dus niet in de hersenen kijken. En daarom moet je ook oppassen met veroordelingen. Ja. Dus, en wat voor zin dan ook. Je hebt ook in situaties waarvan je denkt, oh, dat wel, neem de oorlogssituatie maar van Rusland versus Oekraïne met meneer Poetin.
1: Ja. Ja?
0: Nee, je kan niet in de hersenen van meneer Poetin kijken. Wat de redenen zijn, wat de motiverende redenen zijn, motiverende krachten zijn om voor zo'n mens om te doen wat hij doet.
1: Ja.
0: Dus je kunt zeggen, oké, dit komt bij mij erg over en dit zou eigenlijk niet moeten. Je kunt je mening erover hebben,
1: mm-hmm.
0: maar je moet uitkijken met de veroordeling, omdat als jij in een situatie zou zitten en alles wat er in zijn hoofd omgaat, misschien zou je hetzelfde doen.
1: Ja.
0: Dat weet je niet.
1: Ja, dat weet je niet, hoor.
0: Begrijp je?
1: Ja.
0: En zolang wij met elkaar dus oordelend en veroordelend blijven omgaan, op het minst, dan komt er aan een betere, aan een vredigere manier van samenleven, ja, geen, nou, niet ja, geen vernieuwing, hè? Er komt geen verbetering in.
1: Nee.
0: Dus En dat is toch waar we, vind ik, onvoldoende bij stilstaan.
1: Stilstaan, ja.
0: Want wij scheppen zelf, wij blijven dus in stand houden, dus eigen scheppen, de omstandigheden waar wij in principe tegen zijn.
1: Oké, we get it.
0: Dat is wat we doen.
1: Ja. En ja. We hebben, net als hoe we het hebben gehad over vergeving.
0: Ja.
1: Is dat, want waarom ik deze vraag stel, of tenminste de vraag die ik nu ga stellen, waarom ik die ga stellen, is omdat als je om je heen kijkt in onze samenleving, zie je gauw dat wanneer er zeg maar zaken zich hebben voorgedaan die niet welgevallig zijn, dan zie je gauw dat de ene persoon tegen de andere persoon zegt: het spijt me. Maar nu komt het. Kunnen wij vergeving, of CQ vergiffenis, kunnen we die vergelijken met het spijt me, wanneer iemand het spijt me tegen een ander zegt?
0: Voor
1: een deel.
0: Voor een klein deel. Want ik zeg een klein deel erbij, klein. Mm-hmm. Waarom? Omdat vaak, als je eerlijk bent, en dit werk van jezelf, eigenlijk van jezelf beter leren kennen en jezelf verbeteren,
1: ja,
0: houdt in dat je ook eerlijk moet zijn met jezelf. Mm-hmm. En vaak is het zo dat je zegt: het spijt me, maar 5 minuten daarna kun je hetzelfde doen met een ander of met iets anders.
1: Mm-hmm.
0: Ja? Of met een hond, of met een kat, of met een weet ik veel. Of, ja? Dus dat het spijt me is geen diep gevestigde onderdeel, kwaliteit, van jouw geest, van jouw mens zijn, van jouw in deze wereld zijn.
1: Mm-hmm.
0: En daar moet je dus aan werken. Je zegt: het spijt me. En daarom zeg ik: het spijt me is een klein deel van die, ja, van dat hele idee van vergeven. En vergiffenis. De vraag: het spijt me.
1: Ja.
0: Maar hoe zie ik dat in jouw gedrag terug in andere situaties? Het kan zijn dat je deze persoon, deze ene persoon, het spijt me tegen zegt, en na de volgende dag tegen dezelfde persoon weer iets doet. Waarvan je moet zeggen: het spijt me. Dus je blijft aan de gang.
1: Mm-hmm.
0: Maar van pas op het moment dat je tot inkeer komt en ziet: wat doe ik eigenlijk? Ik zeg: het spijt me, maar het gaat niet diep genoeg. Ik zie dat niet terug in mijn andere handelingen, mijn andere activiteiten, mijn andere relaties. Mm-hmm. Die ik heb met wat dan ook, met mensen, met dieren, met de natuur. Ja? We zitten de natuur te vergiftigen. Ja? Maar misschien zeggen sommige mensen: nou, het spijt me. Maar we doen op een andere manier toch iets dat de natuur blijft vergiftigen. Nou, dat. Dus dat is. Dat zijn van die tegenstrijdige dingen, maar we komen er wel als we dat maar ons bewust blijven houden van ons gedrag en ons denken. Ja, het gaat om denken en doen. Ja.
1: Oké. Okay.
0: Dus,
1: dat is helder.
0: Ik weet niet of ik voldoende hier.
1: Ja, hè, ik zit me ook. Als ik een blik werp naar de klok, dan zie ik dat we nog 5 minuten hebben. En ik wil dan gebruik maken van de gelegenheid om om te kijken van voor de volgende keer welke item wij aan de orde zullen stellen.
0: Ja, misschien is het een idee om die reïncarnatie toch wat verder uit te diepen, ik weet het niet.
1: Want daar was ik ook nog niet klaar mee.
0: Nee, daarom.
1: Maar omdat de tijd ons parten gaat spelen.
0: Ja.
1: We hebben nog 4 minuten.
0: Dan
1: moet ik plaatsmaken voor een andere collega.
0: Natuurlijk, dat snap ik.
1: Maar dan gaan we. Als u dat goed vindt, dan zullen we verder borduren de volgende keer op reïncarnatie. Maar niet alleen reïncarnatie, maar ook op, want als je praat over reïncarnatie, dan kan je gelijk ook daaraan vastkoppelen incarnatie. Want die moet je niet lopen.

0: van elkaar zien.
1: Natuurlijk. Ja, zeker. Ja. De incarnatie is, vanuit een spiritueel oogpunt.
0: Vanuit een spiritueel oogpunt, ja.
1: U had het ook aangegeven, dus het geloof en spiritualiteit. Ik neem aan dat u ook een onderscheid waarschijnlijk wil maken tussen geloof en spiritualiteit. Dat is ook, dat kun je ook natuurlijk verbinden aan... aan incarnatie en reïncarnatie, want er zijn geloofstradities die daar niet in geloven, hè?
0: Mm-hmm,
1: die dat, en er zijn geloofstradities, bijvoorbeeld de Oosterse geloofstradities, die daar wel in geloven.
0: Ja.
1: En niet alle geloven er hetzelfde in. Er zijn verschillende varianten op hetzelfde thema.
0: Ja.
1: Maar goed, dat kunnen zouden we op de volgende keer ook erover kunnen. Later.
0: Nou, meneer Antonius, rest mij u te bedanken voor uw tijd en moeite om de luisteraars toch een beetje, zeg maar, kennis te laten maken. Nou, niet kennis in speciaal, maar ook
1: te delen.
0: We spreken de hoop uit dat men ook wat aan heeft mogen hebben.
1: Ja, precies, dankjewel, u ook. En uiteraard hoeft niemand het met mij eens te zijn.
0: Ja.
1: En ik eigenlijk zou ik graag horen van anderen die voor de anderen een andere opvatting hebben, een andere zienswijze, een andere visie.
0: Dat zou interessant
1: zijn om die uit te wisselen.
0: Ja, is goed. Nou, hartelijk dank, meneer Antonius. En de volgende keer zijn we weer terug bij de luisteraars.
1: Ja, uitstekend. Ja.
0: Fijn weekend.
1: Goedenavond. Ja, dank u. Hetzelfde.
0: Dank
1: u.
0: Ja. En dat was de heer Antonius, waarmee wij enkele items hebben belicht over, de Galactic Foundation. Dat is, en daar heb je heel veel mensen van, zeg maar, die een hogere geest hebben. En niet dat wij ons minderwaardig moeten voelen omdat misschien die van ons minder is. Dat is zeker niet het geval. Maar je hebt in deze wereld waarin we leven, zie je toch dat er sommige mensen zich...
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij een Russische drone-aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is het hoofdkwartier geraakt van de veiligheidsdienst SBU. Bij de aanval vielen zeker 9 gewonden, zegt de burgemeester. President Zelensky zegt dat hij opdracht heeft gegeven tot een passende reactie. Dit weekend komen de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner naar Kiev voor gesprekken. Ze zouden ook naar Moskou gaan, maar dat is niet door Rusland bevestigd. De 32 verdachten van het geweld in Overasselt blijven langer vastzitten. Hun voorarrest is met 14 dagen verlengd, meldt de rechtbank in Arnhem. Ze mogen alleen contact hebben met een advocaat. De groep wordt onder meer verdacht van moord of doodslag op een beveiliger uit Wijchen. Hij werd in de nacht van maandag op dinsdag doodgeschoten bij een huis in Overasselt. 2 politieagenten raakten gewond. De politie heeft in deze zaak gisteren 9 huiszoekingen gedaan. Details daarover zijn niet bekendgemaakt. Denemarken wil volgend jaar een begin maken met het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers naar landen buiten de EU. Minister Van den Brink noemt dat een baanbrekend besluit. Maar over wanneer Nederland dit gaat doen, wil hij nog niet zeggen.
3: Kijk, dit is een heel diplomatiek, ook complex proces. Het gaat over afspraken met landen die met ons willen samenwerken. En in een partnerschap doe je dingen gezamenlijk. En dus bepaal je ook gezamenlijk wanneer je klaar bent om daarover te communiceren, als je de afspraken hebt gemaakt die noodzakelijk zijn.
2: Waarschijnlijk gaat het om Afrikaanse landen. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International is daar kritisch over. De 13e etappe van de Ronde van Spanje is gewonnen door Wout van Aert. De Belg van Visma Leasebike kwam na lange ontsnapping in Loja als eerste over de streep. Enric Mas blijft de leider in het algemeen klassement. Het weer, in het zuiden nog wat regen. In de loop van de avond wordt het overal droog. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Luister iedere woensdag.
6: Ja, oké. Oké. Zijn we nu vrienden of zo?
7: Wat een introductie. Ja, Remy Sambo.
8: Waren jullie dus bezig met deze uitzending?
7: Ja, dat was leuk.
8: Het was in ieder geval een lekker muziekje.
9: Je kan hier altijd gratis naar binnen te lopen trouwens, wist je dat?
5: Halleluja. Iedere woensdag van 5 tot 8.
10: Red Light Jazz Radio.
11: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met...

0: Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vuug Rivioen, A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuugrivioen.nl.
1: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2, Disco Zonder Drempels Radio hier bij Radio Salto.
2: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. De coalitiepartijen koersen af op een conflict over de belasting op vermogen in box 3. De VVD wil snel de vermogenswinstbelasting invoeren. Maar D66 en CDA zijn tegen, vertelt verslaggever Ewout Kiewiet.
1: Want dat betekent concreet dat het kabinet de komende jaren miljarden euro's kwijt is aan vermogende mensen. En als dat besluit wordt genomen, dan kunnen ze fluiten naar steun van oppositiepartij Pro.
0: Verder vindt de D66 en het CDA het plan niet te verdedigen als er tegelijk ook wordt bezuinigd op sociale zekerheid. De 32 verdachten van het geweld in Overasselt blijven nog eens 14 dagen vastzitten, heeft de rechtercommissaris bepaald. Ze mogen alleen contact hebben met hun advocaat. De groep wordt onder meer verdacht van moord of doodslag op de man die in Overasselt het huis beveiligde van Jan G. Die wordt in verband gebracht met drugscriminaliteit. Bij een loods in Portugal bij Rotterdam heeft de politie bijna 5000 flessen lachgas gevonden. Ze lagen opgeslagen op tientallen pallets in een aantal zeecontainers. Agenten kwamen de flessen op het spoor na een drugsdeal in Ridderkerk. Daarbij werden twee mensen aangehouden, een man van 20 en een vrouw van 46. Bij een bedrijfsongeval in Zwaag in Noord-Holland is iemand overleden. Iemand anders raakte zwaar gewond. Het ongeluk gebeurde bij een groothandel voor chemische producten. Volgens de veiligheidsregio ging er mogelijk iets mis met een chemische stof.
2: Wat er exact is gebeurd is op dit moment nog niet bekend. Daar zal de arbeidsinspectie nader onderzoek naar gaan doen. Helaas is daarbij wel een van de slachtoffers overleden. En een van de slachtoffers naar het ziekenhuis gegaan. Dus ja, goed, een tragische dag. Zeker voor de nabestaanden.
0: Het is nog onduidelijk welke stof precies is vrijgekomen, maar er was geen gevaar voor de omgeving in Zwaag. Het weer. In het zuiden nog wat regen, maar in de loop van de avond wordt het overal droog. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. En verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Suikas, Soul Jazz Stage en Vugrifjoen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vugrifjoen.nl.
5: Donderdag tussen 10 en 12 is het nostalgisch op Radio Noordzij en Radio Salto. Jan uit Slotermeer presenteert de beste muziek uit de jaren 50, 60 en 70 in Nostalgie met Jan. Vraag je nostalgische verzoekplaatje aan en doe gelijk mee met het enveloppenspel. Nostalgie met Jan. Iedere donderdag tussen 10 en 12 op Radio Noordzij en Radio Salto.
6: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2, Disco zonder drempels raad.

0: Radio Salto.
1: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. Alle 32 verdachten van het geweld in Overasselt blijven zeker 2 weken langer vastzitten. Dat heeft de rechtercommissaris bepaald. De groep wordt onder meer verdacht van moord dan wel doodslag op een 51-jarige beveiliger uit Wijchen. Het politieonderzoek is nog in volle gang, zegt verslaggever Joris van Poppel.
1: De politie maakte bekend dat er gisteren in heel Nederland nog 9 huiszoekingen zijn geweest. En vanmiddag is hier in Overasselt nog een wapen gevonden en heeft de politie samen met de ME nog een nieuwe zoekactie gedaan.
0: Vanavond was er in Overasselt een bijeenkomst. De burgemeester wilde na afloop niet ingaan op vragen over de kritiek die bewoners hadden op de communicatie door de gemeente. Bij een Russische drone-aanval op Kiev is het hoofdkwartier van de veiligheidsdienst SPU geraakt. Er vielen zeker 12 gewonden. Volgens president Zelensky was het een gerichte aanval. En hij zegt dat hij opdracht heeft gegeven voor een passende reactie. De coalitiepartijen koersen af op een conflict over de belasting op vermogen in box 3. De VVD wil snel de vermogenswinstbelasting invoeren, maar CDA en D66 zijn daartegen, omdat de overheid dan miljarden misloopt. En ook is het plan gunstig voor mensen met veel geld. D66 en CDA vinden dat niet te verdedigen als er ook wordt bezuinigd op sociale zekerheid. De coalitie heeft nu dus voor stilstand gekozen op box 3, vertelt politiek verslaggever Marleen de Rooij.
2: Maar lang kan dat niet duren, want ze weten dat ze het uiteindelijk eens moeten worden over dit onderwerp. Dagelijks is er dan ook nog overleg over. Maar een begin van een oplossing, die is er nog niet.
0: De VN heeft een resolutie aangenomen waarin de wereld wordt opgeroepen om een andere kaart te gebruiken. Daarop is de grootte van Afrika beter weergegeven. Nu zijn nog vaak kaarten met de Mercator-projectie te zien, waarop Afrika in verhouding te klein wordt weergegeven. Het weer in de loop van de avond wordt het overal droog. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. En verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
5: Zuidoost TV. Door de buurt, voor de buurt. De reporters van Zuidoost TV volgen de actualiteit en vertellen de verhalen van de bewoners van Gaasperdam, Gein, Driemond en de Bijlmermeer. Maar ook aandacht voor de buurtdokter met adviezen voor een gezonder leven. Zuidoost TV. Iedere dag, de hele dag. Op Salto TV en altijd via salto.nl.
6: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
7: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Oekraïne stelt Rusland een tijdelijk staakt het vuren voor tijdens het bezoek van de twee Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner dit weekend in Moskou en Kiev. President Zelensky zegt dat zijn land in die periode geen luchtaanvallen zal uitvoeren en hij roept Rusland op om hetzelfde te doen. De twee Amerikaanse gezanten proberen al langer te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar het leverde nog niets op. Ze bezochten tot nu toe ook alleen Moskou, maar gaan nu dus ook naar Kiev. Mediaminister Letschert spreekt dinsdag met directeur Vlemmix van Ongehoord Nederland over de toekomst van zijn omroep. Vlemmix zegt dat hij een voorgenomen besluit over het intrekken van de vergunning te horen krijgt. Ongehoord Nederland ligt opnieuw onder vuur na een uitzending waarin een toespraak van Adolf Hitler werd besproken. Het commissariaat voor de media noemt dat incident een kantelpunt. De minister onderzoekt al langer of er genoeg juridische grond is om de vergunning in te trekken. In Overasselt zijn volgens de burgemeester vandaag goede gesprekken gevoerd tijdens een inloopbijeenkomst na de schietpartij van dinsdag. Hij zegt de zorgen van inwoners goed te begrijpen. Bewoners hadden vooral vragen over de communicatie van de gemeente vlak na de schietpartij. Zo vroegen ze waarom ze pas later werden gewaarschuwd om binnen te blijven. Ook zijn er zorgen over wat er gebeurt als de woning aan de Ewijkseweg weer opengaat, nu die voor een jaar gesloten is. En de Verenigde Naties willen dat wereldwijd vaker een nieuwe wereldkaart wordt gebruikt waarop Afrika beter op ware grootte staat afgebeeld. De Algemene Vergadering stemde voor het gebruik van de zogenoemde Equal Earth Card. Alleen de VS stemde tegen. Nu wordt meestal de Mercator-projectie gebruikt waarop Afrika veel kleiner lijkt dan het in werkelijkheid is. Groenland is daarop even groot, terwijl het 14 keer zo klein is als Afrika. De VN-resolutie is niet bindend, maar kan wel zorgen voor verandering. Het weer vanavond en vannacht kans op een bui. De nachttemperatuur ligt tussen de 14 en 17 graden bij een matige, langs de kust krachtige westenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: Ding.
1: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prezen BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.
2: This is your captain speaking.

0: www.flyslm.com. Odi, odi!
1: Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088-880-1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

7 minuten over de klok van 10. Hey, welkom allemaal. Het is Maart Radio op de 107.9 FM en natuurlijk wereldwijd radiomaart.nl. Mijn naam is Henk en natuurlijk zoals ik beloofd had zit ik er vanavond tot een uur of 1. Omdat ik een special in mijn hoofd heb. Nou, niet meteen. Ik werd aangesproken door iemand en die zei van, hey, ik hoor alleen een bepaald soort muziek. Waarom het andere niet? We hebben toen samen een playlist gemaakt en dat zal ik ten gehoor brengen tot een uur of 1 vanavond. Welkom allemaal, waar u zich ook mag bevinden. En natuurlijk, zoals gebruikelijk, zeg ik tegen de zieken natuurlijk, beterschap. Zij die iemand verloren hebben, zeg ik sterkte. En natuurlijk, de laatste groep is zij die iets te vieren hebben. Verjaardag geslaagd, rijbewijs gehaald, kindje geboren.

0: Ik groet meteen natuurlijk bij deze mijn collega Redel, die de afgelopen uurtjes, althans voor Johnson was en die een mooie uitzending heeft verzorgd. En natuurlijk ook aan de andere medewerkers van Mark. Zoals ik had aangegeven, is dat ik vanavond een speciale uitzending ervan zou maken. De persoon die mij heeft aangesproken, die is een trouwe luisteraar van Mart. En die zei tegen me van, ik zal het meteen verklappen, die zei van, hey, je draait alleen maar buitenlands muziek, maar hoe zit het met de muziek van onze mensen? Dus hij bedoelde daarmee de Surinaamse muzikanten. En hij zei van, er zijn zoveel soulnummers die de Surinaamse muzikanten hebben gemaakt. Waarom weet je niet een uitzending daaraan? Ik zeg van, hey, luister eens, als we samen gaan zitten, we maken een playlist, dan komt het helemaal voor elkaar. Dus vandaar dat ik vanavond niet de R&B's en de Golden Oldies zal afdraaien. Weliswaar, ja, toch de Golden Oldies, maar die komen dan allemaal uit Suriname. En in ieder geval de soulmuziek van de Surinaamse artiesten. Ik ga er meteen van start, want er zijn heel veel Surinaamse soulnummers. En die drie uurtjes dat ik hier zit, denk ik niet dat ik ze allemaal kan afdraaien. Maar ik zal mijn best doen zoveel mogelijk ten gehore te brengen. Ik ga er meteen met eentje starten. Het is niet meteen een soulnummer, maar valt er nog net in. Dat is er eentje van Master Sirius. Gebruik je verstaan.
1: Luku Sampasa. Langa de lobby wang.
0: Het is namelijk een bolero-achtig. Hey, welkom. Dit is Mart Radio op de 107.9 FM. En natuurlijk wereldwijd radiomart.nl. Mijn naam is Henk en dit is het programma Time to Relax. Met natuurlijk een special vanavond, de Surinaamse Soul.

Kunst. No draai draai Arcenko.

Mr. Brian B. en Nisha Madaran. Ja, het is ook een leuk nummer om op te dansen natuurlijk. Hè? Maar er gaat nog meer leuks komen. Dus blijft u gewoon lekker afgestemd. Deze is er dan eentje van Patricia van Daal. Grontapu, no Abi TV. Maar ik weet niet.

Patricia van de Grondtapu, no abitifi, ma abiti. En de persoon waarmee ik deze lijst heb samengesteld, heeft gezegd van aan de Grondtapu abatifi, na de libisma zijn lening abdentifi sa abiti. Clinton Carsonhout.

Clinton Carsonal uit Suripop 9, Aku Cinta Padamu. En natuurlijk ga ik wat nummers uit Suripop horen, want dat zijn ook mooie, hele mooie soulnummers natuurlijk, hè. Deze is er dan eentje van Paul Amarali, Savri.

0: Lloyd Mazer.
1: Spreid je vleugels open en vlieg.
0: Met elke stap.

Daí sie sind dann eingefahren, Natascha, wie sei du bei? So, so kreeg mij kreeg. En als ik naar de klok kijk, zie ik dat ik nog 2 minuten heb. Dus blijft u afgestemd, want zo meteen worden we onderbroken door het nieuws- en reclameblok. En dan kom ik nog met meer moois. Max Nijman, Oscar Harris, The X-Masters. Dus blijft u gewoon lekker afgestemd.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een van de twee agenten die gewond raakte bij de schietpartij in het Gelderse Overasselt is uit het ziekenhuis en herstelt thuis verder. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel al van de intensive care af, zo meldt de politie Oost-Nederland. Ondertussen kwamen inwoners afgelopen avond bijeen voor een inloopavond over de schietpartij. Daar waren veel vragen over de veiligheid en de communicatie van de gemeente na het incident. De burgemeester begrijpt de zorgen van de inwoners goed, zo zei hij. Oekraïne stelt Rusland een tijdelijk staakt het vuren voor tijdens het bezoek van de twee Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner dit weekend in Moskou en Kiev. President Zelensky zegt dat zijn land in die periode geen luchtaanvallen zal uitvoeren en hij roept Rusland op om hetzelfde te doen. De twee Amerikaanse gezanten proberen al langer te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar het leverde nog niets op. Ze bezochten tot nu toe ook alleen Moskou, maar gaan nu dus ook naar Kiev. Mediaminister Letschert spreekt dinsdag met directeur Vlemmix van Ongehoord Nederland over de toekomst van zijn omroep. Vlemmix zegt dat hij een voorgenomen besluit over het intrekken van de vergunning te horen krijgt. Ongehoord Nederland ligt opnieuw onder vuur na een uitzending waarin een toespraak van Adolf Hitler werd besproken. Het commissariaat voor de media noemt dat incident een kantelpunt. De minister onderzoekt al langer of er genoeg juridische grond is om de vergunning in te trekken. En de Verenigde Naties willen dat wereldwijd vaker een nieuwe wereldkaart wordt gebruikt waarop Afrika beter op ware grootte staat afgebeeld. De algemene vergadering stemde voor het gebruik van de zogenoemde Equal Earth Card. Alleen de VS stemde tegen. Nu wordt meestal de Mercator-projectie gebruikt, waarop Afrika veel kleiner lijkt dan het in werkelijkheid is. Groenland is daarop even groot, terwijl het 14 keer zo klein is als Afrika. De VN-resolutie is niet bindend, maar kan wel zorgen voor verandering. Het weer vanavond en vannacht kans op een bui. De nachttemperatuur ligt tussen de 14 en 17 graden bij een matige, langs de kust krachtige westenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: This is your captain speaking.

0: www.fly.com. Odi, odi.
1: Dit is Marta. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
1: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?
3: Hey, welkom terug. Ja, welkom terug. Dit is Mart Radio op de 107.9 FM en natuurlijk wereldwijd radiomart.nl. Als u net bent ingeschakeld, zeg ik van harte welkom. Dit is het programma Time to Lex met een special vanavond. Ik draai alleen maar Surinaamse souls vanavond. En ik ben bij u tot een uurtje of één. Want er zijn zoveel Surinaamse soulliederen. En ja, ik moest een keuze maken. En we gaan dus meteen verder met eentje van de Master Blaster Soul Medley.

Mr. Oscar Harris met Alta Gracia. We gaan gewoon gezellig verder. Mr. Frans Abori met de Casego Masters. Lukufa Yumoi.

mooie Surinaamse soulliederen. Hier op Mart Radio. En mijn naam is Henk. En ik zit er tot 1 uur. En blijft u afgestemd, want er komt nog meer moois. In ieder geval heel veel Surinaamse soulnummers. Inmiddels 5 minuten voor de klok van 11:30. De Master Kaseko featuring Frans Abori. Lukufa Yumoe.

Deze hoeft natuurlijk ook geen aankondiging nodig, hè? Hoor je mee? Om 2 minuten over 11:30.

The Twinkle Stars. En dit zijn dan de Happy Boys. Brumtje van Midjari.

Ik hoop dat u thuis geniet van de nummers die ik ten gehoor breng. Surinaamse soul. They bring back memories.

Dat was dan een heel mooi nummer weer van Max Nijman. Ik ga even een uitstapje maken, omdat een trouwe luisteraar van Mart Radio een verzoekje heeft gedaan. En die kunnen we dus niet weigeren. Dus bij deze, Tante Loes, daar komt hij dan.

even een uitstapje gemaakt voor Tante Loes. Die is onze hele trouwe luisteraar natuurlijk. Dus ik kan het niet weigeren. Dit is dan Brian B. Temeku. Dit nummer zal ik ten horen brengen tot nieuws en een reclameblok. En daarna ben ik bij u terug. Dus blijft u maar afgestemd, want ik zit er tot 1 uur. Blijft u dan gezellig erbij.

Zometeen worden we onderbroken door het nieuws. En ik zal u dan gezellig bezig houden tot een uur of één. Dus gaat u nu weg. Het is vrijdagavond, dus u kunt nog eventjes opblijven. Hè?

0: volgende week vrijdag, dan zit ik er weer natuurlijk. En dan met de reguliere programma gewoon met de R&B's en de Golden Oldies. Tot zo!
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Een van de twee agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt, heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten nog 32 mensen vast. Zij blijven nog 2 weken in de cel. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner reizen dit weekend naar Moskou en Kiev. Het is voor het eerst dat ze naar de Oekraïnse hoofdstad afreizen. In Moskou zijn ze vaker geweest. De Oekraïnse

0: President Zelensky zegt dat zijn land tijdens het bezoek van de Amerikanen geen aanvallen uitvoert op Rusland en roept Moskou op hetzelfde te doen. Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. De werknemer die zwaar gewond raakte bij een ongeluk bij een bedrijf in Zwaag, bij Hoorn, is aan zijn verwondingen overleden. Eerder overleed al een andere medewerker van het coatingbedrijf. Vermoedelijk ging er iets mis met een chemische stof. Een Argentijnse rechter heeft een schikking goedgekeurd over een schilderij uit de collectie Goudsticker dat was geroofd door de nazi's. Het werk was in bezit van de dochter van een nazi, maar zij staat het vrijwillig af aan een erfgenaam. Daardoor krijgt ze geen straf. Het schilderij werd vorig jaar ontdekt door een AD-journalist. Het weer, vannacht in het noorden nog een bui, maar het wordt niet kouder dan 13 graden. Morgen zon en wolken, met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind, met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
3: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
4: Sorry, mag ik iets vragen? Waar luister jij naar?
5: Radio Swammerdam. Hoezo?
6: Je wekelijks uurtje wetenschapsradio op zondagochtend van 11 tot 12 op Radio Salto. 99.4 FM en 24/7 op je podcast-app.
7: Radio Swammerdam.
8: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner reizen dit weekend naar Moskou en Kiev. Het is voor het eerst dat ze naar de Oekraïnse hoofdstad afreizen. In Moskou zijn ze al vaker geweest. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat zijn land tijdens het bezoek van de Amerikanen geen aanvallen uitvoert op Rusland en roept Moskou op hetzelfde te doen. Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. De politie heeft gistermiddag in Overasselt opnieuw gezocht naar wapens. Daarbij werd ook de ME ingezet. Of er iets is gevonden, kan de politie nog niet zeggen. Aanleiding voor de zoektocht was de vondst van een wapen eerder op de dag. In Overasselt werd begin deze week een beveiliger doodgeschoten bij een huis van iemand die in het verleden is veroordeeld in een drugscriminaliteit. Daarvoor zitten 32 mensen vast. Zij blijven nog zeker 2 weken in de cel. De Verenigde Naties hebben ingestemd met een resolutie waarin wordt opgeroepen een andere wereldkaart te gebruiken. Het gaat om een kaart waarop de grootte van Afrika preciezer wordt weergegeven. Nu wordt vaak gebruik gemaakt van de Mercator-projectie. Daarop lijkt Afrika bijna even groot als Groenland, terwijl het continent in werkelijkheid 14 keer zo groot is. De VS noemde de resolutie overbodig en stemde als enige tegen. In de Eredivisie is 1 wedstrijd gespeeld. Sparta speelde thuis in Rotterdam tegen PEC Zwolle. Invaller Babadi leek Sparta aan een zegen te helpen. Na een halve minuut scoorde hij al de 2-1. Maar Koen Kosters bracht PEC weer op gelijke hoogte. En het duel eindigde in 2-2. Het weer, vannacht in het noorden nog een bui. Het wordt niet kouder dan 13 graden. Morgen zon en wolken met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
3: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
4: Iedere maandag tussen 2 en 4 het spel met Kale Harry. Erwin en Jani spelen dan met jou het leukste gokspelletje van Nederland, waarbij je zoveel mogelijk munten moet verdienen en dan een zo hoog mogelijke score neerzetten om de dagwinnaar te worden. Je kunt ook leuke geldprijzen winnen aan het einde van het jaar door de hoogste jaarscore neer te zetten. Kale Harry, elke maandag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Foutan. Non, comme je suis allé à Anne Foutan. Dat nek mi loop straan aan zote. Mi loop straan aan me, rokom mi moni dat me go spelen ja. Ja toch?

zonder in een pries. Ik heb nodig wat ik niet heb. Word wanhopig als ik lief heb. Durf de mensen niet te groeten, terwijl ze liggen aan mijn voeten. Het leven, hoe doen jullie dat toch? Ik stel wat uit, ik stel me aan. Ik

0: Straks meer muziek en informatie op de Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het ongeluk vandaag met gevaarlijke stoffen in Zwaag heeft aan 2 mensen het leven gekost. Het tweede slachtoffer, een 40-jarige man uit Zwaag, overleed in het ziekenhuis. De 2 waren onwel geworden bij een verfcoatingbedrijf en moesten worden gereanimeerd. Volgens een bron bij de familie zouden ze in een vat met chemicaliën zijn gevallen. De arbeidsinspectie onderzoekt het ongeluk en houdt ook rekening met dat scenario. De vrijgekomen stoffen vormden geen gevaar voor de omgeving. Nederlandse kiezers zijn steeds ontevredener over het kabinet Jette, zo blijkt uit een nieuwe peiling van Ipsos INO. 7 op de 10 kiezers zijn ontevreden, terwijl maar 18% positief is over het beleid. Dat is het laagste tevredenheidspercentage sinds het kabinet in februari aantrad. Volgens de onderzoekers speelt de discussie over de begroting daarbij een belangrijke rol. Nog maar 9% heeft er vertrouwen in dat het kabinet de problemen kan oplossen. Pro is nu de grootste partij met virtueel 26 zetels. Een van de 2 agenten die gewond raakte bij de schietpartij in het Gelderse Overasselt is uit het ziekenhuis en herstelt thuis verder. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel al van de intensive care af, zo meldt de politie Oost-Nederland. Ondertussen kwamen inwoners afgelopen avond bijeen voor een inloopavond over de schietpartij. Daar waren veel vragen over de veiligheid en de communicatie van de gemeente na het incident. De burgemeester begrijpt de zorgen van de inwoners goed, zo zei hij. En Oekraïne stelt Rusland een tijdelijk staakt het vuren voor tijdens het bezoek van de 2 Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner dit weekend in Moskou en Kiev. President Zelensky zegt dat zijn land in die periode geen luchtaanvallen zal uitvoeren en hij roept Rusland op om hetzelfde te doen. De 2 Amerikaanse gezanten